0: in Daan.
1: Ook de hulpdiensten, de politie en de noodcentrales hadden een tijd lang geen stroom, zei hij ook nog. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd door een probleem met het communicatiesysteem. Machinisten konden daardoor niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten halt houden in het eerste station waar ze kwamen. Intussen is die storing weer verholpen en komt het treinverkeer geleidelijk weer op gang. Wat precies de oorzaak was van de algemene storing in het communicatienetwerk van Deutsche Bahn, heeft de treinmaatschappij nog niet meegedeeld. In Oekraïne zijn vannacht zeker 5 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. In Nikopol, een stad aan de Dnipro, vond een droneaanval plaats. Daarbij stierven 3 mensen en raakten 5 anderen gewond. In Zaporizhia werd de bevolking dan weer getroffen door glijbommen, zegt de gouverneur. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven. 2 andere mensen raakten daar gewond. En ook in Kherson kwam 1 iemand om bij een luchtaanval. Op het WK voetbal speelt Panama tegen Kroatië. Bij de rust staat het 0-0. Panama had de beste kansen, maar slaagde er voorlopig niet in om te scoren. Eerder vannacht kwam Engeland niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Ghana. Het weer blijft droog vannacht en ook zacht. Minimaal rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. Straks krijgen we dan opnieuw een zwoele en nog warmere dag met veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 36 graden. Er is een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. En ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Het sportnieuws kan je live volgen in de app van Sporza.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk hebben twee bosbranden bijna 100 hectare natuurgebied verwoest. De branden woeden in het zuidwesten van Frankrijk, in het departement Lot-et-Garonne. De Franse brandweer heeft 80 blusvoertuigen ingezet en 180 brandweerlieden bestrijden er het vuur. Maar omdat de brand woedt in een moeilijk toegankelijk bosgebied, is het niet gemakkelijk om het vuur onder controle te krijgen. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn er nog een aantal bosbranden. In grote delen van Frankrijk geldt code rood voor extreme hitte. Gisteren was ook de warmste dag in Frankrijk. De Duitse verzekeraar Allianz schat dat er nog 1150 schepen vastzitten in de Perzische Golf, ondanks de voorlopige overeenkomst tussen Iran en de VS. Volgens de verzekeraar is de situatie nog steeds moeilijk in te schatten. Zo kondigde Iran afgelopen weekend aan de straat van Hormuz weer te zullen sluiten als Israël Libanon blijft aanvallen. Zolang de situatie onzeker is, kunnen rederijen niet uitvaren omdat ze hun schepen niet kunnen verzekeren. De maritieme organisatie van de VN gaat intussen beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. De Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat in Frankrijk naar de begrafenis en zal niet op de bank zitten tijdens de laatste poelenmatch van Frankrijk tegen Noorwegen is dat. Assistent Guy Stéphane neemt zijn taken op het WK voorlopig over. En op dat WK-voetbal heeft Kroatië net gewonnen van Panama. 0-1 werd het in Toronto in Canada. De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Ante Budimir in de tweede helft. Door het verlies is Panama uitgeschakeld. Het weer nog, het blijft droog vannacht, ook zacht. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. En dan krijgen we straks opnieuw een zwoele en hete dag met veel zon, af en toe wolken, maximaal tot 36 graden. En er is ook een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal mogelijk zelfs tot 39 graden. En ook de nachten zullen dan tropisch warm blijven. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle voetbalnieuws over het WK kan je live volgen in de app van Sporza.
0: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Duitsland is het treinverkeer gisteravond in het hele land stilgelegd door een probleem met het radiosysteem. Machinisten konden daardoor niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten halt houden in het eerste station waar ze kwamen. Intussen is die storing verholpen en het treinverkeer is weer op gang gekomen. Wat precies de oorzaak was van die storing in het communicatienetwerk heeft Deutsche Bahn nog niet meegedeeld. En ook in Nederland wordt het een moeilijke dag voor treinreizigers. Vanochtend is er een ochtendstaking. Die begint nu en duurt tot 8:00. De Nederlandse spoorbonden voeren actie tegen plannen van de regering om te besparen op de sociale zekerheid. Naast de hinder door de staking vanochtend zullen er overdag ook minder treinen rijden bij onze noorderburen. En dat komt door de hitte. Ook bij ons heeft de NMBS een 100-tal treinen geschrapt vanwege de verwachte hitte. Op het WK voetbal heeft Kroatië gewonnen tegen Panama. 0-1 werd het in Toronto. De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Ante Budimir in de tweede helft. Door het verlies is Panama uitgeschakeld. En zometeen is er Colombia tegen Congo. Daar is eigenlijk net afgetrapt. Ze zijn daar al 1 minuutje bezig. Eerder vannacht was er ook al Engeland tegen Ghana. 0-0 werd het daar. Een verslag krijg je van Bert Sterks.
3: Engeland heeft zijn tanden stuk gebeten op Ghana dat met een compact blok alles potdicht hield tot in de slotfase. Dan pas kon Engeland echt dreigen. Tot dan speelde de ploeg van Thomas Tuchel te traag en ongeïnspireerd en al het aanvallende talent bracht te weinig. Een doelpunt zou uiteindelijk wel verdiend geweest zijn en invaller O'Reilly kwam er nog het dichtst bij met een kopbal tegen de lat. De rebound van Harry Kane ging hoog over. Ogahi en Saka waren nog gevaarlijk. Ghana speculeerde de hele tijd op de counter. Maar 0-0 dus, dat is een tegenvaller voor Engeland na de puike tweede helft tegen Kroatië. En een geweldig punt dat gevierd werd als een overwinning voor Ghana, dat nu net als Engeland zicht heeft op de volgende ronde.
2: Het weer nog, het is droog de komende uren. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. En dan krijgen we opnieuw een zwoele en hete dag met heel wat zon, af en toe wolken. Maximaal tot 36 graden en een minieme kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen hoog. Vrijdag lokaal mogelijk tot 39 graden. Ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. En het sportnieuws kan je live volgen in de app van Sporza.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

lees de tekens op je armen. Ontcijfer langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland is het treinverkeer gisteravond in het hele land stilgelegd door een probleem met het radiosysteem. Machinisten konden niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten stoppen in het eerste station waar ze kwamen. Na enkele uren was het probleem opgelost en kwam het treinverkeer weer op gang. Wat nu precies de oorzaak was van de storing is niet duidelijk. De maritieme organisatie van de Verenigde Naties gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Persische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Maar nu er een voorlopig akkoord is tussen de twee landen, kunnen de zeelui worden weggehaald. Intussen wordt voortgewerkt aan een definitief akkoord. Wat alvast niet kan, is tol heffen op schepen die door de straat van Hormuz zullen varen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Iran zou daarop aandringen, maar het kan wettelijk niet, zegt Rubio, want de zeestraat is een internationale waterweg.
3: Het is een internationale waterweg. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. But that's the way it is in international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would agree with us.
2: De Amerikaanse Senaat heeft intussen een resolutie goedgekeurd die president Trump verplicht om de oorlog in Iran te stoppen of om uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de Senaat en het Huis van Afgevaardigden om door te gaan met de oorlog. Het is maar een symbolische tegenslag voor Trump, want hij kan de verklaring gewoon naast zich neerleggen. Maar het toont wel aan dat de tegenstand tegen de oorlog met Iran groeit, ook binnen zijn eigen Republikeinse partij. Op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. En sterspeler Cristiano Ronaldo zorgde voor een record. Nicola de Brabander.
4: Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes al voor 2-0 gezorgd. Na rust liep Portugal uit tot 5-0 na een Oezbeekse own goal en een treffer van Rafael Leão. Maar we onthouden dus vooral de verrijzenis van Ronaldo die de

0: twijfels van tafel veegde en na afluiten heel luid schreeuwde: I'm back.
1: En enkele andere wedstrijden. Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Het werd 0-0. En Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. Op dit moment is Colombia-Congo bezig. Het staat na de eerste helft nog 0-0. En de Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat naar de begrafenis en zal dus niet op het WK-voetbal zijn voor de laatste groepswedstrijd van Frankrijk tegen Noorwegen. Assistent Guy Stéphane neemt zijn taken voorlopig over. Het weer, het wordt broeierig warm vandaag met temperaturen van 33 graden aan zee en 37 graden in de steden. 'S Avonds kan er lokaal een warmteonweer zijn. Meer op veertiennieuws.be.
2: Dit is een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
3: Radio 1.
2: Nieuwe Feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
4: Het nieuws van de dag is toch dat de Japanse supporters op het WK voetbal dat die een stevige preek zullen krijgen als ze terug thuiskomen. Misdragen ze zich? Wel nee, ze ruimen zelfs de tribunes op na elke wedstrijd. Geen beker of papiertje blijft liggen. En precies dat roept vragen op bij het thuisfront. Want, Gilles Wijkmans, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Op de sociale media maakt een Japanse vrouw zich vrolijk over haar man. Ze schrijft: in het stadion gedraagt hij zich voorbeeldig, maar thuis is hij een varken. Tokkelt de hele tijd op zijn telefoon en ik maar afwassen. En die wasmand naast hem ziet hij niet eens staan. Bericht kreeg al vele tienduizenden likes in Japan. Dus Gilles, moraal van het verhaal?
5: Ja, ruim thuis ook op.
4: Of laat een puinhoop achter in het stadion.
3: En dit zijn de nieuwe feiten.
4: Jurie Kortens die gaat vandaag op zoek naar een Dassenburcht. En iets vertelt mij dat hij die Dassenburcht zal vinden. De rector van de Universiteit van Leuven die was tijdens de oorlog een verzetsheld. En er zijn mensen die tegen betaling hun voorhoofd laten tatoeëren. Nieuwe feiten, goedemiddag.

frisse bries toch, hè? Deze doobie-doobie-doo van John D. Loudermake. Milk, the language of love. Nog meer doobie-doobie.

0: Nieuwe feiten.
1: Held van de dag is Honoré van Waaijenberg, die als rector van de Universiteit van Leuven destijds, tijdens de oorlog, in het verzet ging tegen de Duitse bezetter. Wist ik niet, Gilles.
2: Nee, ik ook niet.
1: Dat die rector van Leuven, dat een soort van verzetsheld was. Bert Cornelis, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Jij bent historicus.
3: Ja.
1: En jij deed 2 jaar onderzoek naar de rector en schreef er een boek over.
3: Ja, klopt.
1: Het boek heet De Rector.
3: Ja.
1: Fantastisch. Het is een beetje verborgen geschiedenis, want ja, wij wisten het niet.
3: Ja, het boek gaat eigenlijk over een aspect van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog dat eigenlijk niet zo bekend is. En dat is het verzet van de academische overheid. Rectoren, alle rectoren van de Belgische universiteiten, professoren en studenten, tegen de invoering van de verplichte tewerkstelling voor eerstejaarsstudenten in februari 1943.
1: In februari 1943 ja. Moesten alle 18-jarigen verplicht, ook mannen en vrouwen?
3: Mannen en vrouwen.
1: Moesten verplicht gaan werken om de bommen te gaan maken.
3: Ja, dus die werden in België in de oorlogsindustrie ingeschakeld. En zij moesten 6 maanden gaan werken eerst alvorens hun studies te mogen beëindigen of examens te doen. Dus heel...
1: De universiteiten zagen hun eerstejaars dan eigenlijk verdwijnen.
3: Eigenlijk wel, ja. En door het verzet heeft men eigenlijk geen les meer gegeven aan die eerstejaars. En is heel het eerste jaar eigenlijk stilgevallen.
1: Door het verzet, zeg je. Ja, ja. Maar die studenten, werden die dan naar Duitsland gestuurd? De Leuvense studenten?
3: Zij werden alleen naar Duitsland gestuurd als zij zich niet aanmelden voor die 6 maanden in België verplichte tewerkstelling. Deden zij dat niet, dan konden zij opgepakt worden. En dan konden zij 1 jaar naar Duitsland gevoerd worden. En dat was natuurlijk veel erger dan hier in een Belgisch bedrijf 6 maanden gaan werken.
1: Ja. Maar hoe heeft nu die Leuvense rector zich daartegen verzet?
3: Van in het begin heeft hij een beetje de leiding genomen van dat verzet. Hij was een beetje de woordvoerder van de andere rectoren van Luik en van Gent. En hij heeft een protestbrief naar de Duitse bezetter geschreven, naar Egert Reder. Dat was de chef van militair bestuur in België, openlijk. En dat is het unieke aan dit soort van verzet, dat hij dat openlijk deed. Hij schroomde zich voor niks en hij ging echt in de aanval. Omdat hij vond dat moreel niet kunnen dat je zo'n jonge mensen gewoon van de collegebanken haalt en 6 maanden gaat laten werken.
1: En maakte dat indruk, die brieven?
3: Ik denk het wel. Men is eerst boos geworden op hem natuurlijk. En men heeft hem dan proberen te overtuigen van de lijsten te geven van de studenten met de adressen. Want ja, als je zo'n maatregel invoert, moet je hem ook kunnen controleren. En de Duitsers waren eigenlijk van plan van die studenten gewoon op te sporen, van hun bed te halen als het moest. En daarvoor moest hij natuurlijk lijsten en adressen hebben. En hij heeft die niet willen geven.
1: Aha.
3: En dat was pure sabotage in de ogen van de bezetter. En men heeft hem dan ook gewoon gearresteerd en opgesloten in de gevangenis van Sint-Gilles.
1: Maar zijn ze die lijsten ook niet komen zoeken dan?
3: Ze zijn herhaaldelijk bij hem op kantoor geweest in de universiteitszaal in Leuven. En hij weigerde altijd. En op een bepaald moment zegt hij tegen de Duitse politie van ja, ik heb die lijsten hier ergens ingemetseld in de universiteitszaal.
1: Dat heeft hij bekend?
3: Ja, hij zei dat gewoon open en bloot. En men is dan op zoek gegaan en dat is niet gelukt natuurlijk. Hij had ook een paar
1: mensen. Had hij gelijk? Had hij het echt gedaan?
3: Ja. Hij heeft dat echt gedaan.
1: En weten we waar? Zijn die ooit ontmetseld?
3: Jawel. Na de oorlog heeft men die er gewoon terug uitgehaald.
1: Ah, dus dat verhaal klopte wel.
3: En die lijsten heeft men nog in het universiteitsarchief uiteraard.
1: Ja. Maar is wel een lef hebben natuurlijk om te zeggen, ik heb ze hier ingemetseld.
3: Ja. Hij zei dat gewoon. En dat heeft men hem natuurlijk heel kwalijk genomen. Er is een proces geweest op het Justitiepaleis in Brussel. En men heeft hem 18 maanden gegeven. Hij heeft dat allemaal niet moeten uitdoen, want ja, toen was de bevrijding er al. Dus hij heeft 3 maanden echt vastgezeten in Sint-Gilles.
1: Ja. Ja. Maar waren ze in Gent dan net iets meegaander, bijvoorbeeld?
3: Ja, Gent was een rijksuniversiteit en Gent had niet een beetje de bescherming die Leuven toch wel had van de Belgische kerk, die heel sterk stond op dat moment in ons land. En het militair bestuur wou hier orde en rust. Als je je land door vreemde militairen laat bezetten, dan willen die gewoon hun gang gaan en de burgers moeten niet te veel daartussenin lopen. En
1: dus die Duitse bezetter die was een beetje bang van de toren van de kerk.
3: Ja, vooral.
1: Want de kerk was oppermachtig.
3: Ja, ja.
1: Bij de mensen ook. Had nog een enorme moreel gezag ook.
3: Ja.
1: En daarom lieten ze die Leuvense rector min of meer... Enfin, ze hebben hem uiteindelijk opgesloten.
3: Ja.
1: Maar ja, er zijn er veel minder afgevoerd naar een concentratie.
3: Wel, er lagen plannen klaar om hem naar Dachau te voeren. En de man had een heel slechte gezondheid, had hartproblemen. En hij zat in Sint-Gilles. En hij was daar een beetje aan het wegkwijnen. En men heeft dan ingezien, vooral kardinaal Van Rooij, de kardinaal in Mechelen op dat moment, dat die man daar weg moest. En men heeft dus alles gedaan. Er zijn enorm veel tussenkomsten geweest van de paus, van de kardinaal zelf, van koning Leopold III, van koningin Elisabeth. Heeft eigenlijk, denk ik, de grote hand erin gehad dat hij eigenlijk is vrijgekomen. De man is
1: koningin Elisabeth is eigenlijk degene geweest die
3: ik denk het wel,
1: haar nek uitgestoken heeft voor hem.
3: Ja. En op een beetje vreemde manier. U weet dat koning Leopold III was krijgsgevangen in het paleis van Laken. Maar zijn moeder woonde daar ook, koningin Elisabeth. Zij woonde daarin. Koning Leopold had niet veel vrijheid. Hij had daar een beetje een waakhond van Hitler naast hem, kolonel Werner Kiewitz. Maar koningin Elisabeth had vrijheid. Zij mocht reizen, zij mocht naar haar dochter in Italië. Koning Leopold niet. En koningin Elisabeth had goede contacten met Kiewitz, maar ook met andere Duitse officieren die op Laken verbleven. En zij heeft daar natuurlijk van gebruik gemaakt om bij de Duitsers te gaan pleiten om de rector vrij te laten.
1: Juist. En dat is eigenlijk een soort van verzet waar we weinig over weten.
3: Ja.
1: Dat is niet het echte ondergrondse verzet, het gewapende verzet.
3: Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk, mag ik het vriendelijke verzet noemen?
3: Ja, het was een beetje, we werken niet mee, hè. We voeren die maatregelen niet uit.
1: We saboteren de maatregelen. Een beetje bureaucratisch verzet ook.
3: Ja, vooral bureaucratisch, ja. Je krijgt uw lijsten niet, hè. Dus.
1: Ja. Ja. Had hij ook goede contacten met bepaalde Duitsers, de rector?
3: Ja. In die tijd, in de Tweede Wereldoorlog, waren er drie machten in de stad Leuven. Dat was de stad Leuven zelf. En de universiteit. Maar ook de krijgscommandant. En dat was iemand van Dadden, dat was een protestant. Die kwam heel goed overeen met...
1: Die specifiek verantwoordelijk was voor Leuven.
3: Leuven, dat was een militair bestuur.
1: Juist.
3: Een lokaal militair bestuur. Hij kwam heel goed overeen met Van Weyenberg. En van Dadden, die had ook heel goede contacten met Alexander von Falkenhausen. Dat was eigenlijk de grote chef van het militair bestuur in België.
1: Maar eigenlijk goede contacten, dat klinkt voor mij raar. Die verzetsrector...
3: Ja.
1: Die goede contacten onderhield met de lokale militaire bestuurder.
3: Ja. Maar die lokale militaire bestuurder had ook heel veel problemen met de SS. Dus dat was een beetje concurrentie altijd tussen militairen en SS-mensen. En Van Weyenberg wist dat ook. En dat was een protestant. Hij kon daar over godsdienst spreken.
1: Juist.
3: En dat klikte eigenlijk altijd.
1: Een goed glas wijn, neem ik aan.
3: Ja, absoluut.
1: Dat soort verzet, daar lees je weinig over.
3: Ja.
1: Behalve natuurlijk in jouw gloednieuwe boek.
3: Ja.
1: De rector Bert Cornelis. Mag ik je heel veel succes wensen.
3: Dank je wel.
1: Nog een fijne dag. En bedankt voor je komst.
3: Ja,

0: Ik heb toch de neiging om mee te zingen.
1: Hij is een carnaval.
2: We houden ons niet in.
1: Als dit op carnaval gespeeld wordt, dan sta ik achter een praalwagen.
0: John Jones en Hitler has only got one ball. Dat is de tekst. Bert Cornelis, zo heet hij dus, de auteur van De Rector.
3: Joeri Buiten. Met Joeri Kortens.
0: Het is nog net te doen, hè? Qua temperatuur, denk ik. Joeri Kortens, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag, lieve. Inderdaad.
0: Waar zit jij? Ergens waar de vogeltjes kwinkeleren dat het een lieve lust is.
4: Ja, en het zijn andere vogeltjes dan anders.
0: Oei.
4: Want ja, bijvoorbeeld de geelgors, die je af en toe op de achtergrond hoort. Die heb ik niet zo heel veel in de Kempen. Dus ik zit deze keer in Vlaams-Brabant. Meer bepaald het zuiden van Vlaams-Brabant in de omgeving van Bierbeek.
0: Bierbeek. En ja, waar ben jij naar op zoek, Joeri?
4: Wel, ik ben op zoek naar een kasteelheer. Een kasteelheer?
0: De Rode Ridder.
4: Nee, dat is Holsbeek. Nee, dat is een andere regio.
0: Dat is allemaal dezelfde buurt voor mij.
4: Ja. Nee.
0: Welke baron zoek jij?
4: Een burchtheer, een das. Of misschien wel een hele familie dassen. Want hun verblijfplaats, dat noemen ze wel eens een burcht. Omdat die zo heel uitgebreid is. En daar ben ik naar op zoek.
0: Dassen, die zijn er weer, ja. Hè? Met name dan in die provincie. Want ik woon in Oost-Vlaanderen, daar heb je eigenlijk, hoor je nauwelijks iets over dassen.
4: Heel weinig dassen, heel weinig. Dus Oost-West-Vlaanderen, ook provincie Antwerpen, niet zo heel veel hoor. Maar alles sluit een beetje aan op ja, wat men de Ardense populatie noemt en de populatie van Zuid-Limburg en de Voerstreek. En ja, dat stukje van Oost-Brabant, dat sluit daarop aan. En sinds 2013 is er terug een gevestigde dassenburcht. En ja, ondertussen zullen dat mogelijk al wel om en bij de 30 à 40 burchten zijn in de provincie. Dus ja, die das die is inderdaad geleidelijk aan het herstellen.
0: 40 burchten. En ja. Wij zijn op zoek naar één van die 40.
4: Ja, ik ben op zoek. En ja, ik dacht, ik neem jullie mee. En ik heb al iets gevonden wat heel typisch en sprekend is in een landschap voor mensen die gaan kamperen in de Ardennen volgende maanden. Bijvoorbeeld, daar vind je dat ook heel vaak. Dat zijn dassenwissels. En dat zijn de paden die je door de velden ziet. Zij gebruiken altijd diezelfde paden. Dus dat slijt uit. Dat is zo echt. En dat is redelijk breed. En das is zwaar. Hè. Dat
0: kan zijn gewoonte dieren.
4: Ja, die gebruiken altijd diezelfde plekken. Okay. En ik heb hier al een eerste spoor gevonden. Oh, dat is super.
0: En hoe weet je dan zeker dat het niet van een hert is? Of van
1: een konijn?
4: Andere dieren gebruiken dat op een duur ook, maar een das is gewoon kort en breed.
0: Ja, ik kan nou eens geloven dat die dassen echt bestaan. Hè, als je daar foto's van ziet, ja, dat lijkt van fantaseren dieren. Ze zijn redelijk dik.
4: Ja, en tot 15 kilogram. Hè. Dus dat is echt een serieus zware dier. En dus daarom maken zij ook wel van die duidelijke paden door die
0: landschap. En zo zwart-wit ook, hè?
4: En zwart-wit, dus dat zwart-witte gezicht, dat is waarschijnlijk om andere ja, roofdieren een beetje alert te maken. Van kijk, we zijn hier en weet je wel, wij kunnen ook serieus goed bijten en uithalen, want we hebben scherpe klauwen. Dus een soort van ding, dat is heel contrastrijk ook in het duister.
0: Een soort wasbeer met andere strepen.
4: Ja, en feller gestreept. Hè. Ze zijn over de lengterichting van de kop. En ik heb hier
0: verticaal. Een
4: haar gevonden, lieve.
0: Een haar.
1: Dit is echt zo'n CSI Vlaams-Brabant.
0: Juist, met vergroot glas, neem ik aan.
4: Ja, je kan dat zelf zo zien, want dat is 5, 6, 7 centimeter misschien wel lang. Dus redelijk lang. En het type is een dassenhaar. Die begint met een stukje wit, dan zwart en dan een zilveren tipje op het einde. Dat is ook ja, witachtig. Dus driekleurig, drie dingen. Dat is een patroon dat je misschien herkent. Ik weet niet hoe dat jij jou scheert, lieven, maar
0: niet.
4: De goede borstel, de kwast, de scheerkwast, die
0: juist.
4: Werd vroeger van dassenhaar gemaakt. Die noemen in het Frans un blaireau. En dat is ook meteen ook de naam van de das in het Frans. Dus
0: een blaireau.
4: Van dassenhaar gemaakt.
0: Juist, ja.
4: Ja, dus dat is er al eentje. Dus, hier is nog een mooi dingetje. Er is iets gegraven. En ja, dat kan ook een vos soms zijn. Ah, er ligt zelfs een beetje muizennest bij. Dus
0: muizennest?
4: Onder
0: We hebben een muizennest. Wat betekent dat?
4: Ja, maar dat is uitgegraven. Dus dassen die gaan op zoek naar... Dat zijn roofdieren. Dus die
0: het is een vernield muizennest.
4: Ja, het is helemaal vernield. Het is opengegraven. Nu, vossen die doen dat ook wel eens, maar die doen dat heel netjes. Pootjes dicht bij elkaar en dan mooi achteruit gekamd. Maar die das, dat is een beetje gelijk een bodybuilder met een brede torso die dat in de wasmand aan het zoeken is naar net wat hij nodig heeft en ja, alles dat opzij
0: hij nodig heeft.
1: Dus dat ik is, relate ja, dat wel is... met de das eigenlijk.
0: Je hebt ook een soort bodybuilder die op zoek gaat naar een jockstrap in een...
1: Weinig secuur op zoek gaan naar dingen. Past, okay.
0: Laten we verder gaan. Dus
4: maar het is dus een roofdier. En just. Ja, die muizen, af en toe is een kikker of dat soort van dingen. Maar ze eten vooral, en dat zal misschien veel mensen verbazen, ze eten heel veel regenwormen. Dus dit weer is niet echt ideaal. Want die regenwormen die kruipen net veel te diep in de bodems, omdat het zo droog wordt van boven. Just. Dus die dassen die zullen profiteren van een goede onweersbui vanavond.
0: Hoe groot is de kans dat we er eentje te zien krijgen vandaag?
4: Die kans is heel klein, want dassen zijn specifieke nachtdieren. Maar ik ben nu op dit moment in zo'n hele mooie plek aan het wandelen. Het is een holle weg. Met steile wanden. Echt eeuwenoude lijkt het wel van die dikke bomen met van die knoestige wortels daarin. En een klein beetje verder zie ik daar inderdaad... Ja, ik ben bijna daar. Dit is een...
0: We naderen de burcht. Ik voel het.
4: Ja, dit is een burcht. Ja. Dit is een burcht. En ja, dat is een ongelooflijk uitgegraven hoop zand met dan een opening. En die opening die is een beetje als een liggende hoofdletter D. En ja. Dus van onder is
0: maar
4: dat
0: dus vlak. Maar dus die burcht herken je dan ook aan een bergzand?
4: Ja, dat is als je in de woestijn...
0: Dat is bouwafval eigenlijk.
4: Dan kom je dat heel veel tegen. Ja, dat zijn kubieke meters zand dat die eruit halen. En als ik nu een klein... Ik ga een beetje dichter, maar niet te dicht, maar hier... Oeh, ja, dat is ook wel tof. Ja, een pootafdruk. Een pootafdruk van de das, dat is... Ja, soms moet je het doen met sporen, lieve. Want,
0: ja, jij bent erkend sporenkenner, gediplomeerd sporenkenner. Ja, dus jij herkent de poot van een das...
4: Wel, iedereen zou dat herkennen, want het heeft een beetje weg van een berenpoot. En dan bedoel ik niet de frituursnack, maar een poot van een beer met van die hele lange klauwen vooraan. Want dassen die graven, en die graven honderden meters gangen in dat gangenstelsel ondergronds. En die burchten, ja, die worden generatie na generatie worden die terug opnieuw gebruikt. Ja. Als die ook een tijdje daar verdwijnen, om een of andere reden, en er komt een nieuwe das aan, dan zegt hij, oeh, dat lijkt hier wel leuk, dat is een goede plek om mij te vestigen. En die vestigen zich meestal in oude burchten van voorgangers, in oude ruïnes.
0: En hebben we nu een burcht gevonden? Want je zei dat je een D-vormig gat had gevonden. Ja. En dat is een gat in de wand van die holleweg.
4: Ja, in die steile wand. En dan zie je daar dingen. En dan ligt daar een storthoop voor van zand. Ook een soort van bochtje, want die komen niet meteen recht toe, recht uit naar buiten. Dus als die buiten komen, maken die een soort van bocht, een zwenking naar rechts. En dat is ook uitgesleten in die storthoop. En ik zie zelfs, wow, dat is super tof. Kleine dassenpootjes.
5: Baby's.
0: Dus er zijn baby's.
4: Ja. Dit is het moment van het jaar. Dat is daarom ook dat ik misschien dacht van misschien moeten we dat deze periode doen. Want deze periode komen jonge dassen s'avonds, in de avondschemering komen die naar buiten. En dan spelen die ook letterlijk rondom die burcht.
0: Als jij vanavond terugkeert, dan ga je ze wel zien.
4: Dat zou kunnen, maar wat ik dan wel zou moeten doen, en ik zal dat ook doen, dat is echt een serieuze afstand houden. Want dassen die kunnen wel eens opgeschrikt geraken. Nu, deze is al lang gevestigd langs een wandelpad, dus op zich kan die dat wel aan dat daar mensen passeren, maar niet om te lang te blijven hangen. Dus, maar als je inderdaad dan op, ik zeg maar 50 meter, goed postvat, verrekijker erbij, zien dat de wind niet in jouw rug staat, maar
0: stil
4: dat de wind
0: zijn.
4: Van de dassen... Ja, stil zijn, want ze horen heel goed. Zien, dat doen ze echt bijna niet. Ze hebben een heel slecht zicht.
0: Ja.
4: En het is dan ook maar handig dat hun collega's ook een zwart-wit koppatroon hebben, zodat ze toch iets zien
0: als ze elkaar tegenkomen. Dat zien ze wel. Ze ruiken namelijk ook heel goed, neem ik aan. Als ze dan zo slecht zijn, is dat vaak het geval. Hè? Dus zeker niet Chanel nummer 5 opspuiten en dat soort dingen.
4: Nee. Maar anderzijds, van dat gezweet van deze dagen, dat is misschien ook een weggever. Ai, dus vooral de
0: even douchen vooraf.
4: Op een plekje... windafwaarts van
0: en dan komen
4: van
0: ze buiten spelen, letterlijk.
4: Ja, die hebben zo van die speellocaties. Ik ga er ook niet op
0: de kleintjes. Want dat is... Je mag

0: dat niet betreden, maar heel vaak heb je zo een beetje in de buurt van dat nest een boom waar dat die dan tikkertje rondspelen en achter elkaar hollen. En dat is, ja, dat zijn vaak ook van die plekken die helemaal uitgesleten zijn.
1: Ja, maar je mag het niet betreden, zeg je?
0: Nee, je mag dat niet betreden.
1: Je mag niet op het dak van de burcht.
0: Nee, gaan we niet doen. Want anders dan erin zakken, dat zal misschien wel veel zijn. Maar ze zijn echt wel gevoelig aan verstoring. Dus dat is...
1: Ze voelen voetstappen op het dak. En zo'n burcht, dat, hoe groot kan dat worden?
0: Dat kan honderden meters zijn. En ik heb hier nog iets geweldig tof gevonden. Hier is een tweede uitgang. En hier ligt de was buiten.
1: De was.
2: Een was. Een das doet de was.
0: Ja, ik moet dat even nader verklaren. Dassen die gaan nestmateriaal binnenhalen. Vossen doen dat bijvoorbeeld niet. Vossen die slapen gewoon op de grond. Dassen die halen een beetje stro uit de omgeving. Een beetje
1: matrasje
0: droog
1: nodig.
0: Gras of varens. Maar als dat dan ondergrond zit, dan wordt dat vochtig. En dus er zijn zo van die momenten dat die zeggen, dan leggen we dat even buiten om te laten drogen. En dan pakken we dat morgen vroeg terug mee naar binnen.
1: Echt waar?
0: Ja, ze
1: wonen met z'n velen, want dat is een complex van gangen en kamertjes. Dat is echt een ondergrond dorp.
0: Ja, ze wonen eigenlijk in een uitgebreide familie, zou je kunnen zeggen. Men noemt dat een dassenklan. Dat is vader, moeder met kinderen, soms wat aangetrouwden daarbij. Dus die samenstelling kan een beetje veranderen. Dat kunnen 4 tot 6 zijn, maar dat kunnen er meer dan 20 zijn, ook in sommige gevallen. Maar in dat geval, dat wil zeggen dat er heel veel dicht bij elkaar zitten, dat ze wel goed kunnen overleven. Maar dan is er maar 1 paardje dat zich voortplant in die groep.
2: Zijn ze ook niet, als je zegt clans, territoriaal, vechten ze oorlogen uit met de buren?
0: Dat valt best mee. Ze zijn niet zo strikt territoriaal. Het kan ook gewoon zijn dat zij zeggen van, er mag iemand passeren. Maar in sommige gevallen, bij voedselschaarste en wat beperkingen. Maar ze adverteren eigenlijk heel vaak aan de randen met latrines. Dat zijn putjes waar dat ze hun uitwerpselen inleggen. Daar hangen geuren rond die met klieren geproduceerd zijn. En waardoor anderen ook al wel weten wat de toestand is. Is er een huwbare dochter? Met hoeveel zijn ze hier? Dat soort van informatie, waardoor dat zij zelf kunnen beslissen van, gaan we hier nu doorgaan of gaan we toch maar een ommetje nemen? Het is een beetje variabel. Ze kunnen territoriaal zijn, maar eigenlijk niet al te strikt.
1: We laten ze in vrede rusten, want ze slapen nu. Hè.
2: Ik heb geleerd dat dassen de was doen en hun huwbare dochters adverteren.
1: Dat is toch prachtig. Juri, nog veel plezier en heb een fijne zomer.
0: Dankjewel. Dat moet wel lukken. Dat lukt. De zomer is altijd fijn, lieve. Voor jullie ook. En misschien tot volgend seizoen.
1: Zeker.
0: Oké, afgesproken.
3: Petit blaireau toute la nuit avec tes petits frères. Autour de l'arbre, tu courais en t'amusant.

0: C'est le petit du blaireau qui se frotte le dos. Car aujourd'hui, il ira visiter sa cousine. Petit blaireau, il faut te faire beau. Car tu le devines. Quand les blaireaux se rencontrent, ils se frottent le dos.
1: Ik heb er wel zin in om vanavond bij valavond, wanneer is dat? Ja, dat is al na 10 uur. Hè? Om tien uur, half elf. In de duisternis als de dassen naar buiten komen. En dan die kleintjes die spelen, zeg. Die petit blaireaux. Jackie Galou.
2: Nieuwe feiten.
1: Wist jij, Gilles, dat menstruatiebloed vol informatie zit over je gezondheid?
3: Dat wist ik niet, maar het verbaast me dan ook weer niet dat dat zo is. Alleen lijkt het mij iets wat de medische wereld dan weer veel te lang genegeerd heeft.
1: Dat zou kunnen, dat vragen we aan Renate van der Molen. Goedemiddag, Renate.
4: Hallo, hoi.
1: Met Renate. Ja. Jij bent immunoloog aan de Radboud Universiteit in Nederland.
4: Ja,
1: vertelt menstruatiebloed mij meer dan gewoon bloed?
4: Jazeker. Menstruatiebloed is eigenlijk een soort van afspiegeling van de baarmoederwand. Het endometrium, zeg maar, het baarmoederslijmvlies ook wel.
1: Ja.
4: En daar zitten een heleboel cellen in. Dus je kijkt eigenlijk naar weefsel. En als je dat opvangt, dan zitten daar dus inderdaad afweercellen in. Maar er zitten ook stamcellen in. En er zit ook gewoon bloed in. Maar over het algemeen is het echt een goede afspiegeling van de baarmoederwand. En dat hebben we dus al best wel geruime tijd geleden. In 2011 zijn we er eigenlijk al mee gestart. Om te kijken of het een goede vervanging zou kunnen zijn voor biopten die je van het baarmoederslijmvlies kan nemen.
1: En dat is echt pionierswerk geweest van jullie?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus daarvoor is er eigenlijk weinig onderzoek gedaan naar de cellen die zich daar in het baarmoederslijmvlies of in het menstruatiebloed bevinden.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk gewoon bloed. Hetzelfde bloed als je zou prikken. Krijg je, dus ook die informatie heb je. Maar over welke aandoeningen zou je dan informatie kunnen krijgen in dat menstruatiebloed?
4: Je hebt dus een afspiegeling van wat er zich plaatsvindt in het baarmoederslijmvlies. En je kunt dus bijvoorbeeld kijken naar patiënten die problemen hebben, zoals endometriose of herhaalde miskramen. Daar hebben we veel onderzoek naar gedaan. Dus patiënten die dus elke keer een miskraam krijgen zonder verklaarbare oorzaak.
1: Oké. En als je daar via de klassieke methode onderzoek zou willen doen, dan moet je echt een biopsie nemen van die baarmoeder. En eigenlijk dezelfde informatie zit ook in het menstruatiebloed.
4: Ja.
1: En welke oorzaak zou dat dan kunnen zijn van herhaalde miskramen?
4: Ja, dat weten we toch nog niet helemaal precies. Omdat de onderzoeken zijn nog, we zijn er nog mee bezig. Maar wat we wel hebben gezien in een wat kleinere studie is dat patiënten met herhaalde miskramen vaak wat minder van de natural killer cellen in hun menstruatiebloed lijken te hebben.
3: Klinkt niet heel positief, hè? Natural killer cellen.
4: Ja, klinkt niet heel positief. Nou, dat komt omdat als je het gewone bloed, als je gewoon perifeer bloed, zoals dat dan heet, afneemt, dan zitten dus ook natural killer cellen in. Maar die zijn echt specifiek om bijvoorbeeld kankercellen of virusgeïnfecteerde cellen op te ruimen. Dus daarom heten ze zo. Maar in het baarmoederslijmvlies hebben die cellen, zien ze er iets anders uit en hebben ze ook een andere functie. Die cellen die zitten daar om ervoor te zorgen dat het baarmoederslijmvlies zich voorbereidt op een mogelijke zwangerschap. Dus die zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld bloedvatvorming plaatsvindt en uiteindelijk ook een placenta wordt gevormd. Dus het lijkt alsof die patiënten met herhaalde miskramen of vrouwen met herhaalde miskramen, want die zijn eigenlijk geen patiënten, want ze zijn niet ziek. Ze hebben alleen problemen om een zwangerschap succesvol uit te dragen. Die vrouwen die hebben dus inderdaad ofwel minder NK-cellen in hun menstruatiebloed, of er zijn mogelijk problemen meer met de stolling, of misschien is er toch een infectie. Dus we zagen eigenlijk een beetje een gemixt beeld bij de meeste vrouwen.
1: Ja. En je zou dan ook kunnen helpen. Je kan die problemen verhelpen dan, eenmaal je weet wat het is.
4: Ja, precies. Ja. Als je weet wat er exact aan de hand is, zou je een meer getargete therapie kunnen toepassen. Dus echt gericht op bijvoorbeeld die NK-cellen. Of als het een infectie is, zou je dat kunnen behandelen.
1: Ja. En dat menstruatiebloed, dat is makkelijk op te vangen natuurlijk.
4: Ja, dat is hartstikke makkelijk op te vangen. We vragen de vrouwen om een cup te gebruiken. Een zogenaamde menstruatiecup. Ja, die breng je in alsof het een tampon is. Je kunt je dubbel vouwen en dan breng je hem in. Wij vragen dan de vrouwen 12 uur lang die cup in te houden. En na 12 uur het menstruatiebloed over te gieten in een buisje. En we vragen dat dan 3 keer achter elkaar. Dus we vangen in totaal 36 uur op. En dan gaan we vervolgens de materialen onderzoeken in het laboratorium. We vragen ze om het materiaal op te sturen per post. Ja. Of naar het laboratorium te brengen.
1: Zo simpel kan het zijn. Waarom weten we dat nu pas? Is het zoals Gilles zei, de wetenschap die daar lange tijd eigenlijk van wegkeek, van menstruatiebloed?
4: Ja, het is eigenlijk wel een soort van taboe, hè? Vrouwen praten niet graag over de menstruatie. Het lijkt wel alsof het een beetje verandert, maar het is nog steeds wel een onderwerp wat niet echt op de agenda staat.
1: Alsof het iets gênants is.
4: Ja, maar ja, zo werd het vroeger ook gezien, hè? Onrein eigenlijk. En als je menstrueerde, dan werd je een soort van... als je naar de oude tijd kijkt, zeg maar, een soort van weggezet in een hoekje.
1: Maar ja, de volksmond daar allerlei ideeën over heeft, dat zou ik nog kunnen begrijpen. Maar hooggeleerde mensen, dat die ook eigenlijk een beetje wegkijken van dat menstruatiebloed, dat verbaast me dan weer.
4: Ja, het is wel zo dat... Het onderzoek natuurlijk, als je kijkt naar menstruatiebloed, dan is dat aan het einde van de cyclus. Dus je kijkt eigenlijk naar afgestoten materiaal. Dus er werd eigenlijk altijd gedacht, het is dood materiaal, je kunt er niks mee, die cellen leven niet meer, het is afgestoten. En het is ook niet het moment van implantatie waar je naar kijkt. Dus als je een biopt kan je natuurlijk nemen op elk moment in de cyclus. Dus bijvoorbeeld op het moment van implantatie kun je... of wanneer dat zou moeten plaatsvinden, zou je een biopt kunnen nemen. Dat zegt iets over of het endometrium op dat moment rijp is voor implantatie. Of dat er iets is wat niet helemaal correct is.
1: Wat bedoel je met implantatie?
4: Dat een bevruchte eicel zich implanteert innestelt in het baarmoederslijmvlies.
1: En de wetenschap dacht altijd, dat is het moment waarop we moeten informatie winnen. Maar dat kan eigenlijk ook op het einde van de cyclus.
4: Ja.
1: Menstruatiebloed zit boordevol informatie over van alles en nog wat. En zeker ook over de gezondheid. Renate van der Molen, mag ik je heel veel succes wensen.
4: Ja, dank u wel.
1: Nog een fijne dag.
4: Dank u wel.

0: Je zou toch echt zweren, dit is Dolly Parton.
1: Ja, ik dacht dat eerst ook toen ik het hoorde.
0: Het is Stella Parton.
1: Ah.
0: Familie, zus van. Zus,
1: ja.
0: Ja, zus van, maar de stem is identiek. Het lichaam niet.
1: Ik denk dat er ook geen twee Dolly Partons kunnen bestaan.
0: Inderdaad, maar ze heeft onafhankelijk van haar zus carrière gemaakt.
1: Wauw, die genen moeten bewaard worden.
0: Die genen moeten inderdaad bewaard worden. In de jaren 70 was dat Stella Parton en Power in the Blood.
2: Nieuwe feiten.
0: Een Indiër die gaat viraal met een video waarin hij tegen betaling de naam van een cryptomunt op zijn voorhoofd laat tatoeëren. En dan is de vraag natuurlijk tegenwoordig, is het echt of is het AI?

0: mensen zo zelf op sociale media. En je ziet hem zitten in een tattoo shop in India en er wordt op zijn voorhoofd, in relatief grote letters, echt zo halverwege, het woord bounty work getatoeëerd.
1: En bounty work, dat zou dan een cryptomunt moeten zijn?
0: Het is een cryptomunt, alleen zeg ik niet bounty work dat erop stond, maar bounty work. Dus de N was vergeten. Dus er zat een spelfout in de naam.
1: Dat is een tattoo, dus dat is redelijk definitief.
0: Het kost veel om dat te verwijderen. Maar hij heeft wel een beetje geld gekregen om dat te laten doen.
1: Maar wacht eens even, zeg je nu dat het echt is?
0: Ja, het is absoluut echt. Het is absoluut echt. Er bestaat sinds kort een bepaald platform, dat heet PumpFunGo. PumpFun bestond al langer. Dat is een soort markt voor cryptomunten. Meestal van die meme coins. Zo van die heel obscure dingen. Iedereen kan een virtuele munt oprichten als men dat wil. Bij gelijk welk actualiteitsissue of bij gelijk welke meme die bestaat op internet, kan je een munt daarvan maken. En als er dan mensen zo dwaas zijn om erin te investeren, kan je heel veel geld verdienen. Meestal blijven die maar een fractie van een cent waard. Maar sommige worden soms miljoenen ingestopt. En bounty work is ook zo'n meme coin. En op PumpFunGo, het platform waar die meme coins verhandeld worden, kan je vanaf sinds enkele weken gelijk wie over heel de wereld betalen om reclame te maken voor jouw cryptomunt. En dat heeft men gedaan met die Arrivo. Men heeft gezegd van, kijk, ik geef $2,500 aan iemand die de naam van mijn cryptomunt op zijn voorhoofd laat tatoeëren. En die man in India heeft dat gedaan.
1: Waardoor de hele wereld de naam van die munt kent.
0: Wel, eigenlijk dus de verkeerd gespelde naam
1: de
0: van die munt.
1: Weliswaar.
0: Er was dan een relletje overigens, omdat de opdrachtgever hem niet wou uitbetalen, omdat de naam niet klopte.
1: Hij heeft zijn geld niet gekregen.
0: Ja, toch wel, uiteindelijk wel. Men heeft een nieuwe munt opgericht die dan Bounty Work heette, zonder N. En daar heeft men dan Arrivo een stukje geld van gegeven.
1: En hoeveel heeft hij nu gekregen eigenlijk? Weten we dat?
0: Normaal gezien, men is verplicht geweest om die $2,500 te krijgen en heeft wel enkele duizenden dollars erbovenop verdiend met het maken van die nieuwe munt. En ook zijn gezicht voor gebruikt en zo verder. Dus hij heeft er wel iets aan verdiend, maar dat klinkt allemaal grappig, maar eigenlijk is dat natuurlijk een heel tragische zaak.
1: Schrijnend gewoon.
0: Ja, het is gewoon heel erg. En als je, ik weet niet, heb je ooit Black Mirror gezien, lieven?
1: Jazeker. Maar niet helemaal, niet alles.
0: Er is daar één aflevering van waar exact hetzelfde gebeurt. Iemand die in geldproblemen zit en allerlei vernederende stunts uitvoert, op het internet zich laat filmen en dan geld daarmee verdient. Maar dit gebeurt nu echt. En dat bedrijf, PumpFun, die dus dat platform PumpFunGo heeft gelanceerd, maakt ook reclame daarvoor met een zeer verontrustend filmpje toch, waarbij de opdrachten en de bounties die ze vooraf spiegelen in dat filmpje, echt soms illegaal zijn. Het gaat dan om het gaan wild plakken van politieke affiches in het straatbeeld. Het gaat om graffiti spuiten op de piramides van Gizeh. Je verkleden als cartoonfiguren en aan elkaar met baseballbats beginnen bewerken. Dus er wordt wel op een vreemde manier reclame voor gemaakt. Al zeggen de kleine lettertjes eigenlijk dat er geen illegale opdrachten mogen op het platform gezet worden. Maar het opent wel een deur voor wat men noemt zo wegwerpagenten.
1: Wegwerpagenten?
0: Ja, dus de rapporten van de staatsveiligheid de laatste jaren in elk West-Europese land waarschuwen de hele tijd voor van die wegwerpagenten. Zijn er gewoon mensen die ingehuurd worden via het internet, meestal vroeger via Telegram of Darknet of gelijkwaar, maar nu dus eventueel via zo'n platform als PumpFunGo, om opdrachten uit te voeren in West-Europese landen. Dat kan dan gaan van brandstichting, graffiti aanbrengen. Er zijn zo heel veel zaken geweest de voorbije maanden, waarschijnlijk op aanstoken van een Russische actor, waarbij dan inderdaad zo anti-Oekraïnse graffiti, doodskisten op de Champs-Élysées gaan zetten, varkenskoppen voor moskeeën gaan leggen. Zo van die dingen, als je iemand daarvoor inhuurt en die betaalt daar een paar honderden euro's voor, gaat dat dus.
1: Ja, en vroeger was dat eigenlijk het werk van ondergrondse netwerken, maar nu gaat dat gewoon over de hele wereld met zo'n platform.
0: Vroeger had je James Bond nodig en andere spionnen met aktentasjes. Nu kan je gewoon iemand inhuren via het internet om hetzelfde te doen. En het gebeurt nu al. En het wordt nu een beetje geofficialiseerd via van die platformen. Als beweert men dus dat we gaan dat niet uitbetalen.

0: We gaan de illegale zaken eruit halen. Nu, er bestaan ook nog andere platformen dan Pump & Go. Hè. Er zijn er nog. Het is gewoon de toekomst, vrees ik. Waarbij dat de geheime agent of de spion niet meer nodig is. En gewoon door een freelancer wordt vervangen.
1: Ja, in de grijze zone toch, hè, van legaal en illegaal.
0: Ja, sowieso, als het gaat over die wegwerpagenten, die doen meestal zwaar illegale dingen.
1: Dan is het zeker illegaal. Maar zo, ja, iemand een beloning uitloven voor iemand die reclame op zijn kop laat tatoeëren, dat vind ik toch echt schrijnend.
0: Het gebeurt al. En het is een platform dat in Amerika zit, dus we moeten niet echt verwachten dat daar iets gaat tegen ondernomen worden. Nee.
1: Zo zit het in elkaar tegenwoordig. Dankjewel, Rien en Marie. Nog een fijne dag.
0: Ciao.
1: En heb een fijne zomer natuurlijk. Vooral ook.
0: Ja, jij ook, lieve.

0: Ja, wat was er zo goed aan de goede oude tijd? Ja, heb je 5 minuten om dat uit te leggen.
1: Tuberculose.
0: Nico Dijkshoorn was er niet, bijvoorbeeld.
2: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, omdat het buiten moordend heet is, heb ik besloten om u eens te vertellen wat mijn vader allemaal deed om gelijkmatig bruin te worden. Het was een obsessie. Mijn vader was eigenlijk een leven lang bezig met het vinden van de juiste manier om te zonnen. In de winter, herfst en lente, dan hoorde je hem niet. Maar 2 dagen voordat het officieel zomer werd, dan scharrelde mijn vader opeens onrustig door het huis. Wij, mijn broers en mijn moeder, wisten wat dit betekende. Hij zou ons vertellen wat hij dit jaar als de ideale bruiningsmethode zag. En zo zaten wij ergens in de vorige eeuw om hem heen. En wij luisterden naar zijn nieuwste methode. Hij zei, je koopt een zo goedkoop mogelijke olijfolie. Van die 5 liter blikken uit Polen. 1 stuk of 8. Die gooi je in je badkuip. Dan doe je een badmuts op. En daarna 1/2 uur in die olie gaan liggen. Niet afdrogen. Laat het in je lichaam trekken en daarna lekker de zon in en gewoon in 1 keer over je hele lichaam goed verbranden. Dan heb je een basis. Wij keken achter het raam hoe hij langzaam maar zeker in een geroosterde sardine veranderde. Hij heeft die zomer daarna voornamelijk in een verduisterde kamer doorgebracht. 1 zomer later was hij in de weer met allemaal rollen aluminiumfolie. Die moest je om je hele lijf heen wikkelen en dan het lichaam langzaam als een kip in een oven laten wennen aan de nieuwe situatie. En luisteraars, zo ging dat maar door, ieder jaar weer. Ik herinner mij iets met citroenen en pijnboompitten, iets met een autoband, een cape van palmbladeren en het laatste experiment dat ik meemaakte, vlak voordat ik het ouderlijk huis verliet, dat was iets met een hele kleine sproeiinstallatie die hij van een voetbalvereniging had overgenomen. En die spoot onafgebroken iets met factor 53 over zijn lichaam. Luisteraars, ik was vandaag in een drogisterij en ik keek naar alle minuscule flesjes zonnebrand, allemaal ruikend naar vruchten die ik helemaal niet ken. Ik weet zeker dat mijn vader er zijn neus voor zou hebben opgehaald.
0: Ja, soms verlang ik naar zo'n vader.
1: Iemand die zich smeert met olijfolie.
0: Soms ook niet. Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal.

0: Waarvoor zeer veel dank.
1: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren. Straks om 12 uur is er een

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Goedemorgen, het is 6 uur. VRT Nieuws met Lode Roels. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust, dat meldt het KMI. Het wordt broeierig warm straks met temperaturen tot 37 graden en de alarmfase van het Nationale Ozon- en Hitteplan is van kracht. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra die hebben hun hitteplannen geactiveerd. Dat zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
3: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
2: Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen, dat meldt vakbond ACV. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn baan verliezen. Volgens de vakbond wil de directie vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is wel gedaald, maar volgens het ACV niet zo erg om nu zo zwaar te gaan saneren. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie goedgekeurd die president Trump verplicht om de oorlog in Iran te stoppen of om uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de Senaat en het Huis van Afgevaardigden om door te gaan met de gevechten. Het is een tegenslag voor Trump, al is die toch vooral symbolisch, want de president kan de verklaring gewoon naast zich neerleggen. Maar het toont wel aan dat de tegenstand tegen de oorlog met Iran groeit, ook binnen zijn eigen Republikeinse partij. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genk-speler Daniel Munoz scoorde in wat de laatste wedstrijd van de tweede speeldag was. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal volgt op 2 punten van Colombia nadat Portugal gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg Ronaldo veel kritiek, maar hij heeft dus geantwoord op het veld. En achteraf kreeg hij veel lof van zijn bondscoach Roberto Martinez.
4: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
2: Door terug te vechten en hard te werken heeft Ronaldo zo'n lange carrière, aldus Martinez. Engeland raakte dan weer niet verder dan 0-0 tegen Ghana. In diezelfde groep klopte Kroatië Panama met 1-0. Panama is zo al uitgeschakeld. Engeland en Ghana hebben elk 4 punten. Kroatië heeft er 3. En tot slot nog nieuws uit het eigen VRT-huis, want Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog 1 seizoen van de populaire quiz presenteren en daarna zit het erop. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven de Leijer neemt de fakkel van hem over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma en hij begon zijn televisiecarrière als publieksopwarmer bij Blokken. Het weer. Vandaag en morgen wordt het drukkend warm met veel zon. Een maxima tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er ook kans op een onweer. Vrijdag nog wat warmer tot 39 graden met in de namiddag wellicht enkele warmteonweders. In de loop van het weekend dalen de temperaturen dan, maar het weer blijft wel onstabiel met buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
5: Welkom op het koelste moment van de dag, al wordt dat allemaal een beetje relatief. Maar de temperaturen die breken dus records en de stroomprijzen nu ook. Daarover hebben we het vanmorgen. Onder meer, een hele goede morgen.

0: The Man Who Sold the World van David Bowie. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent er nog, niet gesmolten?
1: Nee, net niet.
0: En kranten zijn ook nog niet uitgelopen. Die voorpagina's, wat zien we vandaag?
1: Het laatste nieuws, stroomprijs breekt alle records en dat heeft natuurlijk met die hitte te maken. De morgen, Belgische marine pakt uit met hoogtechnologische mijnenjager. De tijd kopt dan weer. Vlaanderen neemt omstreden subsidies voor regionale luchthavens in het vizier. Het belang van Limburg pakjesdienst UPS schrapt 525 jobs in België. De Standaard volgens het ethische comité gaat Van den Broeke te snel met afschaffing donoranonimiteit, waarmee ze voor de langste krantenkop van de week gaan. Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen houden het dan weer kort maar krachtig en het wordt nog warmer. Dat is hun titel. En het is woensdag dus een nieuwe knak. Het is te dom voor woorden wat de vijanden van Amerika kunnen leren van het debacle in Iran.
0: Heel gevarieerd dus die voorpagina's. Maar het is ook het einde van een tijdperk. Dat is voor zometeen.

0: Gabriel Rios en Las Calaveras. Het einde van een tijdperk had ik aangekondigd.
1: Absoluut,
0: Jeroen, ik ga het een beetje nuanceren. Het is in televisieland, maar Ben Krabbe gaat stoppen met blokken.
1: We gaan het nog eens zeggen. Ben Krabbe gaat stoppen met blokken. Nog één seizoen van de populaire quiz en daarna zit het erop. Ik ga er wat cijfers bij halen, Leen. 33 seizoenen, 7000 afleveringen, 8900 kandidaten, 240.000 quizvragen en natuurlijk het belangrijke, 395.000 gevallen blokjes. Dus je kan toch wel echt spreken van het einde van een tijdperk. En er even bij vertellen, Ben heeft geen enkele aflevering gemist in die periode. Nou, moet je toch ook maar doen. Maar dus op 5 september 1994, toen werd de eerste aflevering van blokken uitgezonden. Om 6:30 ook toen al. En het klonk toen zo op toen nog TV1.
2: Goedenavond en welkom in uw gloednieuw spelprogramma Blokken. Jawel, vanaf vandaag, elke maandag tot en met vrijdag om 6:30, uw vertrouwde tijdstip op TV1, is dit het nieuwe spelprogramma Blokken. En wat is Blokken? Blokken is een soort van weetquiz, gecombineerd met een heel plezierig computerspel.
1: Een computerspel, toen dat echt nog iets bijzonder was. Heel plezierig, zegt hij. Maar eigenlijk kan hij dat niet weten, Leen.
0: Hoezo?
1: Want in al die jaren heeft hij zelf nooit Tetris gespeeld. Nee, dat heeft hij hier ooit verteld een tijdje terug bij Radio 1 in de wereld van Sophie.
3: Ik heb dat nog nooit gespeeld en ik heb ook de ambitie om dat zo te houden. Want ik ben totaal geen computerspelletjesmaniak. Ik speel dat nooit of nooit of nooit. Ik ben daar zelfs nog nooit gaan zitten. Ik heb nog nooit, omdat het interesseert mij niet, om dat te kunnen. Hè. Het interesseert mij wel om dat te zien, hoe dat die mensen dat doen. Ik ga het programma hier niet afvallen, ik zou wel gek zijn. Maar ik zou ook trouwens niet goed zijn daarin.
0: Misschien kan hij het proberen als hij gestopt is, want dat is niet voor meteen als ik het goed heb.
1: Nee, er komt dus nog een seizoen en daarna komt er een nieuwe presentator, Sven de Leijer. Die ken je misschien van programma's als Vrede op Aarde en Hotel Romantiek. En hij begon zijn tv-carrière trouwens als publieksopwarmer bij Blokken. En hij werd toen trouwens ook meteen op de proef gesteld door diezelfde Ben Krabbe.
4: Ik was stront nerveus. Ik wist niet wie dat wat deed. Ja, Ben Krabbe, die kende ik van tv. Dat was echt wel een test. Dus ik was aan het opwarmen. Rob had mij gezegd, dat is zo 10 minuutjes, een kwartierke. Ik doe mijn ding. Ik ben klaar. We kunnen beginnen. Ja, nee. Zolang dat een presentator er is, doe jij voort.
5: Oh, nee.
4: En Ben Krabbe zat in zijn loge met zijn intercom, zijn geluidsversterking aan, te luisteren hoe dat de nieuwe zijn plan ging trekken. 3 kwartier.
1: Kijk.
0: Ik denk dat hij zijn plan wel kan trekken, die Sven de Leijer.
1: Intussen wel, hè. Maar dus nog één seizoen. Pas in september 2027 neemt hij de fakkel over van Ben Krabbe.

0: Peck en Ride Lonesome. Weinig verkeer vanmorgen. Wel opletten op de N16 naar Willebroek. Een kwartier file rijden daar aan de werken in Tempse.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Het was zondagnacht, hè? Die eerste gespreksronde tussen de Verenigde Staten en Iran. En sindsdien komt er dus meer beweging in de straat van Hormuz. Begin deze week zijn er op één dag tijd zeker 36 schepen doorgevaren. En dat zegt misschien niet zoveel, dus gaan we te raden bij Loïc van Staaij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent gedelegeerd bestuurder van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. U heeft daar ongetwijfeld beter zicht op. Bijvoorbeeld of dat het hoogste aantal is sinds het begin van de oorlog, of heeft dat al hoger gelegen?
3: Het aantal doorvaarten fluctueert de laatste tijd nog wel redelijk veel. We hebben op donderdag waren er zelfs 60 die zijn doorgevaren. Oh. En op maandag waren het er weer 42. Dus die cijfers die gaan omhoog en omlaag.
0: Ja.
3: We hebben ook gezien op donderdag waren het er 60. En dan ineens op zaterdag waren het er nog 7. Omdat er terug onduidelijkheid was. Dus een echt cijfer erop plakken is moeilijk. Maar ik denk dat we gemiddeld kunnen spreken over 25 tot 35 schepen de voorbije week.
0: De voorbije week. En gaan we dat dan nu zien oplopen?
3: Wel, dat is wel wat we verwachten. Er zijn heel veel schepen die nog steeds vastzitten. Dat is al voor meer dan 100 dagen. Dus er is heel veel zin om door te varen. En hoe veiliger en hoe het wordt en hoe zekerder het wordt, dat zal ervoor zorgen dat er meer schepen gaan doorvaren. Mm-hmm. We hebben gisteren ook communicatie gezien van de International Maritime Organization. Dat is eigenlijk het VN-orgaan voor de scheepvaart. Dat ze nu gaan proberen om die 900 schepen die nog vastzitten en willen doorvaren, om die te gaan begeleiden en een soort van wachtsysteem op te zetten. Dus ik verwacht wel dat dat de doorvaart in gang zal trekken.
0: Oké. En u zegt de zin is er, maar het hangt natuurlijk ook van veiligheid af. Wij horen dan voortdurend dat daar nog veel mijnen zouden liggen. Dat speelt toch een grote rol in heel dit verhaal?
3: Ja, absoluut. De normale scheepvaartroutes zijn nog steeds bezaaid met mijnen, of dat wordt al sinds gezegd.
0: Ja.
3: Dit weekend is er alleszins een mijn gespot, dus ik denk dat het risico wel redelijk reëel is. En dat zorgt ervoor dat op dit moment de scheepvaart nu langs territoriale water moet gaan. Er is een route langs Oman en er is een route langs Iran. En ja, daar is natuurlijk de controle van die twee staten die daar zit. Dus dat zorgt ervoor dat er minder doorvaart is. Dus zolang dat die traffic separation scheme, die normale scheepvaartroute, nog niet veilig is, zal het nog steeds met mondjesmaat zijn dat de schepen gaan varen.
0: Ja, maar dan wel onder begeleiding om dat op gang te krijgen. Wij horen ook dat die VN dat die hebben aangekondigd dat zij zoveel duizenden zeelui, 11.000 zijn het er als ik het goed heb, die daar al weken vastzitten, dat ze die willen evacueren. Dat klinkt als een hele grote en ook moeilijke operatie. Hoe ziet u dat verlopen in de praktijk?
3: Ja, ik stel me daar veel vragen bij. De IMO is natuurlijk al hele tijd bezig om dat in goede banen te leiden. En ze hebben heel veel voorbereiding gedaan. Ze gaan een voorrang geven aan bepaalde cargo's. Dus ze hebben, dat was alles in het plan toen ze het eerder een paar maanden of een paar weken geleden aankondigden. Dus ze gaan kijken welke cargo's dat het meest cruciaal zijn. En dan gaan ze die er eerst laten doorvaren.
0: Mm-hmm.
3: Ze zijn ook al een hele tijd aan het informatie verzamelen over welke schepen er nu juist vastzitten, hoeveel mensen dat er aan boord zijn. En ze hebben volgens mij een heel duidelijk beeld van welke schepen er eerst door moeten en welke niet. Dus zij gaan nu een beetje bepalen wie er eerst in lijn is en wie niet.
0: Oké, maar dat is dan eigenlijk wel om de oorspronkelijke route verder te zetten? Of gaan ze toch echt proberen die mensen weg te halen? Want dat klinkt allemaal heel complex.
3: Ja, dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk. Ik veronderstel wel dat het nu de bedoeling zal zijn dat de zeevaren die nu nog aan boord zijn, dat die snel naar huis zullen kunnen keren. Dat zal ook een beetje afhangen van de rederij die betrokken zijn. Ik denk dat dat hangt heel hard af van wie de rederij is en hoe lang dat die mensen al aan boord zijn.
0: Ja.
3: Maar de bedoeling is alleszins om de cargo's die daar nu vastzitten zo snel mogelijk eruit te krijgen, de zeevarenden ook, en dan zeker te voorzien dat dat veilig kan. Maar dat zal nog steeds via de kustwaters zijn van Oman en Iran op dit moment.
0: Oké, die worden niet bijvoorbeeld via de lucht weggehaald?
3: Nee, die schepen moeten natuurlijk wel nog steeds kunnen varen op een veilige manier. Mm-hmm. De crew die aanwezig is in de meeste gevallen nodig om dat schip ook veilig te laten varen.
0: Ja.
3: Dus ze zullen eerst zorgen dat ze buiten de straat van Hormuz geraken, dus uit de Persische Golf.
0: Mm-hmm.
3: En dan zullen ze bekijken of de crew moet vervangen worden. Eventueel via helikopter, ofwel zullen die in de eerstkomende haven aan wal gaan en met het vliegtuig terug vertrekken.
0: Oké. Ik wil graag even inzoomen op Belgische schepen. Zijn die ook al opnieuw door de straat kunnen varen?
3: We hebben al sinds het begin van het conflict geprobeerd om geen informatie te geven over Belgische schepen. En zeker niet over hun locatie, want het blijft natuurlijk een gevaarlijke situatie. Ja. Dus we gaan daar ook nu niet mee beginnen. We zijn in heel nauw contact met alle instanties en ook met onze leden om te kijken of ze veilig zijn. Maar we gaan die informatie niet publiek delen.
0: Oké, dus ook niet over hoeveel er vast liggen tegen wanneer u denkt hen daar te kunnen weghalen?
3: Nee, daar gaan we. Dat is een informatie die we voorlopig niet gaan delen.
0: Oké, alle begrip daarvoor. Maar het is een complexe operatie in elk geval om de boel daar opnieuw aan de gang te krijgen. Maar daar wordt nu wel van uitgegaan, hè? Ook al omdat die straat nu in principe, moeten we er altijd bij zeggen, 60 dagen tolvrij is. Ziet u dit nu echt wel als iets dat zijn verdere uitweg zal vinden of moeten we toch waakzaam blijven?
3: Ja, waakzaamheid moeten we sowieso houden. En ik denk dat die waakzaamheid nog wel een aantal maanden zal aanhouden, ook als er nu een volledige vredesdeal zou getekend worden. De situatie zoals het daarvoor was, waar we gegarandeerde vrije doorgang hadden en dat er geen tol was, ik denk dat we daar nog zeker niet aan toe zijn.
0: Ziet u dat terugkomen eigenlijk, het terug zoals vroeger? Want Iran zegt dat dan, hè, we gaan de internationale regels naleven, wel controle in Iraanse handen houden. Dat lijkt een ander beeld te scheppen in elk geval.
3: Ja, dat klopt. En we zijn dus heel waakzaam over een terugkeer naar een situatie van normaal. Ik verwacht wel dat scheepvaart die redelijk schokbestendig is gebleken in het verleden, dat die terug gaan proberen om zoveel mogelijk de normale scheepvaart terug te laten lopen. Maar vertrouwen is natuurlijk iets wat tijd nodig heeft om terug op te bouwen. We zien nu dat Iran zover is gegaan om de straat af te sluiten, wat volgens mij heel weinig mensen hadden verwacht. En dat die schepen daar een heel aantal dagen hebben vastgezeten. Dat zijn risico's die reders in de toekomst zullen moeten meenemen in beslissing om te varen door de straat van Hormuz.
0: Ja, gaat het dan dus afschrikken, denkt u?
3: Ik denk dat er wel een aantal reders afgeschrikt gaan zijn. En dat die gaan proberen om andere aanvoerroutes te creëren, andere vaarroutes. Maar ik denk wel dat, gezien de Persische Golf een cruciale leverancier is, of dat de landen in de Persische Golf cruciale leveranciers zijn van gas en van olie, gaat er zeker een terugkeer zijn van een bepaalde business. Maar of we terug de aantallen gaan zien van voor de oorlog, dat toch zeker niet op kort termijn, denk ik.
0: Nee, dat blijft afwachten. Ook of er een tol zal opgelegd worden, hè? Verwacht u dat eigenlijk?
3: Ik denk zeker dat Iran zal proberen om een tol te proberen heffen en dat ze dat gaan voorstellen aan de internationale verenigingen. Maar het is heel duidelijk dat de scheepvaart, internationale scheepvaart, de reders, maar ook alle internationale instanties daar liever niet hebben en dat we dat ook niet zomaar gaan aanvaarden. Voor ons is het belangrijkste dat er in de wereld dat er vrije doorvaart is, want handel is nu eenmaal, vrije handel is nu eenmaal nodig om mensen te bevoorraden van alle goederen, om dat op een manier te kunnen doen die betaalbaar is voor iedereen. Dus als we daar tol op gaan beginnen heffen, dan geeft dat natuurlijk een precedent voor andere straten in de wereld. Ik denk bijvoorbeeld aan de straat van Malakka, waar Indonesiërs en Maleisen ook zouden kunnen gaan beslissen om een tol te heffen. Dat zou de handel nog meer verstoren, maar zou de prijzen ook omhoog duwen. Dus we zijn alleszins zeer grote tegenstander van zo'n tolheffing, maar we zitten natuurlijk niet aan tafel bij de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten.
0: Die moet u net als wij van op afstand volgen. In principe nu 60 dagen tolvrij, die straat van Hormuz. En de pogingen om dat verkeer daar weer op gang te krijgen, daar hebben we beter zicht op gekregen. Dank u wel daarvoor, Loïc van Staaij. U bent gedelegeerd bestuurder van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
3: Met plezier.

0: Robert Plant en Alison Krauss en Can't Let Go.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Half zeven, een hele goede morgen. 24 juni en vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor hitte.
3: Behalve aan de kust dan, daar is het code geel. Maar het wordt dus broeierig warm met temperaturen tot 37 graden. En de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is van kracht. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. De maritieme organisatie van de Verenigde Naties gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten op schepen in de Persische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran eind februari vast, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Maar nu er dus een voorlopig akkoord is tussen de twee landen, kunnen de zeelui worden geëvacueerd. En op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genk-speler Daniel Munoz scoorde. En in dezelfde groep klopte Portugal gisteravond Oezbekistan met 5-0. Engeland raakte dan weer niet verder dan 0-0 tegen Ghana. En in diezelfde groep trouwens klopte Kroatië Panama met 1-0. Panama is zoal zeker uitgeschakeld.
0: Dat begint inderdaad. We gaan er uiteraard nog op door straks in de ochtend. En het weer, zeg nog eens, hoe warm wordt het vandaag?
3: Tussen 30 en 37 graden. Drukkend dus, veel zon. En lokaal is er ook kans op onweer. Vrijdag noem er nog een schep bovenop. Tot 39 graden dan. Met in de namiddag wellicht enkele warmteomweters.
0: Dat kan niet anders.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: OMC, een how bizar. Kranten en websites, laat maar raden, Jeroen. Het is heet.
1: Ja, goed geraden. En het wordt nog warmer, vat het Nieuwsblad het samen op de voorpagina. Met dus ja, nog steeds overal zwetende mensen, fonteinen, ijsjes en dampende pleinen als foto in de krant. En maatregelen natuurlijk, zoals crèches en scholen die sluiten. Mm. En dat we die laatste trouwens, de scholen, niet gekoeld krijgen. Ja, dat is ook niet zo gek, want de Morgen heeft cijfers en daaruit blijkt dat bijna de helft van onze schoolgebouwen hun laatste renovatie in de jaren 1970 gekend hebben. Ja, waardoor ze dus achterblijven natuurlijk met isolatieproblemen in de winter, maar dus ook in de zomer, want geen warmtewering. En in de woonzorgcentra staat er in de Morgen is de situatie trouwens niet zoveel beter. Nieuwe gebouwen dus met airco's kunnen een oplossing zijn, al zijn die dan weer volgens de standaard een probleem op zich, omdat die net bijdragen tot de hitte. Ja, waarom? Voilà. Door hun werking, de hitte binnen brengen ze naar buiten, die geef je daar af, dus extra warmte buiten. Al valt dat dan weer volgens Johannes Lavijnen, energiespecialist, wat verderop in diezelfde krant trouwens, nogal mee met die airco's, als je ze tenminste gericht gaat inzetten. In elk geval, om in dezelfde sfeer te blijven, die airco's zorgen weer voor een record stroomprijs. Ja. Dat weten we sinds gisteren, van boven de 1000 euro per kilowattuur komt het laatste nieuws nog eens vandaag. En er is trouwens nog wel veel meer impact van die hitte. De Tijd heeft het over de economische gevolgen. En die zijn er, want ja, aangepaste werkregimes, extra pauzes, het weegt allemaal op onze bedrijven. Maar het is niet overal kommer en kwel, schrijft het laatste nieuws dan weer. Want alleen op het Naakstrand van Bredene is het extra druk met dit weer.
0: Daar moet je wel goed smeren, denk ik.
1: Dat wel, overal.
0: Okay, heel veel hitte, dat is duidelijk. Ook ander nieuws?
1: Wat politiek in knak onder meer vandaag. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen. Die gaat eens praten met Vlaams minister Zoal Demir. Want de manier waarop ze antwoordt in het Vlaams parlement is niet altijd oké. Ze geeft de parlementsleden bijvoorbeeld veel te weinig informatie, waardoor die hun job niet kunnen doen. En ja, je moet natuurlijk weten waarover je debatteert. En diezelfde Vlaamse regering waar Demir deel van uitmaakt, gaat intussen ook snoeien in de subsidies voor de regionale luchthavens. We hebben het dan over Oostende, Antwerpen, Kortrijk. Die zijn nog altijd verlieslatend. En ja, daarom moet er dus een oplossing voor komen, schrijft de Tijd. Nu, sluiting dreigt niet onmiddellijk met die mindere subsidies. Maar de vraag is wat in de toekomst toch nog wel zal lukken als ze nog minder geld krijgen. En politicoloog Bart Maddes, die voorspelt dan weer in het laatste nieuws, neem er even je agenda bij, dat we op bijvoorbeeld 8 november of toch ergens in november naar de stembus zullen trekken.
0: Ah,
1: ja, want volgens hem,
0: er niet meer in.
1: Nee, de federale regering zal het niet redden volgens hem, want het is crisis na crisis en op de duur is het wel eens te veel. En ja, hij voorspelt dus november, dus kijk, houd het ergens vrij. En ja, als de Wetstraat 16 dan toch weer vakant komt, dan kan je misschien je kans wagen om daar even te gaan verblijven, Leen. Want dat kan, schrijft de Standaard, tenminste toch volgens Airbnb.
0: De krant, de Wetstraat 16 huren?
1: Blijkbaar wel, want de krant is er namelijk zelf in geslaagd om de Wetstraat 16 maandenlang aan te bieden in naam ook van Bart de Wever. En het heeft dus heel lang geduurd tegen dat er een reactie kwam van dat platform. De Standaard is al even bezig met een onderzoek naar Airbnb. Ja. En blijkt dus dat je gewoon de Wetstraat 16 kan aanbieden.
0: Nu ben ik wel benieuwd hoeveel mensen dat wilden huren.
1: Ik weet niet of ze airco hebben. Ook van wel.
0: Tros Beiaert zag ik ook opnieuw in de krant, omdat dat opnieuw in opspraak komt.
1: Ja, de busmaatschappij voor alle duidelijkheid. Dat schrijft het laatste nieuws. Die kwam dus in het vizier na het tragische busongeval in Buggenhout, waarbij 4 mensen om het leven kwamen tijdens een rit voor schoolvervoer. Nu is een chauffeur opnieuw betrapt in die maatschappij op alcohol in het bloed bij een controle tussen de 0,2 en 0,5. Dat zijn waarden die wijzen op 1 glas, zoiets. Maar ja, voor professionele chauffeurs is dat te hoog, mag het niet. En dus moest de chauffeur aan de kant zijn rijbewijs 2 uur inleveren. En het ging opnieuw over een chauffeur van die maatschappij bij leerlingenvervoer. Hij is op staande voet ontslagen door Tros Beiaert. Gisteren hadden we het hier al over het feit dat het 10 jaar geleden is dat de Britten gekozen hebben voor een Brexit. Herinner je je, Leen, de artikelen van toen? De gevolgen voor de economie in ons land zouden catastrofaal zijn, zouden groot zijn. Maar die catastrofe bleef uit, schrijft de Standaard. Integendeel, België heeft eigenlijk zijn marktaandeel over het kanaal kunnen uitbreiden. Dus dat is geen catastrofe, hoewel Volgens experten had het nog veel meer kunnen zijn als er geen Brexit geweest was. Dus ja, toch wat verlies bij de winst. En als ik je vraag, Leen, wat had je altijd al willen weten wat je nu nog niet weet?
0: Van alles in de wereld.
1: Van alles in
0: daarover
1: de wereld.
0: Daarover val je me een beetje.
1: Wie je pakjes levert.
0: Ah.
1: Nee?
0: Ja. Ja, ik ken de postbode wel van gezicht, niet van naam.
1: Wel, binnenkort ken je hem ook van naam. Want Bpost zal je vanaf nu via de app of de mail laten weten wie je postbode is. Bpost wil zo namelijk de band versterken tussen postbode en klant. In Oostende loopt momenteel een proefproject, schrijft het laatste nieuws, met postbode Erik. En nu wordt hij dus af en toe aangesproken met de vraag, ben jij Erik? En hij vindt dat fijn.
0: Uh-huh.
1: En de mensen trouwens ook, blijkt uit een onderzoek, zo'n 57% van de mensen heeft die naam onthouden. Dus dat is vrij veel. En klanten zijn ook veel vergevingsgezinder, zegt Bpost, als een pakje te laat is. Want ja, je kan minder snel erg kwaad worden op een Johan of op een Erik dan op een streepjescode. Dus dat heeft dus een voordeel. Dus ja, kijk, nieuw initiatief van Bpost nog even. En de postbode komt opnieuw een genevertje drinken in de keuken, denk ik.
0: Zou dat tegenwoordig geen mocktail zijn?
1: Ja, dat kan ook.
0: Of een frisco misschien, op deze warme dagen.
1: Dat lijkt ook nog een goed idee.
0: Want de temperaturen blijven dus hoog. En wij gaan ook meteen over die hoge stroomprijzen buigen. Die piek, wordt die nu effectief veroorzaakt door airco's? We halen er straks een specialist bij. Maar zometeen moeten we het eerst hebben over Sudan.

0: Dit is de nieuwste van Rye. Fatal heet hij.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Naar Sudan dus, want er dreigt opnieuw genocidaal geweld. Milities van de Rapid Support Forces die staan klaar om de Soedanese stad El Obeid aan te vallen. En die Rapid Support Forces die zijn al sinds 2023 verwikkeld in een burgeroorlog tegen het officiële Soedanese regeringsleger. Afgelopen jaar hebben die milities ook al de stad Al-Fashir in Darfur veroverd. En dat gebeurde dus met een golf van executies en eindigde in een bloedbad. Er zijn toen 60.000 mensen vermoord. En de Verenigde Naties die waarschuwen nu voor een mogelijk nieuw offensief. Wij kunnen naar Alice van Gelder, correspondente in Zuid-Afrika. Goedemorgen, Alice.
3: Goedemorgen.
0: Want jij volgt de regio, hè? We proberen zicht te krijgen op de situatie. Hoe is die nu in El Obeid?
3: Ja, zeer gespannen. Ja, je schetst het al even, omdat mensen toch ook wel bang zijn voor een scenario. Ja, dat die RSF die stad weer overneemt en dat er dus heel veel slachtoffers vallen, burgerslachtoffers. Want dat hebben we natuurlijk tijdens deze oorlog de hele tijd gezien. Het zijn twee generaals die vechten om de macht, maar burgers worden absoluut niet gespaard.
0: Nee, en als ik zeg, die staan klaar nu om die stad aan te vallen, wat moeten we ons daarbij inbeelden?
3: Ja, dat ze eigenlijk meer toegangswegen nu in handen hebben. Kijk, het is een stad waar al een hele tijd om wordt gevochten. Een belangrijke stad. Maar ja, nu zouden ze die stad zo goed als omsingeld hebben. En klaar zijn dus om er verder in te trekken. Dat is de angst.
0: Oké, ja, maar het is ook blokkades van water, voedsel, medische zorg.
3: Ja, je ziet wel dat er nog wel wat wegen de stad in zijn. Maar absoluut, het is steeds moeilijker om water, benzine, voedsel de stad in te krijgen. Het is nog niet een volledige blokkade zoals we bij die andere stad Al-Fashir hadden gezien. Uh-huh. Daar heeft de RSF toen echt een aardemuur om de stad heen gebouwd. En die stad echt heel erg lang afgeknepen. El Obeid komt nog wel het een en ander in en uit. Maar ja, ze zijn absoluut hun macht daar aan het verstevigen.
0: Ja. En dan vreest iedereen zowat intussen voor dezelfde gruweldaden als in Al-Fashir. Neem ons eens even mee terug, want wat is daar ook alweer gebeurd?
3: Ja, in Al-Fashir in oktober werd die stad dus ingenomen. Dat was dus wel na een lange belegering, waarbij mensen ook gewoon zijn uitgehongerd. Een stad die ook heel veel te maken heeft gehad met droneaanvallen. Toen is de RSF daar dus binnengetrokken en ze hebben inderdaad gewoon mensen geëxecuteerd, vrouwen verkracht. En er is heel veel geweld geweest, waardoor dus inderdaad gezegd wordt, dit is genocidaal geweld. En dat is ook genocidaal geweld, omdat ze het echt gemunt hadden op een bepaalde bevolkingsgroep in die stad Al-Fashir. Mm-hmm. Die ligt in Darfur. Daar zijn veel Soedanezen van zeg maar Afrikaanse afkomst. Terwijl de RSF van Arabische afkomst is. Soedanezen van Arabische afkomst. Dus daar ging het echt om etniciteit. Hoewel dus ook wel het risico op geweld in El Obeid groot is, is dat etnisch element daar wel minder. Er zijn wel trouwens ook mensen vanuit Al-Fashir en daarvoor weer naar El Obeid gevlucht. Mm-hmm. Maar ja, de enige hoop is dat dat misschien het geweld iets minder gaat maken daar in die stad El Obeid. Dat het toch net een andere dimensie heeft.
0: Ja, maar het is wel een belangrijke stad. Hoe moeten we die situeren?
3: Ja, het is een hele belangrijke stad, omdat hij eigenlijk tussen de twee machtscentra, tussen de twee fronten in ligt. Dus als je nu de kaart van Soedan daarbij pakt, dan zie je dat eigenlijk die milities van de RSF, die paramilitairen, het westen vooral in handen hebben. Die grote en belangrijke regio Darfur.

0: Terwijl het regeringsleger vooral het oosten in handen heeft. Waar ook de hoofdstad Khartoum in ligt. En El Obeid, deze stad, ja, ligt eigenlijk op een soort van logistiek knooppunt. Heel strategisch tussen die twee in. Ja, en daarom is het ook zo belangrijk voor het regeringsleger om die stad in handen te houden. Maar ook voor die paramilitairen. Want die willen uiteindelijk toch ook wel weer graag bijvoorbeeld doorstoten naar de hoofdstad Khartoum, die ze verloren zijn afgelopen jaar.
1: Ja, en daar zit dan die bevolking tussen natuurlijk, hè? Proberen mensen weg te geraken? Zien we opnieuw vluchtelingenstromen?
0: Je ziet wel dat mensen weg proberen te trekken. Maar ondertussen is het ook wel voor mensen van, ja, waar naartoe? Ze zijn al verschillende keren vaak op de vlucht geslagen. Nergens zijn ze veilig. Dit is trouwens ook een stad die de afgelopen tijd heel veel te maken heeft gehad met droneaanvallen. Dus daar zitten ze ook nog eens een keertje tussenin. En de humanitaire hulp is natuurlijk ook heel erg beperkt. Dus ja, heel veel opties hebben mensen ook niet meer.
1: Nee, en dan zien we inderdaad heel veel boodschappen terugkeren, hè? Ook die waarschuwing van de VN. Vraag is hoe de wereld deze keer gaat reageren. Want bij Al-Fasher klonk de kritiek, ja, het was te weinig en vooral veel te laat.
0: Ja, absoluut. Dat stond ook al heel lang te gebeuren. Eigenlijk was daar ook al bekend dat een massamoord zou worden. Want de RSF had dat ook al eerder in de oorlog ook in een andere kleinere stad gedaan. Ja, hier dus hetzelfde. De waarschuwingen de hele tijd dat er iets moet gebeuren. Ik denk dat de Soedanezen er niet zo heel veel vertrouwen in hebben. Mm-hmm. Dat er ook echt actie wordt ondernomen naast gewoon die waarschuwingen. En daar wordt gewoon niet naar geluisterd.
1: Nee, want dan wordt ook naar Europa gekeken. Natuurlijk, wat zou Europa kunnen doen?
0: Ja, ik denk dat er vooral veel meer gekeken moet worden wie de strijdende partijen steunen. En als het dan vooral gaat om die paramilitairen van de RSF, die dus beschuldigd worden ook van genocide. Daar zit vooral de Verenigde Arabische Emiraten achter. Dat ontkennen zij, maar dat is duidelijk al gedocumenteerd door onderzoekers. De Verenigde Arabische Emiraten steunen de RSF onder meer omdat ze goud krijgen van de RSF. Er zit veel goud in de grond in Soedan. Ja, die steunen ze dus met wapens, met drones. Met training, zelfs met huurlingen. Dus je zou daar toch echt naar moeten kijken. Maar ondertussen wil natuurlijk de EU de Emiraten ook te vriend houden. Dus daar worden ook niet de duimschroeven aangedraaid.
1: Nee, en dat voorspelt weinig goeds voor Al Obeid in Soedan. Dankjewel voor die stand van zaken. Alice van Gelder.
0: Dankjewel.
1: Files naar Antwerpen. Op de E17 moet je 10 minuten extra tellen vanaf Kruibeke. Op de N16 20 minuten naar Willebroek. Aan de werken in Temse is dat ook vertragen naar Brussel. Op de E19 vanuit Frankrijk een klein half uur erbij in Senef. Daar is een ongeval gebeurd. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.

0: Paul Simon en Slip Sliding Away.
1: De Ochtend WK.
0: Goedemorgen Hermien.
2: Goedemorgen.
0: De ochtend nadat Cristiano Ronaldo geantwoord heeft met de voeten. Want ja. Zo zeggen we dat dan. Op dat WK voetbal, de tweede match van Portugal, heeft hij dus wel kunnen scoren.
2: Jawel, jawel. Twee keer zelfs. In een makkelijke zege van Portugal tegen een zwak Oezbekistan. 5-0. En ja, het was natuurlijk ideaal om de kritiek weg te voetballen, zo'n tegenstander. Want kritiek was er natuurlijk op Ronaldo na die eerste matchgelijkspel tegen Congo. Kritiek ook op de bondscoach Roberto Martinez. Maar die kwam achteraf ja, dan toch de loftrompet bovenhalen over zijn sterspeler. Ik heb nooit met zo'n speler gewerkt die, wat er ook gebeurt, elke dag beter wil worden, zo zegt Martinez.
3: I never worked with a player that has got that capacity that whatever happens today, tomorrow is going to be the hungriest player to improve. And that's an aspect that I would love to transmit to any youngster that he wants to play football because a real example.
2: Een voorbeeld voor de jeugd. Zien of hij nu vertrokken is en het ook tegen moeilijkere tegenstanders kan.
0: Ja, Portugal moet die eerste plaats in de groep nu wel laten aan Colombia. Hebben wij hier van Congo zien winnen.
2: Inderdaad, met klein verschil 1-0. Alweer ex-Genki Daniel Munoz die scoorde, maar de zege was wel verdiend. Want bij Congo was de man van de match de doelman, Lionel Mpasi. En dat zegt vaak veel. Mpasi was meteen na de match wel heel nuchter. Speelde ik buiten gewoon? Ja, ik moet wel één doel slikken, zegt hij.
4: Match exceptionnel. Non, je prends un but. Mais il reste encore un match. C'était très dur ce soir. On va bien se reposer pour le dernier match et pour aller chercher ce qu'on est venu chercher, la qualification.
2: En dan natuurlijk blijven gaan voor die kwalificatie. Colombia is daar al zeker van en heeft in de volgende wedstrijd tegen Portugal genoeg aan een gelijkspel om de groep te winnen.
0: Oké, naar Engeland dan. Ja, overtuigend begonnen met winst tegen Kroatië, maar dat is niet nog eens gelukt.
2: Nee, toch niet. Engeland bleef steken op 0-0 tegen Ghana. Mbappé, Messi, Haaland, Ronaldo, die scoorden deze speeldag elk twee keer, maar Harry Kane die deed dit keer niet mee. Engeland deelt zo de leiding met Ghana en ziet Kroatië, dat won van Panama, naderen tot op 1 punt, maar paniek is er zeker niet bij speler Declan Rice.
5: We stay positive, we keep going. And we still have a great chance to top the group against Panama. So positivity all round.
2: Ja, positivity all around. Dat zal wel niet zo zijn bij de Rode Duivels en na die eerste matchen. Hopelijk wel sereniteit. En alvast ook het nieuws dat Jeremy Doku opnieuw in Seattle is. Na zijn korte trip naar Londen om bij de geboorte van zijn zoon te zijn. En op de training van vandaag dan wel geen Trossard en ook geen Mechelen.
0: Wij straks ook naar Seattle. Dichter bij huis ook voetbalnieuws, want Anderlecht heeft een nieuwe trainer.
2: Ja, een Portugees, Vitor Bruno. Het wordt de eerste Portugese trainer ooit bij Paars-Wit. Hij was lang assistent van Sergio Conceição, was ook even hoofdcoach bij Porto, 2 seizoenen geleden. En Vitor Bruno die stelde zich al kort even voor op de socials en zei daar wat de fans willen horen. Ik wil een ploeg die dominant speelt, de bal heeft, druk zet.
6: I like a dominant team, trying to win the ball as fast as they can, trying to press high, having the right dynamics to find the moments to attack the opponent.
2: Maar eerst zien, dat is ongetwijfeld wat de fans van Anderlecht denken. Hè. Zeker met een nieuwe coach, zonder toch al te veel adelbrieven.
0: Oké. Er is ook nog wielrennen, dat komt eraan in elk geval. Ja. Met Lotte Kopecky, want die gaat dan toch de Tour rijden.
2: Ja, het neigde lang naar nee, maar nu dus toch wel. Geen verrassing, toch niet voor analiste Marijn de Vries. Maar, zegt zij, op het algemene klassement moet Kopecky zich niet richten.
7: Ik denk ook met hoe de ploegen nu samengesteld zijn en met de renners die erbij komen, dat het voor haar ook echt te moeilijk is geworden om een algemeen klassement te rijden. Bovendien werd ze er heel ongelukkig van. Ja, je gunt iedereen geluk. Dus ik hoop dat ze dat heeft laten varen.
2: Ja, geen gele trui, dat hoeft niet. Maar de groene puntentrui, dat kan zeker een doel zijn. Dat zei Marijn de Vries ook nog. Een doel voor Lotte Kopecky in de Tour Féminin. Daarop is nog even wachten. Eerst rijden de mannen natuurlijk hun ronde van Frankrijk.
0: 4 juli is het, hè? Dat ze eraan beginnen.
2: De toerstart.
0: Ja, inderdaad. Dan weten we nog altijd niet wie dat WK voetbal gewonnen heeft.
2: Nog even niet.
0: Inderdaad. Dankjewel voor nu, Hermien. Wij horen jou straks nog. En we gaan dus ook naar Tom Boudeweel.
1: Breaking news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
8: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In bijna het hele land geldt code oranje door de hitte. Ziekenhuizen en woonzorgcentra activeren hun hitteplannen. De VN begint met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten in de Perzische Golf. En op het WK voetbal raakt Engeland niet verder dan een gelijkspel tegen Ghana. Congo verliest van Colombia. Goedemorgen. Vanaf vandaag geldt in het hele land dus code oranje voor de hitte, behalve aan de kust. Het wordt broeierig warm vandaag met temperaturen tot 37 graden. De alarmfase van het Nationale Ozon- en Hitteplan is van kracht. En op verschillende plaatsen werden daarom maatregelen genomen. Meer uitleg door Wannes de Beukelaar.
11: Er zijn geen nationale hittemaatregelen en dus moeten lokale besturen en sectoren zelf beslissen wat ze doen. Heel wat scholen schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. Dat vertelt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
12: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
11: En de provinciedomeinen die bereiden zich voor op een drukke dag. Ze zorgen dat er meer redders zijn en ze voorzien ook vaak gratis water en zonnecrème. Dat doen ook de organisaties van Rock for Specials, het Ketnet Zomerfestival en Pennezakkenrock. Die evenementen gaan dus gewoon door, maar de festivalgangers zullen op extra schaduwplekken verkoeling kunnen zoeken.
10: De hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in verouderde gebouwen. Die zijn erg moeilijk koel te houden. In combinatie met overbevolkte cellen maakt dat de situatie erg uitdagend, zegt Robbie de Kaai van de socialistische vakbond ACOD.
13: Als een cel begint te stinken omwille van het feit dat je er met 3 mensen op zit, terwijl dat er eigenlijk plaats is voor 1. En er is te weinig sanitair om iedereen elke dag te laten douchen. En dat moet ik u niet vertellen. Hè. Het minste incident onderling met elkaar, dat kan reden zijn tot escalatie van geweld op een cel. En je hebt personeelsleden die niet bij machten zijn om daar in deze omstandigheden een oplossing voor te vinden.
10: In ons land zitten op dit ogenblik meer dan 13.600 mensen in de gevangenis, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor zo'n 11.000 gedetineerden. De Vlaamse regering gaat minder subsidies geven aan de regionale luchthavens, dat meldt de Tijd. Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, heeft een plan klaar. Er zou onder meer een nauwere samenwerking komen tussen de regionale luchthavens van Oostende, Kortrijk en Antwerpen en de nationale luchthaven Brussels Airport. Een definitieve beslissing over minder subsidies is voor binnenkort. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen, dat meldt vakbond ACV. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn job verliezen. Volgens de vakbond wil de directie vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is wel gedaald, maar volgens het ACV niet zo erg om nu zo zwaar te gaan saneren. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. De maritieme organisatie van de VN gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Ja, Jens Frans, hoe is de situatie daar nu?
14: Wel, het gaat om zo'n 900 schepen die daar vastzitten, waaronder ook een aantal Belgische schepen. En door gevaar van mijnen moeten die schepen nu via de kusten van Iran of Oman varen. Maar dat beperkt natuurlijk...

0: natuurlijk die doorvaart van die schepen. Een doorvaart die overigens niet zonder risico is, zegt Loïc van Staaij van de Belgische Koninklijke Redersvereniging.
1: Dit weekend is er alleszins mijn gespot, dus ik denk dat het risico wel redelijk reëel is. En dat zorgt ervoor dat op dit moment de scheepvaart nu langs territoriale water moet gaan. Er is een route langs Oman en er is een route langs Iran. Dus dat zorgt ervoor dat er minder doorvaart is.
0: Maar nu is er dus een akkoord tussen aan de ene kant de VN en aan de andere kant dan Iran, Oman en de Verenigde Staten om dat allemaal soepeler te laten gaan. Iran dringt wel nog steeds aan op tol, iets wat volgens de VS helemaal niet kan, omdat de Straat van Hormuz een internationale waterweg is.
2: Jens, dankjewel. In Duitsland is het treinverkeer gisteravond in het hele land stilgelegd door een probleem met het radiosysteem. Machinisten konden niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten stoppen in het eerste station dat ze tegenkwamen. Na enkele uren was het probleem opgelost en kwam het treinverkeer weer op gang. Maar wat precies de oorzaak was van de storing, dat is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genk-speler Daniel Munoz heeft gescoord. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6 en is nu zeker van de volgende ronde. Portugal volgt op 2 punten van Colombia na 5-0 winst gisteren tegen Oezbekistan. Sterspeler Cristiano Ronaldo zorgde voor een record. Nicola de Brabander.
3: Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes al voor 2-0 gezorgd. Na rust liep Portugal uit tot 5-0 na een Oezbeekse own goal en een treffer van Rafael Leão. Maar we onthouden dus vooral de verrijzenis van Ronaldo die de twijfels van tafel veegde en na afluiten heel luid schreeuwde I'm back.
2: Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Daar werd het 0-0 en Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor nu uitgeschakeld. En de rode duivel Jeremy Doku is terug in Seattle. Doku was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte te zijn van zijn eerste kind. Nu sluit hij dus weer aan bij de Belgische ploeg die zich aan het voorbereiden is op de derde groepswedstrijd. Zaterdagochtend is dat tegen Nieuw-Zeeland. En tot slot is er nog nieuws uit het eigen VRT-huis.
4: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
2: Ja, deze bekende intro zal in de toekomst namelijk wat anders klinken, want Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog 1 seizoen van de populaire quiz presenteren en daarna zit het erop. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe afscheid. Na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven de Leijer neemt de presentatie dan over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma en hij begon zijn televisiecarrière ook als publieksopwarmer bij Blokken. Het weer heb ik nog vandaag en morgen wordt het dus drukkend warm met veel zon. Maxima tot 37 graden, lokaal kans op een onweer. Vrijdag nog wat warmer tot 39 graden met in de namiddag wellicht enkele warmteonweders. In de loop van het weekend dalen de temperaturen dan, maar het blijft wel onstabiel met buien of onweer. En door dat erg warme weer geldt vanaf vandaag in bijna het hele land code oranje voor de hitte. Dat was dus de opener van het nieuws. Heel wat scholen schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. En ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. Meer details op vrtnieuws.be.
5: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
6: Goedemorgen. Dat de Taliban in Brussel zijn om te praten over het terugnemen van uitgewezen asielzoekers uit Afghanistan, dat blijft de gemoederen verhitten. Joni de Rijke kent het land goed, dus vragen wij haar zo meteen hoe zij daarnaar kijkt. Welkom.

0: Proxy Music en Over You om 6:55. Ze zijn met 5 vertegenwoordigers van de Taliban nog tot vanmiddag in ons land om dus gesprekken te voeren over de gedwongen terugkeer van uitgewezen Afghaanse asielzoekers. En ze zijn hier op uitnodiging van de Europese Commissie en kregen een visum voor 1 dag. Dat het een uitzonderlijk bezoek is, mag wel duidelijk zijn. Omstreden ook, want de Taliban worden dus niet erkend als officiële regering. Wij kunnen daar vanmorgen over praten met Johnny de Rijke, journaliste voor De Morgen en Knak. Goedemorgen, Johnny.
1: Goedemorgen.
0: En vooral, jij kent het land goed. Je bent daar verschillende keren geweest als journalist. Wanneer was de laatste keer?
1: Dat was in september 2021, dus net nadat de Taliban de macht hadden overgenomen. 21 augustus was dat, geloof ik, in 21. En toen nodigden ze zelf journalisten uit en mensen die konden investeren. En er waren een aantal journalisten, Europese journalisten, al het land binnen met accreditatie. En wij hadden dat ook geregeld, ik en een Franse journalist, maar dat liep al meteen fout zodra we de grens over waren. En toen hielden ze ons vast voor onze eigen veiligheid, zogezegd. En we hebben daar 5 dagen, zaten we daar in een kamer. En toen zagen we ook met eigen ogen hoe chaotisch het was en hoe verschillende Taliban-leiders met elkaar aan het argumenteren waren. En het was 1 grote chaos.
0: Ja, waarin regels dan plots geen regels meer bleken te zijn en afspraken al helemaal niet. Zijn wij dan met dezelfde mensen aan het onderhandelen?
1: Ja, toch wel. Alleen de Taliban zijn niet meer de chaotische organisatie van de jaren 90. Ze zijn professioneler geworden, maar ze zijn ook brutaler geworden. Ze hebben woordvoerders, ze hebben ministeries. Ze hebben natuurlijk allerlei zaken die het doen lijken alsof ze een echte professionele regering zijn. En zo willen ze natuurlijk nu ook naar Europa. Hè? Dat willen ze ook doen uitschijnen. Maar de realiteit is dat het in het land er absoluut niet beter op wordt. Het is er alleen maar slechter op geworden, vooral voor de vrouwen.
0: Ja, want je hebt daar nog veel contacten, vermoed ik. Hè? Wat hoor je van hen?
1: Ik heb vooral contact met mijn voormalige tolk en fixer. En die stuurt mij regelmatig berichten door. En dat zijn altijd hele negatieve beelden. En de mensen zijn vooral moe. En ze zijn aan de ene kant blij dat die oorlog natuurlijk is afgelopen. Maar die vrede, tussen aanhalingstekens, die heeft natuurlijk wel een hele hoge prijs. Vrouwen mogen niet, de meisjes mogen niet meer naar school. Het secundair onderwijs is uitgesloten. Ze mogen nauwelijks werken. Als ze op straat gaan, dan zijn er bepaalde regels om zich te verplaatsen. Er zijn regels voor kleding. En de mannen, die moeten zich ook kalm houden. En mijn tolk vertelt wel heel vaak hoe dat eraan toe gaat. Er zijn ook nog wel gevechten met de lokale IS-facties en de Taliban. Dus volledig vredig is het ook niet.
0: Nee, maar wel aan het bewind intussen, in tegenstelling tot vroeger. En dan zien we die, of een delegatie daarvan, nu naar Brussel komen. Hoe kijk jij daarnaar? Want dat lijkt toch heel moeilijk te strokken met wat je net vertelt.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Er wordt dan gezegd van is dit dan een diplomatieke erkenning? Mm-hmm. Want niemand erkent de Taliban. Alleen Rusland heeft het land erkend of de regering erkent. Europa doet dat niet. Nu, België en de EU zeggen ook dat dat voor hen geen diplomatieke erkenning is. Maar intussen praten ze er natuurlijk wel mee. En ik kan me voorstellen dat zeker vrouwen, mensenrechtenorganisaties daar kwaad over zijn. Want de mannen die bepalen dat vrouwen niks meer kunnen. Die mannen zitten nu wel in Brussel en Brussel praat daarmee. Dus dat zorgt natuurlijk voor woede. Dus dat begrijp ik. Aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel verwerpelijke regimes waarmee wel gesproken wordt. Als je natuurlijk alle communicatie uitsluit, dan kun je ook helemaal niks meer regelen op vlak van consulaire diensten of humanitaire hulp. Dus het is dubbel, maar eigenlijk klopt het natuurlijk niet echt. Je erkent een regime niet en je haalt ze wel hier naartoe.
0: Ja, absoluut. Omdat je er dan iets van nodig hebt, dat maakt het misschien nog extra dat het op scherp staat nu.
1: Ja, dus is duidelijk hè, wat ze willen. Ik heb ook begrepen dat Duitsland al een aantal regelingen heeft getroffen. Dus ja, het is niet de eerste keer. En we gaan zien wat er verder van komt. Maar het is vooral voor de Taliban wel een overwinning. Omdat zij dit in eigen land ja, als een doen uitschijnen van kijk, wij worden aanvaard en we zijn hier. En ja, die woordvoerder daar, die Abdul Balghi, dat is ook een beetje... Ja, ik noem dat een gladde diplomaat. Die spreekt goed Engels en die komt zo over alsof die heel gematigd is. Terwijl het regime erachter totaal niet gematigd is. Dus in die zin is het ook wel een hoop theater, vind ik.
0: Ja. In Afghanistan zal het gerecupereerd worden, zeg je. Maar is het volgens jou ook een soort poort die nu opengaat om die Taliban ook breder te erkennen buiten Afghanistan dan?
1: Ja, dat moeten we afwachten. Zij hopen natuurlijk van wel. Ik denk, ja, je kunt praten. Zij hopen ook, ze willen hun consulaire diensten weer openen in Europa. Ja, dat zou dan een volgende stap zijn. Dat is een erkenning. Zover zijn we nog niet. En voorlopig gaat het nu alleen over uitzetting van mensen die een veiligheidsrisico zijn of voor veroordeelden. Mm-hmm. Maar ja, of dat er werkelijk van komt, dat is natuurlijk aan elke lidstaat afzonderlijk om dat te beslissen. En hoe dat verder gaat, moeten we afwachten.
0: Ja. Nu is het een heel beperkt bezoek waarvan ook duidelijk gemaakt wordt hè, wat er dan op het spel staat. Maar is het op zich ook misschien geen goed idee, is misschien niet het juiste woord, maar om dat gesprek wel gaande te houden? Want als je helemaal geen contacten hebt, kan je natuurlijk ook helemaal geen invloed hebben op wat er dan in Afghanistan en met vrouwen gebeurt.
1: Ja, dat is inderdaad het dubbele eraan. Als je niet spreekt, dan weet je niet. Het is een land toch van 40 miljoen inwoners. En zoals ik al zei, als je humanitaire hulp, als je daar aan wil werken, en toch de communicatie is, er geëvacueerden zijn of wat dan ook, dan moet er natuurlijk wel een connectie zijn. En dat is, in die zin is dat wel belangrijk. Maar het blijft een soort aftasten en zoeken waar je dan de grens legt. Want het is toch een regime wat wij niet herkennen. En tegelijkertijd je moet er wel mee blijven communiceren. Dus praten is nodig. Maar ik denk dat het vooral over gaat. Waar praat je over en onder welke voorwaarden dat het belangrijkste is.
0: Ja, en ziet u Europa daar genoeg een vuist maken?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat Europa nu ook vooral... Ja, die gesprekken zijn geweest. Wat eruit is gekomen, dat weten we niet. Mm-hmm. Dus, maar ik denk dat Europa natuurlijk vooral aan het kijken is wat gemakkelijkst is voor dat probleem met mensen hè, die zonder verblijfsrecht, met die Afghanen. Want ja, dat willen ze natuurlijk. Ze willen daarvan af. Dus ja, dat is eigenlijk wat telt voor Europa. In die zin, ja... Gaan we zien hoe ver dat gaat lopen.
0: Ja. Ze zijn tot vanmiddag in ons land. Misschien krijgen we daarna iets meer informatie over wat er dan precies besproken is. Dankjewel om jouw kijk op de Taliban met ons te delen vanmorgen. Johnny de Rijke, journaliste voor De Morgen en Knak.
1: Graag gedaan.
0: Rustig op de weg, maar wel opletten op de

0: 40 naar de kust, want er wordt gewerkt bij Wetteren. 10 minuten bijtellen en naar Antwerpen een kwartier extra op de E17 van voor Kruibeke op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
1: Op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse. File naar Brussel op D40, 10 minuten erbij vanaf Afleghem vanuit Gent is dat. Op D19 vanuit Frankrijk, 25 minuten in Senef door een ongeval. Op de E411 een kwartier bij Halle, dat is de E429. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in Strombeek is één rijstrook dicht door een ongeval.

0: On My Soul, dat is de nieuwste van Bruno Mars.
1: De ochtend WK.
0: Want dat WK-voetbal is volop aan de gang. Dus wij naar Seattle voor de dagelijkse update van de Rode Duivels. Tom Boudeweel, goedemorgen.
2: Dag Leen.
0: Een goede avond. Want ja. Er was er opnieuw een. Hè? Voor ons dan wel een late persconferentie. En een late training ook van de nationale ploeg. Dus hebben we nieuws te melden?
2: Niet zoveel. Toch alleszins geen slecht nieuws. En dat is toch ook al positief. Het belangrijkste is, denk ik, en dat is ook in het nieuws gezegd, dat Jeremy Doku terug is. Hij is met een lijnvliegtuig samen met de dokter, met Brecht de Koning, is die teruggevlogen. Dus een gewone lijnvlucht. En dan kan je al eens vertraging hebben. Dat was 2,5 uur vertraging. Oef. Ze zijn om 5:20 Belgische tijd, 8:20 hier de plaatselijke tijd, s'avonds. Zijn ze geland in Seattle. Mijn collega Jonas en ook enkele andere jongens van de pers stonden hem op te wachten, maar je weet hoe dat gaat. Even een zijuitgang nemen en in een FIFA-auto gesprongen en dan ribbedebie. Dus we konden hem niet vragen hoe het met zijn kindje is, hoe het met hem is, met zijn gezondheid bijvoorbeeld. Wat toch belangrijk is met het oog op die laatste groepswedstrijd zaterdag. Dus ja. Dat wat betreft Jeremy Doku. We gaan ervan uit dat hij morgen gewoon gaat trainen, want er staat een gesloten training op het programma. Mechelen en Trossard die waren er niet bij. Dat was het dagelijkse telraam dat werd boven gehaald, naast Doku en De Bast natuurlijk, die er niet bij waren. Ja. Maar dat was gewoon, en dat is dan weer na een hybride training, hebben we nu het woord load management. Alles wordt gecheckt, alle data worden bijgehouden en zij werden dan even uit de veldtraining gehouden. Maar geen problemen. Ik ga ervan uit dat ze bijvoorbeeld morgen er ook alweer bij zijn. En absoluut geen probleem voor de wedstrijd. En tot slot was er dan natuurlijk de dagelijkse persconferentie met Arthur Theaat, die de eerste vraag van de buitenlandse pers vlotjes in het Engels beantwoordde. Uh-huh. Die natuurlijk als luikenaar zeer goed Frans praat. Maar in het interview met de Tess ook erop stond om in het Nederlands te antwoorden. En dat ging ook heel vlot. Dus toch wel een talenknobbel voor de verdediger die de vervanger wordt van Nathan Ngoi. Hij heeft het niet met zoveel woorden gezegd, maar daar gaan we toch wel een beetje van uit, toch?
0: Oké, dus die aanloop naar, bij jullie dan vrijdagavond, bij ons zaterdagochtend, die is ingezet, want ja, begin je dat dan ook te voelen? Want wij horen altijd, hè, inderdaad, dat het rustig is en dat iedereen zich goed voorbereidt, maar voel je die spanning toch ook een beetje toenemen?
2: Ja, toch wel. Omdat iedereen er een beetje van uitging. Dat zei Arthur Theaat ook van, ja, iedereen ging ervan uit dat België 6-6 zou halen. Dus dat het dan toch met wat minder spanning die slotwedstrijd zou aanvatten. Maar met 2-6 en vooral op de derde plaats met 2 punten. Ja, dan wordt de spanning wel wat groter. Er wordt inderdaad over gesproken van, ja, wat als het niet lukt? Want ook dat scenario ligt natuurlijk op tafel. Dan heb je ook de praktische kant. Als het niet lukt, ja, moeten wij terug? Moeten de Rode Duivels terug? Maar als het een tweede of een derde plaats wordt, want van de eerste plaats ga ik niet echt uit, ja, dan beginnen alle scenario's en zeker ook de praktische kant is wel redelijk belangrijk voor Bart, onze producer bijvoorbeeld. Want als België tweede wordt bijvoorbeeld, moet het naar Boston of New York? Wie wordt dan de eventuele tegenstander? Die hele verhuis moet geregeld worden, lijnvluchten moeten geboekt worden, opties moeten genomen worden op hotels. Dus het was allemaal veel gemakkelijker geweest mocht België gewoon zijn job hebben gedaan en gewoon groepswinnaar zijn geworden, want dan konden we hier nog wel een tijdje blijven. Maar dat het leeft, dat is zeker waar.
0: Oké, en hoe graag wij jou hier dichtbij hebben, toch nog even daar blijven als het kan. Maar we zullen de wedstrijden van vandaag er ook nog even bij nemen. Het zijn er opnieuw 4, de laatste van de tweede speeldag. Wat onthoud jij ervan?
2: Het meeste, de belangrijke dingen zijn al een paar keer aangehaald met de Cristiano Ronaldo natuurlijk, die er terug is, dat hij 6 verschillende wereldkampioenschappen, dat hij daar een doelpunt heeft gemaakt, terwijl Messi er maar 5 heeft. Het is toch altijd een beetje Ronaldo tegen Messi, dat was ook wel duidelijk in zijn interview, dat hij toch een beetje gepikeerd was door de vragen over Messi en ook de redding een beetje van Roberto Martinez. We hadden het gisteren ook over de topschutters, dat Cristiano Ronaldo nog niet gescoord had. Dat is dus weggevinkt. Maar dat Kane vandaag niet gescoord heeft voor Engeland, dat is dan toch wel opvallend. Want zijn concurrenten hebben dat wel gedaan. En ja, Ghana had misschien wel een penalty moeten krijgen. Maar de VAR was waarschijnlijk om koffie zeker. Dat heb ik in België ook al een paar keer gehoord. En dat zei de bondscoach van Ghana ook wel. En de VAR was niet Bram van Driessen, want die komt vandaag in actie bij Marokko tegen Haiti. Toch als een vijfde opdracht. En wat ik leuk vond, Jude Bellingham, die kreeg de trofee van speler van de match. Maar die was een beetje gegeneerd en die zei ook gewoon van, ja, zou je die niet beter aan iemand van Ghana geven? Want ja, die verdient dat misschien meer. Tot slot, de 200ste interland van Luka Modric op zijn 40ste. Dus dat is toch ook wel opvallend. 200 werd daar na de wedstrijd voor in de lucht gegooid. En Colombia als zevende land in de 16e finales. En tot slot, de bondscoach Didier Deschamps, zijn mama is overleden. En ja, zo kom je bij beginnen met een geboorte van de zoon van Jeremy Doku en het overlijden van de mama van Didier Deschamps. En dat is het leven zeker.
0: Ja, het leven stopt niet, ook al is dat WK voetbal aan de gang. We zijn helemaal mee vanuit Seattle. Fijne avond daar, Tom Boudewijl, dankjewel.
2: Bye.

0: Novastar en Closer to You. 7:30 bijna.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
2: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: VRT Radio 1.
4: De ochtend.
0: Goedemorgen, het is al een tijd warm, maar vanaf vandaag geldt dus in het hele land code oranje voor hitte.
5: Behalve aan de kust, het waarschuwingsniveau geldt nog tot en met zaterdag. Het Nationaal Crisiscentrum besliste gisteren dat er daarvoor geen nationale maatregelen nodig zijn. Maar heel wat scholen schrappen wel activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. En ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. De Verenigde Naties gaan beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Maar nu is er dus een voorlopig akkoord tussen de twee landen en kunnen de zeelui weggehaald worden. Loïc van Staaij, hij is gedelegeerd bestuurder van de Koninklijke Belgische Redersvereniging, vertelde vanmorgen hoe dat loopt.
6: Die schepen moeten natuurlijk wel nog steeds kunnen varen op een veilige manier. De crew die aanwezig is, is in de meeste gevallen nodig om dat schip ook veilig te laten varen. Ja. Dus ze zullen eerst zorgen dat ze buiten de straat van Hormuz geraken, dus uit de Persische Golf. En dan zullen ze bekijken of de crew moet vervangen worden. Eventueel via helikopter, ofwel zullen die in de eerstkomende haven aan wal gaan en met het vliegtuig terug vertrekken.
5: De Verenigde Staten zeggen intussen dat er geen sprake kan zijn van Iraanse tolheffing op schepen die door de straat van Hormuz varen. En op het WK voetbal heeft Colombia Congo geklopt met 1-0. In dezelfde groep won Portugal gisteravond van Oezbekistan met een duidelijke 5-0. Engeland raakte dan weer niet verder dan 0-0 tegen Ghana. En in dezelfde groep versloeg Kroatië Panama met 1-0. Panama is bij deze uitgeschakeld.
0: Goedemorgen, Bram.
7: Goedemorgen.
0: Code oranje dus. Betekent dat het echt heel warm wordt vandaag?
7: Ja, klopt. Dag 8 van de hittegolf. En het wordt een recorddag. Hè. Om te beginnen hebben we al de warmste nacht gehad van 3 op 24 juni. Dus dat is al een eerste record. En dat zet meteen ook de toon voor de maximumtemperaturen van vandaag. Ook daarmee gaan we het dagrecord dat dateert uit 1976 verbreken. Dat bedraagt 32,8 graden. En daar gaan we op heel veel plaatsen over gaan. We verwachten maximaal tussen 35 en 37 graden in het binnenland. Aan zee daar 33 graden, met in de namiddag wel een verkoelende zeebries. We hebben ook weinig wind vandaag, dus het wordt echt wel puffen. Veel zon er ook bij en een paar stapelwolken in de loop van de namiddag. De kans op een bui is niet onbestaande, maar ze is klein. Nu, wanneer er dan een bui is, gaat het gaan om een joekel van een onweersbui. Vanavond en vannacht dan koelt het traag af. We krijgen een tropische nacht. Minima liggen tussen 18 en 23 graden. En dan morgen dag 9 en opnieuw recordwarm. Temperaturen tot 37 graden in het binnenland met heel veel zon. De piek van de hittegolf volgt dan op vrijdag. Dan hebben we op veel plaatsen in Vlaanderen temperaturen rond 8 of 39 graden. Met in de namiddag lokaal onweer. En dan naar het weekend toe dan stijgt de kans op onweersbuien. Het wordt dan ook wel drukkend heet. Met op zaterdag nog temperaturen tot 37 graden. Op zondag zouden de onweersbuien wijd

0: verspreid moeten zijn in het land. Met dan nog temperaturen, ja, nog boven de 30 graden. Maar toch al iets minder warm. En dan gaan we onder de 30 graden vanaf maandag.
1: En dat gaat lang geleden zijn. Dankjewel, Bram.
0: Dat is lang geleden.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Fleetwood Mac en Secondhand News. Het wachten tot maandag ten vroegste, zei Bram net, voor die temperaturen onder de 30 graden zullen zakken. Die hitte, die houdt aan. Het zal u niet ontgaan zijn, denk ik. En zorgt wel wat voor problemen. Bij het openbaar vervoer bijvoorbeeld.
1: Ja, bij de NMBS hebben ze daarom al proactief een aantal maatregelen genomen. Vandaag rijden er bijvoorbeeld 100 treinen minder dan op een normale woensdag. Hoe komt dat? Ja, dat zijn ritten die normaal gereden worden met treinstellen die nog geen airco hebben. Mm-hmm. Dat zijn er niet zoveel meer, maar die dierrijden zijn dus nu geschrapt. Ja, uit veiligheid voor zowel de reizigers als het personeel.
0: Oké, een schooljaar loopt op zijn einde, maar is het nog niet? Dus ook bij het leerlingenvervoer zijn er gevolgen.
1: Ja, want veel van die bussen die daarvoor ingezet worden, hebben geen airco. Ja, en daardoor kan de temperatuur heel erg hoog oplopen tot wel 40 graden of meer. En vele kinderen, ja, dat weten we, zitten natuurlijk erg lang op die bussen voor leerlingenvervoer. Nu, volgens de lijn is het aan de onderaannemers en aan de scholen zelf om te beslissen of ze al dan niet hun bussen laten rijden. In Gent zijn alle ritten van het buitengewoon onderwijs in het stedelijk onderwijs geschrapt. Mm-hmm. Ouders moeten daar dus zelf hun kinderen naar school brengen. In Brugge blijven de bussen wel rijden, maar de ouders worden wel gevraagd om hun kinderen zelf op te halen, zodat ze inderdaad geen uren op zo'n hete bus moeten zitten.
0: Dat wil niemand natuurlijk. Wij kunnen praten met de directeur van Wonderwijs in Brugge, Koen Hallaert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen Aline.
0: De bussen blijven bij jullie wel rijden. Wat goed nieuws lijkt, maar ja, zijn dat dan bussen waar het effectief nog fris te houden is?
2: Nee, eigenlijk niet. Al onze bussen, of heel veel bussen in de Brugse regio hebben ook geen airco. En wij hebben informatie opgevraagd bij het ministerie van Onderwijs, ook bij de lijn. Maar telkens wordt de bal teruggestuurd naar de scholen. Dus dan moet je zelf beslissingen nemen. Moet je vragen van wat doet de andere scholen. Maar wij hebben dan toch in de Brugse regio met onze mensen beslist om de bussen te laten uitrijden. Mm-hmm. 'S Morgens is dat eigenlijk geen probleem. De bussen staan meestal onder bomen en het is nacht geweest. Dus mijn eerste bussen zijn hier om 7 uur vertrokken en dat is haalbaar. Maar in de namiddag en 's avonds tussen 4 en 7 is dat eigenlijk niet te houden. En dan hebben wij samen met de groep uit Brugge toch een oproep gedaan om de ouders zoveel mogelijk de kinderen te laten ophalen op school. Mm-hmm. Maar we delen ook water uit. Dus ieder kind die op de bus stapt, die krijgt water. En ook de busbegeleiders, want dat zijn eigenlijk werknemers van ons. Daar wordt er water voorzien en ook voor de buschauffeurs.
0: Want die moeten ook in die hete omstandigheden rijden natuurlijk. Is dat voldoende water? Het zal een beetje helpen natuurlijk, maar wij horen dat die temperatuur kan oplopen tot 40 graden.
2: Ja, daarom hebben wij dus ook de oproep gedaan naar de ouders. Ik denk dat dat ook een gedeelde verantwoordelijkheid is om samen met de ouders naar oplossingen te zoeken. Als de ouders dan zelf beslissen van kijk, voor deze 2 dagen, mijn kinderen komen alleen maar in de voormiddag naar school. Ja, ik begrijp dat ook. Mm-hmm. We gaan daar ook de toelating voor geven.
0: Dus u verwacht dat wel, dat sommige kinderen dan gewoon thuis gaan blijven? Want dat is voor iedereen puzzelen natuurlijk, hè? Ouders moeten zich dan ook weer organiseren.
2: Klopt. Maar eigenlijk, er is wetgeving naar bussen die in de winter rijden waar er geen verwarming is. Ik heb dat vanmorgen besproken met mijn busbegeleiders. Eigenlijk zou er moeten van bovenhand een afspraken zijn en wetgevingen zijn voor bussen die in de zomer moeten rijden of in de warme lente. Want nu zitten we eigenlijk aan temperaturen en waarschijnlijk zal dat nog meermaals voorvallen. Ja. Dat er ook wettelijk regelingen bestaat dat er ook airco moet op de bus zijn voor de kinderen.
0: Want nu zegt u, heb ik het zelf moeten oplossen en de verantwoordelijkheid genomen. En iedereen speelt de bal door naar elkaar. Want de lijn zegt, ja, dit wordt regionaal bekeken. Die overkoepelende aanpak, die mankeert dan op dit moment.
2: Klopt, dat is inderdaad zo. Ik verwacht eigenlijk die aanpak van ofwel het ministerie van Onderwijs, mevrouw De Mier, ofwel mevrouw De Ridder. Maar nu wordt de bal terug in het kamp van de school gestuurd, van de directeur. En wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. En ik hoop dat we dat samen kunnen doen met de ouders. Nu, we krijgen ook wel heel veel positieve reacties van de ouders. Hé. Amai, jullie zijn daarmee bezig. Ik ben nu ook mijn plan aan het uitschrijven voor de komende 3 dagen. We roepen ook op om uitstappen in de namiddag niet meer te doen. Het bos op te zoeken en waterspelletjes te organiseren en zo. Maar de school sluiten is geen optie.
0: Nee, omdat het voor sommige leerlingen uitgesloten is dat ze thuis blijven. En ja,
2: voilà. Zeker in het buitengewoon onderwijs is dat niet zo eenvoudig om kinderen dan thuis te laten. Dus wij nemen zeker onze verantwoordelijkheid op.
0: Ja, voor 3 dagen. Dat is misschien niet het einde van het schooljaar waar u rekening mee had gehouden. Maar is het ook mogelijk om met de onderaannemers van de lijn, want daar verwijst de lijn zelf naar, te bespreken of er toch niet meer bussen zijn met airco? Ziet u daar gevolgen van? Hoe werkt dat dan? Want u zegt, ik spreek de politiek aan, maar het is misschien belangrijker in deze dat die bussen, dat die goed uitgerust zijn.
2: Dat klopt. En ik denk dat we dat verhaal zeker moeten meenemen in de volgende busvergadering, die regionaal in verschillende streken wordt georganiseerd, van hoe gaan we dat in de toekomst oplossen. Nee, want in september kunnen we hetzelfde verhaal tegenkomen. Ja. En moeten er daar maatregelen genomen worden van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer bussen rijden met airco of kleinere bussen waar airco is. Maar wij hebben bijvoorbeeld een aantal touringcars waar je zou denken van daar is airco voorzien, maar dat is niet zo.
0: Het is pas op zo'n hete dagen dat allemaal aan het licht komt.
2: Ja.
0: Maar wel weer
2: dat
0: opnieuw.
2: Dat is nieuw. Mm-hmm. Ja, dat is nieuw. En dan, dat vraagt voortdurend om te schakelen voor ons.
0: Ja, en wel opnieuw een probleem bij dat busvervoer, hè? Bij leerlingenvervoer.
2: Klopt.
0: Vorige week was er ook al die discussie over mogelijke besparingen. Dit komt daar dan bovenop. Geeft
2: inderdaad
0: u dat niet het gevoel dat dit geen prioriteit is?
2: Maar de oplossing die er nu is voor het busvervoer van onze leerlingen is eigenlijk de minimale oplossing. Er zijn nog kinderen die zeer lang op de bus zitten. Nee, het is nog schrijnend. En dat er effectief moet gewerkt worden, dat er moet bekeken worden hoe kunnen we het efficiënter doen. Mm-hmm. Daar ga ik volledig mee akkoord. Kinderen die op 3 kilometer van de school wonen, die in principe gewoon aan onze voordeur passeren, die naar een andere plaats moeten waar er een wisselparking is, dat lijkt zo onlogisch. En daar moet er toch een tandje bij gestoken worden. Ik hoop uit de grond van mijn hart, maar ik hou mijn hart wel vast, als het aan handen komt van mevrouw Demir,

0: Dat wordt georganiseerd nationaal. We schaffen 100, 150 treinen af. Dit is zo, maar bij die bussen gaat dat blijkbaar een stukje moeilijker.
1: Ja, en de kinderen hebben die ook heel erg nodig. Maar de omstandigheden, die kunnen veel beter. Dat heeft u heel erg duidelijk gemaakt. Ik wens u heel veel succes bij het vinden van verkoelende oplossingen de komende dagen. En dank
0: dat
1: u wel
0: zullen we zeker doen.
1: Voor uw tijd vanmorgen. Ik ben directeur van Wonderwijs in Brugge, Koen Hallaert.
0: Dank u wel. Dank u.
1: 170 kilometer file vanmorgen op de E40 naar de kust. Een kwartier vertragen van Erpenmeren tot Wetteren. Daar wordt gewerkt. En op de E17 van Antwerpen naar Gent is even voorbij Lokeren de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. 20 minuten aanschuiven daar vanaf Waasmunster. En files naar Antwerpen op de E17 van voor Kruibeekje en ook op de E313 vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten daarbij van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.
2: In Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Singel met de Plantin en Moretuslei. Wees daar voorzichtig. Op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse. En dan langzaam naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Semst. Op de E40 uit Leuven een kwartier vanaf Heverlee. En op de E429 een kwartier bij Halle. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Zelk is één rijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. En in Kuurne is er hinder door een defecte vrachtwagen op de N36 ter hoogte van de rotonde met de Kuurnestraat.

0: blij.
1: Frans Kalf en Nou En.
2: De ochtend.
1: Vanavond piekt de stroomprijs in België. Rond 9 uur kost een megawattuur meer dan 1000 euro. En dat is een absoluut record. Oorzaak? De enorme vraag naar koeling. Mathias de Tremery, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent gas- en elektriciteitshandelaar bij energieleverancier Elindus. Een prijspiek die iedereen nu ziet, maar had u die zien aankomen?
3: Oh, we zien die toch de afgelopen week wel al een aantal keer terugkomen, maar ja, vanavond is het natuurlijk nog een stuk slechter dan de afgelopen dagen. Maar het zijn altijd dezelfde factoren die het...

0: kan het veroorzaken zijn.
1: Ja, iedereen spreekt dan over de airco-piek, omdat iedereen dan die airco's laat draaien. Is dat de enige oorzaak om zo'n piek te veroorzaken?
0: Oh, nee, het is een beetje een triviale benaming. Dus diegene ook die bij de mensen, denk ik, het best blijft plakken. Mm-hmm. Omdat ze het meest zichtbaarheid geeft, maar er zijn een aantal zaken. Aan de ene kant, er wordt natuurlijk meer verbruikt door die airco's tijdens die enorme hitte. Maar dat is maar een deel van het verhaal. We zien ook, en dat is een beetje raar, normaal verwachten we dat enkel maar in de winter. Er is veel vraag, ook door die warmte. Maar aan de andere kant zien we dat er heel weinig productie is op momenten dat we het heel hard nodig hebben in die avond. Gedurende die dag zien we dat er heel veel zonnestroom opgewekt wordt. Dus er is een tsunami eigenlijk aan hernieuwbare stroom overdag. Waardoor gascentrales en zo eigenlijk niet draaien. En ook in België op vandaag geen enkele nucleaire centrale draait. Die zijn allemaal in onderhoud of die zijn uitgefaseerd. Dus dat zorgt ervoor dat die avondpiek, als mensen beginnen te verbruiken, helemaal met gascentrales moet opgevangen worden. En natuurlijk, die gasproducenten proberen dan wel de kosten te recupereren in die avond. En dan creëren we een soort schaarste en die heeft een gevolg in de prijs.
1: Ja, want zijn die gascentrales die een belangrijk aandeel hebben in die prijzen?
0: Dat klopt. Die zetten eigenlijk voor een groot stuk die prijs op dat moment.
1: Oké, dus het is schaarste en dan de manier waarop die elektriciteit moet gemaakt worden. Maar overdag is er heel veel zon, wat veel mensen als een goed idee zien, denk ik. Maar eigenlijk zegt u, het is ook nadelig het feit dat we dan zo'n hele dag op zon draaien.
0: Het is een beetje het gevolg van de energietransitie waar we in zitten. Dat is inderdaad, we hebben een tsunami aan, zoals ik al zei, een zonnestroom die quasi gratis is overdag. Maar elektriciteit moet op alle minuut geproduceerd en verbruikt kunnen worden. En het is een beetje die mismatch in timing die ervoor zorgt dat die prijs hele gekke dingen kan beginnen doen als die match er niet op de correcte manier is.
1: Oké. Maar wel bij ons dan een specifieke samenloop van omstandigheden? Of zien we dat ook in de buurlanden?
0: We zien het ook in de buurlanden, maar minder. Bij Frankrijk zien we bijvoorbeeld een heel stuk minder. Dat komt omdat Frankrijk nog altijd veel nucleaire centrales draaien heeft. En die kunnen dat makkelijker opvangen. België scoort de absolute top in Europa. Nederland doet iets goedkoper. En België, haalt daar het record op vandaag.
1: Oké, veel mensen vragen zich dan af of ze dat gaan voelen. Hè? Het feit dat die recordprijs er zit aan te komen.
0: Terecht. Deels, vaste contracten ontspringen volledig de dans, vaste elektriciteitscontracten. Dan hebben we nog de variabele energiecontracten, die zullen daar wel een stukje door geïmpacteerd worden. Ja. Het is natuurlijk, één kwartier kan niet zoveel kwaad, dat is maar een kwartier en heel vele kwartieren. Nu natuurlijk, we zitten al een tijdje met die hittegolf, die prijzen zullen waarschijnlijk ook nog wel een aantal dagen in die avond zeer hoog blijven. Dus dat zal dan toch wel een iets duurdere maand zijn op zo'n variabel contract. En daar kan je eigenlijk niet zoveel aan doen. Dynamische contracten dan, die echt je aanrekenen als je verbruikt. Die zijn dan iets beter, omdat je op dat moment ook effectief kan beslissen om helemaal niks te verbruiken op die dure uren.
1: Oké, dus de impact zal wel meevallen, als ik u zo hoor.
0: Als die mensen met dynamische contracten dan inderdaad ook wel beslissen om hun gedrag aan te passen. En daar zit een beetje de clue en de oplossing naar het vraagstuk.
1: Ja, maar dat zal wel moeten, hè. De rest van de zomer, of het begin van de zomer, ligt eigenlijk nog voor ons. En we horen voortdurend, het zal niet bij deze dagen blijven. Wat verwacht u?
0: Het is natuurlijk moeilijk om zo ver vooruit te kijken. Het is wel zo dat we merken nu die eerste grote hittegolf. Wij zijn er nu een beetje het kind van de rekening. Ik denk ook wel dat de rest van de zomer misschien in andere delen van Europa iets moeilijker zal zijn. Frankrijk bijvoorbeeld kampt er nu nog niet zo heel hard mee. Maar eens we daar ook langere periodes van hele warme temperaturen hebben, warmen die rivieren aardig op. En dat leidt tot kerncentrales die eigenlijk moeten afgeschakeld worden, omdat ze, omwille van omgevingsregels, geen koelwater meer mogen lozen. Dus ik denk wel dat als warme temperaturen blijven deze zomer, dat we nog niet van deze prijzen af zijn.
1: Nee, die prijspieken gaan we nog zien gebeuren dan bij ons. Onvermijdelijk, omdat de situatie niet snel genoeg gaat veranderen, of kan dat wel?
0: Het is nogmaals een beetje het gevolg van die energietransitie waar we in zitten en waar mensen, er zijn heel weinig dynamische contracten bij mensen op vandaag, toch gaan moeten beseffen dat het heft een beetje in eigen handen moet genomen worden. Hoe meer mensen een dynamisch contract hebben en hoe meer mensen in de avondpieken beslissen om op die prijssignalen die heel duur zijn te reageren door niet meer te verbruiken, valt ook dat verbruik uiteindelijk weg, waardoor de markt zich zal uitmiddelen en die prijzen zullen verdwijnen. En dat noemen wij dan een eerder geslaagde energietransitie, maar daar zitten we nu middenin.
1: Ja, maar wel gedragsverandering, die is nodig. Dus heel concreet, stel als je de airco de hele dag opzet en afzet als de zon ondergaat, dan ben je goed bezig.
0: Dat klopt. Maar ja, er komen natuurlijk nog een aantal andere dingen bij. Het feit dat we nu in deze zomer, ja, kerncentrales worden altijd onderhouden in de zomer om klaar te zijn tegen de winter, is een beetje contradictorisch. Mensen denken altijd, het meeste verbruik valt in de winter. Iedereen moet dan paraat zijn om te produceren, maar dat is niet altijd waar. Het omgekeerde leidt soms ook tot, ja, productie die dan in onderhoud is, met als gevolg van, ja, schaarste op die markt, hè. Net bij ons dan, ja.
1: Dankjewel, helder. Mathias de Tremmer, je bent gas- en elektriciteitshandelaar bij energieleverancier Elindus.
0: Dank u wel.

0: Elbow en The Bones of You. Cool te opzoeken. Het zal moeten de komende dagen. En waarom niet in de bioscoop? Lieve Van Gils heeft ongetwijfeld een goede tip. Dat is voor straks in de ochtend.
1: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
3: Help me go home.
2: Beleef The Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
4: Een zomer vol liefde.
2: Dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij de meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In bijna het hele land geldt code oranje door de hitte. Ziekenhuizen en woonzorgcentra activeren hun hitteplannen. De VN begint met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten in de Perzische Golf. En op het WK voetbal raakt Engeland niet verder dan een gelijkspel tegen Ghana. Congo verliest van Colombia. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve dan aan de kust. Het wordt broeierig warm straks met temperaturen tot 37 graden. De alarmfase van het Nationale Ozon- en Hitteplan is van kracht. En op verschillende plaatsen worden daarom maatregelen genomen. Meer uitleg door Wannes de Beukelaar.
11: Er zijn geen nationale hittemaatregelen en dus moeten lokale besturen en sectoren zelf beslissen wat ze doen. Heel wat scholen schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. Dat vertelt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
12: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
11: En de provinciedomeinen die bereiden zich voor op een drukke dag. Ze zorgen dat er meer redders zijn en ze voorzien ook vaak gratis water en zonnecrème. Dat doen ook de organisaties van Rock for Specials, het Ketnet Zomerfestival en Pennezakkenrock. Die evenementen gaan dus gewoon door, maar de festivalgangers zullen op extra schaduwplekken verkoeling kunnen zoeken.
10: En de hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in verouderde gebouwen. In de overvolle cellen loopt de temperatuur snel op en het is niet evident om te verluchten, omdat ramen niet zomaar open kunnen blijven. Toch probeert het personeel bij de gedetineerden voor wat verkoeling te zorgen, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond ACOD.
13: Wat we dan proberen te doen is mensen op tijd en stond verkoelende dranken aan te bieden. Water, iced tea. Personeel doet dan de inspanning om een aantal extra tours te doen. Maar ja, dat personeel zelf, dat loopt daar ook rond. Heeft ook geen airco, heeft ook geen ventilator. Heeft uniformen die niet aangepast zijn. Dus het is niet alleen voor gedetineerden een uitdaging. Ook personeel zit mee in de sauna.
10: In Gent is een jongeman gisteravond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in moeilijkheden was geraakt tijdens het zwemmen. Hij was aan het zwemmen in een scheldearm vlakbij een park waar een zwemverbod geldt. De man werd door omstaanders uit het water gehaald. Er komt kritiek op de afschaffing van de anonimiteit van donoren van sperma, eicellen of embryo's. Volgens het Comité voor Bioethiek gaat dat te snel, meldt de Standaard. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de anonimiteit opheffen, zodat donorkinderen weten wie hun donor is. Maar het comité vreest onder meer dat er daardoor niet genoeg donoren meer zullen zijn. Ze stellen nu tijdelijk twee keuzes voor. Ofwel geeft een donor zijn volledige identiteit vrij, ofwel alleen informatie over uiterlijk, sociale en culturele achtergrond of erfelijke ziektes. Co-voorzitter van het comité Jan de Lepeleijder legt uit.
3: Het verschil is dat die heel concreet kan gevonden worden bij manier van spreken. Dat je aan de deur kan bellen, dit is mijn donor. Terwijl donatie met volledig identificeerbare donor onder voorwaarden men eigenlijk al heel wat kan weten van de persoonlijke, culturele achtergrond van de donor, maar dat je niet tot de persoon zelf kan doordringen.
10: Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard in Dendermonde is ontslagen nadat hij betrapt was met alcohol in het bloed. Bij een politiecontrole legde hij een positieve ademtest af. Voor professionele buschauffeurs geldt een nultolerantie. Vorige maand veroorzaakte een andere chauffeur van dezelfde busmaatschappij nog een dodelijk ongeval toen hij bij een overweg door het rood reed. En hij kwam zelf om het leven samen met een begeleidster en twee kinderen. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat meldt de vakbond ACV. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn baan verliezen. Volgens de vakbond wil de directie vooral de vaste contracten vervangen door goedkoper.

0: goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is weliswaar gedaald, maar volgens het ACV niet zo erg om nu zwaar te saneren. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. De maritieme organisatie van de VN gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Meer uitleg door Jens Fransen.
1: 900 schepen zitten geblokkeerd achter die straat van Hormuz, waaronder ook verschillende Belgische schepen. Staakt het vuur of niet, door mijnen moeten schepen nu via de kusten van Iran of Oman varen. En dat beperkt de capaciteit tot een derde van normaal. Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
2: Dit weekend is er alleszins een mijn gespot, dus ik denk dat het risico wel redelijk reëel is. Er is een route langs Oman en er is een route langs Iran. Dus dat zorgt ervoor dat er minder doorvaart is.
1: De Verenigde Naties maakten nu afspraken met Iran, Oman en de VS om sneller meer schepen door die straat van Hormuz te krijgen. Maar Iran dringt er nog steeds op aan om tol te heffen. Kan niet, zegt Marco Rubio, buitenlandminister van de VS.
3: Het is een internationale waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway.
1: De straat van Hormuz is een internationale waterweg. En die zijn vrij, aldus de Verenigde Staten. Want anders komt de vrije handel in het gedrang.
0: Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6 en is zeker van de volgende ronde. Portugal volgt op 2 punten van Colombia na 5-0 winst tegen Oezbekistan. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg Ronaldo veel kritiek, maar hij heeft dus geantwoord op het veld en achteraf kreeg hij lof van zijn bondscoach Roberto Martinez.
4: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
0: Door terug te vechten en hard te werken heeft Ronaldo zo'n lange carrière, zegt Martinez. Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Daar bleef het 0-0 en Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. En rode duivel Jeremy Doku is terug in Seattle. Doku was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zijn. Nu sluit hij dus weer aan bij de Belgische ploeg die zich aan het voorbereiden is op de derde groepswedstrijd. Zaterdagochtend is dat tegen Nieuw-Zeeland. En de Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat naar de begrafenis en zal dus niet op het WK voetbal zijn voor de laatste groepswedstrijd van zijn land Frankrijk tegen Noorwegen. Assistent Guy Stéphane neemt zijn taken voorlopig over. En er is vanochtend ook nieuws uit het eigen VRT-huis.
5: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
0: Ja, want deze bekende intro zal in de toekomst namelijk een beetje anders klinken. Ben Krabbe stopt namelijk als presentator van Blokken. Nog 1 seizoen zal hij de populaire quiz presenteren en daarna zit het erop. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe afscheid. Na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven De Leijer neemt de presentatie dan over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma en hij begon zijn tv-carrière ook als publieksopwarmer bij Blokken. Het weer vandaag en morgen wordt het drukkend warm, dus met veel zon en maximaal tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er kans op een onweer. Vrijdag nog wat warmer, tot 39 graden, met in de namiddag wellicht warmteonweders. In de loop van het weekend dalen de temperaturen. Het weer blijft wel onstabiel met buien of onweer. En door dat erg warme weer geldt vanaf vandaag in bijna het hele land code oranje voor hitte. Dat zat vooraan in het nieuws. Heel wat scholen schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben de hitteplannen geactiveerd. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
7: En dat het dus warm wordt, nu al 24 graden. Er komt nog een pak bij. Goedemorgen.

0: Suzanne Vega en Luca.
1: De ochtend.
0: Het Comité voor Bioethiek vindt de afschaffing van de anonimiteit van donoren van sperma, eicellen en embryo's dat te snel gaat. Ze lezen dat in de Standaard van morgen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vindt dat alle donorkinderen in de toekomst toegang moeten krijgen tot de naam en de geboorteplaats van de donor. Dat wetsvoorstel heeft hij ook al toegelicht. Maar het ethisch comité moest advies geven en zegt, ja, er worden mogelijk wel andere grondrechten geschonden. We gaan erover praten met de co-voorzitter van dat comité, Jan de Lepelair. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want voor alle duidelijkheid, met het principe dat die anonimiteit wordt afgeschaft, daar zijn jullie het wel mee eens, toch?
2: Absoluut. Ja. Ja, dat is voor ons geen enkel probleem.
0: Oké, maar het is de manier waarop de minister dat wil invoeren. Waar schort het aan in zijn voorstel?
2: Wel, schorten. Het grondwettelijk hof heeft destijds gezegd dat er een billijk evenwicht moest gezocht worden voor alle betrokkenen. En naast het donorkind is er ook natuurlijk de donor, de wensouders en eventueel ook nog de samenleving die betrokken partij kunnen zijn en waar we moeten rekening mee houden. En dat is waarom wij nuance hebben willen aanbrengen in ons advies.
0: Okay.
2: Met een aantal aandachtspunten. De autonomie van de wensouders, de privacy van de donor, psychosociale begeleiding en ook de aandacht voor het voldoende donatieniveau in de samenleving om solidair te kunnen zijn met de personen en koppels die daaraan nood hebben.
0: Omdat u vreest met wat nu op tafel ligt dat mensen zich minder kandidaat gaan stellen om te doneren.
2: Ja. Ja. Ja, dat is inderdaad een van de elementen die daarin meespelen.
0: Oké, we gaan eens kijken naar wat de minister op tafel heeft gelegd. Hij wil donorkinderen vanaf 12 toegang geven tot niet-identificeerbare gegevens, vanaf 16 jaar ook tot naam en identiteit. Waar is dit daar een probleem in?
2: Dus de niet-identificeerbare gegevens, dat is zo wat men dan noemt het basisprofiel, dat is voor ons geen enkel probleem, is ook heel belangrijk en dat begrijpen wij volkomen. Het gaat over van waar komt die man, in welke socioculturele omgeving functioneert die, dat soort zaken en eventueel waar relevant op dat ogenblik medische gegevens die nuttig zouden kunnen zijn. Hè. Mm-hmm. Het punt is de identificeerbare gegevens, namelijk van wat is de naam en waar woont die bij manier van spreken, dat vinden wij op dit ogenblik een beetje te ver gaan. Al zeggen wij in ons advies dat het ook moet mogelijk zijn dat op latere ogenblikken dan de donatie, want dat gaat dan soms over 20 of 30 jaar later, het donorkind de mogelijkheid moet hebben om het te vragen, want ook die donor kan inmiddels van idee en of oordeel gewijzigd zijn. Dus we doen de deur niet helemaal toe. Integendeel, we laten een zekere openheid, maar we zouden dat graag een beetje gefaseerd zien om te vermijden dat het daar geleidelijker inderdaad.
0: Okay, ja. U zegt dan eigenlijk met wat er nu op tafel ligt, gaan we te veel slingeren? Gaat het te veel van de ene kant naar de andere? Dat moet geleidelijker. Ja, wat stellen jullie dan concreet voor? Want u zegt een aantal aanpassingen, maar...
2: Wel, we stellen dus voor wat wij in onze tekst genoemd hebben, het twee-sporen-beleid. De mensen zouden kunnen kiezen, een donor kan daar ook voor kiezen, voor een donatie met een volledig identificeerbare situatie zonder voorwaarden. De donor kan zeggen, ik heb er allemaal geen probleem mee, doe maar. Of een donatie met een volledig identificeerbare donor onder voorwaarden van de toestemming van de donor met de mogelijkheid tot periodieke herbeoordeling indien de vraag tot toegang blijft bestaan. En dat gekoppeld aan ook toch aandacht voor de psychosociale begeleiding en counseling op dat vlak, zeker voor die wensouders wanneer zij in het begin in zo'n traject stappen, zodanig dat zij goed geïnformeerd een beslissing kunnen nemen.
0: Is die begeleiding er niet voldoende nu?
2: Wel, we vragen daar toch, ik zeg niet dat dat onvoldoende is, dat weten wij onvoldoende, maar het is de gelegenheid om daar aandacht voor te vragen en ervoor te zorgen dat dat wel is, zodanig dat die mensen in het begin van dat traject ook voldoende zicht hebben op wat de mogelijke consequenties zijn 20 of 30 jaar later.
0: Mm-hmm. U zegt, het is een evenwicht dat moet gevonden worden tussen donoren en donorkinderen. Ik wil er heel specifiek iets uithalen wat jullie ook moeilijk vinden in het voorstel van minister Van den Broeke. De verplichting om levenslang medische info te delen als toekomstige donor. Waarom is dat een probleem?
2: Wel, de vraag is, de donor zou dan verplicht worden om relevante gegevens door te geven. De vraag is, wat zijn dan relevante gegevens? Wie beoordeelt wat de relevante gegevens zijn? Wat voor de ene waarschijnlijk onbelangrijk is, kan voor de andere ervaren worden als zeer belangrijk. Hoe gaat het dat indien de donor eventueel overleden is? Waar is de aansprakelijkheid van de erfgenamen? Enfin, daar zijn toch een heleboel vragen bij te stellen die voor ons op dit ogenblik onduidelijk zijn en waar wij de nodige aandacht voor vragen.
0: Ja, waarom komen jullie daar nu mee met dat advies?
2: Oh, dat is heel eenvoudig. Minister Van den Broeke heeft ons advies gevraagd en wij hebben daar heel snel op geantwoord en aan doorgewerkt, zodanig dat de voortgang van heel de procedure van het wetsvoorstel niet gehinderd wordt. Dus het is een antwoord op een vraag van de minister.
0: Oké, en wordt dat antwoord gedeeld door iedereen in het comité?
2: Wel, het is zoals met de meeste van onze adviezen dat rond een aantal punten er wel verschillende meningen zijn die we dan ook beschreven hebben en transparant hebben weergegeven in het advies.
0: Oké, dus er zijn ook wel leden die het voorstel van Van den Broeke meer genegen zijn dan anderen?
2: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Dus het is een advies, een genuanceerd advies, waar de minister dan kan kijken. Hij heeft nog andere adviezen gevraagd die ook nog zullen binnenkomen. En dan zullen we zien wat hij daarmee verder zal doen.
0: Wij gaan dat mee afwachten. Meer voorzichtigheid, dat staat in dat advies van het ethisch comité. U bent daar co-voorzitter van, Jan de Lepelaere. Dank u wel voor uw tijd vanmorgen.
2: Graag gedaan. Dag.
0: Een kwartier vertragen op de E40 naar de kust van Erpenmeren tot Wetteren. Daar wordt gewerkt. En op de E17 van Antwerpen naar Gent is even voorbij Lokeren. De linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Moet je 3 kwartier aanschuiven intussen vanaf Waasmünster. Naar Antwerpen dan 1 kwartier erbij. Op de E17 van voor Kruibeke en ook op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 1 kwartier erbij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout.
3: In Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Singel met de Plantin-Moretuslei. Wees daar voorzichtig. Op de N16 naar Willebroek 1 kwartier file rijden aan de werken in Temse. En dan langzaam naar Brussel op de E19, 20 minuten erbij vanaf Semst. Op de E314 1 kwartier bij Holsbeek door een ongeval. Op de E34 vanuit Leuven 1 kwartier, of E40 liever 1 kwartier vanaf Heverlee. En op de E429 1 kwartier bij Halle. Op de binnenring rond Brussel dan 1/2 uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En 1 kwartier van Wezenbeek tot Tervuren, daar is een ongeval gebeurd. Op de buitenring 1 kwartier erbij van Waterloo tot Tervuren. En in Kuurne is er hinder door een defecte vrachtwagen op de N36, ter hoogte van de rotonde met de Kuurnestraat.

0: Every single weekend, The Avalanches en Jamie XX. We hebben het beeld allemaal in ons hoofd. Mm-hmm. Van de postbode die aan de keukentafel zit met een druppel.
1: Ja, zo was dat vroeger.
0: Wat voor onze grootouders vanzelfsprekend was. Het wordt misschien opnieuw in. Postbodes krijgen terug een naam in elk geval.
1: Ja, wel, ze hebben die al, maar we kennen die niet natuurlijk. En de bedoeling is dat we dat binnenkort wel weer weten. Want na een geslaagd project in Oostende zal Bpost binnenkort aan iedereen die een pakje krijgt laten weten wie dat pakje zal bezorgen. Bijvoorbeeld Johan of Pieter, zo'n voornaam dus. Bpost doet dat omdat zowel de postbode als de klant dat graag willen. Dat zegt de woordvoerder Mathieu Goudervoy.
2: Dat doen we omdat uit onderzoek gebleken is dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van zijn postbode niet kent. En dat terwijl toch bijna de helft van de mensen zegt dat ze die graag willen kennen. En dat ze hun postbode vaak fysiek tegenkomen. Daarom leek het ons een fijne en logische stap om dat eerste contact tussen de mensen en hun postbode eigenlijk te faciliteren.
1: Ja, dan kan je iets meer zeggen dan goedemiddag of hey bijvoorbeeld. En weten wie voor je deur staat maakt het ook aangenamer, wekt ook meer vertrouwen en speelt ook in op de nood aan echt menselijk contact. En dat in een wereld die natuurlijk al

0: maar digitaler wordt.
1: We leven stilaan in een heel digitale, maar ook een anonieme maatschappij. Een pakje bestellen online, dat gaat in één klik, dat gaat snel en anoniem. En dan is het toch fijn als je kan merken dat het toch nog altijd een mens van vlees en bloed is die jouw pakje langsbrengt. Want dat zijn onze postbodes natuurlijk, dat zijn mensen die heel hard werken elke dag om die pakjes tot bij jou te krijgen. Ook zeker vandaag bijvoorbeeld, midden in een hittegolf.
0: En Bpost ziet daar ook alleen een unieke rol voor zichzelf in.
2: Oh.
0: Omdat ze namelijk met vaste bezorgers werken, die dus elk ook een vaste buurt hebben. En volgens bedrijven is net die nabijheid en die herkenbaarheid een grote plus. En maakt dat een wezenlijk verschil met vele andere bezorgdiensten.
2: Oké, minder virtueel, meer terug naar het echte leven. Alles komt terug, zeker? Oh, nee, deze wou ik.
3: De Ochtend WK.
2: Want jij bent ook terug, Hermie,
4: ja.
2: Uiteraard, om dat WK-voetbal er nog even bij te nemen. Afgelopen avond en nacht, 4 matchen, zo zijn we dat gewend intussen. Dus veel actie, alleen kan je het blijkbaar bij één korte quote houden die blijft hangen.
4: Die blijft zeker hangen. We stappen even mee van het veld met de man op wie alle camera's gericht waren, Cristiano Ronaldo. Ja, het is kort, met veel achtergrondlawaai ook, maar zijn boodschap mag toch duidelijk zijn. Hè? I'm back, Ronaldo is terug. Na alle kritiek, na het gelijkspel tegen Congo, scoorde Ronaldo nu 2 keer en hielp Portugal zo aan een 5-0 zege tegen Oezbekistan. Zo is Ronaldo ook de eerste ooit die op 6 WK's scoort. Maar is hij echt helemaal terug? Wel voorzichtig zijn toch, zegt de commentator Filip Joos.
5: Ik hoed me ervoor om nu te zeggen, ja, Ronaldo is plots weer top. Ik denk dat we daar echt voor moeten wachten, wat wel zo is. Dit kan de stap zijn naar top. Dat weer wel. Ik geloof er niet echt helemaal in. Maar het is voor hem fantastisch dat het gebeurt. Maar het is echt maar Oezbekistan.
4: En veel meer over Ronaldo en alle actie van afgelopen nacht in de WK Daily podcast.
2: Uiteraard. Dan is er ook nog de groep van Portugal,
4: waar inderdaad.
2: Colombia eerste is.
4: Inderdaad, dat moet ik zeker nog toevoegen. Hè. Colombia won met 1-0 van Congo. Bij Congo krijgt het straffe gelijkspel van de eerste speeldag tegen Portugal. Dus voorlopig geen vervolg. Maar kwalificatie kan zeker nog als Congo wint van Oezbekistan.
2: Oké, Ronaldo deed het. 2 keer scoren, er waren er nog. Harry Kane was er niet bij.
4: Nee,
2: Engeland.
4: Dit keer niet bij Engeland. Hè. En nochtans, op het einde van de match tegen Ghana kreeg Kane nog een reuze kans.
6: Rodgers, voorzet en daar is O'Reilly tegen de lat. En Kane, oeh, wat een misser van Harry Kane. Dat gebeurt nooit, of zelden.
4: En helaas voor Engeland was gisteren zo'n zeldzame keer. Maar na de zege tegen Kroatië konden de Engelsen nu niet overtuigen. Het bleef zo'n 0-0 tegen Ghana dus. En in die groep is één iets al zeker. Panama ligt eruit na een 1-0 nederlaag tegen Kroatië.
2: Helaas. Dan nog even naar Seattle bij de Rode Duivels. Daar is ook eentje back terug.
4: Inderdaad. Jeremy Doku teruggekeerd uit Londen als papa nu. En zijn aankomst in het spelershotel klonk zo. Ja, je moet er eigenlijk ook de beelden bij zien. Applaus, felicitaties, knuffels ook van de spelers. Ook van CEO Vincent Manaert. Het is te zien op de Instagrampagina van de Rode Duivels. Jeremy Doku dus terug. Even daarvoor sprak Arthur Theat met de pers. En Tess Els die verraste hem op het einde een beetje met deze vraag.
7: Is er al een cadeautje voor Jeremy als hij terugkomt?
8: Ons, we hebben niks gedaan, omdat we kunnen niks doen. Maar waarschijnlijk van de federatie wel, maar we zijn heel blij voor hem. Dat is waarschijnlijk die beste ding dat kan ooit gebeuren in zijn leven. En ik denk, hij gaat misschien ook nu meer chill zijn en zijn hoofd is meer, hoe zeg ik dat, focus.
7: Ja.
8: Maar we zijn heel blij voor hem en voor zijn vrouw ook en voor zijn familie.
4: Ja, ze kunnen moeilijk gaan shoppen daar, maar ze zijn in elk geval heel blij. Hè. Hij hoopt ook op een positief effect bij Doku. En dat kunnen de Duivels natuurlijk gebruiken, hè, want zaterdag alles of niets tegen Nieuw-Zeeland. Maar we hebben ons lot in eigen handen, dat benadrukt Arthur Theat.
8: Dus we moeten gewoon positief proberen te blijven. We hebben nog 1 match, is in onze handen. Als we die match winnen, dan zijn we door. En we moeten nog groeien. We moeten dat ook snel doen, omdat nu dat is de laatste match. En we moeten gewoon ook ervaring van die laatste 2 matchen doen. En okay, misschien de bal erin te trappen. Maar dat is meer makkelijk om te zeggen dan om te doen.
4: Inderdaad, maar we moeten nog groeien. Ik onthoud dat en dan aftellen maar hè, naar zaterdag heel vroeg.

0: België tegen Nieuw-Zeeland.
1: 5 uur, dat ligt me wel. Kennen we wel, Hermine.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Nou, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Ik hoor weer elke boodschap.
6: Oma, ik moet pipi doen.
5: Ook de kleinste.
6: Allee, oma.
4: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: VRT Radio 1.
8: De ochtend.
1: 8:30 intussen, een hele goede morgen. Een hele warme ochtend ook al, want het wordt alleen maar nog warmer vandaag. Heel wat sectoren, Jeroen, nemen maatregelen de komende dagen.
8: Ja, want vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in het hele land, behalve aan de kust. Het waarschuwingsniveau zal ook nog gelden tot en met zaterdag. Het Nationaal Crisiscentrum besliste gisteren dat er daardoor geen nationale maatregelen nodig zijn. Maar bijvoorbeeld heel wat scholen schrappen wel activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Hier en daar wordt ook het schoolvervoer geschrapt, zoals in Gent. In Brugge rijden de bussen zelf, maar daar is een oproep aan de ouders gekomen om bijvoorbeeld zelf hun kinderen te komen ophalen. Dat vertelde directeur Koen Hallaert van de school Wonderwijs daarnet bij ons. En nee, die is er niet, maar heeft het daarnet bij ons verteld. Als je het hele gesprek wil herbeluisteren, dan kan dat in de app van Radio 1. Ook ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben trouwens hun hitteplannen geactiveerd. Er komt kritiek op de afschaffing van de anonimiteit van donoren en sperma, eicellen of embryo's. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de anonimiteit opheffen zodat donorkinderen weten wie hun donor is. Maar het Comité voor Bioethiek vreest onder meer dat er daardoor niet genoeg donoren zullen zijn. Ze stellen nu tijdelijk 2 keuzes voor. Ofwel geeft 1 donor zijn volledige identiteit vrij, ofwel alleen informatie over uiterlijk, sociale en culturele achtergrond of erfelijke ziektes. En de Verenigde Naties gaan beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Iran dringt er nog steeds op aan om tol te heffen, maar daar wil de VS niet van weten, omdat de straat van Hormuz een internationale waterweg is.
1: En over de situatie daar hadden wij het vanmorgen ook. Dat gesprek staat uiteraard ook online en het weer is er live. Bram, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Ook al is het weinig verrassend, denk ik, wat je gaat vertellen.
9: Ja, inderdaad. Dag 8 van de hittegolf. En het wordt een recorddag, hè. We gaan naar temperaturen in Vlaanderen tussen 35 en 37 graden. Ook aan zee zeer warm, 33 graden daar, met in de namiddag dan wel een zeebries. Nu, er is ook weinig wind vandaag, dus het wordt echt wel puffen en zweten met veel zon. In de loop van de dag een paar stapelwolkjes. En de kans is niet onbestaande dat zo'n stapelwolk kan uitgroeien tot een enkele onweersbui, maar de kans is vandaag vrij klein. Vanavond en vannacht koelt het traag af. Minima morgenochtend tussen 18 en 23 graden. Dus ja, opnieuw een tropische nacht en een nieuw record. En dan morgen, ja, ik zal het nog maar eens zeggen, dag 9 van de hittegolf. En opnieuw record warm met temperatuur rond 37 graden in het binnenland. Heel veel zon. De piek van de hittegolf volgt dan op vrijdag. 8 of 39 graden dan op heel veel plaatsen in Vlaanderen. Met in de namiddag dan lokaal onweer. En dan neemt de kans op onweer toch wel toe in het weekend. Het wordt dan ook drukkend heet, met op zaterdag nog temperaturen tot 37 graden. Zondag is dat nog tot 35 graden. Maar dus wel met stevige onweersbuien dan.
1: Schrap zetten. Dankjewel, Bram.
7: Radio 1.
8: De ochtend.
7: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Marvin Gaye en Inner City Blues. Benieuwd eigenlijk of de hitte of die extra wolk naar de bioscoop lokt. Vanaf vandaag in de zalen in elk geval de docu Broken English.
1: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
2: A career spanning 6 decades, over 30 albums, and yet to the world she's still just Mick Jagger's ex-girlfriend.
3: The thing that carries me through is the music.
0: En mee, dat is Marianne Faithfull, een carrière dus van 60 jaar, 30 albums en toch voor velen nog gewoon Mick Jagger's ex. Lieve Van Gils, goedemorgen.
4: Dag Leen, goedemorgen.
0: Een documentaire over Marianne Faithfull, mm-hmm, die vorig jaar overleed, de zangeres en songschrijver, die nu dus bij ons in de zalen komt en die jij ons wilt tippen. Waarom?
4: Ja. Ja, omdat hij dat verdient, vind ik. Tussen alle blockbusters. Hoor, hè, vorige week Toy Story, binnenkort The Odyssey. Supergirl, uh-huh, komt eraan. Ik dacht, laat ons eens de spot zetten op een andere Supergirl, die het ook zeker verdient. Het is misschien ook een beetje persoonlijk, Leen. Ik heb altijd een boontje gehad voor Marianne Faithfull. En die plaat waar de titel naar verwijst, Broken English. Ja. Met die film noir-achtige foto op de hoes in blauw en zwart. En die sigaret in haar handen die rood oplicht, die heb ik destijds grijs gedraaid. Dus ja, een beetje persoonlijk misschien was ik daardoor ook wel aangedaan toen ik deze film te zien kreeg. Ik was echt wel geraakt,
0: okay,
4: moet ik zeggen.
0: Dat is altijd extra om dat dan mee te pakken. Maar de film zelf, het is geen echte biopic, het is een documentaire, maar er doen dan wel acteurs in mee.
4: Ja.
0: Hoe zit dat precies?
4: Een beetje ingewikkelde constructie. Het is inderdaad een documentaire over haar, maar er doen acteurs in mee. Het is nogal hybride. Faithfull wordt zo gezegd geïnterviewd door The Ministry of Not Forgetting, een Kafkaiaans-achtige instelling die ervoor moet zorgen dat bepaalde mensen of dingen niet vergeten worden en vooral correct bewaard worden. De baas van dat departement, de overseer, wordt gespeeld door Tilda Swinton. En de rol van de interviewer, de zogenaamde record keeper, een jonge man, wordt gespeeld door George McKay. Een gezicht dat je wellicht zult herkennen uit de film 1917. En dan heb je dus Marianne Faithfull zelf. Die speelt niet zichzelf, die is zichzelf. Die wordt geïnterviewd, gekleed in een donker pak, wit hemd, das. Ze ziet er nog kranig uit, moet ik zeggen. Ze reageert ook heel alert en scherp op de archiefbeelden uit haar eigen leven die ze te zien krijgt. Maar er loopt een buisje van haar neus tot achter haar oren. Dus ze moet beademing krijgen. Ze heeft een ongeneeslijke longziekte. De opname is gemaakt kort voor haar dood. Covid is haar nooit helemaal bekomen. Ze is fysiek wel verzwakt, maar ik moet zeggen, ze denkt en ze spreekt nog altijd heel helder. Dat wel.
0: Oké, okay. We hebben het over die hele lange carrière, 60 jaar. Wat kom je in de film allemaal te weten over haar?
4: Wel, je leert haar echt kennen. Doordat ze zo pinter reageert en soms ook wel emotioneel en kwaad op die archiefbeelden van haar. Je leert dat ze veel meer is dan dat liefje van Mick Jagger, zoals ze altijd geframed is geweest. En wie ze ook misschien gebleven is in de ogen van de mensen. Dat meisje dat As Tears Go By zong, Helene, op haar 17e, toen nog met een engelenstem. Een nummer dat ze had gekregen van de Stones. Maar ze was mooi en blond. En dat was voldoende om ervan uit te gaan dat ze daaraan alles te danken had. En dat beeld dat werd nog eens bevestigd en scherper gesteld toen de politie binnenviel in 1967 in Redlands, het domein van Keith Richards in Sussex, waar ze de Stones betrapte op drugs. En iedereen zag haar daar zitten, zo goed als naakt, met een bondkleed over zich heen geslagen. Dat was het. De kranten kopten Naked Girl at Stones Party. En zo werd ze voor eens en voor altijd geframed als een junkie, als een groupie van de Stones. Ze heeft dan zwarte sneeuw gezien daarna. Haar ongeboren kind van Jagger verloren. Een relatie liep op de klippen, hij liet haar vallen. Ze belandt in de goot, letterlijk. Leeft een tijdje op straat, in kraakpanden. In Londen raakt zwaar verslaafd aan drugs, tot ze zich in de jaren 70 en 80 heruitvindt. En dan komt dat album Broken English. En dan is er eindelijk herkenning, ook voor haar eigen songs. Haar stem was nog maar nauwelijks herkenbaar. Mm-hmm. Aangetast door dat ruige leven dat ze had geleid. Dus dat kristallen geluid, daar schoot niet veel meer van over. Maar die Jagger is haar heel haar leven blijven achtervolgen. Zoals ze hem op het einde kotsbeurt, als te zeggen, er vragen over krijgen. Zaki zit er ook heel even in de film. Ja, want hij heeft haar geïnterviewd voor Spraakmakers. Dat kan wel. Dat Canvas-programma. En tegen de afspraken in heeft hij dan toch een vraag gesteld over Mick Jagger. En hij bleef erover bezig. En toen stond ze op. Toen bolde ze het af. En toen zat Saki daar.
0: Ja.
4: Zie je.
0: Ja. Moest maar over de muziek gegaan zijn. Want ja, muziek klopt. Is uiteindelijk waar toch mee associëren ook. Er duiken blijkbaar wel wat collega-artiesten op ook in die docu.
4: Ja, effectief. Ja, om te zingen. Nu, okay. Ze heeft in haar leven ook heel veel erkenning gekregen van de grootte der aarde, van Bob Dylan tot David Bowie. En speciaal voor deze docu zijn er een aantal covers opgenomen. Onder andere door Beth Orton, Courtney Love, Suki Waterhouse en Thurston Moore. Maar het muzikale en het emotionele hoogtepunt van de film komt als ze zelf nog één keer zingt. Ze zingt Misunderstanding, een song uit 2018. En dat zingt ze samen met Nick Cave en Warren Ellis. En als je beseft dat het allerlaatste is dat ooit van haar is opgenomen, ja, dan is het moeilijk om daar onbewogen bij te blijven. Het maakt van de film een mooi testament. Iemand zei op een gegeven moment, het is een film die haar de regie terug in handen heeft gegeven over haar eigen verhaal. En dat is ook zo. En niks te laat. Niks te laat, moet ik zeggen. En ze zegt op een gegeven moment, als iemand nog maar eens een oliedomme seksistische uitspraak over haar heeft gedaan, zegt ze, despite all these stupid people and their stupid questions, I've actually had rather a lovely life, zegt ze. So, fuck them.
0: Dat heerlijke prits ook altijd. Hè? Misunderstanding, dat gaan we voor het einde van die docu laten, maar we gaan wel iets spelen uit Broken English. Voorkeur?
4: Ja, we moeten wel. Ik had het destijds nogal voor Why'd You Do It, maar ik denk dat we moeten kiezen voor de Ballad of Lucy Jordan, Leen, over die jonge vrouw die ervan droomt om door Parijs te rijden in een sportwagen met een warme wind in haar haren, maar die op haar 37e beseft dat er van al die mooie dromen niets is uitgekomen. Ik kwam het onlangs nog eens tegen, dat nummer, toen ik met mijn zoon Thelma en Louise herbekeek. Die film, je kent hem
0: wel.
4: Ja, dat
0: zeker.
4: Was ook de Dat was ook de affiche, hè, van het filmfestival van Cannes dit jaar. En op het einde van de film, als die twee in het pikdonker door een iconisch Amerikaans landschap rijden in een Thunderbird cabrio, dan zegt Thelma, Gina Davis, zegt, I always wanted to travel, but never got the opportunity. En dan zegt Louise, Susan Sarandon, zegt dan, well, you got it now. En dan rijden ze de zonsopgang tegemoet en dan begint dat nummer te spelen. Ik krijg al kippenvel als ik het
0: vertel. Heel erg bedankt, lieve Wijngels.
4: Ja,
0: Broken English, dus vanaf vandaag in de zalen over Marianne Faithfull.

0: The Ballad of Lucy Jordan van Marian Faithfull. Naar de weg, 184 kilometer file. Op de E17 van Antwerpen naar Gent, 3 kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas tot Lokeren. De weg is wel vrijgemaakt daar. En files naar Antwerpen op de E17, 1 kwartier van voor Kruibeke. En ook op de E313 vanaf Massenhoven. Ook 1 kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout.
1: In Antwerpen zijn de verkeerslichten nog steeds effect op het kruispunt van de singel met de Plantin Moretuslei. Wees daar voorzichtig. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten file rijden aan de werken in Tempel. Langzaam naar Brussel, alleen op de E314, een klein half uur tussen Aarschot en Holsbeek. Daar is een ongeval gebeurd. Wel op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 1 kwartier van Waterloo tot Tervuren. En verder 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Dilbeek. Daar is een aanrijding gebeurd. En op alle andere plaatsen zijn vertragingen beperkt.
2: De ochtend.
0: De Verenigde Naties die starten een grote operatie om 11.000 zeevaarders te evacueren uit de straat van Hormuz.
1: Ja, het is een van de dochters van de VN trouwens, de Internationale Maritieme Organisatie, de IMO, die die taak op zich zal nemen. Het krijgt daarvoor ondersteuning van alle landen in de regio en de garantie dat de evacuatie veilig zal kunnen verlopen. Maar het is dan ook hoog tijd dat de mensen die daar al maanden vastzitten eindelijk naar huis kunnen. Dat zegt de woordvoerder van de VN-secretaris-generaal.
3: The IMO Secretary General, Arsenio Dominguez, said IMO secured the necessary safety guarantees and thoroughly verified the conditions for safe navigation to support these operations. The operation marks a significant step towards alleviating the humanitarian impact of the crisis on thousands of seafarers who've endured months of uncertainty, months of unrestricted movements and mounting welfare concerns.
0: Wij spraken vanmorgen met Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. En die gaf meer uitleg over hoe zo'n operatie verloopt. Hè?
1: Ja, hij gaat er eigenlijk vanuit dat de Verenigde Naties schepen zal escorteren. Als dus een soort kolonne op gang. Waardoor non-stop het ene schip naar het andere kan varen. Om dan uiteindelijk de straat van Hormuz op die manier te verlaten.
4: Ik stel me daar veel vragen bij.

0: De IMO is natuurlijk al hele tijd bezig om dat in goede banen te leiden. En ze hebben heel veel voorbereiding gedaan. Dus gaan kijken welke cargo's dat het meest cruciaal zijn. En dan gaan ze die er eerst laten doorvaren. Mm-hmm. Ze zijn ook al een hele tijd aan het informatie verzamelen over welke schepen er nu juist vastzitten. Hoeveel mensen dat er aan boord zijn. En ze hebben volgens mij een heel duidelijk beeld van welke schepen er eerst door moeten en welke niet.
1: Maar voor alle duidelijkheid, bemanningsleden zullen dus niet sowieso van boord gehaald worden op de plek waar ze zich nu bevinden.
0: Die schepen moeten natuurlijk wel nog steeds kunnen varen op een veilige manier. Mm-hmm. De crew die aanwezig is, is in de meeste gevallen nodig om dat schip ook veilig te laten varen. Ja. Dus ze zullen eerst zorgen dat ze buiten de straat van Hormuz geraken, dus uit de Persische Golf. Mm-hmm. En dan zullen ze bekijken of de crew moet vervangen worden. Eventueel via helikopter ofwel zullen die in de eerstkomende haven aan wal gaan en met het vliegtuig terug vertrekken.
2: Een complexe operatie dus. Met Loïc van Staaij praten wij vanmorgen. Dat hele gesprek kunt u herbeluisteren via het Radio 1-kanaal op VRT Max.

0: The Killers en Mr. Brightside. Dat proberen we altijd te belichten aan de positieve kant van de zaken. Maar op dag 8 van de hittegolf, waarop dus ook code oranje geldt in zo goed als heel het land, zijn er toch wel wat gevolgen natuurlijk.
1: Inderdaad. En naar aanleiding van die hittegolf, Leen, hadden onze collega's hiernaast van Martijn Première op de RTBF Jean-Luc Kruk te gast. Hij is onze federale klimaatminister voor les engagés. Als minister van mobiliteit wilde hij trouwens toch even bijzeggen met de trein komen hier naar de nieuwe studio van de RTBF. Maar dat is niet gelukt, want er was te veel vertraging door de hitte. En dus was het via de telefoon. Kijk, ook ministers kunnen te lijden hebben onder code oranje.
0: Zo is dat. Maar hij wilde het wel vooral hebben over zijn klimaatbeleid.
1: Ja, want hij heeft gisteren namelijk een brief gestuurd naar alle ministers die bevoegd zijn voor klimaat. Dat zijn er nogal wat in ons land. Want die zitten zowel op federaal als op regionaal niveau dus. En hij heeft zijn regionale collega's opgeroepen om samen te werken en samen een actieplan te maken tegen extreem weer.
2: J'ai reçu un rapport qui était assez alarmiste et alarmant d'ailleurs aussi des services qui sont chargés d'analyser le climat. J'ai donc dit à mes collègues, je pense que nous devons nous réunir ensemble pour pouvoir coordonner nos actions. J'ai effectivement reçu une réponse polie d'Alwani pour me dire que bon, c'était pas une urgence, mais surtout une réponse négative de la Flore.
1: Ja, helaas dus, zegt de minister, weinig enthousiasme voor mijn plan, omdat de meeste ministers het weer momenteel niet als een noodgeval zien. En Vlaanderen die wou dus gewoon niet komen, zei hij, omdat ze klimaat puur zien als een zaak van hen, een zaak van de regio's. Maar volgens de minister kent klimaatverandering geen taalgrenzen. En hij ziet het dus net omgekeerd. In plaats van de regio's zou klimaat opnieuw een pure federale bevoegdheid moeten zijn.
2: Moi, j'ai toujours dit que sur le climat et l'énergie, je pense que ces deux matières-là devaient rester des matières fédérales. Vous savez, l'électron en termes d'énergie n'attend pas la frontière linguistique et l'autorisation pour traverser. Le climat, c'est une matière nationale, européenne, internationale.
1: En hij maakte toen concreet, heeft een 12-puntenplan voorgesteld aan zijn collega's met dus maatregelen om ons beter te kunnen aanpassen aan de hitte.
2: D'abord, c'est multiplier les points d'eau dans les lieux publics. C'est d'avoir des zones de rafraîchissement dans les lieux publics qui soient identifiées comme telles. Mais c'est aussi adapter les lieux à la chaleur, mais également parfois au froid. Donc c'est une série de mesures pratiques.
1: Er moeten dus bijvoorbeeld meer openbare, koele plekken komen. Extra drinkwaterfonteinen, bijvoorbeeld op stations of in stadcentra. En de minister vertelde er nog bij, we moeten ons niet alleen meer voorbereiden op weer zoals nu, met extreme hitte, maar ook op extreme koude.
0: Ja, verder kijken dan vandaag. Belangrijk, maar wel moeilijk in te beelden.
1: Ja, momenteel wel, ja.

0: De jeugd van tegenwoordig. Wij geven door aan Dorian. Veel plezier.
1: Editors Live. De Britse helden komen terug naar België. Met nieuwe songs en een show in de AFAS Dome. Vrijdag 19 februari. Tickets vanaf vrijdag om 11 uur via livenation.be. Editors Live. Samen met Radio 1. Hello.
2: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
3: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
4: Femke!
5: Moet je dansen.
3: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
5: Wacht.
4: Is er iemand?
3: Toch?
6: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
4: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
7: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
4: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
3: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
1: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
9: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
10: En ook uw budgetvakantiepech.
9: Wat?
10: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
9: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: De dag begint met een emoji van een goat. Zoveel is duidelijk. Straks beleef je het hier in de WK-tribune. De comeback van Ronaldo. Een hele goede morgen.
1: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat is gisteren gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Ruim de helft van alle werknemers zou zijn baan verliezen, terwijl er niet minder werk is, zegt Hans van Elsen van de christelijke vakbond ACV Puls.
14: Wij vermoeden, we zijn niet 100% zeker, maar alles wijst in de richting dat ze eigenlijk van de vaste contracten af willen en eigenlijk alle pakketjes bij zeer slecht betaalde zelfstandige chauffeurs te zetten. Als het gaat over de werkstelling, daar zien we echt een tendens, zeker in de logistiek, dat die en masse verdwijnen voor heel precair slecht betaalde jobs, zelfstandige flexijobs, studentenarbeid. En dus er is minder en minder ruimte voor een kortgeschoolde om een goede baan te vinden in een sector als de logistiek.
13: Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard in Dendermonde is ontslagen nadat hij betrapt was met alcohol in het bloed. Bij een politiecontrole legde hij een positieve ademtest af. Voor professionele buschauffeurs geldt een nultolerantie. Vorige maand veroorzaakte een andere chauffeur van dezelfde maatschappij nog een dodelijk ongeval toen hij bij een overweg door het rood reed. Hij kwam daarbij zelf om het leven, samen met een begeleidster en 2 kinderen. Vanaf vandaag krijg je via mail en in de app van Bpost te zien wie je pakje bezorgt. Bpost deelt voortaan de voornaam van de postbode. En daar is een goede reden voor, zegt woordvoerder Mathieu Goudfroy.
15: Dat doen we omdat uit onderzoek gebleken is dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van zijn postbode niet kent. En dat terwijl toch bijna de helft van de mensen zegt dat ze die graag willen kennen. En dat ze hun postbode vaak fysiek tegenkomen. Daarom leek het ons een fijne en logische stap om dat eerste contact tussen de mensen en hun postbode eigenlijk te faciliteren.
13: Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust. Het wordt erg warm met temperaturen tot 37 graden en de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is van kracht. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd, zegt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
16: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
13: In Bretagne, in het uiterste westen van Frankrijk, zitten zo'n 70.000 huishoudens zonder elektriciteit. Door de hitte heeft een transformator bij de stad Brest het begeven. Daardoor is het elektriciteitsnetwerk deels verstoord. Volgens de lokale overheid zullen de problemen ten vroegste vanavond opgelost zijn. Frankrijk kreunt momenteel onder extreme hitte. In een groot deel van het land geldt code rood met temperaturen boven 40 graden. En op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. In dezelfde groep klopte Portugal gisteravond Oezbekistan met 5-0. Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Daar bleef het 0-0. En Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. Vandaag en morgen wordt het drukkend warm met veel zon en maxima tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er kans op een onweer. Vrijdag wordt het nog wat warmer, dan halen we temperaturen tot 39 graden met in de namiddag wellicht enkele warmteonweters. In de loop van het weekend dalen de temperaturen, maar het weer blijft wel onstabiel met buien en onweer. Meer op vrtnieuws.be.
17: Radio 1. De WK-tribune.
11: Straks van op de eerste rij een knuffel tussen Lukaku en Doku te bezichtigen. Ook twee keer goal van Ronaldo en maar weinig antwoorden bij de pers achteraf. En je gaat horen wie er nu echt rijker wordt van dit WK. Goedemorgen.
17: Radio 1. De WK-tribune. Met Dorian Ausems.

0: heerlijke gedrum tussendoor hebben we ook weer gehad. En natuurlijk de belangrijke zin van Seal. We're never gonna survive unless we are a little crazy.
1: Radio 1.
2: De WK-tribune.
0: Gekke dagen zijn het met een nu al onvergetelijke hittegolf waar het laatste nog niet over gezegd en geschreven is. Maar ook met alles wat er op het veld gebeurt in de Verenigde Staten, in Mexico en Canada. Deze nacht groot spektakel bij Portugal-Oezbekistan. 5-0. Ik herhaal 5-0. Ik ben uitgetuned bij 3-0. Maar dus het is nog een mooie 5 geworden. En natuurlijk, 2 goals kwamen van... Allee, ik zeg natuurlijk, maar het is toch een mooie verrassing. Ronaldo.
3: Voorlopig vooral op die flank dat Portugal probeert te voetballen. Daar is hij, Ronaldo. De hele ploeg rond zich verzameld. Dit is een droomscenario voor Portugal. Cristiano Ronaldo in typische Cristiano-stijl. Ronaldo kiest positie. Bruno Fernandes. Ronaldo aangespeeld en moet scoren. Ronaldo scoort ook. Bruno Fernandes met de assist. En 3-0.
0: Een hele goede morgen, Mercedes.
4: Hey, hey.
0: Dat roept of ik zo goed, hè? Ronaldo met Kane. Stopt dat heel snel. Maar ja. Bon. Ronaldo dus. Ongetwijfeld ook weer in de 6 van Mercedes, denk ik.
4: Amai. En deze keer eindelijk positief, hè? Want Messi die was echt wel al op dreef vanaf match 1. Ronaldo was dan wat meer een dieselke. Vorige match enorm veel kritiek gekregen. Allee, echt doodgewicht genoemd. Door onze eigen Peter. Hij werd echt online ook volledig afgemaakt. Maar dus nu komt hij dus ijzersterk eigenlijk terug. Hè. Hij scoort 2 keer, zoals hij al zei. En hij haalt eigenlijk ook meteen een recordje binnen. Hij is de enige voetballer ooit die op 6 wereldbekers kan scoren. Dus ja, dat recordje zal zeker wel deugd hebben gedaan. Je hoorde het ook wel.
3: Zijn derde treffer was hem niet gegund, maar niet veel verraterig zijn.
0: Ja, dus inderdaad. Zo, ik denk, het was niet, ik weet niet of het het juiste was. Alleszins, ja, wel.
4: Hij zei zo...
0: Het ging gewoon zo snel, maar hij zegt wel I'm back.
4: Hij zegt zo echt,
0: meer dan
4: I'm
0: ooit.
4: Back. Hè. En het was echt met pure agressie in die camera gezegd. Het was echt zot om te zien. Maar ja, zijn ego-schaal blijft dus wel even hoog als zijn punten. Hè?
0: Ja, want we maakten ons daar zorgen over. We denken, gisteren hadden we het er nog over met sportpsycholoog Eline Berings, van dat raakt die spelers uiteindelijk toch, en toch ook een Ronaldo. Maar nee hoor, zijn ego is ijzersterk, inderdaad.
4: Het is weer inderdaad in orde. Ja, je zag het in dat fragment, maar ook achteraf onderbreekt hij eigenlijk een journalist in wanneer hij al vraagjes krijgt van de journalisten. En het was eigenlijk echt gênant. Allee, hij draait eerst zo met zijn ogen. En dan zegt hij ook echt zo van... volgende vraag. En dan zegt de volgende journalist zo van... mag ik jou een vraag stellen? En hij zegt zo... valt te zien waar het over gaat. Maar dus dat was die referentie naar die vorige journalist die begon over Messi en zijn records. Ja... It's getting messy, die twee, hè? Jezus.
0: Ja, ergens snap ik het ook wel. Mag ook wel eens opnieuw over hem gaan. Fijn om onze favorieten in hun beste vorm te zien, maar dat is niet voor iedereen het geval.
4: Oh, Harry Kane had echt een off day. Dus de match tegen Ghana eindigde eigenlijk op 0-0. Wat dat ook niemand had verwacht in onze WK-pronostiek. Maar ja. 5%...
0: 5, oh.
4: Had gezegd gelijkspel tussen die twee. Wat ik ook eigenlijk wel snap, want... Ja, ik weet het niet. Zij worden wel bekeken als een van de kandidaten op dit WK om de wereldbeker binnen te halen. Maar dus ja, nu het roept er absoluut niet vanaf met die 0-0. Harry Kane had een hele goede kans om een goal te maken. Maar ik denk dat de druk hem misschien een beetje te veel werd. En hij schopte de bal er los over het doel. Meteen die handen in het haar en op de knieën van teleurstelling. Online vind ik niet heel veel kritiek of memes of zo.
0: Eindelijk.
4: Dus, ja, het valt mee tegenover hem. Maar dus ja, hij moet dus duidelijk nog terugkomen uit een dal zoals hij Ronaldo heeft gedaan.
0: Ja. Kane, één schot waarbij werd gezegd, dit is zo unlike Kane, dat het dan niet binnengaat. En dan denk ik, oh garme, die man, die mag er ook wel eens naast trappen. Okay. Al weet ik dat hij dat niet van sterspelers mag zeggen. Middernacht, haalbaar om op te blijven, denk ik. Deze nacht was het al, wat was het? Bij mij zeker 26, 27 graden binnen, als het niet warmer was. Maar dus deze nacht op blijven. Sterrennieuws, heb je ook nog waar we heel blij van gaan worden, Mercedes?
4: Oeh ja, onze eigen topper docu is terug bij de ploeg. Dus we weten allemaal dat hij is afgereisd naar Londen om bij zijn vrouw te zijn, bij de geboorte van hun zoontje Praise. En gisteren is hij dus terug in het basecamp aangekomen. Na 2,5 uur vertraging van de vlucht. Maar ja, hij werd dus echt uitgebreid begroet en gefeliciteerd door Luke Bakio, door Lukaku. Het was echt, ja, het was wel leuk om te zien. En de Voetbalbond liet online ook weten dat Doku terug is naar de mooiste assist van zijn leven.
0: Het is ook wel een beetje waar, hè?
4: Ja,
0: ik vind het heel lief om te zien hoe die voetballers, die teammates, elkaar ook zo knuffelen. En dat is geen knuffel van een seconde, hè. Het duurt gemakkelijk 5 seconden.
4: Yep.
0: Dat geeft hoop in dit leven, alleszins. Hopen dat hij een assist van zijn leven zal geven zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. Want dan is het opnieuw de beurt aan de Rode Duivels, voor mocht je het nog niet weten. Jij gaat daarbij zijn, hè, Mercedes?
4: Yes, ik ben erbij.
0: Uiteraard, dat is maar één goed antwoord mogelijk. Dit is Chaperone. Goedemorgen.

0: vond ze het live beter tot zijn recht komen, tot ze dan toch zwichtte en het officieel uitbracht. De Subway van Chappell Roan.
1: De WK-tribune.
0: Onbetaalbaar zijn ze. De tickets om live bij een wedstrijd te zijn in een van de drie landen van dit WK. En uiteraard stroomt dat door op verschillende plekken. Het openbaar vervoer nemen bijvoorbeeld kost je veel meer. Je auto ergens parkeren, overnachten of ergens gaan eten, dat valt allemaal serieus tegen. Want natuurlijk, hotels en restaurants doen vlijtig mee. Hoe zou je zelf zijn? Maar wie wordt er uiteindelijk rijk van dit WK? Is dat vooral de FIFA of kunnen de lokale ondernemers toch ook mee profiteren? Thomas Peters, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent professor sporteconomie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. Dus ik denk wel dat je daar iets van kan zeggen. Wie wordt er echt rijk van dit WK?
2: Nou, je hebt het eigenlijk al gezegd, de FIFA in de eerste plaats. Want zij, de directe inkomsten van zo'n WK gaan eigenlijk bijna 100% naar hen. Of passeren in elk geval via hen. Ze verdelen dan wel een deel in prijzengeld natuurlijk naar de deelnemende landen. Maar eigenlijk de tickets, de tv-rechten, de grote sponsordeals van de grote partners, die komen bij FIFA terecht. En wat je daarbij kan zeggen, de lokale horeca, de hotels, de restaurants in de buurt en zo verder, die pikken ook hun graantje mee, maar daar zijn de meeste economen toch een klein beetje sceptisch over dat dat echt zoveel is dan bijvoorbeeld FIFA zelf beweert.
0: Hoeveel verdienen ze daar letterlijk aan? Kan je daar bedragen op plakken?
2: Dat kunnen we doen voor toernooien die in het verleden geweest zijn en waar dat we heel zorgvuldig hebben kunnen kijken hoeveel mensen effectief zijn gekomen. Maar dat is een vrij moeilijke oefening, omdat veel mensen komen naar zo'n WK, maar als ik bijvoorbeeld niks met voetbal heb, maar wel de Grand Canyon wil zien, dan ga ik deze zomer niet naar de VS.
0: Ja.
2: Dus er zitten heel veel ook verschuivingen tussen. Dus als je enkel de mensen telt die naar zo'n WK komen, en dat zijn er bijvoorbeeld een paar tientallen duizenden, dan moet je ook in rekening nemen de Belgen die dit jaar niet naar de VS zijn gereisd. En dat is eigenlijk in real time nogal moeilijk. Achteraf gezien hebben we dat bijvoorbeeld voor Zuid-Afrika heel duidelijk kunnen doen. En dan komen wij op ongeveer 200.000 extra bezoekers voor zo'n WK.
0: Oh, oké.
2: Dat is behoorlijk. Maar dat is ook niet, Zuid-Afrika heeft ook wel miljarden uitgegeven natuurlijk. Dus je moet ook afvragen, van is dan de kostprijs per toerist eigenlijk niet wel hoog?
0: Mm-hmm, ja, dat sowieso. Maar waar halen ze het dan vooral van als het niet van toerisme nu extra meer is? Want dat gebeurt dan op andere periodes dat ze afkomen. Zijn dat dan de tv-rechten, de merchandise?
2: Wel, die in grote mate gaan naar FIFA. Dus daar heeft FIFA eigenlijk, zij zeggen wij zijn de organisator van het toernooi en dus zijn alle tv-rechten en alle grote deals voor ons. En dat gaat zeer ver, want ook in de buurt van het stadion verbieden ze eigenlijk andere concurrerende bedrijven om reclame te maken voor een concurrerend product van hun partner. Dus die partners betalen daar goed geld voor en die krijgen dus ook wel wat terug. Wat de lokale horeca en zo betreft, is vooral de vraag van hoeveel kost het aan een land. En in dat opzicht is de VS eigenlijk heeft de VS veel goed nieuws, want die hebben bijna niks hoeven bouwen voor zo'n WK te houden.
0: De stadions waren er bijvoorbeeld al.
2: En dat is een heel belangrijke. Hè. In Zuid-Afrika en Brazilië is een hoop infrastructuur gebouwd. Rusland zo even buiten beschouwing laat. En Qatar is ook nogal speciaal, zullen we zeggen. Maar Zuid-Afrika en Brazilië hebben een hoop dingen gebouwd die ze eigenlijk niet nodig hadden. En dat heeft Amerika niet hoeven doen. En dat scheelt enorm in de eindafrekening voor zo'n land. Want als je al die stadions van de NFL kan gebruiken, en die heb je eigenlijk ook nodig in zekere zin, ja, dan heb je al veel minder, dan ziet de kostenkant er al zoveel beter uit, dat effectief alle extra inkomsten ook echt winst zijn.
0: Ja. En wat ook zal helpen, is het verspreiden van de kosten. Hè? Want we zitten hier nu met drie gastlanden. Misschien hadden de Verenigde Staten die andere twee niet nodig in dit geval, maar het kan maar helpen.
2: Het kan zeker helpen. En zeker met dit grotere format moet je ook denken aan een land als Zuid-Afrika dit sowieso niet had gekund. Omdat er zoveel meer speelsteden, zoveel meer wedstrijden. Zij zaten toen al eigenlijk aan het maximum van wat er mogelijk was. En dit is gewoon voor veel landen, eigenlijk, ik denk behalve de VS en misschien China, is dit eigenlijk bijna onmogelijk.
0: Ja. Op het einde van de rit worden de organiserende landen daar nu rijker van? Want je hebt dan die kosten voor sommigen al meer dan anderen. Maar weegt dat op tegen de opbrengsten?
2: Wel, in de conclusie van het meest economisch onderzoek is eigenlijk nee. En dus er zijn positieve effecten. Toerisme is er één van. Het imago van je land wordt beter. En dat heeft ook effecten op de handel die je land kan voeren. Meer mensen, je komt wel op de kaart bij veel handelspartners. Maar al bij al zijn die effecten toch te klein om de grote kostprijs te verantwoorden. Vooral als je dus heel veel moet bouwen. En dat hebben we dus voor de eerste keer eigenlijk in WK, waar dat niet hoeft. Dus in dat opzicht zou het er deze keer eigenlijk beter kunnen uitzien dan de voorbije 4-5 keer, waar we zeker moesten zeggen, bijvoorbeeld voor Qatar, ja, no way dat Qatar heeft terugverdiend wat het hen gekost heeft om die wereldbeker te houden.
0: Dus in dit WK kunnen we zeggen het meest winstgevende ooit? Of is dat te veel gezegd?
2: Waarschijnlijk. En dat is niet toevallig misschien in de VS, want de meest winstgevende Olympische Spelen ooit zijn nog altijd Los Angeles 1984, geloof ik. Dus zij hebben er wel een soort van patent op misschien.
0: Ja, en dat komt er binnenkort ook weer aan, hè, binnen zoveel jaar.
2: Ja, inderdaad. Ja,
0: amai, zij zullen kassa horen winkelen. Nog even dichter bij huis. Als we kijken naar ons land bijvoorbeeld. Een café-uitbater met een groot scherm. Een lokale supermarkt waar je chips kan gaan kopen met de koppen van de duivels op bijvoorbeeld. Worden die daar beter van? Worden die daar rijker van?
2: Die worden daar waarschijnlijk al wat beter van. Maar we moeten dan, en als we kijken naar ons land als geheel natuurlijk, moeten we ons dan afvragen van, is dat echt nieuwe consumptie of is dat vooral het verschuiven van consumptie van het chipsmerk van waar geen koppen van de duivels op staan, naar het chipsmerk van met koppen van de duivels op. Ja. Dus in dat opzicht is het soms wel de vraag van, ja, er is inderdaad meer mensen die nu op café gaan. Hadden die mensen anders misschien op een terrasje gezeten in de Lielse Bergen of zoiets?
0: Voilà, en dan blijft het allemaal hetzelfde.
2: En dan is het een beetje verschuiven van consumptie eerder dan extra consumptie, inderdaad.
0: Ja, maar ik kan wel mij inbeelden dat er sectoren zijn die verlies lijden. Want sommige mensen maken toch andere keuzes in deze periode.
2: Zeker,
0: dat wel.
2: Zeker waar winnaars zijn verliezers. En dat is een beetje het ding van die verschuiving, hè. Als er meer mensen naar het café gaan, gaan ze misschien minder naar de... Ja, ik weet niet of er nu veel mensen naar de bioscoop zouden gaan. Misschien om in de airco te zitten.
0: Dat wel, ja. Graag.
2: Maar dus die traditionele is dan het idee van, ja, andere vormen van entertainment, die gaan dat wat minder zien. Maar je merkt ook dat dan die andere entertainment formats daar ook rekening mee houden. En bijvoorbeeld weinig blockbusters gaan uitbrengen op het moment dat zo'n WK dan begint. Omdat ze weten van, ja, dat is eigenlijk niet het juiste moment om met ons prime product om de proppen te komen.
0: Ja, maar dat halen ze dan hopelijk in op een later moment.
2: Dat hopen ze dan inderdaad.
0: Ja. Je leest ook wel eens in studies dat ze zeggen, na een goede match verhoogt de productiviteit op een werkvloer. Als dat waar is, hebben wij vandaag nog een probleem hier, denk ik. Maar wordt een land dat het goed doet op een WK echt economisch beter?
2: Er zijn inderdaad effecten dat er een soort van... iedereen is vrolijk en dat vertaalt zich in een aantal dingen. Er is onder andere onderzoek dat zegt dat rechters wat toegevender zijn op de dag nadat hun ploeg gewonnen heeft, bijvoorbeeld. Dus ja, dat zou best wel kunnen. Maar die effecten, over het algemeen wordt wel gezegd, ja, dat is zeer kort van duur, jammer genoeg. We zijn allemaal een halve dag blij. En dan is het allemaal terug zoals normaal. Of een halve dag depressief. Hè. Dus dat is misschien ook belangrijk om te vermelden nu we met de duivels wat minder resultaten halen.
0: Laten we toch hopen voor zaterdag dat het het eerste is. Wordt het een cinemaavond binnenkort of op groot scherm ergens bij een café uitbater, Thomas? Wat wordt het voor jou?
2: Ja, ik denk, ik ga sowieso op kamp met de Giro volgende week, want ik ben kookouder. Maar... Ik zal de wedstrijden wel volgen daar, denk ik.
0: Okay, ja, lijkt mij toch een leuke plaats om te doen. En
2: ja,
0: vooral
2: inderdaad.
0: Oppassen voor voedselvergiftigingen met dit weer.
2: Zeker.
0: Veel plezier, dankjewel. Fijne ochtend nog, Thomas Peters.
2: Tot later.

Rockwell, maar toch wel heel hard ook Michael Jackson. Somebody's watching me. Gisteren is het hier nog maar eens bewezen. Je mag de grootste voetballeek zijn. Je kan perfect meedoen met onze Iedereen Wereldkampioen quiz. Zometeen weer 5 vragen over 2 deelnemende landen voor gratis draadloze oortjes. Dat is leuk. Je kan je opgeven om te proberen nu door Iedereen Wereldkampioen te sturen in de app van Radio 1. 123 kilometer file op de E17 van Antwerpen naar Gent. Een half uur vertragen van Lokeren tot het viaduct van Gent-Brugge. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Files ook naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. En op de E313, 10 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. In Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van Noorderlaan met de IJzerlaan. Wees voorzichtig daar. En dan nog op de N6. Naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse. Het gaat ook langzaam naar Brussel op de E19, 10 minuten vanaf Vilvoorde. Op de E19 vanuit Bergen 1 uur van Senef tot Nijvel. Dat is door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.

0: 16 jaar aan zitten werken. Aan het album waar deze op staat. Ja, dan kan het niet anders dan goed klinken. Kwandu Chego. Om 20:20. We zetten de spot op 2 van de 48 landen dit WK.
1: Iedereen wereldkampioen.
0: Curaçao en Ecuador, oftewel... Dat kan ook. We spelen morgenavond elk hun laatste groepswedstrijd in groep E. Daar zitten ze in. En het is maar de vraag of ze verder doorstoten. Ik denk, wereldkampioen gaan ze niet worden. Maar uiteraard zijn ze wel kampioen in andere dingen. We gaan erover quizzen met Raf en met Elke. Goedemorgen allebei.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey. Raf, ik heb gehoord dat jij nu op je bed zit omdat je poetsvrouw aan het poetsen is.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is goed gezien in deze hitte.
2: Ja. Ik ben verbannen van uit de leefkamer.
0: Voilà. Dat maakt wel dat je rustig naar de WK-tribune kan luisteren naar de radio, wat je heel vaak doet, want je bent slechtziend. Dan heb ik meteen een belangrijke vraag voor jou, Raf. Wie is jouw lievelingscommentator hier op Radio 1 of op Sporten?
2: Oh, dan moet ik toch wel Peter van den Bemt zeggen, ja.
0: Had ik ergens wel verwacht. Ja, altijd uitkijken wat zijn uitspattingen zullen zijn en zijn slimme commentaren ook natuurlijk.
2: Ja, het probleem is natuurlijk als je het zelf niet kan zien bij Peter van den Bemt. Ze komen nog maar over de middenlijn en het is al alsof ze de grootste kans hebben.
0: En dan kan het eigenlijk altijd maar teleurstellend zijn.
2: Ja,
0: nee, maar het zijn spannende tijden. Hè. Heb je elke wedstrijd al gehoord of is dat nu overdreven?
2: Van de Belgen zeker en Nederland. Ook veel Afrikaanse. Ik heb nogal een beetje een zwak voor de Afrikaanse ploegen. Ook,
0: ja, terecht.
2: Dus ja, ik heb er wel een paar gevolgd. Ja,
0: ja.
2: Inderdaad.
0: Oké, okay. De wekker gaat staan hopelijk om 5:00 bij de Belgen nu zaterdag. Dat gaat Elke zeker doen. Elke, je hebt zelfs een pronostiek al in de WK-pronostiek van Sportza. Wat is het geworden?
3: Tot nu toe, we hebben met onze familie een eigen pronostiekje, een eigen lijstje. En tot nu toe sta ik wel laatst, maar ik moet opboksen tegen twee zonen die heel veel namen en heel veel ploegen kennen. En mijn man kent er ook net iets meer van dan ik. Dus ik sta helaas laatst.
0: Maar wie laatst lacht, best lacht. Of hoe zeg je dat nu ook weer? Het WK is nog lang niet gedaan, dat vooral. Dus je hebt nog kans, Elke. Hier moet je niets van voetbal kennen. Pronostieken zijn niet nodig. Wel dus andere vragen over talenten en prestaties van Ecuador en Curaçao. We beginnen bij jou, Raf. Als je juist blijft antwoorden, blijf jij gewoon aan de beurt. Vijfde en laatste vraag is dus beslissend. Als je die dan ook weer juist hebt, dan is het voor jou de prijs draadloze oortjes. Antwoord je fout, dan gaat die naar Elke. En zo gaan we hopelijk niet al te veel moeten afwisselen. Ik gun het jullie allebei. Zijn jullie er klaar voor? Dat is nog het belangrijkste.
2: Ja, helemaal.
0: Oké. Okay. Vraag 1. Raf, welk land was het eerste ter wereld om de natuur als rechtspersoon te erkennen en op te nemen in de grondwet met het wettelijke recht om te bestaan, te floreren en te herstellen? Was dat Ecuador of Curaçao?
2: Goh, dat is een pure gok. Ik zou Ecuador zeggen.
0: Mooi begin. Lekker smooth. We gaan naar vraag 2. Inderdaad, Ecuador. Met 150.000 inwoners is Curaçao nu officieel het land met het kleinste aantal inwoners dat ooit een WK bereikte. Welk land had dat record tot nu? Was dat A. Barbados of B. IJsland?
2: Oh ja, in IJsland woonden ook niet te veel mensen. Ik zou IJsland...
0: Mooi, ja. Wat een mooie start. We gaan ook gewoon door. Al vraag 3. Opnieuw voor jou, Raf. Sorry Elke om erop... toe te kijken.
2: Ja.
0: Het maakproces duurde 7 weken en er werden 30 wilgenstammen gebruikt. Staat in Ecuador de grootste houten lepel of de grootste houten zitbank ter wereld? Wat denk je eraf?
2: Ik zou zeggen de grootste houten lepel.
0: Heb jij de antwoorden op voorhand gekregen? Het antwoord is nee. Maar heel mooi aan het spelen. Vraag 4. Waarin klopt Curaçao de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie? Is dat A. Er zitten meer vitamines in hun papieren?

0: Curaçao? A. Zeeschildpadden of B. zeekrokodillen?
1: Ik ga voor de schildpadden.
0: Voor de schildpadden, dat is meteen goed. Wat een enter, wauw. Ook meteen weer een lieve verliezer in deze Iedereen Wereldkampioen quiz. Raf, je hebt het onwaarschijnlijk goed gedaan, maar ja, het is tricky met die vraag 5 die Elke gewoon heeft gepakt. Draadloze oortjes, Elke, om misschien nog beter het voetbal en alles daar rond te kunnen volgen bij jezelf in jezelf. Dus veel plezier ermee.
1: Dankjewel. Okay. Proficiat

0: voor de kenners van FIFA 2002. Gorillaz 19-2000, dat is het, ja. Ben je ooit succesvol geweest in die editie, Max?
1: In FIFA 2002? Het enige dat ik weet is dat ik heel veel ruzie gemaakt heb met mijn buurjongen op die FIFA. Dat wel.
0: Ook altijd spannend. Ja. Max Vrijens, vertel ons eens waarom we nu beter onze wekker al zetten voor deze nacht.
1: Dorian, het is eindelijk aan Mexico. En dat klinkt wat contradictorisch natuurlijk, want ze hebben al 2 keer gespeeld. Ze hebben gewonnen tegen Zuid-Korea, gewonnen tegen Tsjechië. Ze zijn daarmee als eerste land geplaatst op dit wereldkampioenschap voor de knock-out fase. Dat is de 16e finale voor de eerste keer. Maar ik zeg dus, het is eindelijk aan Mexico, want op die Mexicaanse ploeg rust er een vloek. En dat is de vloek van de quinto partido.
2: El quinto partido, the fifth game. The quarterfinal Mexico can never reach. From 1990.

0: 2024 to 2018, seven straight round of 16 exits. The most loyal fans on the planet, watching the same heartbreak on a loop. It is the most consistent and the most painful record in world football.
1: Ja, met zo'n muziekje erbij klinkt het nog heftiger. En het klinkt ook een beetje als bijgeloof, maar het is echt wel een ding in Mexico. Ze spreken daar wel degelijk van de vloek van de vijfde wedstrijd. Tussen 1990 en 2022 kon de Mexicaanse ploeg geen enkele keer die vijfde wedstrijd spelen op een WK. En stranden ze dus in de achtste finale. En dat is de vierde wedstrijd, want dat is de eerste na de groepsfase. Of ze gingen er zelfs vroeger uit. Vannacht is er dan een opwarmer. De derde wedstrijd. Ah, je bent nog mee, hè? Wiskundig gezien. Ja. Want ze zijn dus al geplaatst en 1 juli, dan kunnen ze de vloek van de Quinto Partido doorbreken. Ik zeg dus vannacht al Viva México, ja. Maar goed, die Mexicanen die stonden wel nog in 1986 in de kwartfinale, toen dat ze het zelf hebben gehost, het kampioenschap. Dus als je dan toch bezig bent, dan kan je beter al een beetje vroeger Sporza opzetten, want de Zwitsers die spelen om 9 uur tegen Canada en voor hen is het, en let nu goed op, 72 jaar geleden dat ze nog eens een vijfde wedstrijd speelden. Dus die Mexicanen die hebben niks te zeggen. Hè. Nochtans, dat is een super degelijke ploeg. Maar het duurt al van 1954. En dat is geleden van voor de uitvinding van veiligheidsriemen in de auto. Voor transistorradio's. Er was nog geen commerciële luchtvaart. En voor de uitvinding van de bankkaart. Alsjeblieft.
2: Wow.
1: Ja, die landen die spreken dus van een vloek. Maar dat hoeft niet te verbazen. Want voetbal en bijgeloof, dat gaat hand in hand, dat weten we. En ik heb nog zo'n voorbeeld bij. Je had het net nog over FIFA, maar ken jij de FIFA-curse, de FIFA-vloek, Dorian?
2: Ik denk het niet eigenlijk.
1: Nee, wel, dat is goed, want dan kan ik het je uitleggen. Het spelletje FIFA heeft elk jaar zo'n cover-atleet. Dat is de voetballer van het moment, is dat meestal. Die wordt dan in alle artwork naar voren geplaatst. Alleen, dat wil je niet meemaken. Want word je het gezicht van FIFA, dan is je seizoen als speler dan naar de haaien. Ik heb het eens opgelijst en het is eigenlijk indrukwekkend op een heel negatieve manier eigenlijk. Wayne Rooney, die stond op de cover van FIFA 06. Brak zijn middenvoetsbeen, speelde een rot WK, kreeg rood tegen Portugal-Engeland eruit. Theo Walcott, op FIFA 10, die mocht niet eens mee naar het WK. Kaka stond op FIFA 11, blesseerde zich, speelde maar 11 matchen voor Real Madrid dat seizoen. Jack Wilshere, FIFA 12, een heel seizoen uit, 0 minuten gespeeld. Marco Reus, ook blessureleed. Cristiano Ronaldo op FIFA 19, van de cover gehaald na een verkrachtingsbeschuldiging. Eden Hazard op FIFA 20, ja, die ging naar Real Madrid toen voor 100 miljoen. Daarna, dat weten we allemaal, nog het slechtste seizoen van zijn leven gespeeld. Kylian Mbappé, FIFA 21, geen enkele goal gemaakt op het EK. En de beslissende penalty gemist. En dan Jamal Musiala op FC 26, zo heet FIFA tegenwoordig, geblesseerd, maar 15 minuten gespeeld in de Bundesliga. Dus op die cover van FIFA staan, dat is voor niks goed, dat kan ik je wel zeggen. En dat is natuurlijk nog redelijk banaal, maar er is nog een andere vloek, en dat is er eentje met iets verstrekkender gevolgen. En dat is die van Aaron Ramsey. Hij speelt nu niet meer, maar gedurende jaren kon je er je klok op gelijk zetten, scoorde de speler Aaron Ramsey, lang voor Arsenal gespeeld, dan stierf er sowieso een bekende mens. En ik ga je enkele voorbeelden geven. Ramsey die scoort op 11 februari 2011 tegen Sunderland. Wie sterft er diezelfde dag? Whitney Houston. 10 augustus 2014 scoort tegen City. Wie sterft er een dag later? Robin Williams. 9 juni 2016 tegen Sunderland. 24 uur later, David Bowie. Nog in het lijstje, Alan Rickman, Steve Jobs, Osama Bin Laden, Stephen Hawking, George Herbert Walker Bush, Mac Miller en Olivia Newton-John. En het lijstje is echt nog vele malen langer. Dus check Wikipedia is. En gelukkig voor iedereen, hij is ondertussen gestopt. Dus niemand moet zich nog zorgen maken over die vloek. Maar ik ga mijn lijstje eindigen met een vloek die dan wel geen levenseist, maar wel voor nationale trauma's zorgt. En die vloek staat op naam van deze man. Mick Jagger, de zanger van de Rolling Stones en ook een heel erg grote voetbalfan. En die durft al eens, zoals hij zelf zingt, volwassen mannen te laten huilen. Want komt hij voor je supporter of voor je land, dan verliest je ploeg sowieso. In 2010 zit hij naast Bill Clinton als de VS tegen Ghana spelen. VS verliezen in verlengingen. Engeland speelt een paar dagen later, verliezen tegen Duitsland. Brazilië die gaat die kijken met een Braziliaans shirt aan. Die verliezen tegen Nederland. Portugal voorspelt hij in 2014 als wereldkampioen. Die liggen er meteen uit. Hij zat in het stadion toen Brazilië 7-1 verloor tegen Duitsland in 2014. En wat heb ik gisteren ontdekt, Dorian, in mijn research? Toen wij in 2018 tegen Frankrijk speelden in de halve finale, wie zat er toen in het stadion in Sint-Petersburg?
2: Kijk daar, Mick Jagger. Voetbalfan.
1: Heb je het gehoord, Dorian?
3: Ja, maar je hebt dat op je geweten.
1: Die afschuwelijke halve finale tegen Frankrijk zonder die smeerlap van een Mick Jagger waren wij toen waarschijnlijk wereldkampioen geworden.
3: Sowieso.
1: Dus ik zou zeggen dat hij godverdomme maar wegblijft zaterdag, want dan is het aan ons.
3: Och, arme hij eigenlijk. Hè. Heeft er nooit om gevraagd. En toch overkomt het hem. Ik kan nog twijfelen of het toeval is of niet. Dankjewel, Max.
1: Dat hij wegblijft.
3: Ja. We zullen zien. Say no to Mick Jagger. In die context dan toch.

0: Ja, dus hopen op niet te veel vloeken op het WK 2026. Of wat ook kan, is er vooral niet in geloven. En dan komt er veel goed in het leven. Veel plezier met de wereld van Sophie.
1: Op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
4: Grando. Koffer gestolen in Creta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
8: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
9: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
8: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
9: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattier van Aert, Wattier van Aert.
8: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Jo, wat bedoel je?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
0: Een zeer goedemorgen en welkom bij Radio 1. Zometeen is er de wereld van Sophie. En het is warm, maar wat mij betreft luister je gans naakt. Het kan allemaal. Het is oké.
1: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 10 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De brandweer gaat vanaf zaterdag staken. Met deze actie protesteert het gemeenschappelijk vakbondsfront tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De bonden klagen ook aan dat de sociale dialoog hierover mislukt. Ze spreken over een afbraakbeleid dat de werking van de brandweerdiensten ondermijnt. De staking begint zaterdag om middernacht en geldt voor een beroepsbrandweer of voor de beroepsbrandweer, de vrijwilligers en het administratief en technisch personeel. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023.

0: Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 kwamen om het leven toen ze onder een omgevallen boom en afgewaaide takken belandden. Twee andere mensen raakten gewond. De twee bomen waren al jaren in slechte staat, maar niemand had dat opgemerkt. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
1: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied. Deze onwetendheid klemt in het bijzonder voor de parkbomen gesitueerd aan een wandelpad of op een speelterrein, waar er, naar het oordeel van de rechtbank, een verhoogde zorgvuldigheidsplicht geldt.
0: De stad Gent wordt nu schuldig verklaard en moet een schadevergoeding van 270.000 euro betalen aan de slachtoffers. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat is gisteren gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Ruim de helft van alle werknemers zou zijn baan verliezen. En dat terwijl er niet minder werk is, zegt Hans van Elzen van de christelijke vakbond ACV Puls.
2: Wij vermoeden, we zijn niet 100% zeker, maar alles wijst in de richting dat ze eigenlijk van de vaste contracten af willen en eigenlijk alle pakketjes bij zeer slecht betaalde zelfstandige chauffeurs te zetten. Als het gaat over tewerkstelling, daar zien we echt een tendens, zeker in de logistiek, dat die en masse verdwijnen voor heel precaire slecht betaalde jobs, zelfstandige flexijobs, studentenarbeid. En dus er is minder en minder ruimte voor een kortgeschoolde om een goede baan te vinden in een sector als de logistiek.
0: Vanaf vandaag krijg je in de app van Bpost of via mail te zien wie jouw pakje bezorgt. Bpost deelt voortaan de voornaam van de postbode. Na een geslaagd proefproject in Oostende wordt het project ook uitgerold in heel het land, vertelt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
3: Uit het pilootproject in Oostende, waarbij de postbodes al een tijdje met de voornaam langskwamen, zal ik maar zeggen, is gebleken dat meer dan de helft van de mensen dat een meerwaarde vond, dat ze het makkelijker vonden om een gesprek aan te gaan met de postbode en dat ze die naam ook van de eerste keer onthielden. En bovendien lag daar ook de vertrouwensscore van de postbode hoger.
0: Afgelopen nacht heeft het Oekraïense leger meer dan 300 drones afgevuurd op verschillende steden in Rusland, waaronder de hoofdstad Moskou. De meeste drones zijn onderschept door het Russische luchtafweersysteem, maar er zijn ook wel 3 doden gevallen. Omgekeerd heeft Rusland ook luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne en daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Oekraïne bestookte ook een energiecentrale op de Krim, het gebied dat door Rusland wordt bezet. De stad Sebastopol zat daardoor een tijd lang zonder stroom. Vandaag en morgen wordt het drukkend warm met veel zon en maxima tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er kans op onweer. Vrijdag nog wat warmer tot 39 graden met in de namiddag wellicht enkele warmteonweders. En in de loop van het weekend dalen de temperaturen, maar het weer blijft onstabiel met buien of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. De wereld van Sophie.
5: Met Sophie Lemaire.
6: Een zeer goeiemorgen. We gaan beginnen met een deze van Elvis. A little less conversation,

0: tof als je artiesten gewoon met de voornaam kan voorstellen. Hè? Elvis Presley, A Little Less Conversation.
1: De wereld van Sophie.
0: 24 juni is het woensdagmorgen en ik wens u allen een koel briesje toe, want het is echt belachelijk warm aan het begin van deze zomer. Blijft ook nog een paar dagen puffen, dus ik wens u een koel briesje toe, beetje schaduw en een radiotoestel om naar dat plekje mee te nemen. Vanaf volgende week starten de zomerprogramma's op de radio. Dat betekent dat Annelies Moons in de zomer van elke voormiddag gasten en hun favoriete platen komt ontvangen hier. Volgende week zijn dat onder meer content creator Bert de Kok, atleet en filosoof Hanna van den Bussen en podcastmaker Lucas de Rijke. Dat betekent ook dat de wereld van Sophie eventjes in de schaduw gaat zitten uitpuffen, maar niet voor we samen met u teruggeblikt hebben op de uitzendingen van het voorbije jaar. Vandaag doen we dat aan de hand van de favoriete verhalen van onze redactie. Morgen doen we dat samen met u en de berichten die u ons het voorbije jaar gestuurd heeft. Dus ik begin heel graag met Anke te verwelkomen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Anke van Meer, reporter voor dit programma. Quasi altijd op pad om Klopt. Met mensen ergens te gaan babbelen over van alles en nog wat. Ik weet dat het enorm moeilijk kiezen is, maar welke reportage wilde jij graag nog eens laten horen?
2: Ja, het is echt verschrikkelijk moeilijk kiezen. Maar ik heb een keuze gemaakt. Ik heb gekozen voor een reportage uit half november, al lang geleden, met de zussen Linde en Marieke Roels. Dat zijn twee zussen uit Gent met een enorme liefde voor modulaties.
0: Ja, de modulatie-uitzending, daar hebben we heel veel goede reacties op gekregen. Voor wie niet thuis is in de muziek, wat is een modulatie?
2: Ja, een modulatie is het moment in een nummer waarop de toonaard verandert. Dat is het moment waarop de hemel lijkt open te breken, waarop je mogelijk zo kippenvel kan krijgen. En dat is het moment dat voor de zussen Roels het beste moment ter wereld is. Er is niets dat hem meer in vervoering brengt dan een welgemikte modulatie. En ja, wij zorgden eigenlijk op hun vraag voor de rehabilitatie van de modulatie, zo noemden ze het. En hebben daar inderdaad 2 uur radio over gemaakt.
0: Ja, naar het schijnt zeer, zeer interessant voor zij die het gehoord hebben. Van alle reportages die jij gemaakt hebt, waarom spreekt die jou zelf aan?
2: Ja, omdat dat een reportage is die mij eigenlijk nog altijd achtervolgt. En omdat ik daar, omdat die ook mijn leven beter heeft gemaakt, Sophie.
0: Hoezo?
2: Ja, zoals je misschien wel of niet weet, ben ik totaal niet muzikaal. Als in, ik kan geen toon horen, ik kan geen toon ladder zingen.
0: Dat zeg jij vaak, ja.
2: Ja, dat is verschrikkelijk. Maar door die modulatie uitzending moest ik mij daar wel een beetje in verdiepen. Vooral ook om die montage te kunnen maken en om daar nummers ter illustratie
0: om
2: te kunnen
0: monteren. Om de modulatie te kunnen laten horen.
2: Exact. Dus dat was een super moeilijke montagedag voor mij. Want ik dacht, maar waar zit die modulatie? En ja, ik heb ze gevonden. Ah, ja. En nu kan ik ze niet meer onthoren. En het is zo zalig om te weten wat een modulatie is en die te voelen en die te herkennen. Dus ik ben helemaal mee intussen met de zussen.
0: Het heeft je leven veranderd.
2: Exact.
0: Ah, schitterend. We gaan luisteren. De zussen Linde en Marieke Roels genieten van weinig meer dan van een goede modulatie. En ze vertellen u zeer graag waarom.
3: De modulatie is voor mij kippenvel.
4: Hoogtepunt, emotie, confetti,
5: ontlading,
4: ontroering.
5: Springen, dansen, elkaar vastpakken, de dansvloer die helemaal ontploft.
4: Ik kan er ook echt tranen van in de ogen krijgen. Zo, het nummer dat echt naar een hoger niveau getild wordt.
5: Maar ook misschien intellectueel geraakt worden door van, oh, een twist in het nummer. Respect voor de maker van het nummer.
4: Ja, ja. En ook plezier in het ontdekken ervan. Omdat, zeker bij nieuwe muziek die wordt uitgebracht, kunnen zo plots, valt het zo in je oren en denkt, het is een modulatie. En dan kan ik daar zo blij van worden. En allebei, en dan sturen we dat naar elkaar. En dan, het is echt ook zo'n ontdekkingstocht of zo, de modulatie.
5: Een goede modulatie geeft mijn kippenvel niet alleen op mijn armen, maar ook op mijn benen.
4: Zo aan de rand van het gezicht ook zo.
5: De modulatie is het moment in een nummer waarin de toonaard verandert. En wij zijn vooral fan van de modulatie die naar boven gaat. Dus als de toonaard eentje opschuift naar boven, dan verandert het hele gevoel van het nummer en krijg je een soort van extatisch moment.
4: Er zijn zoveel voorbeelden. Bijvoorbeeld, een van mijn favorieten is Onderweg van Abel. Dat gaat eigenlijk zo over liefdesmijmeringen of zo uit het van liefdesverdriet.
6: Ik doe de deur dicht. Straten lijken te huilen.
4: Start ook met zo'n mooi pianostukje. En op een bepaald moment in dat nummer komt dat eerste piano.

stukje terug. En dan voelde al van oké, dit ga je misschien. Dit komt gelijk naar een climax. En dan op het moment dat de modulatie komt, dan is het eigenlijk radeloos aan het worden. Is van klopt, straat in. En dat is zo. Okay, ik kan daar echt nog nu, als ik het vertel, krijg ik daar weer kippenvel van. Zeker als we in de auto opstaat en dat moment komt, is zo. En dan is het echt van ja, ik zou een eindig willen schrijven. En die gaat er zo in op. En die modulatie die, ja, draagt daar echt zo toe bij dat dat nummer zo, op dat moment zo hard binnenkomt.

0: Wat ik leuk vind aan modulatie is als het ook het narratief ondersteunt. En ik was gisteren nog naar Dreadlock Holiday van 10cc aan het luisteren. En in de eerste twee strofes gaat het hoofdpersonage niet zo goed af. Hij wordt bestolen, moet zijn favoriete halsketting afgeven. Maar dan in de overgang naar de laatste strofe, waarin de modulatie voorkomt, daarin ontmoet hij iemand die hem wat cannabis aanbiedt. En hij wordt dus letterlijk high in de laatste strofe. Maar het nummer gaat ook letterlijk een toontje hoger, higher. En dat vind ik geweldig.
1: Makerschap op zijn best, dat is zo mooi.

Een nummer dat misschien vaak als mensen vragen wat is de modulatie zo, van onze vrienden of familie, verwijs ik wel vaak naar Love on Top van Beyoncé, omdat ze daar, zij blijft moduleren daar. Dat is echt, ja, fantastisch. En daar hoorde echt de modulatie die

0: Voor ons was eigenlijk de modulatie-obsessie ook een coronaproject. We hadden plots ontdekt dat we heel veel nummers die we goed vonden, dat daar een modulatie in zat. En dan zijn we beginnen verzamelen en hebben een lijst gemaakt. En dat heeft ons ook wel een beetje door corona heen gesleurd om nummers te blijven zoeken en te blijven ontdekken.
1: Die is bijna 15 uur op dit moment, dus die is echt gigantisch. En die is ook al ondertussen wel wijdverspreid in onze omgeving. Mede ook door het feit dat we al twee keer een modulatiefeest gehouden hebben. Er zijn al twee edities van geweest. Iedereen is welkom en de avond bestaat uit uitsluitend modulatienummers. Er zijn ook toeters en een bellenblaas, zodat iedereen op het moment van de modulatie dat kan tonen en kan laten horen dat de modulatie daar is. Een geweldige aanrader, zo'n modulatiefeest. Dat is schitterend. En aangezien de modulatie zo divers is, passeert er dus ook gewoon van alles. Van slows, van meer zo ballads, naar echt dansnummers, naar...
0: Wim Soetaars met Allemaal komt daarin voor. Clouseau met Nobelprijs, heel veel meezingers. Maar ook Toni Braxton met Unbreak My Heart. Unbreak My Heart.
2: So the Eclipse of the Heart.
1: Because of You van Kelly Clarkson, maar ook de Beatles met Penny Lane, dus het is zo divers.
0: Penny Lane is wel echt een leuke modulatie.
2: Maar je kunt die spelen op piano.

0: Thijs. Penny Lane.
1: Ja, ik denk dat onze vrienden ons soms een beetje nerdy vinden. Maar we vinden dat er respect mag zijn voor de modulatie in een song.
2: Ja, ik denk echt zo dat de luisteraar of een liefhebber van muziek dat belangrijk is om die daar attent op te maken. Dus echt een soort rehabilitatie van de modulatie. Het luisterplezier gaat echt vergroten als je erop begint te letten. De zoektocht ernaar is ook zo leuk. Ja, ik vind het fantastisch dat de Radio 1-luisteraar nu in contact gaat komen met de modulatie, want die verdient zoveel respect. En de songwriters die ernaar durven teruggrijpen, verdienen ook veel respect.
1: Ja, ik denk er is zo het cliché van de modulatie bij slagers of bij K3-nummers. En kan ook een beetje kitscherig overkomen, maar we hebben wel ontdekt dat dat heel breed wordt ingezet in heel veel genres. In folkmuziek, Laïs gebruikt modulaties, Aido gebruikt modulaties. In metal wordt het gebruikt, maar ook heel veel in funk, in soul, ja, popmuziek uiteraard, maar het is wel echt een heel breed gebruikt trucje. Ook in die groepen, Sylvie Kruijs gebruikt het, Warhouse, Bazaar, en dat is heel fijn als luisteraar. Wat mij ook heel erg opvalt als ik naar Eurosong kijk, is dat het heel vaak wordt gebruikt in de Eurosong-context.
2: Ja, inderdaad. Het is Oxonomie van Urban Threads, wat voor België in een bepaald jaar heel hoog gescoord heeft. Ik heb er onlangs nog naar geluisterd en dat is zo mooi ook daar. Dat is een beetje ook meer volkssfeer en op welk moment is het instrumentale dat er een soort van draaierachtig instrument gebruikt wordt. En dan plots komt de modulatie en dan geeft dat nummer zoveel diepgang. Ik geloof bijna dat zonder die modulatie in dat nummer dat Urban Thread niet zo hoog gescoord had op Eurosong. Onlangs, dat is misschien al even geleden, was er een IJslandse inzending, Think About Things. Want daar zit er ook een fantastische modulatie in. Het kan beschouwd worden als een makkelijke manier om het nummer zo'n beetje kracht bij te zetten. Maar het is zoveel ingenieuzer dan dat. Het is ook niet altijd na die bridge.
1: Mijn allereerste single die ik ooit heb gekocht toen ik 8 jaar was, heb ik gisteren beseft, is Big Big World van Emilia. En daarin zit een heel emotionele modulatie. En het viel mij in van, oké, het is al sinds mijn kindertijd dat ik gegrepen word door die modulatie.

Ik was vroeger als lagere schoolmeisje graag fan van Belle Perez. En als ik nu naar haar oeuvre terugluister, dan besef ik dat er ook heel veel modulaties zitten in haar nummer. Dus het was misschien toch niet zo toevallig dat ik zo fan was van haar vroeger. De laatste keer dat ik geraakt was door een modulatie was eigenlijk vorig weekend toen ik op de terugweg was van Oostende richting Gent en ik het nieuwe album van Rosalía aan het beluisteren was, van begin tot einde, fantastisch album, fantastische artiesten. En tegen het einde van het album komt het nummer Dios es un stalker en ik ben aan het luisteren en op een bepaald moment, ik kan het bijna niet geloven, maar start Rosalía de modulatie. Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. En ik wist echt niet wat ik had, omdat ik zo fan van haar. Ik dacht, ja, Rosalía, tuurlijk. Tuurlijk grijp je ook nu terug naar de modulatie. Het is zo'n stoere, innovatieve artieste. En dat ook nu zij een modulatie gebruikt. Dat waren voor mij echt mijn twee liefdes of zo die samenkwamen. Rosalía en de modulatie in dat nummer. Eigenlijk was er echt geëmotioneerd door. Ik wist, ja, die zondag kon gewoon echt niet meer stuk sinds dat nummer.

0: En dat stopt zo abrupt. Dios es un stalker van Rosalía, omdat dat zo'n prachtige modulatie heeft aan het einde van het nummer. En Linde en Marieke gaan goed op modulaties. Net zoals Anke van Meer, denk ik dat er nu nog wel wat mensen zullen zijn die een bijzondere aandacht voor de modulatie zullen hebben in de toekomst. De binnenring rond Brussel, 10 minuten extra rijden tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Brussel is het Paleizenplein afgesloten voor een staatsbezoek. En naar Brussel is er op de E19 vanuit Bergen anderhalf uur file van Senef tot Nijvel. Komt door een ongeval. Op de E17 naar Gent is in Destelbergen de weg vrijgemaakt. Wel nog vertragen vanaf Lokeren. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. In Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan. En op de N16 naar Willebroek is een kwartier file rijden aan de werken in Temse.
1: De wereld van Sophie.
0: Een zeer goede morgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
2: Uitstekend. Ik wil niet over het weer beginnen. Dat doet iedereen al. Uitstekend. Dank je wel.
0: Het is toch uitzonderlijk, het weer?
2: Ja.
0: Bijzonder, hè?
2: Bijzonder.
0: Een van de afleveringen waar we de voorbije maanden de meeste reacties op kregen, was onze aflevering over Pokémon-kaarten. Mm-hmm. Want er werd op een paar weken tijd in Geel, Genk, Afligem onder meer ingebroken in Pokémon-shops om dus Pokémon-kaarten te gaan roven. Want die dingen die zijn gigantisch veel geld waard. Duizenden euro's, soms honderdduizenden, soms miljoenen euro's per kaart. Mensen beleggen daarin, betalen er hun huizen mee af. Je moet zeker de podcast daarover eens checken, mocht je die nog niet gehoord hebben. Het is een zotte wereld, die van de Pokémon-kaarten. Bart, jij hebt toen zitten uitzoeken waar dat idee vandaan komt om kaarten te beginnen verzamelen en ruilen en verkopen voor grof geld. Dat is het soort vraag waar jij graag mee aan de slag gaat.
2: Ja, absoluut. Ik verkneukel mij daar eigenlijk altijd ongelooflijk op, omdat met name zo'n Pokémon-kaart, dat is iets van onze tijd, van vandaag. Maar ja, het idee daarachter, dat verkopen en ruilen van kaarten, dat is natuurlijk zo oud als de straat. Wat zeg ik, veel ouder nog dan de straat. Hoe oud is de straat eigenlijk? Een paar duizend jaar. Zie je, het begint alweer, te borrelen. Maar dan vind ik dat ongelooflijk boeiend om primitieve vormen van dat gegeven te gaan opzoeken. En het bijzondere is dat ik een paar dagen nadat ik dat verhaal kwam vertellen op de radio, dat ik helaas naar een begrafenis moest van een tante van mij. En ik werd op die begrafenis aangesproken door mijn onkel Gaspar. En onkel Gaspar die wist mij te vertellen dat hij in zijn auto was blijven zitten om te weten hoe dat verhaal over die ruilkaarten, over die Pokémon-kaarten, hoe dat nu afliep.
0: Ah.
2: En ja, dat is natuurlijk het mooiste compliment dat je een radiomaker kan geven. Sowieso,
0: ja.
2: In dit geval zeker, ook omdat het van onkel Gaspar kwam. Dat is toch een man die ik alleen al gezien zijn leeftijd niet meteen associeer met het thema Pokémon-kaarten. En inderdaad, we merkten aan de reacties in het algemeen van de luisteraars dat er toch voor heel veel mensen een nieuwe wereld openging.
0: Mm-hmm.
2: Nu, jij weet dat, Sophie, mijn gouden regel voor een goed historisch ontstaansverhaal, dat is dat je er vlot mee terug moet kunnen tot in de tijd van de kleitabletten.
0: Dat is jouw ding, hè? Kleitabletten.
2: Ja, dat is zo'n klein beetje adagium, is misschien overdreven, maar ik vind, als het interessant is, moet het ooit wel eens op een Mesopotamische kleitablet uit het derde millennium voor Christus gestaan.
0: Ja, dat is inderdaad, dat is ook mijn favoriete adagium.
2: Ja, het is een stellenregel, laten we maar zeggen. Maar goed, dat is hier in dit geval niet het geval. Ik heb hard zitten zoeken, herinner ik mij toen. Maar ik heb geen kleitablet gevonden met een Pikachu op of zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar vertrekkende van de Pokémon-kaart, die in 1996 in Japan is ontstaan, dat hebben we toen in die uitzending ook geleerd, ben ik toch al vlotjes tot bij de Maya's geraakt.
0: Mm-hmm.
2: 500 na Christus zit
0: niet
2: je
0: slecht,
2: dan
0: hè?
2: Ongeveer. Dat is niet slecht. In het licht van de eeuwigheid is dat toch al niet meer zo ver af. En hoe raak je van de Pokémon-kaart tot bij de Maya's? Wel, heel simpel. Via De sigaret. Geen paniek, het wordt duidelijk. Het zijn de Maya's die de sigaret min of meer uitgevonden hebben. Zij waren het die dachten van, tja, als we die tabak nu eens in buisjes gaan steken om aan te zuigen, zou dat niet leuker of verrassender of smakelijker zijn dan als we die tabak opdrinken? Wat in die tijd wel eens werd gedaan. Die werd opgedronken. En dus staken ze die tabak in holle rietstengeltjes bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of in maiskolfjes. En honderden jaren later zijn slimme mensen dan die, ja, hoe moeten we het noemen, tabakzuigbuisjes, die ondertussen qua design fors verbeterd waren, zijn die begonnen om die in verpakkingen te steken per 20 of per 25. Heel handig. En rond 1870, cruciaal jaar, kruist dan de vroege geschiedenis van de Pokémonkaart de geschiedenis van de sigaret. En daar, in 1870, begint dan het verhaal dat nonkel Gaspar aan zijn autozetel heeft gekluisterd. Sigaretten worden dan nog uitsluitend verkocht in zogenaamde softpacks. Sommige merken doen dat trouwens nog altijd, zo van dat dun, soepel papier in plaats van het wat hardere karton waarin ze deze dagen meestal verkocht worden. Nu zit daar zelfs zo'n plastic wikkeltje rond en gruwelijke, afschrikwekkende foto's en zo. Dat had je vroeger allemaal niet. En ja, vroeger waren het alleen maar softpacks. En puur praktisch, vanuit het standpunt van de roker bekeken, is het enige voordeel dat ik daarbij kan bedenken dat het compacter was. Je had, zeker als de hoeveelheid sigaretten in het pakje afnam, minder plaats nodig om je sigaretten weg te steken. Mm-hmm. Maar ja, het had natuurlijk ook evidente nadelen. De meest voor de hand liggende, de sigaretten lopen een veel groter risico om geplet of gekraakt te worden.
0: Natuurlijk.
2: Ja, je zal maar eens in een onbewaakt moment zo'n softpack sigaretten in de achterzak van je broek gestoken hebben en niets vermoedend gaan zitten. Ja, dan zit je daar met een pak platte sigaretten. Ik heb me ook laten vertellen dat die softpacks ook minder waterdicht waren. En natte sigaretten, ja, dat is natuurlijk ook geen goed idee.
0: Sigaretten te koer. Maar goed,
2: ja, dat is waar. Dat
0: nat
2: is waar.
0: Ook niet.
2: Voilà,
0: ja.
2: Inderdaad, je hebt gelijk. Maar goed, daar werd dus over dat soort praktische beslommeringen, daar werd door rokers in die tijd over gemopperd. En rond 1870 bedachten sigarettenfabrikanten iets revolutionairs om dat heikele pafprobleem op te lossen. Een wonderlijke uitvinding, waar ondertussen zoveel het vaderschap al over opgeëist hebben dat het gewoon onmogelijk is om nog te achterhalen wie nu precies de bedenker ervan is. Maar die uitvinding heet in het Engels The Cigarette Pack Stiffener. Vrij vertaald, de sigarettenpakjes opstijver.
0: Oké.
2: Ik geef toe, sigarettenpakjes opstijver, dat bekt niet zo fantastisch.
0: Wel veel punten in Scrabble, denk ik.
2: Heel veel, denk ik. Driemaal woordwaarde, ik wil er zelf niet aan beginnen om het te berekenen. Maar goed, je mag het van mij ook gewoon het sigarettenpakjes karton noemen, want meer dan dat was het eigenlijk niet. Een stukje karton dat de sigaretten moest beschermen tegen vocht en verplettering. Waarom ze dan niet bedacht hebben om meteen het hele pakje in dikker karton te maken, dat is mij een raadsel. Maar goed, never let praktische bedenkingen interfere with a good story, zei mijn grootmoeder altijd. Dus de sigarettenpakjes opstijver. En wat gebeurt er? Geleidelijk aan zien marketingmensen, slimme marketingmensen, brood in die sigarettenpakjes opstijvers. Wat als we daar nu eens boodschappen, reclameboodschappen op afdrukken op die stukjes karton, dachten ze. Ze zitten er nu toch in, die kartonnetjes. En zo begon je merknamen op die stukjes karton te zien. En op de achterkant stonden er soms ook korte verhaaltjes of moppen, zoals op de druivelaar.
0: Schattig.
2: Of nuttige tips.

0: voor een aantal zeer prangende levenskwesties, zoals daar zijn: hoe steek je een lucifer aan in de wind? Of hoe verwijder je een splinter uit je vinger? Of hoe reageer je het beste op een wilde hond?
1: Kijk, en wie niet rookte, die wist het niet, hè?
0: En die wist dat dus niet. En ik verzin niets, hè. Dat stond er dus allemaal op. Je kan die kaartjes ook nog altijd terugvinden. Die zijn redelijk wat geld waard ondertussen. Nuttige dingen, maar ja, niet echt flashy, vonden de marketingmensen geleidelijk aan. En wat later begon men er, parallel met de opkomst van de vierkleurendruk, kleurenfoto's en afbeeldingen op te drukken van de sterren van die tijd. Baseballers en voetballers bijvoorbeeld. Zangers. En later bij de opkomst van de film, acteurs, filmsterren. En dat werd niet alleen bij sigarettenpakjes gedaan. Je begon ze ook terug te vinden, die kaartjes, die kartonnetjes, in snoepverpakkingen, kauwgompakjes, bij allerhande huishoudproducten. En mensen begonnen die kaartjes te verzamelen, in boeken te plakken, te ruilen met elkaar. Heb jij deze? Ah, die heb ik nog niet. In ruil kan ik je deze geven. Ze begonnen ze te verkopen ook. En daar speelden fabrikanten dan weer op in, op hun beurt, door gelimiteerde sets te creëren. Alle spelers van een baseballploeg bijvoorbeeld. En mensen sloegen aan het ruilen om hun set compleet te maken. Je moet maar eens op rommelmarkten gaan kijken hoeveel van die oude plakboeken vol verzamelkaarten je nog altijd vindt. Dat idee heeft decennia lang stand gehouden en heel veel succes gehad. Tot, en nu maak ik een heel grote sprong naar begin de jaren 90, iemand zich is beginnen afvragen: kan dat allemaal niet wat interessanter, wat prikkelender? Wat als je die kaartjes nu niet alleen verzamelt om ze te hebben en te verruilen, maar om er iets nog veel actievers mee te gaan doen, een spel mee te spelen, bijvoorbeeld. En de man die daarover begint na te denken, begin de jaren 90, is een wiskundige en gameontwerper uit Oregon in de Verenigde Staten, Richard Garfield. Het is heel, heel ver off-topic, Sophie, ik weet het, maar ik kan niet anders dan het mee te geven. Richard Garfield is de achterkleinzoon
1: van de kat.
0: Nee, van James Garfield.
1: De president?
0: Ja, een van de vier Amerikaanse presidenten die ooit zijn vermoord in 1881 was dat. En Richard Garfield's grootnonkel was Samuel B. Fay, de uitvinder van de paperclip.
1: Je zegt dat alsof ik het moest weten.
0: Ja.
1: Ah, Samuel moest weten.
0: Ja,
1: Samuel
0: kijk.
1: B. Fay.
0: Ja, kijk, qua wist je dat je porno kan dat tellen? Ik ben er even niet goed van. Maar daar gaan we het dus allemaal niet over hebben.
1: Nee.
0: Doodjammer. Maar zwart, Richard Garfield dus, daar zaten we. Hij had een briljant idee om een spel te maken op basis van die ruilkaarten. Of sigarettenpakjes op stijvers, of hoe je ze ook wil noemen. In dit stukje interview is hij trouwens nog altijd onder de indruk van zijn eigen idee.
2: It's one of the few ideas, maybe certainly the only major idea that's ever come to me in a eureka moment. This one seemed to come out of nowhere. The idea which just swept me away, which was that not all players had to have the same equipment.
0: Mijn eigen idee blies me van mijn sokken, vertelt Richard Garfield. Het was echt een soort eureka-moment dat ik had. Namelijk het idee dat je een spel kan spelen waarbij de verschillende spelers niet over hetzelfde materiaal beschikken, niet over dezelfde kaarten beschikken. Dat was niet helemaal een nieuw idee, ondanks het feit wat hij er hier over vertelt. In 1904 was er al eens een idee geweest om een spel te ontwikkelen met baseball-ruilkaarten. Dat had toen totaal geen succes. Die kaarten zijn nu wel nog altijd te vinden, zijn echte collectors' items geworden. Maar het idee dat Garfield had, was het idee van een fan fantasy-ruilkaartspel, waarin je als individuele speler zelf je stapel kaarten gaat samenstellen. Waarin elke kaart iets voorstelt. Een toverspreuk, een wezen, een magisch effect. En waarin twee spelers het elk met hun eigen stapel dus tegen elkaar opnemen. En het idee is dus dat je niet gaat ruilen om te verzamelen, om te hebben, maar strategisch om je eigen spel te verbeteren. De fans weten natuurlijk al heel lang waarover ik aan het praten ben. Dat spel heet Magic the Gathering. En het is samen met Pokémon, dat 3 jaar later is verschenen, in 1996, het icoon van de zogenaamde trading card games, de ruilkaartspellen. Allemaal dus omdat ooit eens iemand heeft bedacht dat er dringend iets moest gedaan worden aan natte, verpletterde sigaretten.
3: Radio 1.

0: Diana Krall met Exactly Like You en daarvoor Tyler Ballgame en Got a New Car.
1: De wereld van Sophie.
0: Bijna zomer, zeg. Zo snel gaat het. Bijna zomer. En dat betekent dat de wereld van Sophie de komende weken zich terugplooit tot podcast. Kan je ons de hele zomer zo verder beluisteren? Dat betekent dat op de radio in de voormiddag de zomer van te horen is. En dat betekent dat we vandaag en morgen terugblikken op het voorbije seizoen. Met een aantal stukken, reportages, verhalen die we de moeite vinden om nog eens te laten horen. Want het is radio, dat is zo snel gepasseerd. Te snel, soms. Goedemorgen Lotte de Kaluwe.
2: Dag Sophie.
0: Hoe gaat het?
2: Goed, bijna zomer hè?
0: Ja hè, dankt in de lucht hè.
2: Ja. Ja.
0: Waarvoor, voor welk verhaal heb jij gekozen?
2: Wel, ik heb iets gekozen dat ik samen heb gemaakt met Vincent. Hij heeft de montage gemaakt, maar ik heb het gesprek zelf gedaan. En dat gesprek, dat was met Dirk. Enfin, Dirk is niet zijn echte naam. De man wilde anoniem blijven. Maar ik sprak hem dus eind september vorig jaar, toen we het hadden in de wereld van Sophie over high functioning depression.
0: Amai ja, high functioning depression, wat was dat ook alweer?
2: Wel, dat is geen officiële diagnose. Het is wel een term die online toen heel erg circuleerde en daarom dat we het erover hadden. Maar psychologen en psychiaters nemen die symptomen wel serieus, want ze komen overeen met alle signalen die bij een echte depressie horen. High functioning depression is wat het woord eigenlijk zegt. Dat zijn mensen die depressief zijn, maar die tegelijk toch heel erg blijven functioneren, blijven presteren, ze doen voort. Gaan naar het werk, zorgen voor de kinderen. En voor de buitenwereld lijkt het alsof er niks aan de hand is. Maar als ze thuiskomen, als ze alleen zijn, dan crashen ze. Ze zijn kapot moe, ze kunnen hun sociale verplichtingen niet nakomen. En vaak kampen ze met heel sterke negatieve gevoelens. Maar toch blijven ze gaan. Zo ook Dirk dus. Ik vond hem via Facebook. Hij had gereageerd op een post over zo'n high functioning depression. En zijn reactie was heel kort, daaronder I can relate.
0: Mm. Dus, en dan heb je die gecontacteerd.
2: Ja, ik heb hem via Messenger dan aangeschreven. Heb hem gevraagd of hij bereid was om daarover te praten. En dat wilde hij, maar anoniem. Dirk is een gescheiden vader. Hij werkt zich te pletter als consultant. Maar achter dat beeld van die hardwerkende consultant gaat dus een Dirk schuil die kampt met donkere gedachten, mentale uitputting. Ik mocht niet naar hem thuiskomen, want hij schaamde zich om hoe zijn huis erbij lag. Op zijn werk de opname doen was ook geen optie, want ja, zijn collega's wisten van niks.
0: Ja.
2: Op café, dat is dan weer te veel lawaai voor ons om op te nemen. Dus uiteindelijk, Sophie, heb ik het interview gedaan in zijn auto, in de ondergrondse parking bij zijn werk. Dat was de enige plek, het enige moment dat lukte. En ik moet zeggen, die setting die maakte dat het verhaal wel extra hard binnenkwam bij mij.
0: Ja, ja, ja. Ik herinner mij dat dat bij jou, ja, dat je wel onder de indruk was, ja, van zijn verhaal, van jullie ontmoeting.
2: Zeker, absoluut. Ja, het is dan ook een heftige reportage geworden. Daar wil ik wel graag voor waarschuwen.

0: behandeling is geraakt. Na 3 jaar bijna op een wachtlijst.
1: Maar 3 jaar?
0: Ja, dat het heel zwaar is voor hem en dat de weg nog heel lang is, maar dat hij heel veel steun vindt bij zijn partner en bij zijn kinderen.
1: We gaan luisteren naar zijn verhaal.
2: Ik ben voltijds werker, dus ik ga alle dagen naar het werk. Dat is een hele opgave. Elke morgen is het van, ja oké, wil ik het, kan ik het? Stemmetje in je achterhoofd die zegt van, nee, dat moet je niet doen. Je gaat falen. En dan moet je zeggen tegen dat stemmetje van, alsjeblieft, shut up. Want als ik dat niet doe, dan val ik sowieso in die negatieve spiraal. En dan heb ik ook geen houvast. 8 jaar geleden ben ik ingestort. En ik heb er ook wat psychologische hulp voor gehad. Met als gevolg dat ik een tijdje wel van het werk weg ben geweest. Maar sinds dat ik ben ingestort, dan was eigenlijk mijn vreugde weg. Het was van, kijk, ik moet werken, ik moet geld binnenbrengen. Ik moet mijn gezin kunnen onderhouden. Ik moet zorgen dat ik niet in een zwart gat val. Want als ik dat niet doe, dan val ik in een zwart gat. En dan is er met mij niks meer aan te vangen. Als ik niets doe, dan beginnen de stemmen in mijn hoofd terug te komen. Ik begin te piekeren, ik begin over alles hard na te denken. Soms veel te hard na te denken. Moet het productief zijn? Ja, nee. Hoe productief wil je zijn? Dat is de afweging die je dan probeert te maken. Maar spijtig genoeg, in de samenleving van vandaag, voor niets gaat de zon op. Alles kost centen. En zonder die centen haal je het niet. En je kan onmogelijk proberen van dat te doen door op de ziekenkast te vallen, sociale bijstand te krijgen. Op een gegeven moment moet je echt wel zeggen van oké, door de zure appel heen bijten en kijken van toch productief te kunnen zijn. Zeker als je wilt vooruit geraken in het leven. Ik zal maar zeggen, mijn hoofd zit vol. Alle dagen kom ik thuis. Ik ben uitgeput. Ik voel me leeggezogen. Ik voel me ongelukkig. Ook al heb ik een aantal fantastische mensen rond mij die begrip tonen, die me proberen op te vangen. Maar ja, ze kunnen ook niet alles dragen. Sommige dingen moet je wel zelf kunnen dragen. Dus ja, ik voel me gelukkig op mijn job, voor alle duidelijkheid. Maar ik voel me ongelukkig omwille van de reden achter die job. Die negativiteit die momenteel mijn leven een beetje beheerst, zeg maar. Suïcidale gedachten? Ik heb die gedachten wel heel vaak. Stom voorbeeld. Ik zit in mijn auto, rij op de snelweg en ik kijk naar de auto voor mij. En ik betrap er mij op dat ik ineens met het gevoel zit, wat zou er gebeuren als ik op dat gaspedaal druk en dat ik nu vol in het achterste van die voorganger ga? Hoe hard zou het pijn doen? Hoe snel ben ik er vanaf? Dat is heel kort, maar heel heftig. En oké, voorlopig blijft het bij gedachten. Maar je weet wat ze zeggen, waar rook is, is vuur. En ik heb geen zin om te zien dat het vuur eraan komt. Maar gewoon al dat in je achterhoofd hebben, dat is al heftig op zich. En ik moet toegeven dat dat van tijd tot tijd wel heel erg angstwekkend is. Ik denk dat er heel veel mensen dat waarschijnlijk niet weten, hè. En als ze dit interview horen en ze kennen mij een beetje, dan gaan ze het waarschijnlijk wel beseffen. Ik denk dat ik de mensen die het weten op mijn hand kan tellen. En dan besef je ook van, ja kijk, moet ik het gaan zeggen tegen iedereen? Nee, ik denk niet dat dat echt veel zin heeft. Maar zou het handig zijn, moesten ze het weten? Ik denk het wel. En dan besef je eigenlijk, we dragen allemaal een masker. Ongelukkig in je huwelijk, ongelukkig in je job. Ongelukkig met hoe je eruit ziet. We dragen allemaal wel een masker. En dat maakt het soms heel moeilijk om te weten welk masker voor wat dient. Maar het is wel zo, ik zou me eigenlijk veel gelukkiger voelen moest ik gewoon bij wijze van spreken spontaan in tranen kunnen uitbarsten en weten dat ik volgende dag nog altijd mijn job heb, bij wijze van spreken. Of gewoon, ja, dat als ik even nood heb aan een stevige knuffel, ik zal het maar zo zeggen, dat ik die dan ook gewoon kan krijgen.

In een wereld als vandaag wordt alles echt ja, door een vergrootglas of zelfs een microscoop gehaald. Dat je automatisch je masker liever ophoudt dan dat je het afdoet. Gewoon omwille van het gevoel veroordeeld te worden, beoordeeld te worden of onbegrepen te zijn. Dus in mijn geval, ja, ik draag inderdaad alle dagen een masker. Ik probeer alle dagen met een glimlach op te staan, met een glimlach te gaan werken, mijn werk goed te doen en daar toch iets of wat van tevredenheid uit te halen. Gewoon door te horen dat de mensen die het werk ontvangen, dat die tevreden zijn. Maar op het einde van de dag, dan is dat eigenlijk maar een momentopname. En blijf je met dat masker zitten totdat je thuis bent en dat je zelfs dan de moeite hebt om het af te doen, omdat je dan niet wilt dat de persoon in de spiegel eigenlijk de pijn in je gezicht of in je lichaam ziet.

0: probleem is, wanneer dat je inderdaad met een high performance depression zit, dan is het eerste dat je kwijt bent, is je zelfvertrouwen. Maar als je je zelfvertrouwen kwijt bent, dan ben je ook het vertrouwen kwijt in je medemens. Dan weet je niet van, ja, aan wie kan ik het eigenlijk zeggen? Gaat me dat niet zuur opbreken? Gaan die mensen mij begrijpen? Gaan die mensen bereid zijn van mij te willen helpen? Kunnen ze mij helpen? En zulke vragen blijven dan uiteraard door je hoofd spelen. Dus de mensen dat ik dan daarvan op de hoogte heb gesteld, was in de eerste plaats de mensen dat ik het meest vertrouw. En dat is in mijn geval dan mijn directe gezinsleden, mijn ouders. Maar ik heb uiteindelijk wel gekozen, na lange tijd er echt mee geworsteld te hebben, om toch de stap te zetten en te zeggen van, kijk mensen, ik zit met een probleem. Ik wil dat graag opgelost krijgen. Ik weet alleen niet hoe. Ik ben momenteel wel op de wachtlijst van een psycholoog. Via het werk heb ik een begeleidend psycholoog. Met wie dat ik trouwens volgende week een afspraak heb. Dus er is wel een verandering in de dynamiek gekomen. In die zin, ik werk voltijds. Mijn werkgever weet wat ik aan de hand heb. En we proberen van daarin een balans te vinden. Om ervoor te zorgen dat het werk gedaan kan worden. Dat we op elkaar kunnen vertrouwen en kunnen steunen. Dus met de huidige job heb ik wel het geluk gehad. Maar ik kan me goed voorstellen dat dat voor heel veel mensen niet zo is. Er is altijd hoop. Dat is een van de dingen dat ik wel heb geleerd de laatste jaren. Je mag nog zo depressief zijn of zo diep zitten. Er moet altijd iets zijn waar je van jezelf zegt van, kijk, dit is mijn houvast. Dus ja, er is wel degelijk wel een beetje hoop. Want had ik die niet gehad, dan denk ik eerlijk gezegd niet dat we zelfs dit gesprek zouden gehad hebben.
1: Dirk heeft een high functioning depression. Mocht jij vragen hebben over zelfdoding of je hebt nood aan een gesprek, weet dat je altijd terecht kan op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be. Zoals Dirk zei, het komt goed.

0: Lana Del Rey met het magnifieke First Light. Het is bijna 11 uur. Zometeen is er nieuws.
1: Wat plaatsen we tegenover het onmenselijke? KVS verwelkomt je in een nieuw theaterseizoen vol verhalen over hoop. Ontdek nieuw werk van Junior Mtombeni, Nona de Meij Gallagher, Marta Baltazar en Alessandra Sutin. En voorstellingen van onder meer Ultima Vest, Pieping Tom, Comilfo en De Hoe. Het volledige programma? kvs.be. Samen met De Standaard, Brus en Radio 1.
2: De Tijdloze Tribute Festival.
3: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
2: De Tijdloze Tribute Festival.
3: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info in voorwaarden op carglass.be.
1: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De stad Gent is schuldig aan de dood van 2 mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 kwamen toen om het leven toen ze onder een omgevallen boom en afgewaaide takken belandden. 2 andere mensen raakten gewond. De 2 bomen waren al jaren in slechte staat, maar niemand had dat opgemerkt. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
11: De rechtbank oordeelt op basis van bovenstaande overwegingen dat het gebrekkig beleid van de stad Gent in zaken de opvolging, het toezicht en de controle van parkbomen, in het bijzonder voor wat betreft parkbomen die door hun locatie een verhoogd veiligheidsrisico inhouden voor de bezoekers van de parken, dat dit een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid uitmaakt in orde van de stad Gent.
10: De stad Gent wordt nu schuldig verklaard en moet een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote hoeveelheid hash in beslag genomen. Het gaat om verschillende tonnen drugs, zo meldt de federale overheidsdienst Financiën. De drugs werden ontdekt in een container die van Marokko kwam. Er loopt een onderzoek naar wie de drugs verstuurd heeft en voor wie ze bedoeld waren. Het gebeurt niet vaak dat er hash wordt onderschept in de Antwerpse haven. Meestal gaat het om cocaïne. Minister van Digitalisering van Essamats is verontwaardigd over het online verspreiden van intieme foto's van Belgische vrouwen. VRT Nieuws bracht gisteren aan het licht dat tientallen Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun vrouw online deelden met andere mannen. De minister spreekt van bijzonder ernstige feiten en ze roept alle slachtoffers op om aangifte te doen. Ze gaat ook contact opnemen met de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie, Quentin, en minister Verlinde om het online seksueel geweld aan te pakken. De brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden protesteren op die manier tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Ze spreken over een afbraakbeleid dat slecht is voor de werking van de brandweerdiensten. Steven Gielissen van de Christelijke Vakbond.
12: Er komt een statuutswijziging voor brandweer die momenteel op tafel ligt, waarbij wij ons niet kunnen vinden, omdat dit een platte besparing is op brandweer, die als gevolg heeft dat de veiligheid en de dienstverlening naar de burger zal verminderen. En dit is voor ons onaanvaardbaar.
10: Afgelopen nacht heeft het Oekraïense leger meer dan 300 drones afgevuurd op verschillende steden in Rusland, waaronder de hoofdstad Moskou. De meeste drones zijn onderschept door het Russische luchtafweersysteem, maar er zijn ook wel 3 doden gevallen. Omgekeerd heeft Rusland ook luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Oekraïne bestookte ook een energiecentrale op de Krim, gebied dat door Rusland bezet wordt. De stad Sebastopol zat daar een tijd lang zonder stroom. Het weer. Vandaag en morgen wordt het drukkend warm met veel zon en maxima tussen de 30 en de 37 graden. Lokaal is er kans op onweer. Vrijdag nog wat warmer tot 39 graden met in de namiddag wellicht enkele warmte-onweters. In de loop van het weekend dalen de temperaturen, maar het weer blijft onstabiel met buien of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
13: De wereld van Sophie.
1: Met Sophie Lemaire.
0: Een zeer goeiemorgen en welkom bij de radio.

0: Billie Jean van Michael Jackson. Sinds de film over de man, de documentaire ook, kan je zijn plaatjes weer veel meer horen, hè, op de radio. Plots zit hij weer in iedereens gedachten. Met zijn fenomenale muziek natuurlijk.
1: De wereld van Sophie.
0: Een minder fris verleden, maar goed, daar ging ik het niet over hebben. 24 juni, dat wilde ik zeggen, dat is de dag vandaag. We leven in bikinis, in korte shorts en op sletsen. Nog voor de zomervakantie goed en wel begonnen is. Omdat het niet anders kan, de mussen vallen van het dak, zo heet. Ik hoop dat u vandaag een goede plek heeft in de schaduw, naast een ventilator of ergens in een tochtige grot, zodat u van op die plek rustig wat naar de radio kan zitten luisteren. Want we zijn aan het terugblikken in de wereld van Sophie. Net voor de zomerprogramma's hier beginnen en wij ons terugplooien tot zomerpodcast. Deze zomer vind je de wereld van Sophie dus daar bij de podcastboer. Morgen blikken we terug met u op basis van de berichten en de mailtjes die u ons stuurt tijdens onze uitzendingen. Vandaag blikken we terug op basis van de verhalen die we zo plezant, interessant of waardevol vonden dat we ze u graag nog eens laten horen. Want het is en blijft radio, dat is altijd iets te snel voorbij. Een van de gesprekken waar heel veel op gereageerd werd, was ons gesprek met de Nederlandse sociaalwetenschapper Linda Duits. Zij vindt, en dat is wel gepast nu met de zomer in het vooruitzicht, zij vindt dat we ons plezier niet ernstig genoeg nemen. Wij, individueel, doen dat niet genoeg, maar ook als samenleving, zegt ze, waarderen we leut, lol en pret niet voldoende. Ze heeft daar het boek over geschreven, Leuk, pleidooi voor plezier, waarin ze wil achterhalen wat dat is, plezier maken, en hoe we, of plezier gewoon op zich, en hoe we er meer van kunnen beleven. Ze noemt zichzelf een plezieractivist. En dus sprak ik haar een paar maanden geleden en vroeg ik haar of dat pleidooi wel zeker zo gevoerd moest worden. Want houden we niet al met z'n allen van plezier maken?
2: Ja, je zou denken, dat is toch vanzelfsprekend. Iedereen vindt plezier leuk, of wie vindt plezier nou stom? Mm-hmm. Maar ik realiseerde me in de coronaperiode dat plezier heel erg gezien wordt als een extraatje. Dat ook heel makkelijk terzijde geschoven kon worden. Dus in Nederland ging alles wat met vertier buitenshuis te maken had als eerste dicht. Ja. En als laatste weer open. En je zag heel duidelijk dat plezier tegenover gezondheid geplaatst werd. Nou, was dat in de coronatijd, zou je kunnen zeggen, ook wel logisch. Hè? Was dat ook nodig dat er keuzes gemaakt werden? Maar ik vond het toch wel interessant. En toen ben ik in dat begrip plezier gaan duiken. En ik heb een achtergrond in media- en communicatiewetenschap. En dat hangt heel erg met plezier samen. En ik schrijf ook heel veel over seks en seksualiteit. Nou, dat gaat ook over plezier. En toch, in die wetenschapsgebieden is plezier een heel erg onderbelicht concept. En toen dacht ik, ik ben iets op het spoor. En toen ben ik dat verder gaan uitzoeken. En een van de dingen die ik vond, is dat we een hele lage waardering geven aan plezier. Dus wat we belangrijk in het leven vinden is bijvoorbeeld gezondheid. Maar ook productiviteit. Dingen moeten nuttig zijn. We moeten onze tijd zinvol indelen. We benaderen onze vrije tijd eigenlijk alsof het werk is. En we kijken naar onszelf alsof we een bedrijf zijn dat elk kwartaal cijfers moet aanleveren over hoe we gegroeid zijn en hoe we geïnvesteerd hebben in onszelf. En plezier speelt daar nauwelijks een rol in. Dus dat vond ik heel interessant om te merken.
0: Ja, ja. Het is interessant om het u te horen zeggen, want je staat er inderdaad niet bij stil hoe we plezier als een soort extraatje zijn gaan beschouwen. Iets wat er misschien kan zijn als we tijd hebben gemaakt naast al onze andere belangrijke activiteiten.
2: Ja, of plezier wordt doelmatig gebruikt. En dan is het dus eigenlijk geen doel op zich, maar een middel om iets anders te bereiken. Dus we vinden het prima als we bepaalde dingen opleuken, als ze maar nuttig zijn. Dus daarom is het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat mensen hun werk plezierig vinden. Daar hechten we wel heel veel waarde aan. Dus mensen moeten een passie hebben voor wat ze doen. doen. Een van de hoogst haalbare dingen is van je hobby je werk maken. Hè? Dat levert veel status op. Of als je kijkt bijvoorbeeld naar educatie. Hè? Dus we vinden games spelen eigenlijk niet zo'n goed tijdverdrijf voor jongeren. Maar op het moment dat het educatieve games zijn, dan mag het weer wel. Hè?
0: Dan gaan we volop gamificeren, zoals men dat dan noemt.
2: Precies, ja. Dus plezier als middel, daar doen we niet zo moeilijk over. Maar vooral plezier om het plezier zelf, zeg maar. Daar kijken we met scheve ogen naar.
0: Ja, hoe komt dat eigenlijk? Hoe verklaart u dat we zo naar plezier zijn gaan kijken? Of dat we het zo zijn gaan inzetten?
2: Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met een christelijke erfenis. En dan in Nederland met name met het protestantisme. Waarin heel erg de nadruk ligt op het lijden. Dus in het hiernamaals, daar komt de leuke tijd eigenlijk. En het bestaan op aarde is heel erg afzien. En in dat protestantisme zit ook heel erg het idee van askese. Wat ze al bij de oude Grieken hadden. Onthouding, afzien van dingen. En in die onthouding, daarin zit de relatie naar het hogere. Daar zit de relatie met God. In het katholicisme ligt dat nog wel weer iets anders. Maar dat is heel erg sterk een erfenis. En je ziet dat die gekoppeld is in de loop van de geschiedenis aan een protestantse werkethiek. Aan dat belang van productiviteit, wat zo goed samengaat. En dat merken we nog steeds. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de manosfeer, dat gebied van het internet waar manfluencers als Jordan Tate Andrew Tate en Jordan Peterson zitten. Mm-hmm. Dan zie je ook daar, dat is eigenlijk niet, nou, dat is wel conservatief, maar niet noodzakelijkerwijs christelijk. Maar ook daar zie je heel erg die nadruk op hard werken, je doelen behalen, om 5 uur 's ochtends opstaan, naar de sportschool gaan, niet masturberen, komt er vaak bij kijken. Dus die oude protestantse of ascetische idealen, die keren daar steeds weer terug.
0: Ja. Ons plezier wordt bijna als zondig gezien. Dat is dan de erfenis die we vanuit religieuze hoek hebben. Zijn er nog andere redenen waarom we ons plezier zo zijn gaan verwaarlozen dan?
2: Ja, dus in de christelijke traditie gaat het dus om dat idee van de zonde. En in de zonde, in de verleiding, daar ligt de duivel op de loer. Maar in de loop van de tijd zie je met de secularisering van de samenleving dat er eigenlijk een psychologisering van de samenleving ontstaat. En het idee wat eerst zondig was, dat wordt dan ongezond. En ook daar zie je een indeling tussen goed en fout. Tussen goed en kwaad eigenlijk. Maar is het ongezond en gezond? En allerlei gedragingen die niks eigenlijk met het medisch lichaam te maken hebben. Die worden bestempeld als ongezond. En dat gaat dus heel vaak over plezier. Denk maar aan hoe er naar het gebruik van sociale media wordt gekeken. En hoe daarover wordt gesproken. Dan zie je dat daar allerlei diagnoses eigenlijk opgeplakt worden. Mm-hmm. Die met ongezond te maken hebben. Dus het wordt een verslaving genoemd. Er wordt de laatste tijd bewezen, bijvoorbeeld gewezen naar AI-schizofrenie. Dus allerlei diagnostische labels uit de psychologie worden op onze plezieractiviteiten.

0: geplakt. Dus er is heel erg een manier van praten ontstaan waarin dus die nadruk wordt gelegd op dat plezier schadelijk is voor de gezondheid. En dan kan je zeggen, dat is ook soms zo. Hè? Als je bijvoorbeeld hard wil schaatsen, daar zit er een gevaarlijk randje aan. Maar het interessante is dat we bij sommige plezieractiviteiten dat gevaarlijk aspect veel meer benadrukken dan bij andere plezieractiviteiten. En dan zie je dus dat daar een moreel oordeel eigenlijk achter schuil gaat. Dus een makkelijk voorbeeld is marathons lopen. Dat vinden we eigenlijk heel goed. Hè? Daar ga je voor trainen, dat is inspanning, of weer dat afzien. Daar kom je dan bij. Maar uitgaan en misschien ecstasy gebruiken, dat wordt heel erg in die gevaarhoek geplaatst. Terwijl als je sec gaat kijken naar het aantal blessures dat er is, of zelfs dodelijke slachtoffers van marathons, dan is dat helemaal niet op die manier te rechtvaardigen door alleen maar puur te kijken naar dat gevaarlijke randje. Er zit een morele ondertoon in.
1: Er is een goede manier om je vrije tijd te besteden en er is een kwalijke manier.
0: Kijk, het zou natuurlijk fantastisch zijn, hè, als we allemaal onze vrije tijd zouden besteden aan cello leren spelen of Chinees leren praten. Dat is nog een beetje een soort van ook een oud verheffing. Ideaal. Zo rond 1900 zie je dat met de industrialisatie en de erbarmelijke omstandigheden waaronder arbeiders leven, dat er een hele beweging van middenklasse mensen ontstaat die arbeiders wil verheffen. En dat gaat bijvoorbeeld dus over hoe je de vrije tijd moet indelen. En dat soort middenklasse idealen eigenlijk, die werken nog steeds door in hoe wij naar ons eigen plezier kijken.
1: Ja, ja. Ik voel me plots betrapt. Ik bedenk hoe ik op vakantie bijvoorbeeld dan een boek moet kiezen. En dan denk ik, zal maar beter een literaire klassieker lezen. Dan heb ik die toch mooi meegenomen in plaats van een goedkope thriller waar ik meer ontspanning aan zou beleven. Dat is zo'n voorbeeld van dat denken, toch?
0: Ja, precies. Ja, alles wat moeite kost, dat wordt meer gewaardeerd. En plezier heeft gewoon die associatie van makkelijk zijn. He, dus we vinden ook... Ik had een interessante discussie met een wetenschapper. We hadden een klein symposium georganiseerd over fun. Dus over plezier. Mm-hmm. En ik zei, ja, voor ons wetenschappers is dit leuk om te doen. Dit is fun. En hij zei, ja, maar ik zou dit toch niet fun noemen. Hij zou daar niet het woord plezier voor gebruiken. Terwijl, ja, wij hadden daar lol aan. Hè? We hadden lol met elkaar over een begrip te discussiëren. Dat is waar mensen plezier aan beleven. Dat is ontzettend verschillend. Maar we noemen dat niet altijd plezier. Dus het lezen van een Russische klassieker, dat kan hartstikke leuk zijn, als je dat leuk vindt. Maar toch zullen we dat niet vaak op die manier bestempelen. Dus dat woord plezier en leuk, dat heeft een hele lage waardering. En dat plakken we dus vaak op vormen van vermaak die we toch een beetje laagstaand vinden.
1: Die een beetje te min zijn. Zoals je guilty pleasures hebt in muziek. En dat is een goedkoop geproduced, simpele muziek waar je dan liever niet vooruit komt dat je naar luistert.
0: Ja, dus guilty pleasure is een hele interessante term. Want je kunt eigenlijk helemaal niet... En dus we gebruiken die term vaak om een beetje een soort van ironisch afstand te nemen. En te laten zien, ik weet eigenlijk heus wel hoe het hoort. Hè. Ik weet eigenlijk heus wel wat goede smaak is. Maar zeg je dan, het is mijn guilty pleasure om af en toe heel hard met ABBA mee te zingen. Maar je kunt helemaal niet ironisch ergens van genieten. Je beleeft ergens plezier aan of je beleeft er geen plezier aan. Ja. Die ironische afstand, die spreid je alleen maar ten toon, omdat je wil laten zien dat je dus eigenlijk wel weet wat goede smaak is. Omdat je weet ook dat je er anders op afgerekend wordt.
1: Als we nu uw boodschap ter harte willen nemen en dat plezier hoger op het prioriteitenlijstje zetten, beter willen gaan waarderen, wat moeten we dan doen?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je eerst eens nagaat, wat zijn nou eigenlijk de waarden in het leven? Wat vind ik het allerbelangrijkste? En kijk, op het moment dat je, om het maar even heftig te zeggen, op je sterfbed ligt, dan kijk je niet terug naar hoe productief je bent geweest of hoe efficiënt je ieder weekend je klusjeslijstje hebt afgewerkt. En dan gaat het, denk ik, toch om de mooie, maar ook de leuke tijden die je beleefd hebt met mensen die belangrijk voor je zijn. Dus ik denk dat dat allereerst belangrijk is. Hè? Dus op welke plek staat plezier eigenlijk in mijn leven? Hoe waardeer ik het? En een tweede ding, wat denk ik heel belangrijk is, is dat je weet wat jouw plezier brengt. Nou, dat klinkt ook heel vanzelfsprekend, maar dat is het helemaal niet. Als je gaat kijken op vlak van seksualiteit, dan zie je dat mensen dat heel moeilijk vinden. Dat mensen het heel moeilijk vinden om aan te geven wat ze. Om eerst om te weten wat ze lekker vinden, maar dat ook om dat aan te geven. Dat geldt niet alleen voor seks, geldt voor allerlei gebieden. We zijn ook heel erg gewend om mensen te pleasen. Hè? Om te zeggen, wat zullen we gaan doen? Ik weet niet, wat wil jij? Wat heb je zin om te eten? Oh, doe maar wat jij wil. Mm-hmm. Dus we vinden het heel moeilijk om daarvoor uit te komen. En een derde ding, als je dat in kaart gebracht hebt, is denk ik durven. He, dus om plezier te beleven, moet je durven loslaten. He, plezier, als je wil klaarkomen, dan moet je loslaten. Of als je hardop wil lachen, dan heb je ook een beetje lef nodig. Mm-hmm. Dat is misschien de laatste stap. Stel je ervoor over, open en geef je eraan over.
1: Ik hoor wat je zegt, maar als we nu met z'n allen plots duiken in het ontdekken van ons eigen plezier en het beleven van ons eigen plezier, hoe gaat dat de samenleving ten goede komen? Krijg je dan niet een soort hedonistische, zatte bedoeling?
0: Nou ja, ik vond het heel grappig. Iemand wees me op Pluk van de Pettenflat. Ik weet niet of dat ook in Vlaanderen heel bekend
1: ja,
0: is.
1: Ja, zeker. Annie M.G. Schmidt, ja.
0: Precies, ja. En daar zit een verhaal in. Van de Hasselbramen. En Pluk moet dan een deel van het park redden van asfaltering. Dan haalt hij een plantje bij een oude hippie. En hij plant dat in een goede struik uit. En dat zijn de Hasselbramen. En als dan de bouwvakkers komen met hun bulldozers, dan zien ze die struik en dan gaan ze van die bramen eten. En het zijn magische, het zijn toverbramen. Dan gaan ze allemaal spelen. Dus het lukt, hè, Pluk. Red de torteltuin van asfaltering. Alle bouwvakkers zijn aan het spelen. Maar ook de dokter is aan het spelen. En ook de brandweer is aan het spelen. En ik dacht, wow, dit is eigenlijk een heel moralistisch verhaal. Wat eigenlijk zegt, als we allemaal plezier hebben, dan loopt de samenleving. Die loopt dan in het 100, ja, precies. Dus dat is eigenlijk een soort waarschuwing, hè, voor het individu. Ik denk dat dat wel losloopt. Ik zie heel erg dat plezier dingen voor mensen doet. Hè. Dus op het moment dat je plezier maakt, of dat nou in je eentje in de auto heel hard meezingen is met een liedje op de radio, wanneer je plezier met anderen maakt, het geeft je energie. Het laat je batterij op. Nou, individueel geldt dat dus alleen voor jou. Maar op het moment dat je samen met mensen plezier maakt, dan zorgt dat niet alleen voor onderlinge energie, maar het doet iets wat groter is dan de som van de delen. Het verbindt mensen met elkaar. En het laat eigenlijk de batterij van het collectief op. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat jat ik van een oude Franse socioloog, Emile Durkheim, die dat onderzocht. Die onderzocht wat er gebeurde met religieuze gemeenschappen als zij samen rituelen beleefden. Als ze bijvoorbeeld samen zongen. En hij noemde dat collectief effervescence, op zijn Frans. Collectieve vervoering. En dat is wat er gebeurt als je samen plezier maakt. Dus ik denk heel erg dat we, als we meer plezier met mensen maken, als we daar meer op inzetten, dat het goed is voor de gemeenschap. En laat die gemeenschap nou juist in onze tijd heel erg in crisis zijn. Hè? Dus je ziet dat onze samenleving steeds verder seculariseren, individualiseren. Er is heel veel afgunst naar elkaar. Mensen zijn verongelijkt over hun plek in de samenleving. En ik denk dat samen plezier beleven daar een goed medicijn op is. En ik vond het ook heel interessant om bijvoorbeeld te zien, ik ben eigenlijk een politicoloog, om te zien dat er studies zijn die laten zien dat op plekken waar het buurtcafé verdwijnt, het aantal kiezers op radicaal rechtse partijen toeneemt. He, dus je ziet op het moment dat mensen niet meer samen dat plezier beleven. Misschien is elkaar in de armen vallen in de kroeg en luidkeels ABBA meezingen. Dat op plekken waar dat soort plezier met elkaar, die verbinding met elkaar verdwijnt, de ontevredenheid in de samenleving dus toeneemt.
1: Een beetje collectieve vervoering, dat kunnen we gebruiken. Als dat geen goede motivator is om deze zomer keihard en vol een bak in te zetten op uw plezier. Linda Duits hoorde je, auteur van Leuk, pleidooi voor plezier. Radio 1.

0: Johannes is zijn naam, met ding. Op de E17 van Gent naar Kortrijk. 25 minuten file rijden van Waregem tot Deerlijk. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken versperd. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En in Brussel is het Paleizenplein afgesloten voor een staatsbezoek. Op de Antwerpse ring kwartiertje extra richting Nederland. Tussen Linkeroever en Deurne. En op de N16 naar Willebroek. Kwartier file rijden aan de Werken in Temse.
1: De wereld van Sophie.
0: Vincent Bilololololo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie, meiden.
0: Ah, dat is de hitte, hoor.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat is gewoon een klein hitte-infarct hier. Zeg, hoe gaat dat met je?
2: Dat gaat. Ik probeer mezelf cool te houden.
0: Ja, zoals velen. Hè. We zijn vandaag aan het terugblikken in de wereld van Sophie op een aantal verhalen die we in het programma gebracht hebben. Ik heb gevraagd aan iedereen van de redactie om een fragment te kiezen of een verhaal te kiezen. Als jij terugblikt op de verhalen die je hier verteld hebt, welk verhaal springt er dan voor jou bovenuit?
2: Ah, wel, het is een beetje ironisch, want wij werken ons altijd in het zweet, ook op dagen dat het geen 36 graden is, hè, om een goed origineel mogelijke radio te maken. En wel, ik ben dit seizoen op geen enkele bijdrage, Sophie, zo vaak aangesproken geweest als die keer dat ik eigenlijk gewoon een krantenartikel ben komen voorlezen.
0: Aha.
2: Nu, het was wel een bijzonder krantenartikel. Je herinnert je vast nog, het leek ja, eigenlijk een kruising van 2 legendarische tv-fragmenten. Enerzijds dit fragment uit Man bij het hond.
3: Nu is het naar Tutlein, dat is hier aan Obus.
4: En kijk je als Tohunter, Obus Jos.
3: Wat dat aan ploft, zie je ook de wet.
4: En jou, kijk je als Obus Jos. Versta je ho?
0: Ja.
2: Of hoe West-Vlaamse boeren aan buitenlandse seizoensarbeiders uitleggen dat ze moeten oppassen voor oude granaten.
0: Okay.
2: Enerzijds dus dat fragment uit Man bij het hond. Anderzijds dit fragment uit In de Gloria.
5: Wanneer heeft je voor het laatst seks gehad?
6: Zeg het.
5: Ja, gisteren. En waar?
7: In mijn poep.
2: Ja. Voeg die 2 tv-fragmenten samen en dat is zo ongeveer de

0: krantenkop die ik toen ben komen voorlezen.
1: Obusios in mijn poep.
0: Ja, een artikel over iemand met een obus in zijn poep. Niet bij ons, maar in Frankrijk. En ja, ze hebben dat artikel toen ook op de Franse radio proberen voor te lezen zonder in de lach te schieten.
2: Je lis le titre. Toulouse, un patient arrive aux urgences avec un obus de la Première Guerre mondiale logé dans le rectum.
0: Man verschijnt op spoed met een obus uit de Eerste Wereldoorlog in zijn rectum. Dat heb je goed gehoord. In Toulouse is een man op spoed terechtgekomen met een oude granaat in zijn gat.
3: Ja, zeg.
0: Wat is daar gebeurd?
3: Vraag je dan af?
0: Neem je graag even mee, Sophie, naar Toulouse 2 weekends geleden. Het is zaterdagnacht, wanneer een twintiger de spoeddienst van het lokale ziekenhuis binnenwandelt. Nu ja, wandelt, het is meer waggelen. Ook dat zorgt op de Franse radio trouwens voor hilariteit.
2: L'histoire commence simplement. Un jeune homme de 24 ans arrive aux urgences. Il dit qu'il a très mal aux fesses. Bon, bah, on est dans le pays du cassoulet.
0: Toulouse, het is de streek van de cassoulet. Daar zijn ze het wel gewoon dat iemand pijn heeft aan de billen. Maar nee, die man is niet geconstipeerd. Er zit iets vast in zijn anus. Maar hij kan of wil niet specifieren wat. Het is pas bij het verwijderen van dat object uit zijn endeldarm dat de spoedartsen zien wat er precies klem zat in zijn aars. Een obus. Een oude Duitse granaat. Meer bepaald een exemplaar uit de Eerste Wereldoorlog. Meer dan 100 jaar oud dus. De afmetingen, Sophie, die genoemd worden in de verschillende nieuwsartikelen, die lopen een beetje uiteen, maar ze variëren van 16 tot 20 centimeter in lengte en een diameter van 4 tot 7 centimeter. Dat is toch alsof je een volledige bus melk in je gat zou duwen. Want dat is natuurlijk wat die jonge man daar met de benen wijd opengespreid een beetje beschaamd moet toegeven, dat hij die granaat uit de Eerste Wereldoorlog wel degelijk eigenhandig in zijn achterste heeft ingebracht.
3: Dat is toch living on the edge.
0: Hoe je dat doet en of je daar glijmiddel bij gebruikt en of je daar jarenlang je kringspier moet voor trainen, ik weet het niet, maar hij had dat hele ding er toch maar ingekregen. Zover zelfs dus dat hij het er niet meer uitkreeg. Consternatie natuurlijk in het operatiekwartier en ook wel een beetje paniek. Want 100 jaar oud of niet, zo'n obus kan nog altijd ontploffen. Hè? Daar weten West-Vlaamse boeren alles over.
4: Wat dat ontploft, zie je ook de wet.
0: Ja, dat zal wel zijn. Er ontploffen elk jaar nog wel een paar van die oude granaten op onze patattenvelden. Hè? En dus wordt dat ziekenhuis in allerijl geëvacueerd. De ontmijningsdienst komt ter plaatse. Er wordt een perimeter ingesteld. En de explosieve dienst stelt gelukkig vast dat er geen ontploffingsgevaar is en voert die granaat af.
3: Oef.
0: Einde verhaal. Die onfortuinlijke jongen kan stilletjes naar huis om te herstellen. Maar dat is buiten de plaatselijke pers gerekend.
5: Une histoire digne d'un film. Un homme se présente aux urgences de Toulouse avec un obus dans le derrière.
2: Dans la salle d'opération, les chirurgiens découvrent un obus allemand de 1914.
6: C'est le choc. Un obus de la Première Guerre mondiale.
7: Avec, dans l'anus, un obus.
6: Un obus.
5: Avec un obus dans le derrière.
7: Un obus de la Première Guerre mondiale.
0: De Franse pers raakt er niet over uitgepraat. En eerlijk, wij op de redactie eigenlijk ook niet.
3: Nee, het is gewoon, het is iets anders.
0: Ja, pittig detail. Behalve een torenhoge ziekenhuisfactuur wacht die arme jongen mogelijk ook nog een boete.
3: Ah ja?
0: Hij moet zich namelijk voor de rechter verantwoorden voor illegale wapendracht. Ook in je aars mag je kennelijk geen wapen dragen.
3: Alles zeg.
0: Maar weet je wat nog straffer is? Het is niet de eerste keer dat een Fransman met zo'n granaat in zijn anus op spoed belandt. Nog maar 4 jaar geleden, in 2022, is in Toulon een man van 88 opgenomen met in zijn gat. Jawel.
8: Alors Florian, la raison est insolite, c'est à cause d'un octogénaire qui s'est présenté aux urgences avec un obus dans l'anus.
7: Oui, effectivement. Un homme de 88 ans se présente aux urgences de l'hôpital avec, dans l'anus, un obus de la Première Guerre mondiale.
0: Ook die tachtiger had dus een obus uit de Eerste Wereldoorlog opgestoken.
3: Het lijkt wel een challenge of zo.
0: Dan vraag je je toch af, zou dat bij ons ook gebeuren? Zijn er ook Belgen die wel eens naar spoed moeten met een object in hun anus dat daar niet thuis hoort? Je voelt dat dat een vraag is die diepgaand onderzoek vereist.
3: Mm-hmm.
0: Dat heb ik dus ook gedaan. En ik heb eens rondgebeld naar spoedartsen en radiologen en ook naar een abdominaal chirurg, een darmendokter, zeg maar. En zo kon ik onder meer bij Christophe Brutsaert terecht, abdominaal chirurg in het ziekenhuis van Diest, voor de noodzakelijke context.
9: Gelukkig zien we dit niet zo vaak en is het niet onze core business. Ik schat 1 à 2 keer per jaar dat we dat tegenkomen. En gelukkig slagen de meeste mensen er zelf in om voorwerpen te verwijderen die ze in een of andere lichaamsopening hebben ingebracht. Maar soms glipt er dus is een object naar binnen en is het niet meer mogelijk om het zelf door de sluitspier te verwijderen. En dan presenteren die mensen zich op de spoedgevallen, meestal 's nachts of in het weekend, dan worden wij daarvoor opgetrommeld.
0: Alles samen heeft dokter Brutsaar toch al 20 à 30 keer een lichaamsvreemd object uit iemands aars moeten verwijderen. Ze doen dat vaak trouwens voor het plezier, dat opsteken van die objecten.
3: Ah, ik dacht
0: voor
3: even dat je het over de chirurg gaat.
0: Daar kan ik op antwoorden. Heb ik ook niet specifiek gevraagd. Nee. Het is vooral hun job. Maar dus mensen die daarmee op spoed belanden, hebben dat vaak voor het plezier gedaan, voor het genot, dingen in je aars steken. Het is blijkbaar een bekende fetisj en een populaire kink.
9: Mensen gebruiken hiervoor de meest diverse objecten. Bommen, granaten of projectielen, zoals bij die Fransman, ben ik gelukkig nooit zelf tegengekomen. En uiteraard zijn de vaakst aangetroffen verloren voorwerpen, seksattribuutjes zoals vibrators, dildo's, prostaatstimulatoren, buttplugs. Maar ook alternatieve objecten komen wel eens tegen. Typisch de badkamerattributen, shampooflessen, deodorantflessen, de doppen van die flessen. Of een behoorlijk lang stuk tuinslang dat ik eens heb moeten verwijderen. En ook uit de groenten- en fruitafdeling komen wel eens iets tegen. Wortelen, rapen, komkommers. Alles wat een vorm heeft van een suppositoire, zeg maar.
0: Wauw. Wat een opsomming.
3: Ja, zeg.
0: En dat is gewoon uit 20, 30 jaar ervaring.
3: Ja.
0: Merk ook hoe de dokter het heel diplomatisch heeft over verloren voorwerpen.
3: Ja.
0: Maar kom aan.
9: Een behoorlijk lang stuk tuinslang.
0: Dat leg je toch niet zomaar verloren? Laat staan in je anus. En pas op, de lijst met artisanale seksspeeltjes is nog lang.
9: En dan nog rariteiten zoals het Playmobil mannetje, zoals in de sketch van In de Gloria.
0: Weer al In de Gloria. De dokter verwijst hier naar de bekende sketch waarin Sien Eggers met haar zoon Wim Opbroek bij een radioloog belandt nadat hij had geklaagd over pijn in de aars.
10: Dat is foto nummer 1. Dat is hier de aars, bekken.
11: Dat is een baardje, dat is een staart, dat is een kokker.
12: Dat is een Playmobil.
13: Dat is een ridder. Ja, een ridderke bij
0: een Playmobil-riddertje met een speer. Wow. Dat begint hier toch serieus op een Jan Ehle bingo te lijken, vind ik.
12: Een Playmobil.
1: In mijn poep.
0: En het zijn trouwens niet alleen mannen die zo'n vreemde objecten in lichaamsopeningen opsteken. Vrouwen doen dat ook.
9: Een collega gynaecoloog vertelde mij dat ze bij een nonnetje ook eens een paternoster vaginaal heeft moeten verwijderen.
0: Dat is heel dicht bij God willen komen, hè? En zo weten we dus dat paternosters ook oneigenlijk gebruikt worden als vaginale kralen.
3: Wow.
0: Het is ook een interpretatie van de onbevlekte ontvangenis natuurlijk. Hè. Maar dan vraag je je toch ook af, hoe leg je dat uit?
3: Ja.
0: Wat zeg je aan het onthaal van de spoedgevallen als er een tuinslang vastzit in je reet of een paternoster in je vagina?
9: Ik kan je voorstellen dat die mensen zich kapot schamen. Heel vaak durven ze niet toegeven dat ze aan het experimenteren waren en willen ze toen overkomen als een ongelukje. En een vaak gehoorde smoes is: ik gleed uit in de douche met mijn zitvlak op de shampoofles en plots, floep, die schoot naar binnen.
0: Wacht eens. Weet je nog welke uitvlucht Wim Opbroek in de Gloria gebruikte voor dat Playmobil-mannetje in zijn poep?
13: Ik ben erop gevallen.
10: Hij bent erop gevallen?
13: Ja, het zat in bad en ik ben erop gevallen en zo is dat.
10: Wanneer hebt u dat
13: paardje
10: in uw anus gestoken?
13: Zeker niet, mevrouw. Nee.
0: Ook gevallen in bad. Ja.
9: Floep, die schoot naar binnen.
0: Dat anaal inbrengen van lichaamsvreemde objecten, dat gebeurt echt overal. Niet alleen in Frankrijk dus en hier bij ons. The American Journal of Emergency Medicine, Sophie, heeft vorige maand nog een rapport gepubliceerd waarin staat dat in de VS alleen al elk jaar 40.000 mannen en vrouwen op spoed belanden met een object dat vastzit in een van hun lichaamsopeningen.
3: 40.000.
0: En we zijn dit verhaal begonnen met een hallucinante krantenkop. En Sophie, wel, ik vond tijdens mijn diepgravende opzoekingswerk ook nog deze krantenkop uit de Britse krant The Daily Mail. People sticking random objects up their bums is costing the NHS £350,000 a year.
3: Wow.
0: Dus het Britse ministerie van Gezondheid heeft berekend dat opnames van mensen die iets in hun gat hebben gestoken de Britse sociale zekerheid jaarlijks £350.000 kosten. Ja, voorzichtigheid is dus geboden bij het experiment.

0: experimenteren met oneigenlijke buttplugs. En dokter Britsaert, die wou toch nog even graag illustreren met één zeer gênant voorval dat hij als abdominaal chirurg zelf heeft meegemaakt.
1: Het ging om een dertiger, een jonge vader, die zich op de spoedgevallen aanbood met een vibrator op batterijen die door zijn minares was ingebracht en die letterlijk tegen de stroom in tot hoog in de dikke darm was gezwommen en daar een volledige obstructie van de dikke darm veroorzaakte. Dat is geëindigd met een open buikoperatie om die vibrator te verwijderen. En de man had van op de spoedgevallen zijn vrouw gebeld dat hij naar de operatiezaal moest met appendicitis. Mijn toenmalige supervisor, mijn baas, had aan het eind van de ingreep de operatieverpleegkundige gevraagd het verwijderde voorwerp van de operatiezaal met de patiënt mee te geven naar de kamer. Want het was tenslotte zijn eigendom. Maar wel behoorlijk gênant voor de man was dat bij zijn terugkeer op de kamer zijn vrouw met de kindjes al op de kamer aan het wachten waren, die aan het voetuiteinde van zijn ziekenhuisbed een zakje zagen hangen met wel een heel rare appendix.
0: De appendix die daar zo gezegd aan een zakje hing te bengelen onder de neus van vrouw en kinderen bleek dus een ferm uit de kluiten gewassen vibrator op batterijen te zijn.
2: Wauw.
0: Ja, ook dat verhaal kan meteen in de annalen van de medische geschiedenis. Maar dokter Britsaert herhaalt het dus graag nog eens voor de mensen achteraan in de zaal.
1: Mijn advies voor alle mensen die het niet kunnen laten zou zijn, wees voorzichtig.
0: Want voor je het weet...
1: Floep, die schoot naar binnen.
0: Heb je dus een...
3: obusios in mijn poep.
4: Radio 1.

0: Happy Mondays met Stepan. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Iets voor de tunnel zijn de midden- en de linkerrijstrook dicht door een ladingverlies. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de N16 naar Willebroek is een kwartier file rijden aan de werken in Temse. Ook op de E40 van Jabbeke naar Duinkerke kwartiertje aanschuiven tussen Adinkerke en de grensovergang met Frankrijk. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Oudergem en Jette en op de binnenring een kwartier tussen Anderlecht en Vilvoorde. En in Brussel zelf is het Paleizenplein afgesloten.
1: De wereld van Sophie.
0: Aan het einde van het seizoen, net voor we de studio hier in de deskundige handen laten van Annelies Moons, Evert Venema en hun zomergasten, blikken we terug op een paar verhalen die we zelf zo plezant of interessant vonden dat we ze u graag nog eens laten horen. Kwestie dat ook iedereen op de achterste rij ze opgepikt heeft. Maar ik maak graag één uitzondering, want we gaan het nu eventjes hebben over een onderwerp dat u onmogelijk kan gehoord hebben in dit programma, omdat we het er nog nooit over hebben gehad. Tot zeer grote spijt van Els Aerts. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het mastjaar, dat moeten we absoluut eens bespreken. Vond je, vind je, elke dag opnieuw? Vertel.
2: Ja, elke dag na de uitzending van De Wereld van Sophie zitten wij allemaal samen rond de redactietafel en dan bespreken we de uitzending van de volgende dag. Het is dan ook de bedoeling dat iedereen nieuwe thema's aanbrengt voor komende uitzendingen. En het liefst van al zijn dat onderwerpen die een beetje geworteld zijn in de actualiteit.
0: Ja, dat zeg je goed.
2: Ja, heel vaak zijn dat onderwerpen zowat in de psychologische sfeer. Dan gaat het over weeskinderen of dagdromen of opbiechten of zo van die dingen.
0: Wow. Ja. Het gaat over van alles en nog wat.
2: Dat is zo. Ja? Maar ik heb al gemerkt, mijn hoofd dat werkt een beetje anders. Ik kom meestal met iets andere onderwerpen. Zeg, meer nerdachtige onderwerpen, technische dingen, nieuws uit de wereld van de wetenschap.
0: Ja.
2: En dan soms,
0: seks in de ruimte bijvoorbeeld. Dat zeg je dan. Ja? We moeten dringend eens hebben over seks in de ruimte.
2: Dat is heel interessant, technisch gezien.
0: Ja.
2: Maar dus, wanneer ik dan over zo'n onderwerp heel enthousiast ben, dan lijk ik ook telkens een klein beetje te vergeten dat mijn hoofd een beetje anders werkt dan dat van de rest van de redactie. Mm-hmm. Dus afgelopen oktober, toen de vraag gesteld werd, heeft er nog iemand nieuwe thema's? Toen ontstak ik vol vuur in een betoog over het wonderlijke fenomeen dat wij toch niet, zonder het te beseffen, midden in een uitzonderlijk mastjaar zaten. Mm-hmm. Ja, ik ga het even uitleggen. Dus een mastjaar, dat is een jaar waarin bomen, vooral eiken en beuken, plots veel meer vruchten maken dan normaal. Zaden eigenlijk. En veel, dat is dan ook echt heel veel. Afgelopen herfst is de oogst van eikels en beukennootjes bijvoorbeeld bijna verdubbeld.
0: Uitbundige natuur.
2: Ja. Die eiken en die beuken die hadden zelfs last van doorhangende, afbrekende takken omdat ze zo vol hingen met hun zaden. Paden en stoepen lagen bezaaid met eikels. Je moest opletten dat je er niet over uitschoof. Mm-hmm. Bosdieren die eikels eten, die hadden plots een enorme voedselvoorraad. Dat wil zeggen, meer nesten, sterkere nesten, uitbundigheid in de natuur. Zo'n mastjaar, dat is een waterval aan gevolgen die in gang worden gezet. En dat is eigenlijk bijna niet te overzien. Mm-hmm. Ja, er was in mijn hele lichaam op dat moment geen gram twijfel aanwezig of mijn verwondering zou overspringen op iedereen en heel de redactie aansteken, tot ik opkeek en rond de tafel enkel lege blikken trof. Ik vond het onbegrijpelijk, maar de rest van de redactie die vonden het niet zo'n heel interessant thema.
0: Nee, ik denk gewoon dat we dachten, waar gaan we nu op reportage?

0: Welke geschiedenisverhalen kunnen we hierover vertellen?
1: Dat was het inderdaad een beetje. Als ik zei van er zijn uitzonderlijk veel eikels, dan werd er wel een beetje gegniffeld. Maar ja, er waren niet... Ik geef het toe, er waren niet genoeg verschillende invalshoeken. Hè. Je kan zo een keer kijken van, ja, wat is het dan precies? Zijn er misschien historische gebeurtenissen ooit beïnvloed door mastjaren? Een stukje over klimaatverandering, maar ja... Verder kwamen we niet en kom ik zelf ook niet.
0: Dus over eikels denk ik nu wel snel. Maar ja, daar kunnen we wel lang mee aan de slag eigenlijk.
1: Maar goed, we nemen het mee voor volgende herfst. Maar dus, door de maanden heen verschenen er wel regelmatig berichten in het nieuws die dan op de een of andere manier toch terug te leiden waren tot dat mastjaar. Mm-hmm. En zo is dat dus een beetje een running joke geworden op de redactie. Als er ergens, als we klem zaten, als we geen goed thema konden vinden, dan was er altijd wel iemand die zei, goh, en anders, het mastjaar.
0: Mm-hmm. Dat is inderdaad een running joke geworden. Maar ik heb nu nog een paar minuutjes tijd. Dus als er gewoon dingen aan het borrelen zijn die je absoluut even kwijt moet aan de wereld over dat mastjaar,
1: ja,
0: dan denk ik, dan zijn we daar nu klaar voor.
1: Ik heb een paar weetjes voorbereid. Start de muziek.
0: Wow. Ja. Hola.
1: Ja, we gaan er vol voor. Wat wil de mast zeggen in het mastjaar? Dat is oud-Nederlands voor varkensvoer. Vroeger joeg men de varkens het bos in om zich vet te mesten aan al die eikels en noten in een mastjaar.
0: Mm-hmm.
1: Met al dat varkensvoer in het bos doen de everzwijnen het natuurlijk supergoed. Een paar weken geleden kon je nog lezen in de krant dat er zelfs al everzwijnen zijn gespot tot in de rand van Gent.
0: Dus, en dat is door het mastjaar.
1: Ja, die krijgen maar biggetjes en biggetjes en dat groeit natuurlijk alleen maar. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Dus zie je een everzwijn in het bos. Dank het mastjaar.
0: Oké. Okay.
1: Vroeger kwam een mastjaar om de 4 à 5 jaar voor, soms zelfs maar om de 9 jaar, maar nu volgen ze elkaar sneller op. De vermoedelijke boosdoener is dus ja, de klimaatverandering, warmere lentes, langere groeiseizoenen, heel die cyclus die versnelt eigenlijk.
0: Ja, dat voelen we ook een beetje gewoon aan de temperaturen, dat er wat verandert.
1: De bomen wisten het al in de herfst.
0: Ja.
1: Al die eikels en die beukennootjes, die zijn ook wintervoer voor de muizen. Daardoor overleven er veel meer muizen en andere knaagdieren de winter. Tot zelfs 4 keer meer dan anders. Hmm. Dus het bos zit nu vol met bosmuizen, rosse woelmuizen, andere knaagdieren. Ik heb dat al gemerkt, want ik woon nogal landelijk en ik heb al een paar keer dit jaar bij valavond ratten over mijn terras zien lopen.
0: Ah ja, dat kan ook andere oorzaken hebben, hè?
1: Maar wij zijn wel propere mensen. Dus ik zeg, dat ligt aan het mastjaar.
0: Oké. Ja.
1: Meer muizen, dat wil onvermijdelijk ook zeggen meer teken. Daar hadden we 3 weken geleden nog over in de wereld van Sophie.
0: Mm-hmm.
1: En teken, die voeden zich het eerste jaar van hun leven bijna uitsluitend met muizen. Dat is dus nu, op dit moment, aan het gebeuren. Muizen, dat zijn ook de belangrijkste dragers van de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Dus, volgend jaar zijn al die mogelijk geïnfecteerde teken oud genoeg om hun bloedmaaltijd bij mensen te komen zoeken. Dus ik geef het u vandaag al op een briefje. Volgend voorjaar en zomer zien we een piek in de ziekte van Lyme.
0: En dan gaan we weer in koor zeggen, mastjaar.
1: Het mastjaar, hè. Maar wel geen paniek. Dus dat is nu ook niet nodig. Dankzij het mastjaar en dit vertellement komt de waarschuwing bij deze ruim op tijd. Denk eraan om een lange broek te dragen die je zo in je kousen steekt als je gaat wandelen door het hoge gras. Mm-hmm. En gebruik ook een muggenspray met DEET erin, die beschermt ook tegen teken.
0: Ja, oké.
1: Meer muizen, dat wil helaas ook zeggen meer infectieziektes, zoals het hantavirus. Gelukkig is onze Europese variant van dat virus een pak milder dan de variant die zorgde voor de uitbraak op dat cruiseschip. Maar let toch maar op als je muizenuitwerpselen vindt, want als je die opborstelt, dan kan dat opwaaiend stof, dan kan je dat inademen en zo besmet geraken.
0: Els, ik weet niet hoe rijk het mastjaar nog is, maar Lieven van den Houten staat al klaar om aan nieuwe feiten te beginnen.
1: Oké. Okay.
0: Wat moeten we nog vertellen?
1: Dan ga ik alleen nog zeggen, masten, dat is alleen iets voor volwassenen, want bijvoorbeeld een beuk moet ongeveer 50 jaar oud zijn voor hij überhaupt beukennootjes maakt. Doe er uw voordeel mee.
0: Ik ben heel erg blij dat het mastjaar eindelijk de aandacht heeft gekregen die het verdient, althans volgens Els Aert. Dankjewel.

0: En deze Baby Steps staat daarop. Olivia Dean, hoorde je, het is iets voor 12. Zometeen is er nieuws en dan, zoals ik zei, is Lieven hier met nieuwe feiten.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Als een geluid dat je al urenlang stoort, plotseling stopt, de opluchting die je dan voelt, daar zoeken wij een woord voor in het ontbreekwoord zo dadelijk, maar eerst het nieuws.
5: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
6: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De stad Gent is veroordeeld voor de dood van twee mensen tijdens een zware storm. Er zullen veel meer verkeersslachtoffers vallen de komende jaren, omdat nieuwe auto's steeds langer en hoger worden, zegt een nieuwe studie. En in Frankrijk is voor het eerst een besmetting met het Ebola-virus vastgesteld. Goedemiddag. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van een Duitse toeriste van 63 en een Oekraïens jongetje van 5. In november 2023 werden ze allebei geraakt door een omvallende boom en takken die afwaaiden tijdens een zware storm. En volgens de rechtbank controleerde de stad die bomen te weinig. Een verslag van Filip Heijmans.
7: Er zijn in deze zaak geen winnaars natuurlijk. Ik zal u niet verbergen dat ik ontgoocheld ben in deze uitspraak.
8: Louis de Grote, de advocaat van de stad Gent, is verbaasd. Volgens de rechtbank is de stad schuldig aan de dood van twee mensen en de verwondingen van twee anderen. De bomen die op hen vielen waren al jaren in slechte staat.
9: Dit betekent dat beide bomen in dermate slechte staat waren dat de schade zich vroeg of laat ook zonder stormweer had kunnen voordoen.
8: Een normale, voorzichtige stad moet volgens de rechtbank een goed beleid hebben om bomen te controleren. En dat had Gent niet.
9: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied.
8: De advocaat van de stad kijkt of hij in beroep gaat, want deze uitspraak kan ook voor andere gemeentes gevolgen hebben.
7: Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht onder een degelijk bomenbeleid.
6: In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote hoeveelheid hash in beslag genomen. Het gaat over verschillende tonnen drugs, dat meldt de federale overheidsdienst Financiën. De drugs werden ontdekt in een container die van Marokko kwam. Er loopt een onderzoek naar wie de drugs verstuurd heeft en voor wie ze bedoeld waren. Het gebeurt niet vaak dat er hash wordt onderschept in de haven van Antwerpen. Meestal gaat het om cocaïne. Hash wordt gemaakt

0: uit de hars van de cannabisplant. De brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden protesteren op die manier tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Een van de grootste bezorgdheden is dat er een nieuw soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die vaak lichtere interventies kan uitvoeren zonder dat hij de volledige brandweeropleiding heeft doorlopen. Die mensen krijgen ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers. Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
1: Dat is voor ons onaanvaardbaar, omdat vrijwillige brandweerlieden dat die hebben eigenlijk twee motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en daar financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die twee zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mensen na verloop van tijd zullen afhaken. En waardoor dat men eigenlijk geen vrijwillige brandweer meer zal hebben in België.
0: Tegen 2040 zullen er elk jaar 400 extra doden vallen in het verkeer, omdat nieuwe auto's langer en hoger worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepelorganisatie voor duurzaam vervoer, waar ook de Bond Beter Leefmilieu in zit. Elk jaar worden nieuwe auto's ruim 1 centimeter langer en een halve centimeter hoger. En vooral de hogere motorkap is gevaarlijk bij verkeersongevallen, zegt Klaas de Korte van de Bond Beter Leefmilieu.
2: Dat creëert vooral problemen voor de actieve weggebruiker, dus voor fietsers of voetgangers, waarbij het vooral voor kinderen heel gevaarlijk is, omdat de motorkaphoogte komt eigenlijk ter hoogte van het hoofd of de borstkas van de kinderen. Dus de impact bij een ongeval is ook vele malen groter dan dat je met kleinere wagens zou hebben.
0: Sinds vandaag is in ons land de alarmfase van het nationale ozon- en hitteplan van kracht. Door de extreme hitte geldt in bijna het hele land ook weer code oranje. Er bestaat ook een wettelijke maximumtemperatuur vanaf wanneer het niet meer toegelaten is om te werken. Die temperatuur wordt wel op een speciale manier gemeten en ligt gemiddeld zo'n 6 à 7 graden lager dan wanneer je met een gewone thermometer zou meten. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis legt uit.
3: Eigenlijk gaat dus die temperatuur ook rekening houden met de luchtvochtigheid of dat er direct zonlicht is en ook met de wind. Je voelt dat ook aan, hè? Een beetje vochtige warmte is natuurlijk zwaarder voor het lichaam dan droge warmte en dus daar houdt eigenlijk de wetgever ook rekening mee.
0: Voor kantoorwerken ligt de grens op 29 graden. Voor zwaar werk, zoals in de bouw, al op 22 graden. Werkgevers zijn ook verplicht om hittemaatregelen te nemen, zoals verfrissende drank, voldoende schaduwplekken en extra rustmomenten. In Frankrijk is een patiënt met het Ebola-virus opgedoken. Dat zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die net terug is uit Congo, waar er al langer een grote uitbraak is van Ebola. Stijn Verkruijs, hoe groot is de kans nu dat het virus in Europa zal verspreiden?
4: Volgens de Franse Gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is zijn situatie stabiel. Volgens het communiqué is hij ook onmiddellijk geïsoleerd bij aankomst. Er wordt nu gezocht naar de mensen met wie hij nog contact had daarvoor. En die mensen zullen 21 dagen in quarantaine moeten. Sowieso is de kans op een echte uitbraak zeer klein, net omdat onze Europese gezondheidssystemen zo performant zijn. In Congo is het aantal besmettingen trouwens intussen zeer snel aan het uitbreiden, tot meer dan 1000 nu en bijna 300 doden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verspreidde een Ebola-epidemie zich nog nooit zo snel als nu. Dat zegt Abdirahman Mahamoud.
5: Dit is de grootste aantal confirmed cases in de eerste maand van een Ebola-disease-outbreak in Afrika.
4: Een zeer ernstige crisis in Afrika, dus in Frankrijk en Europa zal het zo'n vaart niet lopen.
0: Stijn, dankjewel. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht meer dan 300 drones afgevuurd op verschillende steden in Rusland, waaronder ook de hoofdstad Moskou. De meeste drones werden onderschept door het Russische luchtafweersysteem, maar er zijn ook 3 doden gevallen. Omgekeerd heeft Rusland ook luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij kwamen zeker 6 mensen om het leven. Oekraïne bestookte ook de energiecentrale op de Krim, het gebied dat door Rusland wordt bezet. De stad Sebastopol, daar zat een tijd lang zonder stroom. Het weer vanmiddag zonnig en erg warm dus. Maxima tot 32 graden aan zee, tot 37 graden in de rest van het land. Morgen nog warmer tot 38 graden. En vrijdag wordt de warmste dag van de week. Dan halen we tot 39 graden. In de loop van het weekend dalen de temperaturen. Ons hoofdverhaal vanmiddag was dat de stad Gent schuldig is bevonden aan de dood van 2 mensen tijdens een zware storm in 2023. Ze kwamen om het leven toen ze onder een omgevallen boom belanden. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad, omdat de bomen niet goed onderhouden werden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1. Nieuwe feiten.
7: Met Lieven van den Houten.
8: En dat was dus het nieuws van 12 uur met Lode Roels. Waarvoor dank, Lode. Maar het nieuws van de dag is toch dat de luidste schreeuw ter wereld is geschreeuwd. Door een man in Australië. Joseph McGrail Baitup, zo heet hij. In het dagelijkse leven onderhoudt hij airco's. Maar op speciale dagen is hij stadsomroeper van Canberra. En daar heeft hij duidelijk de stem voor.
9: Oh yeah!
8: Of huurde niet goed.
9: My lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra.
8: Ja, zijn schreeuw is nu officieel gemeten, 122,4 decibel. En daarmee verbreekt Joseph het vorige record met meer dan 1 decibel. 122 decibel, Gilles Wijkmans, goedemiddag trouwens.
10: Goedemiddag.
8: Waarmee is dat vergelijkbaar?
10: Een kettingzaag, een opstijgend vliegtuig met je oor tegen een ambulance sirene aanzitten.
8: Volgens mij kan Annemie Struijf dat ook.
7: Het is woensdag 24 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
8: Een buienradar in Nederland die wordt verstoord door een rij populieren. Onze salamanders die zitten zwaar in de problemen en dat komt door een schimmel. De opluchting die je voelt als een vervelend geluid plotseling stopt. Die opluchting krijgt een naam in het ontbreekwoord. En Gilles, jij krijgt post. Nieuwe feiten. Goedemiddag.

0: Britney Spears door de eeuwen heen. Oops, I did it again. Global Greener of Kreiner. Zoals sommige mensen zeggen, ongetwijfeld. De file is langer dan 20 minuten op de Antwerpse ring. 40 minuten extra richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Iets voor de tunnel zijn de midden- en de linkerrijstrook dicht. Door een ladingverlies. 25 minuten richting Nederland op diezelfde Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de E40 van Jabeke naar Duinkerke, 20 minuten vertraging tussen Adinkerke en de grensovergang met Frankrijk.
1: Radio 1. Nieuwe feiten.
0: In delen van Gelderland, dat is een Nederlandse provincie, is de buienradar volledig verstoord en onbetrouwbaar. En dat komt door een rij populieren. Bram Verbrugge, goedemiddag.
2: Dag lieve, goedemiddag.
0: Onze weerman, hoe kan nu een rij populieren de buienradar in de war sturen?
2: Ja, populieren, als ik me dat goed voorstel, zijn dat heel hoge bomen die de signalen van neerslagradars inderdaad kunnen gaan verstoren. En niet alleen bomen kunnen dat, maar ook andere heel hoge objecten kunnen valse beelden opleveren.
0: Maar zo'n buienradar, ja, hoe werkt dat dan?
2: Wel, om te beginnen zal ik eens beschrijven hoe dat eruit ziet. Want ik denk dat de meeste mensen er wel al eens eentje gezien hebben.
0: Ah, ja?
2: Er staat er eentje in Jabeke, eentje in Houthalen-Helchter, eentje in Widemont en eentje op de luchthaven van Zaventem.
0: Dat zijn ze?
2: Ja, dat zijn ze.
0: Dus in Vlaanderen 3?
2: In Vlaanderen 3 inderdaad, als je Brussel er dan bij telt, Zaventem. In Nederland staan er bijvoorbeeld maar 2 voor het Grandse.
0: 2?
2: Ja, 2.
0: Hoe zit het? Eén daarvan is totaal verstoord?
2: Ja, klopt.
0: Gewoon
2: klopt.
0: Door een rij populieren?
2: Door een rij populieren, ja, raar maar waar. Nu, hoe ziet het eruit? Het gaat om een grote bol op een hele hoge toren. Dus misschien is die in Jabeke het meest gezien voor heel België.
0: En dat is speciale toren voor die neerslagradar.
2: Ja, ja, klopt. Daar staat enkel en alleen die neerslagradar.
0: Met een bol erop.
2: Ja, klopt. Oh. Als je bijvoorbeeld de E40 neemt en je komt in Jabeke, kan je de autostrade volgen richting Frankrijk, maar je kan ook rechtdoor naar Oostende rijden. Juist. Wel, op die splitsing, daar staat zo'n hele hoge toren met een bol op. En dat is een neerslag.
0: Dus dat je meestal op de weg moet letten dan.
2: Ja,
0: maar
2: ja,
0: ik ga
2: maar veel mensen gaan die al wel eens gezien hebben.
0: Okay.
2: Nu, wat zit er in die bol? Daar zit een hele grote schotelantenne in. Dat kennen we wel. Een schotelantenne die continu rondjes draait. En terwijl ze rondjes draait, zendt die antenne een elektromagnetisch signaal uit. Dat horen we niet, dat zien we niet, dat kunnen we niet voelen. Maar wanneer dat signaal een regendruppeltje of een sneeuwvlokje tegenkomt, dan gaat er een weerkaatsing van het signaal plaatsvinden. En die weerkaatsing wordt dan opnieuw gemeten door die schotel. Dus dat gaat vliegen, sluggen, soefoef, en het is al... Het is al terug. En zo weet de radar...
0: Daar is een regenwolk.
2: Daar is een regendruk.
0: Daar is sneeuw.
2: Ja.
0: Enzovoort.
2: Zo werkt het dus inderdaad.
0: Aan de hand van de dichtheid van die wolk kan precies gezien worden. Zit er regen in? Of
2: ja,
0: niet?
2: Het scant niet echt zozeer de wolk, maar wel effectief de regen die aan het vallen is.
0: Okay.
2: Die wordt gezien door die neerslagradar. Maar dat signaal kan dus verstoord worden. Er zijn een aantal dingen die in de weg kunnen staan. En denk maar aan heel hoge gebouwen of aan hoge bomen die dus dat signaal kunnen tegenhouden, die een valse weerkaatsing kunnen terugsturen. En dat maakt dan dat je een soort van blinde vlek aan de achterzijde van die bomen of van het gebouw krijgt.
0: Of dat die radar denkt, het is een regenbui, maar eigenlijk zijn het populieren.
2: Ja, klopt. Er zijn verschillende dingen die kunnen mislopen, ja.
0: Maar die toren, is die dan niet veel hoger dan die populieren?
2: Ik zou denken van wel. Nu, ik ken de situatie daar in Nederland niet specifiek.
0: Ja, ze zouden hem in Herwijnen geplaatst hebben toen die boompjes nog heel klein waren. En dan plotseling, oh verrassing, die bomen zijn heel groot.
2: Ja, nu terwijl die schotel ronddraait, gaat die ook scannen op verschillende hoogtes. Dus ik kan mij voorstellen dat wanneer hij naar beneden scant, dat dan die lage obstakels wel in de weg zullen staan. Dan, als hij meer hoger gaat scannen, dan gaat dat wellicht geen probleem opleveren.
0: Ja, en onze buienradars zijn die... Hebben die problemen met populieren?
2: Ook wij ondervinden dat soort van problemen. Daarom niet met populieren. Maar af en toe zien we ook in onze radarbeelden dat er een aantal, we noemen het valse echo's zijn. Weerkaatsingen van rare dingen. En hetgeen ik het vaakst zie, zijn valse weerkaatsingen van schepen op zee. De zee is een heel vlak gedeelte. In principe hebben die elektromagnetische golven daar vrij spel. Maar als er dan obstakels zijn, zoals heel grote vrachtschepen en dergelijke, dan gaan die een signaal terugsturen en dat wordt soms verkeerd geïnterpreteerd.
3: Ja, maar wacht eens even, Bram. Er zijn dat soort voorwerpen overal. Altijd. Hoe betrouwbaar zijn die buienradars dan eigenlijk?
2: Wel, je moet weten, zo'n buienradar kan gemakkelijk 250 kilometer ver schijnen, laat ons zeggen, dus kijken. Dus ja, als je op een lage hoogte gaat scannen, 250 kilometer ver, dan ga je natuurlijk wel een aantal obstakels tegenkomen. Nu, er zijn wel een aantal technologische trucjes om valse echo's die er permanent zijn eventueel uit te schakelen, ervoor te zorgen dat, dat die weerkaatsing niet wordt weergegeven in de beelden die weerradar maakt. Maar natuurlijk, ja, de blinde vlek aan de achterzijde van dat obstakel, die blijft wel.
4: Maar betekent dat dan ook dat buienradars in de steden minder betrouwbaar zijn dan de buienradars op het platteland? Of de metingen daar?
2: Nee, vaak niet. Buienradars zien echt wel de regen uit de wolk vallen. En de afstand die er meestal is tussen de wolk en alle hoge objecten in een stad en dergelijke, is voldoende groot om toch te zien van oké, daar gaat
3: het. Maar eigenlijk is het grote probleem de blinde vlek die ontstaat achter het obstakel. Ja. Als daar regen is, dan gaan we het niet zien. Want de echo kan niet tot daar.
2: Maar wat bijvoorbeeld ook kan, is het omgekeerde. Neerslagradars kunnen regen zien vallen. Maar wat doet regen bij heel warm weer? Regen verdampt. Dus het kan gaan om regen die de grond niet raakt. Hij was er wel, de druppel
3: maar
2: was
3: is
2: aan
3: niet
2: het vallen.
3: Gevallen.
2: Maar hij is niet op de grond terechtgekomen. En ook dan krijg je een valse echo. Dan krijg je de indruk van het
3: vandaar
2: regen.
3: Vandaar dat eigenlijk die buienalarmen en die regenalarmen, die zijn eigenlijk niet 100% betrouwbaar.
2: Niet 100%, maar in heel veel gevallen zijn ze betrouwbaar.
3: Dat geldt voor de weermannen in het algemeen.
2: Inderdaad, exact hetzelfde.
3: Dankjewel en nog een fijne middag in de broeierige hitte.
2: Dank jullie ook.

0: Modder verlangen, is dat een woord?
1: Vanaf vandaag.
0: Vanaf vandaag is dat een woord. La Gadou, Petula Clark met haar rubberen laarsjes. In La Gadou, in de modder als het ware.
2: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Ruud Hendricks, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: De baas van het ontbreekwoord. Jij zal me zo meteen weer een knoop moeten doorhakken.
3: Ja.
0: En de grote aanjager van datzelfde ontbreekwoord, die zit ook helemaal klaar. Dat is Wouter.
4: Dag, lieve.
0: Goedemiddag, Wouter de Pree. Wat is overigens Deemstertijd? Ik test altijd even jullie kennis van de ontbreekwoorden van de voorbije eeuw.
4: Ruud, mag ik deze nemen?
0: Ja, tuurlijk.
4: Ik vind het een van de mooiste woorden die het Vlaamse publiek voor ons heeft bedacht. Dat is de periode tussen het overlijden en de uitvaart van een geliefde.
0: De Deemstertijd.
4: Die persoon zit in de Deemstertijd. Mm-hmm.
0: En een telecrush, Ruud?
3: Dat is een personage in een tv-serie of zo waar je dus hopeloos op verliefd bent.
0: Heb jij dat ooit gehad, een telecrush?
3: Nee,
0: nooit gehad?
3: Nee.
0: Oké.
3: Okay. Nee, voor mij blijft dat fictie, hè?
0: Ja, voor mij ook, maar ja. Niet min. Het is toch gebeurd.
3: Oei.
0: Lang geleden.
4: Ja.
0: Goed.
4: Wie?
0: Ja, dat zou ons te ver leiden. Ja. Wat is de opgave? Welke opgave hebben wij voorgeschoteld aan de luisteraar vorige week?
4: Er staat een vervelende dampkap op. Je hoort een bladblazer in de verte of in de nabijte. En je vindt het vreselijk allemaal. En het geluid stopt opeens. En dan voel je zo'n ongelooflijke opluchting. Hoe kunnen we die opluchting noemen?
0: Zeer herkenbaar. Mm-hmm. Maar was dat ook zo bij de luisteraar?
4: Ja, het was een gigantisch succes. Honderden inzendingen tegen de 700, dus dat is uitzonderlijk veel.
0: Ja. Mm-hmm.
4: Jurgen Verscheuren zei, allerlei soorten vervelend geluid die opeens wegvallen. Zoiets heet gewoon een echtscheiding.
0: Oké.
4: We moeten lachen.
0: Wat een grap. Ja, echt een mol.
4: Stel je nu voor dat je de bladblazer, de dampkap, de grasmaaier en de kettingzaag allemaal samen hoort en je ervaart een ongelooflijke rustlust.
0: Rustlust?
4: Ja, je wilt echt een decibel detox.
0: Ja.
4: En opeens is er een totale herriehalt.
0: Herriehalt.
4: Er is een decibel. Alles
0: decival.
4: Valt weg.
0: Juist.
4: Een plotse knalstilte. Een totale ontluiding.
0: Mm-hmm.
4: Het is geen oplawaai, maar een aflawaai.
0: Mm-hmm.
4: Dan ervaar je stille vreugde.
0: Stille vreugde, in plaats van schadenfreude.
4: Stopluchting ervaar je.
0: Stopluchting.
4: Complete oorvrede.
0: Oorvrede.
4: Ruisrust. Er is een bromstop, er zijn zelfs geen ambulances meer. Er is totale sereniteit. Een totale geruststilling. Klein beetje geroezemoes dat er nog is, dat zakt weg tot het geroezesnoes is. Een totale tuutsaluut.
0: Tuutsaluut.
4: Ja, je roept oreka. Wat een juichstilte, wat een oorluchting. Mocht je Engels zijn, dan zou je zeggen, what a wonderful earpiece.
0: Earpiece,
4: het is finitinitus.
0: Finitinitus.
4: Ja. Je kunt wegzakken in een enerfini. Het is een pak van je oren.
0: Mm-hmm.
4: Als je een bedachtzaam type bent...
0: Pak van mijn oren, vind ik wel goed hoor.
4: Oh, ja. Pak van mijn
0: pak
4: oren.
0: Van mijn oren.
4: Ben je een bedachtzaam type, dan word je nu helemaal oorzen. En als je makkelijker opgewonden raakt, dan ervaar je misschien zelfs een stilte-orgasme. Of een stillaculatie.
0: Een stillaculatie.
4: In elk geval, je bent in totale oorforie.
0: Mm-hmm.
4: Ja, zat hier al iets tussen, jongens.
0: Ik vind dat pak... Ja, we zoeken een woord aan, maar pak van mijn oren vind ik wel een mooie uitdrukking.
3: Dat is een mooie uitdrukking. Ja.
0: Ja. Als we ooit de ontbreekuitdrukking doen, dat is misschien een spin-off.
3: Ja.
0: Wie weet, ooit.
3: Nee, maar het is inderdaad wel mooi.
0: Een pak van mijn oren.
3: Het is echt een pak van mijn oren.
0: Goed, de top 7 dan maar.
4: Oorsoelaas, Rudy Haaien, Tom van den Eet, Jan van Bouwel, Jan de Smet, Lieven van Esten en Mark Aars.
0: Oorsoelaas.
3: En allemaal los van elkaar hebben ze dat bedacht?
4: Ze hebben dat allemaal los van elkaar bedacht.
0: Want,
4: ja, dat denk ik wel.
0: Soelaas, dat is...
3: Verlichting.
0: Verlichting van pijn. Oorsoelaas,
3: ja.
0: Dus klopt wel.
3: Ja, dat is wel mooi gevonden. Hè. Het is een beetje een ouderwets woord, dat soelaas, maar... Maar dat doet er niet toe. Het is zo van, echt verlichting voor mijn oren.
0: Oorzolaars. Mm-hmm. Maar ik hoor het de gemiddelde bouwvakker niet zeggen.
3: Nee. Het is inderdaad, en dat is ook een ander criterium. Hè. Dus het moet door zoveel mogelijk mensen gebruikt kunnen worden. Ja. En bouwvakkers vallen misschien uit de boot.
0: Maar bouwvakkers, ik bedoel daarmee mensen die geen neerlandistiek hebben gestudeerd. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk.
3: Ja, ja.
0: Onder andere bouwvakkers.
3: Ja.
0: Maar ook Wijkmans Ursula, zou jij het gebruiken?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Daar gaan we. Nummer 2.
4: Dat is jammer. Bert Oudenhart, een unieke inzending. En Bert heeft waarschijnlijk wel neerlandistiek gestudeerd. Je ervaart verstomgenot.

0: verstomgenot.
1: Papa.
2: Ook een beetje...
0: Ja, dat verstommen is ook zo'n een ongewoon woord. Hè, zo. En het genot van verstommen. Doe je dat niet zelf, verstommen?
1: Doe je dat niet zelf, ja.
2: Ja, je verstomt eigenlijk.
1: Ja, je bent blij om te kunnen
0: zwijgen.
1: Ja, maar
0: ik denk dat je bijvoorbeeld ook bij uitbreiding wel kunt zeggen het lawaai verstomde.
2: Ja.
0: Dus het kan. Klopt.
2: Het kan, maar eigenlijk zelfde kritiek als bij Ursula.
0: Het is
2: te gediplomeerd, als het ware.
0: Maar het klopt wel.
2: Ja.
1: Dan geef ik de volgende inzending die waarschijnlijk dezelfde kritiek zal krijgen. Want Tom van den Eet, lawaaitrespijt.
0: Ja, je zit natuurlijk met dat lawaait, dat is eigenlijk wel een dialectwoord nu. En respijt. Spijt is eigenlijk
2: tijdelijk.
1: Tijdelijk.
0: Dat is uitstel.
1: Ja, juist.
0: Dus je krijgt eigenlijk lawaai.
2: En vaak in veel gevallen is het ook uitstel.
0: Lawaaitrespijt is van in bange afwachting van de stofzuiger die weer begint.
2: Juist.
0: Of nog erger, de tegelsnijder.
2: Ja, ja de grasmaaier. Hij is gestopt en daar gaat hij weer. We hadden maar één lawaaitrespijt. Klopt. Nummer 4.
1: Door 20-tal mensen ingestuurd. Oh. Lucas Bollon onder andere en Katrien Wemel. Het voelt echt als een orgasme.
0: Kijk, daar zou ik nu een totaal ander beeld bij hebben.
2: Ik ook.
1: Ah, ja.
2: Welk beeld heb jij, Gilles?
3: Als je een heel mooi lied hebt gehoord.
0: Ja, bijvoorbeeld. Het moet een extatische ervaring zijn. Want je denkt van, ja, dit was het.
2: Dan heb je een orgasme.
0: Maar niet als het ineens...
1: Stil.
0: Ja,
3: normaal met een orgasme is er ook niet iets sluimerend dat weggaat. Je is zeer bewust van wat je ervoor aan het doen bent.
1: Misschien zijn wij een stukje ouder ook.
2: Nummer 5.
1: Heide Jansen, unieke inzending.
0: Ah?
1: Je ervaart stilteforie.
0: Ja.
2: Pijnlijk punt voor u.
0: Ja, het is weer zo een vlechtwoord, een samentrekking. Waarom niet gewoon stilte-euforie? Of is dat dan weer te lang?
1: Dat is te lang, hè? Ja.
2: Stilte-euforie?
1: Dan denk je, moet ik daar zo'n apotheker
2: is moeilijker, hè?
0: Ja, ik weet het, maar het is zo... Ja,
2: ik vind hem niet sterk genoeg.
0: Nee, hè?
2: Hij is leuk, maar niet sterk genoeg. Als je een vlechtwoord neemt, moet het echt beton zijn.
0: Waf, hè? Ja. Ja, want eigenlijk, orgasme is ook min of meer een prachtig woord, maar
2: voor iets anders.
0: Voor iets anders.
2: Nummer 6.
1: Katrien Pirlet, een unieke inzending en ook werkelijk uniek. Ik vond ze heel origineel. Het is eindelijk akoest.
0: Dat snap ik eerlijk niet zo goed.
1: Akoestiek.
0: Ja, dus maar koest is al stil.
1: Ja.
0: En, dus en als je dan dat woord zet, dan ontken je het eigenlijk.
2: Ik wist dat het zou sneuvelen, maar in een gedicht, prachtig.
0: Ja, natuurlijk, maar ik zou nog altijd niet weten wat ik me erbij moet voorstellen. En van akoestiek is inderdaad... van dat
2: in
0: is
2: heel veel gedichten kun je dat niet voorstellen.
0: Nee, dat is waar.
2: Het wordt dan moeilijk.
1: We komen aan 7 en daar zien we erin heel veel inzendingen. Maar ja, het is toch moeilijk om dat die ene hele sterke inzending te vinden. Ja. Misschien is het deze. Het is oefstil. Van Bert Oudenaard onder andere. Het is oefstil.
0: Ja.
2: Of oefstilte.
1: Oefstilte. Eerst een oefstilte.
0: Stilte.
2: Oefstilte. Ik vind hem wel mooi.
0: Mooi, hè?
2: Oefstilte.
1: Oefstilte.
2: Dus ik kan me voorstellen, ik zit in de tuin, de buurman is geweldig aan het werk met een grasmaaier. Plotseling stopt het. En dan hoor ik mezelf zeggen, oefstilte.
0: Ja, maar gebruik je dan ook geen twee woorden? Zoiets van
2: oef, stilte.
0: Stilte. Ik heb een oefstilte ervaren.
2: Ik heb mijn best gedaan om enthousiast te zijn.
1: Ja, het is oefstil, denk je wel.
2: Chill. Ja, oei.
0: Oei.
2: Dat is kennelijk een heel moeilijk...
0: Ja.
2: Ursula's, verstomgenot, lawaaitrespijt, orgasme, stilteforie, akoest of oefstilte.
1: Ja, ja. En thuis blijf ik sowieso ook finitinitus zeggen. Hoor.
2: Finitinitus. De beslissing zal toch moeten vallen.
0: Ja.
2: En komt ie?
0: Ik ga toch voor het Ursula's.
2: Het Ursula's.
1: Mooi. Ja.
2: Beetje duur woord.
0: Het is een beetje duur woord.
2: Maar het is een woord en het zegt exact wat we bedoelen.
0: Stilte ook, maar... Het blijft voor mij een woordgeroep, zo een tussenwerpsel.
2: We zullen zien of het opgepikt wordt, het Ursula's. En toen kwam er eindelijk Ursula's.
3: Er is iemand in de app die reageert dat de meeste bouwvakkers niet naar Radio 1 luisteren.

0: Dus hij kan het weten, want hij is zelf een bouwvakker.
1: Ja, en hij luistert naar Radio 1.
0: Ja,
1: kennelijk. Dus, ja.
2: Maar als je in de bouw zit, vind je dat geluid misschien ook minder erg, hè?
1: Ja, ja, tuurlijk. Maar laten we vooral een nieuwe opgave.
2: Ja.
1: Maar die is dan voor heel lang.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
1: We tillen die over de zomer.
2: Wow. Mm-hmm.
1: We hebben de hele zomertijd, dus als het dat dan niet genoeg is...
2: Ja, maar niet uitstellen, hè, luisteraars. Nee, als je nu een idee hebt, zeker insturen. Hè.
1: Want, wat is die opgave?
2: Een massage waarbij een veel te gespannen spier wordt losgemaakt. En dat op hardhandige wijze, maar het doet toch deugd. Zo een bad dat net iets te heet is en je laat je erin zakken op het randje van de pijngrens. Een puistje op je rug, dat wordt uitgeknepen. En ja, pijnlijk en toch deugd dezelfde tijd. Hoe noemen we dat soort pijn? Een beetje pijn dat ook deugd doet.
1: Ja, zeer herkenbaar toch, hè, jongens?
2: Ja, pijn die ook deugd doet.
1: Pijn die ook deugd doet. Daar zoeken wij een woord voor.
3: Ja.
1: Laat het ons weten via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1. Of op het Radio 1-kanaal op VRT Max. Heren, heb een fijne zomer.
2: En jij
3: ook, lieve.

0: Ik heb de neiging om mee te beginnen zingen.
1: Doe maar.
0: Nee, dankjewel. Dat wil je niet meemaken. De Queen Six kennen het gevoel ook van zeer nabij de masochism tango. Want inderdaad, het is eigenlijk een soort sadomasochisme, hè?
1: Ja, maar zeg dat maar eens tegen je brave massagetherapeut of kinesist.
0: Ja, ik hou een beetje sadomasochisme. Nee, we zoeken dus een woord voor dingen die pijn doen en toch deugd. Of een gevoel, dat gevoel hè, van pijn en lekker tegelijkertijd. Pijn met een F, als het ware.
1: Fijn pijn.
0: Fijn pijn. Is een mooie poging, fijn pijn. Maar ik weet zeker dat u er een betere weet. En als u een suggestie heeft, laat het ons weten. Via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1. Of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. En in september, dan komt de oplossing. Dan weten we het. Zeg, Gilles, ik heb toch wel post gekregen voor jou?
2: If you have a problem,
3: Godver.
2: No one else can help.
4: Als niemand het antwoord weet...
5: Maar dan echt niemand, hè?
4: Vraag het aan Gilles.
0: Het is een brief van Christine, Christine Luistermans. Die schrijft, beste Gilles, hoe weet een hond dat een hond is en bijvoorbeeld geen kat? Christine is filosofisch aangelegd. Mijn flink uit de kluiten gewassen deerhound, dat is een soort windhond, denk ik.
1: Dat kan.
0: Die was gemiddeld 15 maal groter dan de honden die we tijdens de wandelingen tegenkwamen. En toch wist hij dat deze honden honden waren. Maakte niet uit hoe lang, kort, dik, dun, behaard, kaal, kleurrijk of saai hun poten, lijf, vachten of staarten waren. Herkent hij misschien de geur? Misschien... Maar ook van achter het vensterglas werden de honden in de verte als honden begroet. Om dezelfde reden is er de vraag, hoe weet meneer Merel dat hij mevrouw Merel het hof moet maken? En bijvoorbeeld niet mevrouw Vink of mevrouw Mus. Herinnert hij zich de ouders in het nest? Best mogelijk. Maar hoe weet een mannetjes koekoek dan dat mevrouw koekoek de dame is die hij zoekt? En niet de merel of mees in wiens nest hij is opgegroeid. Dank voor het antwoord, Christine. Ik deponeer de vraag netjes op jouw bordje. Hoe weet een hond wat een hond is?
1: Ik vind het een heel goede vraag, want honden kunnen dat ook echt van op een grotere afstand doen. Hè? Als je dan zo 20, 30 meter een hond ziet naderen, dan weet de hond langs jou al direct, dat is een hond.
0: Maakt niet uit welke vorm.
1: Nee, en wij denken misschien dat alle honden anders zijn, van Dalmatiërs tot Chihuahuas tot van die Maltesers. Maar eigenlijk behoren alle honden tot dezelfde soort. Canis lupus familiaris.
0: Wacht eens even, dat betekent dus dat alle honden het met elkaar kunnen doen?
1: Ja, ja, want dat is ook de definitie van een soort. Een soort is wanneer dat twee individuen van die soort een vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.
0: Juist, dus die deerhound die zou het met een Pekinees kunnen doen, in theorie.
1: En daar zouden dan vruchtbare nakomelingen uitkomen. Het is een beetje zoals ja, wij ook mensen, wij behoren ook allemaal tot dezelfde soort, of wij nu uit Afrika, Azië, Aboriginals zijn. Wij kunnen ook iedereen herkennen als mens, als Homo sapiens. En er is in 2013 in Frankrijk daar ook onderzoek naar gedaan bij honden. Zij hebben eigenlijk een reeks honden naar twee computers laten kijken. En op het ene computerscherm was telkens een niet-hond te zien. Mensen, koeien, andere dieren. En op het andere scherm dan telkens een hond. En dat ging dan van Dalmatiër tot Chihuahua. En alle honden die deelnamen aan dat onderzoek wisten op welk scherm een hond werd getoond. Ondanks alle diversiteit in oren, kleuren, gezichtsvormen, noem maar op.
0: Ja, dus ze zien het.
1: Alleen al op basis van zicht weet een hond dat. En dan heb je natuurlijk ook nog eens hun heel goede ruikzin. Dan heb je ook nog eens hun heel goed gehoor. Want ze kunnen allerlei frequenties horen die wij niet kunnen horen. Dus het feit dat ze allemaal tot dezelfde soort behoren betekent waarschijnlijk dat ze ergens het concept hond, eigen soort, in hun hoofd hebben en dat dus ook heel goed kunnen herkennen. Alleen ja, op basis van wat, welke visuele kenmerken, dat weten wij niet, want nee, we kunnen dat niet aan een hond
0: dat
1: vragen.
0: Weten we niet, maar het zit dan ook heel diep in de genen, want het heeft met voortplanting te maken.
1: Ja, inderdaad.
0: En dus dat is het onderzoek dat al gedaan is. Maar hoe zit dat dan met die koekoek?
1: Ja, dat is een heel goede vraag, want inderdaad, heel veel vogels leren zingen van hun soortgenoten. Dus heel veel vogels leren te zingen als een merel bijvoorbeeld. Want Christine noemt ook de merel. Een merel leert zingen van de ouders en van de andere merels in de buurt. Maar een koekoek, ja, die groeit niet op tussen merels. Maar ook weer hier, een koekoek weet instinctief, ik moet koekoek zeggen. En herkent dus ook het koekoekgeroep als dat van een koekoek. Dus dat ook weer zit heel diep in hun dingen. Ik ben een koekoek. Ik weet wat een koekoek is. Ik heb er nooit over nagedacht. Ja. Maar ik weet wat een koekoek is.
0: En dus hij moet wel een sekspartner herkennen.
1: Ja.
0: Ondanks dat hij door een andere vogel is opgevoed. Want anders waren er geen koekoeken. Dus dat is de genen. Dat is,
1: niet alle vogels werken zo. Want je kent misschien van die filmpjes waarbij dan een eendenkuiken dan in een kippennest om de een of andere reden is beland.
0: Er zijn vergissingen mogelijk.
1: Ja, heel veel watervogels werken met imprenten. Dus dat betekent zodra een kuiken uit het ei komt, ziet hij de ouders, ziet hij de andere eenden in de groep en die weten dan, ah ja, ik ben een eend, dit zijn eenden, dit zijn mijn soortgenoten.
0: Maar als hij geen eenden gezien heeft, maar kippen, dan loopt hij achter kippen aan.
1: Dan loopt hij achter kippen aan en dan, ik ga niet zeggen, dan denkt hij dat hij een kip is, maar dan herkent hij eenden niet als zijn soortgenoten.
0: Maar zou hij dan later een kip bespringen?
1: Dat kan.
0: Er zijn nog vergissingen, hè? Er zijn honden die zich vergissen.
1: Ja, en er zijn...
0: Mijn been bijvoorbeeld.
1: Waarmee ik niks wil zeggen over de behaardheid van je been. Er zijn... Sommige dieren vergissen zich ook meer dan andere. Schildpadden bijvoorbeeld zijn notoire vergissers hierin. Er zijn heel veel filmpjes van schildpadden die het met stenen, schoenen, noem maar op, doen. En dat komt omdat schildpadden dan weer heel visueel werken. Dus die herkennen dan natuurlijk een schildpad op basis van kleur en vorm. Maar als je dan een schildpad in gevangenschap hebt, waarbij dat er niet veel andere, of misschien zelfs geen andere soortgenoten zijn, dan kunnen die mannetjes wel eens zo hitsig worden dat ze eigenlijk hun zicht, het niet zo nauw nemen met hun zicht en denken, dit is sowieso een schildpad.
0: Lekkere steen, kruip dit. Op.
1: Ja, er is ook nog geur. Normaal gebruiken ze ook geur, maar dan bij in gevangenschap ook weer, wanneer er geen geursignalen van soortgenoten zijn, dan kunnen die mannetjes wel eens zo hitsig worden dat ze denken, het ruikt niet naar een vrouwtje, maar wat kan het mij schelen? Ik kruip er toch op. En kikkers zijn hetzelfde. Heel vaak bij kikkers zijn er meer vrouwtjes dan mannetjes. En dus loont het als mannetjeskikker om eerst te pakken, zal ik maar zeggen, en dan pas vragen te stellen. Er zijn kikkers die op... Ook,
0: als het te laat is.
1: Ja, er zijn kikkers die op dode kikkers kruipen, op tennisballen.
0: De kans is zo groot dat het een vrouwtje is.
1: Ja, en dat doen ze ook blijkbaar volgens één studie al 220 miljoen jaar. Dus ze zijn nooit kieskeurig geweest. En dat zou ook verklaren volgens die onderzoekers waarom er zo'n grote diversiteit aan kikkersoorten is. Want vroeg of laat komen daar wat hybrides uit. De ene misschien al wat vruchtbaarder dan de andere. En bam, je hebt grote diversiteit binnen de
0: kikkerwereld. Zo zit het in elkaar. Ik hoop dat Christine gerustgesteld is. Als er nog mensen zijn met vragen voor Gilles, ze blijven ook de hele zomer welkom natuurlijk op nieuwefeiten@radio1.be. Each night she's on.

0: Be the dog who wins the day. You'll never get to heaven with your chopper in the way.
1: Dachshunds with erections, Les Barker. Intussen is het druk op onze app.
2: Bouwvakkers melden.
1: Oh, bouwvakkers melden zich massaal.
2: Ja, Tom Kalui, ik denk dat ik zo zijn naam uitspreek, zegt: ik ben bouwvakker en al jarenlang trouwe Radio 1-luisteraar. Excuses aanvaard. Bij deze bieden wij ook onze excuses aan.
1: Ja, wij hebben nooit iets verkeerds bedoeld, hè?
2: Nee, wij willen net meer bouwvakkers.
1: Tuurlijk, liever bouwvakkers dan managers.
2: Ja, wij kunnen wel klagen over ons matig gekoelde gebouw, maar als bouwvakker deze dagen, dat zijn pas de sterkhouders van deze samenleving.
3: Nieuwe feiten.
1: Onze salamanders die zitten zwaar in de problemen door een schimmel. Ruud Verhamme, goedemiddag.
4: Goedemiddag, ja, dat klopt inderdaad. Onze salamanders hier in België, maar ook in Nederland en Duitsland, worden bedreigd door een schimmel.
1: Jij bent bio-ingenieur in Gent. Jij hebt dat bestudeerd. Over welke schimmel gaat het?
4: De schimmel is genaamd Batrachochytrium salamandrivorans.
1: Juist.
4: Een heel lange naam.
1: We moeten daar een andere naam voor bedenken.
4: Ja, in het kort kan je hem ook Besal noemen.
1: Besal, dat onthoud ik.
4: Ja.
1: En hij is zeer gevaarlijk?
4: Hij is inderdaad zeer gevaarlijk. Namelijk bijvoorbeeld vuursalamanders. Wanneer die in contact komen met die schimmel, is het sowieso de uitkomst dat die vuursalamanders...

0: zullen doodgaan.
1: Huh? Hij is dodelijk?
0: Ja. Het is zeker dodelijk. Dus die schimmel hecht zich vast aan de huid van salamanders en zal de huid van die salamanders beginnen opvreten. En daardoor zijn die

0: komen die besmet zijn, maar ook vijvers waarin de schimmel heel lang kan overleven, ook modder waarin de schimmel maanden kan in overleven. En ook wij kunnen een rol spelen bij die verspreiding, bij die besmetting, door te wandelen in gebieden waar de schimmel aanwezig is en onze schoenen dan eigenlijk niet af te kuisen, de vochtige modder niet af te halen na een wandeling en dan op een volgende wandeling die schimmel eigenlijk meedragen.
1: Oké. En voor de rest is er eigenlijk niets tegen te beginnen. Als je een ziek dier vindt, je kunt het niet genezen.
0: Dat kan op zich wel. Dus als wij een zieke salamander zouden hebben, kunnen we die op een hogere temperatuur brengen, omdat die schimmel daar niet tegen kan. Maar dat is niets dat we kunnen doen voor hele gebieden, voor een heel bos. Dus op die manier is er geen medicijn dat we kunnen toedienen voor een heel bos. Juist. Op dit moment is dus voorkomen het belangrijkste dat we kunnen doen. En dat is iets dat iedereen kan doen. Dus echt die modder van je schoenen kuisen, je schoenen laten drogen. En op die manier kan je het dus helpen om niet verder te verspreiden.
1: Ja, want jij wil niet de schuldige zijn dat de vuursalamanders verdwijnen. Want dat zijn prachtige beestjes, hè?
0: Ja, dat klopt. En niet alleen de vuursalamanders, er zijn nog salamanders die hier in België leven.
1: Dat zijn toch van die vuursalamanders zijn toch gitzwart met felgele vlekken, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja. De vuursalamander, ja.
1: En als je zo'n ziek dier vindt, ja, dan mag de ziekte nog niet te ver gezet zijn, neem ik aan. Er moet nog een beetje vel over zijn. Als het te ver is, dan is het te laat.
0: Ja, als het al te ver gevorderd is, is het heel moeilijk. Maar stel dat je wel een dier vindt die wondes vertoont of heel zwak eruit ziet, kan je het wel melden en kunnen we natuurlijk wel proberen
1: iets te doen, ter plekke te komen en zien of er geen te redden dieren zijn. Waar komt die schimmel eigenlijk vandaan?
0: Die schimmel, we hebben gezien dat die eigenlijk aanwezig is op de huid van salamanders in Azië. En daar zit die schimmel op die huid en veroorzaakt dat geen ziekte. Een beetje zoals dat wij bacteriën en gisten en schimmels op onze huid ook hebben leven, zonder dat dat schadelijk is. Maar die schimmel is hier dus in Europa geraakt, waarschijnlijk door dierenhandel, dus het verhandelen van Aziatische salamanders. En op die manier is dat dan in contact geraakt met de Europese salamanders, die daar helemaal niet tegen kunnen.
1: Ja, is dat vaak zo, hè? Mensen kopen dan een huisdier ergens aan de andere kant van de wereld en op de een of andere manier laten ze dat dier dan loslopen.
0: Ja, dat klopt.
1: Als ze beu
0: dus op
1: zijn
0: die manier.
1: Zo.
0: Dat kan, ja.
1: En zo richt die schimmel ravages aan. En met name vooral in Nederland en Duitsland, hè, naar het schijnt. Bij ons valt het nog redelijk mee.
0: Ja, bij ons inderdaad zijn er al gevallen geweest in Wallonië. Gelukkig blijft Vlaanderen tot nu toe gespaard ervan.
1: En vandaar dat het superbelangrijk is om met propere schoenen te gaan wandelen.
0: Klopt, helemaal.
1: En niet met de modder van natuurgebied 1 in de modder van natuurgebied 2 gaan lopen. Want dan zou het kunnen dat je de schimmel meeneemt.
0: Dat is inderdaad het belangrijkste dat we nu kunnen doen. En op zich ook, als we amfibieën tegenkomen, raak ze niet aan. Want wij kunnen dingen op onze handen hebben zitten die voor ons niet schadelijk zijn. Maar hun huid is wel degelijk een zeer belangrijk orgaan waardoor ze ademen en drinken. Dus beter om ze niet aan te raken.
1: Zou dit het einde kunnen zijn van de vuursalamander?
0: Dat zou wel degelijk kunnen, want in Nederland zijn er echt wel hele populaties die volledig verdwenen zijn door die schimmel.
1: Ja. En kan het niet zo'n beetje survival of the fittest zijn? Dat er dan toch nog één vuursalamandertje is dat overleeft en op die manier een soort resistentie verspreidt onder zijn nakomelingen?
0: Dat zou inderdaad super zijn. Er is wel degelijk ook één salamandersoort in België, de vinpootsalamander, die resistent is. Dus het onderzoek dat wij nu doen is vergelijken wat is er verschillend in die huid van die vinpootsalamander ten opzichte van de gevoelige salamandersoorten zoals vuursalamander. En mogelijk, inderdaad, we hebben al gezien dat er bepaalde suikermoleculen zijn op die huid van gevoelige salamanders. Stel dat die salamanders dan eigenlijk hun kunnen, de selectie eigenlijk van salamanders die suikers niet meer dragen, op die manier zou dat dus inderdaad voor een oplossing kunnen zorgen.
1: Oh ja, maar hoor ik je nu zeggen dat je eigenlijk zou willen genetisch manipuleren?
0: Dat is inderdaad, maar dat is al heel ver gevorderd. We moeten eerst veel meer onderzoek doen over hoe die infectie tot stand komt. En mogelijk is het ook mogelijk in een natuurlijke selectie, dus wanneer een populatie met die schimmel in contact komt.
1: We kunnen alleen maar bidden eigenlijk, hè, voor het voorbestaan van vuursalamander en voor de rest ja, de maatregelen nemen die je

0: Jij bent toch drummer, hè?
1: Ja, was.
0: Deze is toch fantastisch?
1: Ja, heel goede beat. Tjaka.
0: Bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Heerlijk. Bij dat soort temperaturen, heerlijk. En ik hoop het allerbeste voor onze vuursalamander. Ik zou hem niet graag missen.
1: Nee, ik ook niet. Prachtig dier.
0: Wie ik ook niet, een prachtig dier die we ook niet kunnen missen, is natuurlijk Nico Dijkshoorn.
2: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. De straat waar ik woon is al jaren een zomerse verzamelplek van meeuwen die hun ei het liefst op ons platte dak leggen. En op het moment dat ik dit inspreek, kijk ik uit het raam en zie ik dat er 4 volwassen meeuwen naar mij zitten te loeren. Ik heb gemerkt dat het onmogelijk is om een band met deze dieren op te bouwen. Alles wat ik doe, wordt namelijk gezien als vijandig gedrag. Ik lust bijvoorbeeld helemaal geen eieren, maar breng dat die dieren maar eens een keer aan hun verstand. Dat lukt mij ook al niet bij mensen. Zolang als ik leef, walg ik van gekookte eieren. Eerst van de lucht, daarna het uit het ei lopende geel en dan die witte bibberende troep eromheen. En wat ook niet helpt, het ei was uiteindelijk bedoeld om een vogel in te laten groeien. Nog steeds, wanneer ik mensen verlekkerd een ei op toast zie prakken, dan denk ik, gebakken baarmoeder met een snufje zout. Lekker gestold vruchtwater vreten met je mensenmondje. Luisteraars, ik vind het ook lachwekkend hoe volwassen mensen minutenlang met elkaar kunnen praten over de juiste kooktijd van een ei. Alsof het over de vredesonderhandeling in Genève gaat. Ik heb met name tijdens vakanties met goede vrienden razende ruzies door een gehuurd appartement zien trekken, omdat eieren in het buitenland volgens de een 19 seconden korter moesten worden gekookt en de ander vond dan juist dat ze 10 seconden langer moesten worden gekookt omdat ze uit een buitenlandse vogel kwamen. Maar goed, luisteraars, die meeuwen, ze schreeuwen zodra ze mij zien. Het moet mijn kapsel zijn dat mij waarschijnlijk doet lijken op de natuurlijke vijand van de meeuw, de kortharige zeehond. Dit alles is nog maar net te verdragen, omdat er gisteren een hele lieve kleine onhandige pluismeeuw opeens met zijn onnozele hoofdje over de rand van onze dakgoot keek. Hij is zo lief dat ik hem helemaal vol wil stoppen met wol en dat hij dan altijd tegen mij aan kan slapen. Ik naai zijn snaveltje dicht, want dat is voor ons allebei beter. Terwijl ik dit inspreek, zie ik het meeuwtje door de dakgoot scharrelen op zoek naar zijn moeder. Luisteraars, ik moet nu snel zorgen dat hij mij als eerste ziet. Dat gegil, dat leer ik hem dan wel af.
0: Ja, dat moederinstinct van Nico Dijkshoorn, dat is van beton.
1: Hij gaat een meeuw inprenten.
0: Hij gaat een meeuw inprenten. Veel succes, Nico. Hou ons op de hoogte. Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Morgen weer. Zometeen na het nieuws van 1 zit hier Ilse Liebens. Profiteer ervan. Blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Lokerse feesten. 10 dagen feest, headliners en ontdekkingen op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder andere Lenny Kravitz, Editors, Xavier Rudd, Zaz, Tom O'Dell, The Streets en Diana Ross. Tickets, lokersefeesten.be. Samen met Radio 1.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver. Tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuw onze teams naar de overwinning.
4: This is our ground.
3: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
5: Breaking news.
6: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
7: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
8: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
10: Wilt jij met mij de meloen delen?
11: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
12: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De stad Gent is veroordeeld voor de dood van 2 mensen tijdens een zware storm. Er zullen de komende jaren veel meer verkeersslachtoffers vallen omdat nieuwe auto's groter worden. En in Frankrijk is voor het eerst een besmetting met ebola vastgesteld. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van een Duitse toeriste van 63 en een Oekraïens jongetje van 5. In november 2023 werden zij tijdens een zware storm allebei geraakt door een omvallende boom en takken die afwaaiden. Volgens de rechtbank controleerde de stad die bomen te weinig. Philippe Heijmans volgde de zitting.
4: Er zijn in deze zaak geen winnaars natuurlijk. Ik zal u niet verbergen dat ik ontgoocheld ben in deze uitspraak.
5: Louis de Grote, de advocaat van de stad Gent, is verbaasd. Volgens de rechtbank is de stad schuldig aan de dood van 2 mensen en de verwondingen van 2 anderen. De bomen die op hen vielen waren al jaren in slechte staat.
6: Dit betekent dat beide bomen in dermate slechte staat waren dat de schade zich vroeg of laat ook zonder stormweer had kunnen voordoen.
5: Een normale, voorzichtige stad moet volgens de rechtbank een goed beleid hebben om bomen te controleren. En dat had Gent niet.
6: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied.
5: De advocaat van de stad kijkt of hij in beroep gaat, want deze uitspraak kan ook voor andere gemeentes gevolgen hebben.
4: Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht onder een degelijk bomenbeleid.
3: In de haven van Antwerpen zijn verschillende tonnen hash in beslag genomen. De douane vond de drugs in een container die uit Marokko kwam. Hash wordt gemaakt uit hars van de cannabisplant, maar is krachtiger dan wiet. In de Antwerpse haven wordt niet vaak hash onderschept, meestal cocaïne. De brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden zijn het niet eens met de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Een van de grootste bezorgdheden is dat er een nieuw soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die vaak lichtere interventies kan uitvoeren zonder dat hij de volledige brandweeropleiding heeft doorlopen. Die mensen krijgen ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers. Steven Gielissen van de Christelijke Vakbond.
7: Dat is voor ons onaanvaardbaar, omdat vrijwillige brandweerlieden, dat die hebben eigenlijk 2 motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en

0: financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die twee zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mensen na verloop van tijd zullen afhaken. En waardoor dat men eigenlijk geen vrijwillige brandweer meer zal hebben in België.
1: Tegen 2040 zullen er in Europa elk jaar 400 extra verkeersdoden vallen, omdat nieuwe auto's altijd maar groter worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepel voor duurzaam vervoer, waarin ook de bond Beter Leefmilieu zit. Nieuwe auto's worden elk jaar gemiddeld ruim 1 centimeter langer en een halve centimeter hoger. Onder meer de hogere motorkap leidt tot zwaarder letsels bij verkeersongevallen met voetgangers en fietsers. En grotere wagens verbruiken ook meer energie en ze nemen meer plaats in, zegt Klaas de Korte van de bond Beter Leefmilieu.
2: Een steeds groter wordende wagen past niet meer in de parkeerplaatsen vandaag de dag. We gaan minder parkeerplaatsen hebben of we gaan meer parkeerplaatsen moeten maken, grotere parkeerplaatsen moeten maken. En vandaag de dag creëert dat natuurlijk heel grote vraagtekens. We zitten met een massale hittegolf. Gaan we nog meer parkeerplaatsen installeren of gaan we ervoor zorgen dat we meer vergroenen en meer bomen kunnen planten om ook zo de hitte iets aan te doen?
1: Door de extreme hitte geldt in bijna heel het land weercode oranje en ook de alarmfase van het hitte- en ozonplan. Net vandaag is er in het provinciaal domein Puienbroek in Wachtebeek in Oost-Vlaanderen het Ketnet Zomerfestival. Meer dan 5000 mensen worden er verwacht, vooral gezinnen met jonge kinderen. Ja, Wim Schepen, zijn ze daar voorbereid op de hitte?
3: Ja hoor, we zien hier grote tenten staan waar mensen voor de zon kunnen schuilen. Er zijn ook drinkwaterfonteintjes op het terrein, vernevelaars waar mensen verkoeling kunnen zoeken. Mensen kunnen ook gratis zonnecrème krijgen. Er is een uitgebreide EHBO-post waar mensen in geval van nood geholpen kunnen worden. En ook aan de artiesten is gedacht, want het podium is zo opgesteld dat ze altijd in de schaduw staan. Door de hitte worden de meeste festivalgangers wel maar eerst in de late middag verwacht.
1: Dankjewel, Wim. En ook de organisatie van Pennenzakken Rock, dat morgen plaatsvindt in Mol, heeft extra maatregelen genomen, onder meer extra hulpverleners, zegt Doreen Hofkes van Pennenzakken Rock.
4: Alle hulpdiensten zijn hier altijd aanwezig, maar we hebben nog extra medewerkers gevraagd. Het Rode Kruis patrieert ook maand aan om genoeg te drinken, goed in te smeren, af en toe de schaduw op te zoeken. Als ook onze presentator gaat het afroepen, op de ledschermen komt het. We gaan er mij allemaal voor zorgen dat het hier heel veilig gaat verlopen.
1: In Frankrijk is een patiënt met het Ebola-virus opgedoken. Een dokter die net terugkwam uit Congo, waar al langer een grote uitbraak van het virus heerst. Stijn Verkruijzen.
5: Volgens de Franse gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is zijn toestand stabiel. Hij is ook onmiddellijk geïsoleerd na aankomst en er wordt nu gezocht naar de mensen met wie hij nog contact had daarvoor. En die mensen zullen 21 dagen in quarantaine moeten. Sowieso is de kans op een echte uitbraak in Frankrijk, in Europa, zeer klein. Net omdat onze Europese gezondheidssystemen zo goed zijn. In Congo is het aantal besmettingen intussen wel snel aan het uitbreiden. Tot meer dan 1000 nu en bijna 300 doden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verspreidde een ebola-epidemie nog nooit zo snel als nu in de eerste maand. Dat zegt Abdirahman Mahamoud.
6: Dit is the largest number of confirmed cases in the first month of an Ebola disease outbreak in Afrika.
5: Een zeer ernstige crisis in Afrika, dus in Frankrijk en Europa zal het zo'n vaart niet lopen.
1: Het weer zonnig en erg warm, tot 32 graden aan zee en 37 graden elders. Morgen lokaal tot 38 graden en vrijdag wordt dan de warmste dag van de week tot 39 graden. Zaterdag neemt de kans op onweer toe en vanaf zondag zou het minder heet worden met regen of onweer vanuit Frankrijk. We begonnen met de schuldigverklaring van de stad Gent. De stad is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm in 2023 toen een boom op hen viel. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad omdat de bomen niet goed onderhouden waren. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
8: Ilse Liebens.
7: Een hele goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit is YouTube.

visitekaartje van uw welste destijds. U2 en I Will Follow. Een heel goede middag. Zeer fijn dat je naar Radio 1 luistert. We ontdekken vandaag de nieuwe plaat van Mauro. We eten watermeloen en we genieten met een minimum aan inspanning. Maximaal van muziek van Marianne Faithfull, van Bart Peters en van Genesis bijvoorbeeld. En ook van deze IBI.

0: Vulpek samen met Christine Hoekal en Back Pocket. Het is ruim 1:15 geworden. Opgelet als je onderweg bent op de E403. Van Kortrijk naar Brugge is het ruim 20 minuten file rijden tussen Mooselen en het parkeerterrein in Oekenen. Een rijstrook is daar versperd door een ongeval. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E19 van Voor Kleine Bareel en een kwartier op de E313 vanaf Masshoven. Op de Antwerpse ring ruim 3 kwartier vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Oost versperd een defect voertuig de linker rijstrook. Een 30 minuten aanschuiven richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In Antwerpen-West is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Op de N16 naar Willebroek een 30 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Ook zo op de binnenring tussen Dilbeek en Zaventem. De linkerrijstrook is daar dicht door een defect voertuig. En er rijden momenteel geen treinen tussen Kortrijk en Oudenaarde. Dit is Calypso Rose.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

Van zodra de temperaturen omhoog gaan, moet ik denken aan deze vrouw. En haar fantastische oeuvre, de koningin van de Calypso, Calypso Rose en Abatina. Kurt Smith, dat is de helft van Tears for Fears. Die is aan het feesten vandaag. Hij is 65 geworden. En ik vermoed dat die man het WK voetbal van dichtbij aan het volgen is. Woont al heel lang in L.A. Is ook een grote supporter van de L.A. Football Club. Dan denk ik, dan volg je toch ook wat Amerika doet op de voet. Op het moment dat het WK in jouw thuisland zich afspeelt. 65 kaarsen voor Kurt Smith. Dit is Pale Shelter. Tears for Fears.

Deze man heeft last van slakken deze dagen. Slakken in de goudsbloemen. Slugs in the Marigolds. Nieuwe muziek van Shearwater. Van een nieuw album dat uitkomt op 31 juli. The New World. Mark laat net weten via de app van Radio 1 dat het gisteravond heel fijn was in de Roma bij het concert van Ben Harper. Maar ook wel dat het daar snikheet was. Dat gaat vanavond denk ik niet anders zijn dan staat deze man daar op het podium. Dit is Bart Petersen, de bevalligste.

0: Swamp Rock Blues en dan die stem van Tony Joe White. Daar kan echt niks tegenop, toch? Tunica Motel. En daarvoor Bart Peters met De Bevalligste. Deze man, die kan je deze zomer aan het werk zien. Op Dranouter, op Campo Solar, op Boomtown als je dat wil. Lijkt me wel een aanrader. Dit is Frans Kalf. En nou en...
1: Ik drink mijn koffie in de avond. Ik snij mijn ui niet door de helft.

stond op zijn debuutplaat. Toen was hij ook nog maar 20 jaar. James Taylor, Something in the Way She Moves. En zo is het ruim 20 voor 2 geworden. Opletten als je onderweg bent naar Antwerpen. Komen er 20 minuten bij op de E17 van het parkeerterrein in Kruijbeke. Ook aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen. En ook aanschuiven op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring 20 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 40 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de N16 naar Willebroek nog altijd 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Ook zo op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem. De linkerrijstrook is dicht door een defect voertuig. En op de E403 van Kortrijk naar Brugge is aan het parkeerterrein in Oekenen de weg ondertussen vrijgemaakt. Dit is Pokey Lafarge.

Genesis, and that's all. Een bioscoopzaal is deze dagen een prima plek om te vertoeven. Zeker vanaf vandaag, want je kan gaan kijken naar de documentaire Broken English, die nu in de Belgische bioscopen te zien is. Een portret van Marianne Faithfull. Ze vertelt eigenlijk haar leven aan de acteur George McKay. En ook Tilda Swinton is in die film te zien. Oh, en wat een leven is dat geweest van Marianne Faithfull, die vorig jaar overleed. Dit is ze met Broken English.

Marianne Faithfull overleed voor ze de documentaire konden voltooien, maar is er nog wel degelijk in te zien. Vertelt op die manier een beetje zelf haar levensverhaal. Marianne Faithfull en Broken English. Naar het dierenrijk nu, tot aan het nieuws van 2 uur. Met Floris Francis Arthur. En Wolfje.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
7: Help me go home.
6: Beleef de Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren. 2 uren, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het zal u niet verbazen, maar het is vandaag de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. Het vorige record uit de legendarische hete zomer van 1976 is verbroken, vertelt Sabine Hagedoorn.
14: We zitten nu al ruim boven 33 graden in Ukkel. Dus het vorige dagrecord, het warmterecord van 1976, dat was 32,8 graden, is al scherper gesteld. En het wordt nog heter. In de loop van de namiddag halen we nog maximaal tot 35 of 36 graden in de steden. Misschien lokaal wel een 37 graden. En ook de komende dagen blijft het nog bloedheet en zullen er waarschijnlijk wel dagrecords sneuvelen.
13: Ja, en we zijn niet alleen, want volgens een telling van het Franse persbureau AFP zullen vandaag meer dan 94 miljoen Europeanen temperaturen ervaren boven de 35 graden. Onder meer in Frankrijk is het nog heter dan bij ons. Nog voor de middag is op verschillende plaatsen meer dan 40 graden gemeten. In 58 van de 96 departementen in Frankrijk geldt code rood. In het provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke vindt net vanmiddag het Ketnet Zomerfestival plaats. Meer dan 5000 mensen worden daar verwacht, vooral gezinnen met jonge kinderen. Bij deze hitte zijn er dan ook extra voorzorgsmaatregelen genomen, zegt Xilia Kenens.
15: We hebben eigenlijk nog allerlei laatste maatregelen genomen, zoals extra paraplu's, extra schaduw, nevelkanonnen, gratis drinkwater, zonnecrème ter beschikking. Dus er is heel veel extra gebeurd om iedereen veilig te houden en zeker omdat het met kinderen is. Er is ook een extra grote EHBO-afdeling. Moest dat nodig zijn, dat daar toch zekere bemanning genoeg is.
13: En de meeste bezoekers van het Ketnet Zomerfestival zijn dan ook goed voorbereid.
16: We hebben spuitbussen mee, waaiers mee, voldoende drinken mee, een beetje eten zoals je kan zien. En heel veel fruit, dus we zijn er klaar voor.
17: Heel veel drinken en heel veel ijsblokken meenemen.
18: Een hele rugzak vol ijsblokken.
19: We hebben ons bikini meegenomen.
20: Ja, om te kunnen zwemmen en ons te laten afkoelen.
21: Er is nu ook veel voorzien voor schaduw en waterstandjes. En dit is gewoon superleuk en dit kan je gewoon niet afzeggen.
13: In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces over mensenhandel. Ze zouden jarenlang honderden jonge vrouwen vanuit China naar Europa hebben laten komen. De vrouwen hoopten hier veel geld te verdienen, maar ze werden gedwongen om zich voor weinig geld te prostitueren, zegt Michele Walgrave, de advocaat van migratiecentrum Miria.
0: Zo is er een dame bijvoorbeeld waarvan dat de zoon een heel zware rugoperatie moest ondergaan. Maar in plaats van dat zij dan met meer geld terugkomen, kregen ze vaak meer schulden. Want men vraagt eigenlijk bijzonder grote bedragen om te worden overgereisd naar Europa en hier bepaalde documenten te verkrijgen. En dan moet men bepaalde diensten, seksuele diensten in dit geval, verlenen om die schulden terug af te betalen.
13: De vrouwen moesten vaak 7 dagen per week in de prostitutie werken, in shifts van 12 uur per dag zonder pauzes. En ze konden ook niet kiezen welke diensten klanten van hen mochten vragen. Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. Het weer heet dus en het wordt nog warmer. Vrijdag wellicht de warmste dag van de week tot 39 graden. Zaterdag neemt de kans op onweer toe. En vanaf zondag zou het wat afkoelen met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

Ik zit al volop in de festivalmodus, hè. Telkens ik een artiest hoor, denk ik, ah ja. In het geval van Lenny Kravitz, Lokse feesten. Uitverkocht ondertussen, je hoorde Low. Een heel goedemiddag en fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit is nieuw van Ira Star. Het nummer heet Tornado.

Zijn eerste plaat dateert ergens van midden jaren 60, maar dit is wat Gilberto Gil deed in de jaren 80 op zijn plaat Extra Fonsic en Poder. Eva Paden komen nu met Rumor en Am I Forgiven?

0: Karen Carpenter is nooit ver weg als je deze vrouw hoort. Dat is absoluut een compliment natuurlijk voor Rumor. Je hoorde Am I Forgiven en zo is het ruim kwart over twee geworden. Opletten onderweg, want er staat al 145 kilometer file. Op de E314 van Lummen naar Genk is door een ongeval de afrit Houthalen-Helchteren deels versperd. Naar Antwerpen komen er 20 minuten bij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en ook op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen en ook aanschuiven op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de E19 is in de Kraaibekstunnel de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring een klein half uur erbij. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een dik half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 naar Willebroek een klein half uur file rijden aan de werken in Temse en ook nog 10 minuten tussen Bornem en Puurs. Op de buitenring rond Brussel dan een klein half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en 20 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem. Ilse Liebens.
1: Radio 1.

0: Hall & Oates en Out of Touch. Mauro Pawlowski is een grote fan van dit soort popparels uit de jaren 80. Zeker die met die yacht rock feel. En dat is niet de enige link tussen Mauro en Hall & Oates.
1: Dit is het album van de week.

0: Een Spectacular Time, zo heet de nieuwe plaat van Mauro. En die Mauro die heeft 30 jaar aan een stuk, zo goed als elke dag, nieuwe muziek gemaakt. Eat That, Nick Cave. En die muziek die staat op harde schijven en op zijn laptop. En voor zijn nieuwe album heeft Mauro zijn laptop gegeven aan Stefan Misegers, de man die zijn collega is bij Deus natuurlijk. De drummer van Deus, de helft ook van de Scorpio Twins. En Stefan die heeft samen met Bruno Cousset, de andere helft van de Scorpio Twins, die plaat geproduced. Die hebben gewoon naar al dat materiaal geluisterd, hebben daar een aantal songs uitgehaald. En het resultaat is een prachtige popplaat geworden. 10 songs, 40 minuten muziek, regelmatig een twist, hier en daar een stoorzender. Zoals je zou verwachten bij Mauro natuurlijk. Synthesizers spelen een grote rol in de sound van deze plaat. De jaren 80 zijn echt nooit ver weg. En Stefan Misegers die drumt op die plaat, maar die heeft ook hulp ingeroepen. Want hij zei ja, als je zo die yacht-rock feel wilt, dat is echt een specifieke manier van drummen. Daar heb je wat suave en wat swag voor nodig. En daar zijn we dan. En daarvoor heeft Stefan gebeld naar de live drummer van Hall & Oates, de band die we daarnet hebben gehoord. Dat is Brian Dunn. En die wilde heel graag die songs indrummen op die plaat van Mauro Pawlowski. Unspectacular Times, zo heet hij. Wij gaan luisteren naar Master of Design Flaws.
1: Radio 1.

Master of Design Flaws van Mauro Pawlowski van op zijn nieuwe plaat. Ons album van de week Unspectacular Times. Die plaat die kan je winnen op het Radio 1-kanaal van VRT Max. En daar kan je ook luisteren naar het interview dat Floris deed over de plaat. Met Stefan, met Bruno en met Mauro in Belpop. Dit is Joao Silva, Cadê Você?

De jeansbroeken waren skinny, de wenkbrauwen waren dik en sociale media waren nog nieuw en leuk. En heel veel mensen wilden dit jaar terug naar de geromantiseerde versie van 2016. Er was die hashtag Bring Back 2016. Bij dat jaar hoort ook dit nummer Drake samen met Wizkid en Kyla en One Dance. Terug naar 2026 nu. En het vakantiegevoel van de Erwtenbrekers, het Zuiden,

als jij niet naar het zuiden kan, dan komt het zuiden wel naar jou toe. Met een knoert van een hittegolf waar we gewoon even door moeten deze week. Ertebrekers en het zuiden. Wat kan helpen is gewoon alles wat trager doen. Met dit bijvoorbeeld op de achtergrond. Vertraag je vanzelf? Prachtige muziek van Coco Rocco. Tide. We zijn vertrokken voor 6 minuten wegdromen.

0: Volgend weekend zijn ze nog een keertje in ons land, want dan spelen ze op Rockwerchter, deze band Cocorocco. Het is bijna 3:15 geworden. Er staat 151 kilometer file. Op de E314 van Lummen naar Genk is door een ongeval de afrit Houthalen-Helchteren grotendeels versperd. Opletten daar. Naar Antwerpen komen er 20 minuten bij op de E17 van voor Kruijbeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en ook op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen en ook op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring komt er een half uur bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een klein half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 naar Willebroek een klein half uur file rijden aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Bornem en Puurs. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde door een ongeval op de rechte rijstrook en 20 minuten beter filegolven op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem.
1: Radio 1. Ilse Liebens.

Ze heeft zich vorig jaar laten dopen in de katholieke kerk. En ze heeft ondertussen teksten geschreven voor liedjes voor katholieke misvieringen. Die werden onlangs voor het eerst opgevoerd in de kathedraal van Antwerpen. En het is de bedoeling om dat in de toekomst nog wat vaker te doen. Aafke Romeijn, dit is

0: op een zekere dag blijkt je geluk opeens op te zijn. Niet erg. Stadstheater NT Gent presenteert een theaterseizoen waarin de melancholie welig mag tieren. Met voorstellingen van onder andere Luanda Casella, Wunderbaum, Yves de Grieze, Ontroerend Goed, Milo Rauw, FC Bergman, De Hoe en Julian Hetzel. Tickets via ntgent.be. Samen met Radio 1.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Kissy, Keno, met de blote beentjes. Kissy, want alleen deze week scheer- en ontharingsapparaten van Philips & Brown tot 75 euro korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium!
6: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
8: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Drie uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt met competitie. Hendricks is nog maar 26, ze was de eerste Belgische ooit die Europees kampioen werd. Maar 2 jaar later wil haar lichaam niet meer mee om het hoogste niveau te halen.
2: Mijn niveau, ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten. En ja, ik wil gewoon met een voldaan gevoel afscheid kunnen nemen. En ik denk dat dat vandaag de moment was om die stap te zetten.
1: Luna Hendricks nam 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. Op de laatste Spelen in Milaan werd ze 14e, ondanks een blessure. Naast de Europese titel haalde ze ook zilver op een WK in Montpellier. In Gent staan bijna 40 beklaagden terecht in een groot proces over mensenhandel. Jarenlang zouden ze honderden jonge vrouwen vanuit China hebben laten overkomen om hen in België en andere Europese landen in de prostitutie te dwingen. Volgens het federaal parket waren het vaak arme Chinese vrouwen die dachten dat ze veel geld konden verdienen in Europa. Maar hier werden ze gedwongen om voor weinig geld seksuele diensten te leveren. Volgens Raan Kolman, de advocaat van een van de hoofdverdachten, zijn de feiten minder erg dan het parket zegt.
3: Een federaal dossier is een federaal dossier natuurlijk. We proberen het ook altijd wel wat groter te maken dan het is. Ik denk niet dat het makkelijke slachtoffers waren. Dat is natuurlijk de stelling van het federaal parket. De vrouwen waren ook vaak ook wel vragende partij om naar hier te komen. En dan is de vraag of er effectief uitbuiting heeft plaatsgevonden, ja of nee.
1: Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. Het is vandaag de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. Met meer dan 33 graden in Ukkel is het vorige record uit 1976 verbroken. En er gaan deze week nog records sneuvelen, zegt David de Heenouw van het KMI.
4: Ook morgen en overmorgen zullen we dagrecords verbreken. Morgen is het te breken dagrecord 33,6. Vrijdag staat het op 33,5. Dus ook beiden uit 1976, vermits we naar temperaturen gaan van 36, 37 of misschien zelfs 38 graden.
1: Ook op andere plaatsen in West-Europa is het ongezien heet vandaag. Zeker 94 miljoen Europeanen kreunen onder temperaturen van meer dan 35 graden. Vooral in Frankrijk en Spanje. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk zijn verschillende regio's onder code rood geplaatst voor extreme hitte. In grote delen van de rest van Europa klimt de temperatuur tot 30 graden en meer. Bijna 2/3 van de bevolking wordt nu getroffen door de hittegolf. Heet dus vandaag en het wordt nog warmer. Vrijdag wellicht de warmste dag van de week tot 39 graden. Zaterdag neemt de kans op onweer toe. Vanaf zondag zou het wat afkoelen met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

En als we dan pakweg binnen 20 jaar nog eens kijken naar die kalender van 2026, dan gaan we zeggen, ah ja, juni, weet je nog, die hittegolf. Niels de Daka en Calendar Girl. Het gaat ook warm zijn overmorgen vrijdag in het OLT Rivierenhof in Antwerpen. Daar speelt Vrouwtje dan een solo-show. Lijkt me een heel erg bijzondere avond te gaan worden. Uitverkocht natuurlijk ook. Lijkt me leuk, want ze kan natuurlijk meer achtergrond zo vertellen bij haar liedjes. Daarvan heeft ze gezegd, dat is iets dat ik in mijn gewone popshows wat minder goed kan, of dat is minder vanzelfsprekend. Maar ja, als je alleen op dat podium staat, dan is daar natuurlijk tijd en ruimte voor. Dit is Vrouwtje met haar meest recente single. Dit is Jaar na Jaar.

0: Dit is deze week onze Vox-tip.
1: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
0: Radio 1.

0: geeft hier bij Radio 1 in de ochtend wat meer tekst en uitleg bij dit nieuwe nummer en bij de toch wel nieuwe muzikale richting die ze is ingeslagen. Angèle is onze Vox-tip deze week. Je kan vragen aan stemmen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Het nummer heet Dealen. Het is ruim 3:15 geworden. Er staat 164 kilometer file. Opletten naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E17 van voor Kruijbeke. En 10 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En ook op de E19 van voor Kleine Barreel. Ook aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring komt er een klein 30 minuten bij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 naar Willebroek. Ook een klein 30 minuten file rijden aan de werken in Temse en 10 minuten tussen Bornem en Puurs. Op de buitenring rond Brussel dan bijna 1 uur vertraging tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. En ruim 30 minuten kijkfile op de binnenring vanaf Groot-Bijgaarde.
1: Radio 1. Ilse Liebens.

gekozen met John McVie van Fleetwood Mac trouwde, heette Christine McVie, Christine Perfect. En zong ze bij deze band bij Chicken Shack, je hoorde I'd Rather Go Blind. Dit is nieuwe muziek van Kids With Buns. Dit is Car Crash.

0: We zitten in Zuid-Afrika. We zitten midden jaren 80 met dit nummer. Heerlijke synthboogie en disco, Satari en Smile. Radio 1. En nu zitten we heel hard terug gewoon hier in de studio, want het is 3:30. Na 4 uur is er De Wereld Vandaag op jouw radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie gaan onder andere kijken naar het parkbomenbeleid in Gent. Dat heeft alles te maken met die uitspraak.
1: Ja, die uitspraak van vanmorgen. Stad Gent is schuldig bevonden aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen. We moeten terug naar 23, 3 jaar geleden. Toen is er zo'n zware storm geweest. Daar zijn in een bepaald park een aantal bomen omgegaan en takken afgebroken. En daar zijn 2 doden en 2 ernstig gewonden bij gevallen. En de rechter oordeelde vanmorgen dat er in Gent een gebrekkig parkbomenbeleid is. Alleen zegt de stad, ja, maar dat is onmogelijk om al die parken en al die bomen te gaan controleren. Dus we gaan daar een expert boombeheer en boomverzorging bij halen. Want er zijn wel degelijk methodes om dat te doen. Alleen weet ik niet hoe haalbaar dat allemaal is op grote schaal. Dus daar kunnen we misschien ook eens naar kijken. We gaan ook proberen de vraag te beantwoorden. Wat gebeurt er met je Instagram-account als je dood bent? Met je Facebook-account bijvoorbeeld ook. Met al die zaken waar je paswoorden en wachtwoorden voor hebt, die voor jou persoonlijk zijn. Maar wat als jij er niet meer bent? Hoe gaat dat dan? In Nederland is daar een campagne rond gestart. En die heet Data na de dood. Dat gaat exact over dat. Hè. Wat gebeurt daar allemaal mee? Dus die vragen proberen we ook te beantwoorden. En met Luc Appermond ga ik op zoek naar de perfecte quizmoderator. En dat heeft natuurlijk te maken met blokken. Ah, ja. Ben Krabbe gaat stoppen. Sven de Leijer komt in de plaats. Niemand in de hele wereld, denk ik, heeft het zo lang gedaan als Ben Krabbe. Wat maakt van een man een perfecte presentator voor een quiz?
0: 33 jaar,
1: ja.
0: Fenomenaal. Ik ben heel benieuwd wat Luc Appermond erover heeft te zeggen. Na het nieuws van 4 uur.

0: Midden jaren 90 is een aantal maanden naar Amerika gevlucht, even weg van alles, om zich te focussen op zichzelf en ook op de rest van haar carrière. En toen heeft ze dus een tijd lang in Californië gewoond, in L.A. En daar heeft ze gewerkt aan die comebackplaat, aan Anamorphosé. En daar schreef ze dus ook dit nummer California of California van Mylène Farmer. Het is ruim 20 voor 4 geworden. Er staat 164 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een dik half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek 20 minuten erbij tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen 20 minuten aanschuiven op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E313 vanaf Ranst en op de E19 van Voorkant. Kleine Bareel. Op de N16 naar Willebroek een klein half uur file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel dan vertraag je 50 minuten tussen Wezenbeek en Vilvoorde door een ongeval op de rechterrijstrook. Ook in Zaventem is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de binnenring rond Brussel 40 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.

muziek van de soundtrack van Purple Rain. Ik denk dat we met z'n allen het eens zijn dat de muziek beter is dan de film, toch? Prince and When Doves Cry. Dit zijn Oscar and the Wolf en S10 samen. Dit nummer heet Safe and Sound.

0: spelen nog samen, maar ze omschrijven zichzelf wel als een dysfunctioneel gezin. Deze band Fishbone en Ma en Pa. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 4 uur en voor de wereld vandaag. Laura Marling is dit, een Wildfire.
1: Chasing down a wildfire. Are you trying to make a cold liar out of me? You wanna get high. You overcome those desires before you come to me. I think your mama's kinda sad.

0: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mandelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
8: Help me go home.
7: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
10: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
11: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven.

0: Goudwisselkantoor.
1: Wat gebeurt er met je Instagram-account als je dood bent? Of met je foto's, je wachtwoorden of misschien zelfs je cryptomunten? We gaan het erover hebben zometeen in de wereld vandaag.
0: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De politie krijgt steeds minder meldingen van klassieke misdrijven zoals inbraken, diefstallen en autodiefstallen. Tegelijk blijft het aantal meldingen van online criminaliteit stijgen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de politie. Vorig jaar zijn 35.000 woninginbraken gemeld. Dat is het laagste cijfer ooit, met uitzondering van de coronajaren. Het is nog maar half zoveel als in het jaar 2000. En dat geldt ook voor autodiefstallen, carjackings en andere diefstallen. Bij informatica-criminaliteit bereikt het aantal meldingen dan weer een record. Voor phishing bijvoorbeeld is er een stijging met 30%. Het werkelijke aantal misdrijven ligt allicht nog hoger, want niet iedereen doet aangifte bij de politie. In Antwerpen is een vrouw van 55 opgepakt in een onderzoek naar subsidiefraude. De vrouw is bestuurster van twee VZW's die palliatieve begeleiding geven aan patiënten en hun familie. Daarvoor kregen ze onder meer subsidies van de stad Antwerpen, van Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting. Maar volgens het parket zou de vrouw mogelijk een deel van dat geld voor zichzelf gebruikt hebben. Bij een huiszoeking zijn twee Mercedes'en, luxe goederen en bijna 100.000 euro cash in beslag genomen. De vrouw is vrijgelaten onder voorwaarden. Volgens haar advocaat heeft ze niks verkeerd gedaan en is de zaak een afrekening. In Kontich in de provincie Antwerpen is vanmiddag een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding. Dat ongeval gebeurde op het kruispunt van de Groeningenlei en een zijstraat. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De Groeningenlei, een drukke verbindingsweg tussen de E19 en de A12, is voorlopig afgesloten op de plek van het ongeval. In Evergem in Oost-Vlaanderen is de 29e editie van het Rock for Specials Festival aan de gang. Dat is een festival voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de hitte zijn er iets minder festivalgangers dan de vorige jaren. Maar de meesten hebben zich niet laten afschrikken.
4: Toen wij toekwamen hadden we ons niet voorbereid, maar nu hebben wij zo van die handdoeken waar ons nat gemaakt en dat is wel zalig.
5: Ja, 38 graden, dat is juist gezien op de meter, van de apotheker die er wat verderop.
6: Wij hebben inderdaad wel getwijfeld om naar hier te komen, maar ja, onze directie hebben toegelaten.
7: Dat er heel veel goede maatregelen genomen zijn, het is hier dik in orde.
3: Wegens de hitte zijn de komende dagen al tal van evenementen afgelast. Het weer heet dus tot 37 graden. Morgen 38 en vrijdag wordt wellicht de warmste dag van de week tot 39 graden. Zaterdag neemt de kans op onweer toe en vanaf zondag zou het wat afkoelen met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
1: En met Luc Appermond om het te hebben over de ideale quizmaster. Omdat na 33 jaar Ben Krabbe stopt bij Blokken. Van harte welkom.

0: New Music and This World of Water. Het was op een speelgoedbeurs in Nuremberg in 1974 dat voor het eerst de speelgoedmannetjes van Playmobil werden getoond. In de vorm van een ridder, een indiaan en een wegenwerker was dat toen. Het begin van een succesvolle speelgoedlijn. En een reclamespot als deze klinkt dan wellicht bekend in de oren.
1: Playmobil presenteert voertuigen. Nog even tanken. Wil jij het uit het winkeltje? Kijk, de vuilniswagen komt het gesorteerde afval ophalen. Zet de auto maar op de brug. Ik fix hem wel. Oeps. Voertuigen. Nu van Playmobil.
0: Playmobil, wie daar ooit mee gespeeld heeft, weet dat een politieauto er Duits uitzag. En dat is omdat Playmobil natuurlijk uit Duitsland komt. Maar aan dat tijdperk komt een einde, want de productie van het speelgoed verhuist volledig naar Malta en naar Tsjechië. De laatste Duitse fabriek sluit officieel de deuren. Sylvie Strobbe, goedemiddag.
2: Goedemiddag, dag Ruud.
0: Hi, van het Speelgoedmuseum in Mechelen. Ja, dat het na 50 jaar verdwijnt uit Duitsland, dat voelt misschien een beetje vreemd.
2: Ja, het merk is inderdaad wel verweven met Duitsland. Het land waar dat het is groot geworden. Maar de algemene economische realiteit is dat natuurlijk dat het productieproces in andere landen goedkoper zal zijn of minder zal kosten natuurlijk.
0: Ja, en dus is er die verhuizing. Het bedrijf verkeert ook al een paar jaar in financiële moeilijkheden. Hoe komt dat?
2: Exacte cijfers heb ik daar niet voor. Maar een van de dingen is de doelgroep natuurlijk. Het lijkt erop dat Playmobil meer op die jongere doelgroep zich richt. Als je het vergelijkt met een ander merk, zoals bijvoorbeeld Lego. Die hebben een veel grotere doelgroep dat zij aanspreken. Ook zetten ook heel hard op die volwassenen in. Die kidulting, die volwassenen die dan de Lego verzamelen. En we zien bij Playmobil dat dat vaak maar tot 12 jaar is. En zo. Dus de doelgroep is kleiner. Mm-hmm. Het is niet dat ze niet geprobeerd hebben natuurlijk om volwassenen aan te trekken. Maar het lijkt erop dat ze iets minder innovatief.
0: Ja, iets minder innovatief. De lijn was niet helemaal helder, maar dat kon ik wel nog verstaan. Ik ga toch proberen om nog een vraag te stellen. Merken jullie dat ook in het Speelgoedmuseum, dat de Playmobil-figuurtjes misschien een beetje minder populair of zelfs minder bekend worden?
2: De publieksfavoriet als je het daarmee vergelijkt, maar in het museum vinden we Playmobil nog altijd heel waardevol. Het zit wat meer in op.
0: Nee, dat loopt niet helemaal goed. Ik stel voor dat we gewoon even opnieuw proberen om jou te bellen. En dat kan misschien wel helpen als we gewoon eens eventjes de telefoon nemen en zien of we die lijn een beetje beter krijgen. Dan dat kan misschien wel helpen om het gesprek beter te laten verstaan. Ondertussen probeer ik misschien heel eventjes te zien of we jou opnieuw aan de lijn krijgen. Sylvie Strobbe van het Speelgoedmuseum in Mechelen. Dat liep niet helemaal handig. En dat lijkt ook niet helemaal te gaan lukken. Zal ik eens eventjes vertellen waar het verkeer allemaal staat. 177 kilometer in totaal op de Antwerpse ring gaat het vanmiddag traag. Richting Nederland 45 minuten extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek een kwartier tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen moet je geduld hebben vanmiddag op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Dat gaat over 20 minuten op de E17 in Gent-Brugge. Daar is de rechte rijstrook dicht door olie op de weg en 20 minuten in Kruibeke. Op de enige 10 in de Kraaibekstunnel. 2 linkerrijstroken dicht, dat komt door een obstakel. Op de N16 naar Willebroek, ook elke dag file rijden aan de werken in Temse. 25 minuten daar. Naar Brussel op de A12 in Wilrijk door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. De buitenring rond Brussel dan 3 kwartier vertragen tussen Wezenbeek en Vilvoorde door een ongeval op de rechte rijstrook. En op de binnenring een half uur tussen Dilbeek en Tervuren.
3: Radio 1. De wereld vandaag.
0: En ondertussen zouden we Sylvie Strobbe terug aan de lijn hebben, denk ik. Goedemiddag.
2: Hey, dag Ruud, hoor je mij nu beter?
0: Nu horen we jou prima. Van het Speelgoedmuseum in Mechelen, die lijn ging niet helemaal goed. Andere merken doen het beter dan Playmobil. Lego bijvoorbeeld richt zich ook op die volwassenen. Dat lijkt minder te lukken voor Playmobil, waar die doelgroep toch onder de 12 jaar zit. In het Speelgoedmuseum hebben jullie ook een heel arsenaal aan figuurtjes, aan speelgoed dat daarbij hoort. Merken jullie dat die Playmobil-figuurtjes minder populair zijn ondertussen?
2: Goh, we vinden het nog... Ja, altijd waardevol, omdat het die fantasiewereld wel bevoordeelt. Die socio-emotionele ontwikkeling is heel belangrijk bij Playmobil, omdat je zelf kan fantaseren bij die wereld. De klassiek speelgoed is heel waardevol, maar in het algemeen is de concurrentie van klassiek speelgoed, dat lijkt aan terrein te verliezen, want er is heel veel. Tegenwoordig, er zijn ook schermpjes, er zijn games, er is van alles.
0: Playmobil heeft veel concurrentie.
2: Ja, inderdaad. Als je vroeger op restaurant ging met een kindje, dan nam je misschien een Playmobil-ventje mee. Nu is het een scherm of iets anders. En natuurlijk, games kunnen educatief ook veel bijbrengen. De speelgoedwereld is heel hard veranderd natuurlijk. Alhoewel dat we wel zien dat Playmobil decennia lang heel populair is geweest.
0: Ja. Gaat dat dan voldoende zijn om de productie te verhuizen naar landen als Malta en Tsjechië? Ik denk dat iedereen die al eens Playmobil gekocht heeft ook wel kan zeggen dat is behoorlijk duur, hè?
2: Het was eigenlijk de bedoeling dat je bijvoorbeeld bij kerstmis een auto kreeg en dat je dan bij de volgende kerstmis een uitbreiding daarvan kreeg, dat je een garage kreeg bijvoorbeeld bij die auto, dat je zo je sets kon uitbreiden. Dat was eigenlijk de bedoeling, dat het zo verzameld kon worden. Het is ook heel duurzaam speelgoed. Hè. Ze werken soms ook samen met gerecycleerd materiaal en zo. Dus eigenlijk daardoor blijft het ook redelijk lang goed. Natuurlijk, zo'n set.
0: Werkt een beetje tegen op die manier natuurlijk. Want inderdaad, soms geven mensen het door aan hun kinderen of aan hun kleinkinderen om dan verder mee te spelen. Gaat die verhuis naar landen waar de productie misschien goedkoper kan? Gaat dat voldoende zijn om het tijd te keren, denkt u?
2: Uiteindelijk, daar heb ik niet echt cijfers over, maar wat we wel ook merken is dat ze op die trends of op die innovaties of vernieuwende markten of die franchises ook nog wel wat meer kunnen inzetten. Het lijkt erop, ik heb daar nu geen exacte cijfers van, dat Playmobil een beetje achterna hinkt op bijvoorbeeld Lego, die ook die deals heeft met Disney en et cetera.
0: Ja, met Disney en dan vaak ook met games, bijvoorbeeld Minecraft, terwijl Playmobil relatief klassiek blijft.
2: Ja, inderdaad. Op dit moment. En we zien ook dat Playmobil minder aan lijkt te slaan bij volwassen verzamelaars. Of dat ze wat achterna hinken. Bijvoorbeeld, Playmobil dit jaar heeft ook een Barbie-set uitgebracht. Natuurlijk... een Barbie in een Playmobil-versie is een beetje raar, want dat is geen Barbie natuurlijk. Dus op die manier denken we... we denken persoonlijk als dat productieproces verhuist, dat is de algemeen economische realiteit natuurlijk. Maar als ze ook nog wat meer op de trends, de innovatie, de vernieuwing kunnen inzetten, dat het wel nog kan natuurlijk. Maar er is ook heel veel concurrentie van ander speelgoed. Het klassieke speelgoed lijkt wel aan terrein te verliezen.
0: 52e verjaardag, een beetje in mineur voor Playmobil. Sylvie Strobbe van het Speelgoedmuseum in Mechelen, dankjewel.
2: Dankjewel, Ruud. Dag.

0: Aanmoediging die onze Rode Duivels zaterdag zeker kunnen gebruiken. Kiss the Grass van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. In de Commissie Binnenlandse Zaken heeft premier Bart De Wever vanmiddag trouwens gereageerd op de kritiek die hier soms te horen is op dit officiële WK-lied van de Rode Duivels. Allez, allez. Nummer dat in het Engels en het Frans wordt gezongen, maar waar geen Nederlands woord in te horen is. En dat bevalt ook onze premier niet, zo konden we deze voormiddag in de commissie horen.
1: Het bestaan van het lied was mij totaal ontgaan, oprecht. Er komt geen Nederlands woord in voor. En dat is natuurlijk eigenlijk niet elegant, op zijn zacht gezegd.
2: Les 12 millions de potes sont pas toujours d'accord. Cet été on fait une pause.
1: Hij spreekt in de tekst blijkbaar over 12 miljoen de potes. Dus dan had het inderdaad wel mooi geweest dat de taal van een kleine 7 miljoen van die bewuste pot vertegenwoordigd zou geweest zijn in het lied. En wat mij betreft, u kent mij, had er ook een klein woord ondersteuning voor onze mannschaft ingemogen, want wij hebben ook Duitsstalige landgenoten die altijd worden genegeerd. Een zaak te zijn die exclusief binnen de Belgische Voetbalbond geregeld is. En dat is een privaatrechtelijke autonomie.

0: VZW.
1: Hoe het ook zit, we zullen in elk geval allemaal nodig zijn als een 12e man om het goed te laten komen nu zaterdag.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
1: Wat gebeurt er met je Instagram-account als je dood bent? Met je foto's, je wachtwoorden of misschien zelfs je bitcoins, je cryptomunten? In Nederland vestigt een nieuwe campagne aandacht op die digitale nalatenschap. Data na de dood, zo heet het. Maar hoe zit dat bij ons? Stijn de Bie, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Onderzoeker aan de KU Leuven. U bent gespecialiseerd in digitaal nalatenschap. We loggen in op van alles. 100.000 apps. En we laten overal een digitaal spoor na. Maar als ik kom te overlijden en ik heb daar niks van geregeld, wat gebeurt daar dan?
4: Ja, ik doe daar inderdaad een doctoraal onderzoek naar. En ik kan me ook wel voorstellen dat het misschien wel een onprettige gedachte is dat na je overlijden je erfgenamen tot al die verschillende accounts toegang hebben. Maar het erfrecht is in de eerste plaats van toepassing. En in die zin mogen zij inderdaad toegang nemen tot voornamelijk die financiële accounts die wel van belang kunnen zijn. Misschien een klein voorbeeld. Als u bijvoorbeeld maandelijks betaalt voor uw Netflix-account of voor uw Spotify-account, is het natuurlijk van belang dat zij zo'n account zouden kunnen opzeggen, bijvoorbeeld.
1: En moet je dus die toegang ook hebben?
4: Inderdaad, ja. En die toegang verloopt dan via een laptop of een gsm.
1: Ja?
4: En daar natuurlijk is het iets onprettiger om de idee te hebben dat daar mensen na je overlijden toegang toe kunnen hebben. Maar dat is natuurlijk noodzakelijk om ook die digitale nalatenschap af te kunnen handelen.
1: Ja, want dat wringt een beetje met het recht op privacy, zou je op het eerste zicht kunnen denken.
4: Nee, klopt volledig. En ik zeg, het is echt een onprettige gedachte voor misschien verschillende mensen. Anderzijds is het ook het geval voor bijvoorbeeld je briefverkeer en voor je financiële documenten die je in jouw verblijfplaats achterlaat. Mm-hmm. Dus die idee is een beetje hetzelfde. Natuurlijk laten we digitaal wel heel veel na, omdat ons hele leven tegenwoordig gedigitaliseerd is.
1: Ja.
4: Dus ik begrijp inderdaad die frictie tussen die twee grondrechten.
1: Ja, laten we met die praktische zaken eerst beginnen. Hè. Je wil misschien in een ander opzeggen. Je zegt ja, je kan dan toegang krijgen tot die accounts. Maar wat als je het wachtwoord niet kent?
4: Ja, daarvoor denk ik bestaan vooral praktische oplossingen. Nu, in de eerste plaats is het zo dat als je een account hebt bij een dienstaanbieder, je ook een contractueel recht nalaat om dat wachtwoord te laten resetten. Ik denk dat we dat allemaal al eens hebben meegemaakt.
1: Mm-hmm.
4: En in theorie zouden ook je erfgenamen dat moeten kunnen vragen. Laat je bijvoorbeeld cryptografische assets na op zo'n cold wallet of een hard wallet, zoals dat wordt genoemd, dan heb je nood aan meer praktische oplossingen, zoals het opschrijven van codes op een papier of op een USB-stick.
1: Ja, cryptografische assets, dan gaat het over bijvoorbeeld bitcoin, het gaat over geld dan.
4: Ja, inderdaad. En vooral daar is natuurlijk van belang dat men daar echt toegang toe krijgt, omdat dat meer en meer toch gebruikt wordt. Denk ook bijvoorbeeld aan Revolut accounts. Dat is een bank die minder traditioneel te werk gaat. En ook zo'n geld is van belang bij de digitale nalatenschap.
1: Want ook veel mensen zijn daar ondertussen al klant. En dan is er nog een derde element. Al die sociale media accounts waar je op de een of andere manier mee verbonden bent. Kan je bijvoorbeeld zeggen, mijn Instagram account, ik heb daar veel volgers, ik zou graag hebben dat mijn zus die krijgt en dat bijvoorbeeld mijn zoon mijn gegevens op Google krijgt? Of kan je dat zo nauw niet gaan definiëren?
4: Wel, in theorie kan men daar zijn wilsautonomie over uitoefenen. Dus je kan bijvoorbeeld in een testament heel veel bepalen over jouw vermogen en over jouw persoonlijkheid.
1: Mm-hmm.
4: In een testament moet je voldoen aan geldigheidsvoorwaarden. En eigenlijk gelden die ook digitaal. Nu, daar gelden dan ook de regels die een dienstaanbieder jou oplegt. En daar heb je natuurlijk de tools die bijvoorbeeld Apple of Facebook jou aanbieden. Bij Apple noemt dat het legacy contact. En daar inderdaad worden dan ook andere soorten van voorwaarden opgelegd. Maar die moeten ook voldoen aan de Belgische geldigheidsvereisten.
1: Ja. Kan je voor hulp bij dit alles ook terecht bij een notaris?
4: Zeker. Dus een notaris zal, zoals ik ook net heb uitgelegd, proberen die geldigheidsvoorwaarden heel duidelijk te maken en dan ook op een rechtsgeldige wijze die zaken neer te schrijven. Er zijn natuurlijk ook alternatieven. Er zijn heel veel online diensten die jou ook proberen te begeleiden in het afhandelen van die digitale nalatenschap.
1: Ja.
4: Maar ik denk dat de combinatie tussen die twee de ideale is. Ik denk dat zij iets praktischer te werk gaan en dat de notaris probeert ook om

0: het juridisch juist uit te voeren.
1: Ja, want je haalt verschillende keren ook aan dat er bij verschillende dienstverleners verschillende voorwaarden zijn. Raf, laat ons weten, een tip, gebruik een paswoordmanager. Steek het paswoord daarvan in je digitale kluis van de notaris. En op die manier kunnen nabestaanden alles netjes afsluiten. Iemand anders suggereert om het gedoe te vermijden, een handig boekje waar een heleboel paswoorden of wachtwoorden in staan.
0: Ja, ik denk dat elke praktische oplossing zeker nuttig is. En ik denk dat dat ook een beetje de teneur is. Hoe meer je op voorhand hebt geregeld, hoe minder gedoe er achteraf is. Ja. Dus dat geldt eigenlijk voor je fysieke nalatenschap en des te meer voor de digitale nalatenschap.
1: Mm-hmm. Ik moet eerlijk zeggen, dat is niet iets waar ik heel hard mee bezig ben, die digitale nalatenschap.
0: Die reactie krijgen wij wel vaker en daarom denk ik is ook wel awareness heel belangrijk. Daarom is het denk ik des te belangrijk dat dat in het Nederlandse parlement aan bod is gekomen. Ik denk in de eerste plaats moeten mensen zich daar bewust van worden en dan op de wijze die de luisteraars voorstellen toch het een en ander al regelen. Anders wordt het na overlijden een beetje moeilijk inschatten. Wat had de overleden persoon nu eigenlijk gewild?
1: Ja, in Nederland circuleert er ook het voorbeeld van nabestaanden die moeten nadenken over het openen van iemands telefoon om aan een aantal zaken te kunnen. Eens iemand overleden is, toch nog met die vingerafdruk of Face ID. Dat klinkt dan allemaal heel pijnlijk en luguber zelfs een beetje.
0: Ja, hoe zij juist te werk gaan, weet ik niet, maar er bestaan bedrijven die zich daar inderdaad mee bezighouden. In de eerste plaats natuurlijk om die mensen te helpen en dus om informatie en eventueel geld dat dan gekoppeld is aan zo'n gsm of aan zo'n wallet vrij te maken. Dus dat is met de beste bedoelingen, maar het klinkt inderdaad vrij uitdagend. Dus daarom des te belangrijker, denk ik, om enerzijds neer te schrijven wat je graag zou willen en anderzijds ook echt een praktisch... Ja, handboek, inderdaad, zoals de luisteraar het voorstelt, mee te geven, zoals ze heel goed weten hoe dat zij bijvoorbeeld tot zo'n Revolut of crypto-account toegang kunnen krijgen.
1: Ja, toch even nadenken over die data na de dood. Dank je wel om dat samen met ons te doen, Stijn de Bie.
0: Heel graag gedaan.
1: Goedemiddag. Dit is Au en Kadavijs.

0: Toch wel wat mensen die daarmee bezig zijn, hoor, met data na een overlijden. Serge bijvoorbeeld zegt, mijn echtgenote kent al mijn codes en inloggegevens en ik die van haar. Bij Daan is het dan weer de dochter die alle paswoorden kent. En bij sommigen zit er ook een briefje in de kluis voor familie.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Radio 1.
4: De wereld vandaag.

0: Grace Kelly van Mika.
1: De wereld vandaag.
0: We hadden het eerder deze week al over de Krim-schiereiland in het zuiden van Oekraïne. Nu is Sevastopol, de grootste stad van dat schiereiland, afgesneden van de stroom. En dat komt na alweer een Oekraïnse droneaanval. Russische teams werken daar volop aan het herstellen van de elektriciteit, want de Krim is al jarenlang geannexeerd door Rusland. Alleen, het is niet daar alleen in Sevastopol dat er problemen zijn, ook op andere plaatsen in de Krim. Is de stroomvoorziening verstoord door drones? Arno de Dekker, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Journalist, net terug uit Oekraïne, een paar dagen. Laten we

0: beginnen bij de Krim, dat schiereiland. En in meer in detail, Sevastopol, die stad. Dat is heel belangrijk voor Rusland. Hè?
1: Absoluut. Daar wonen ook 500.000 mensen. Dat is de grootste stad op de Krim, aan de kust. Het is vandaag ook, of deze tijden, ook vakantie daar met zomer. Temperaturen tot 30 graden. Dus normaal gezien komen heel veel Russen ook naar daar om te genieten van de prachtige kustlijn. En die zitten vandaag allemaal zonder stroom. En dat is inderdaad deel van een bredere campagne van Oekraïne. De minister van Defensie heeft dat aangekondigd al een dikke maand geleden. Oekraïne wil de Krim helemaal isoleren, want de Krim speelt een heel belangrijke rol in de invasie, in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Onder meer in die zuidelijke bezette gebieden, Kherson en Zaporizhia. Op de Krim zijn heel veel soldaten gestationeerd, heel veel materieel. Dat is een logistieke hub. En als Oekraïne de Krim kan isoleren en afsluiten van bezet Oekraïne en van Rusland zelf, dan vormt dat een groot probleem logistiek voor Rusland. Dus dat is het doel en dat werkt ook stilaan, zien we nu dus stroompannen in Sevastopol, maar ook geen benzine meer voor de burgers. Dus de vakantiegangers die zitten plots zonder benzine. Ze kunnen niet meer met hun auto vertrekken. En als ze dan toch kunnen vertrekken, dan zijn de routes die ze moeten gebruiken via de bezette gebieden in Oekraïne levensgevaarlijk geworden, ja. Want die worden continu onder vuur genomen van diezelfde drones. En ook de verschillende bruggen worden onder vuur genomen. Gisteren of eergisteren is ook er was al een brug die naar bezet Oekraïne. Die was verwoest door drones, Oekraïnse drones. En nu zelfs de pontonbrug die de Russen hadden aangelegd, is ook aangevallen. Om maar te zeggen, die aanvallen blijven opgevoerd worden. De druk komt naar boven en dat is problematisch voor de Russen.
0: Duidelijk de strategie van de Oekraïners. Maar ze kunnen dat ook nu, omdat ze precies zo goed geworden zijn met die drones. Hè?
1: Absoluut. En begin deze maand, begin juni, heb ik zelf een heel interessante fabriek kunnen bezoeken in de hoofdstad in Kiev. Firepoint heet het. Een beetje het paradepaardje van Oekraïne, waar ze die fameuze kruisraketten ontwikkelen en produceren, de Flamingo kruisraketten, maar ook de FP1 en FP2 drones. En het zijn specifiek onder meer die drones die Rusland pijn doen. Want de FP1, dat is een lange afstandsdrone, die vliegt tot 1500 kilometer in Rusland en heel nauwkeurig. En de FP2, die vliegt, dat is dan een middellange afstandsdrone, mm-hmm. En die vliegt op de Krim. En die zijn heel nauwkeurig. Er zijn componenten van AI ook daarbij. Ze zijn verbonden via Starlink en andere manieren tot het netwerk, waardoor dat ze heel nauwkeurig kunnen vliegen en heel veel schade berokkenen aan de Russen.
0: En dus fundamenteel de strategie van deze oorlog kunnen veranderen. Je zegt, ik heb die fabriek kunnen bezoeken. Is dat een fabriek die er gekomen is nu tijdens de oorlog? Of was die er al voordien?
1: Ja, die is ontstaan in 2022 als antwoord van die Russische invasie. En dan hebben dag en nacht mensen daar gewerkt om die kruisraketten, om die drones te produceren met als focus schaalvergroting. Dus het is heel belangrijk, het moet snel gebeuren en massaal. Ja. En dat viel mij op toen ik die fabriek ging bezoeken. Er is eigenlijk heel weinig zorg voor protocollen of veiligheidsmaatregelen. Dat zie je allemaal niet. Het ziet eruit als een start-up die je in Brussel of in Gent zou kunnen zien, waar voornamelijk jonge gasten ook bezig zijn met die drones in elkaar te steken.
0: Lijkt een beetje alsof ze aan het experimenteren zijn, maar het is echt serieus.
1: Exact. Dus heel dynamisch. Er klinkt ook technomuziek uit de boxen daar, om iedereen echt op dreef te houden. Het ziet er experimenteel uit, maar het werkt en het beste resultaat is wat er nu gebeurt op de Krim en in de bezette gebieden.
0: Ja, wat je zegt, niet veel aandacht voor protocollen daar, gewoon doordoen en zorgen dat daar op grote schaal geproduceerd kan worden. Over hoeveel drones per dag spreken we dan? Weet je?
1: Die FP1, FP2 drones specifiek zo'n 200 per dag. Natuurlijk, ze worden niet allemaal in de fabriek in Kiev geproduceerd. Dat is verspreid over heel Oekraïne en ook in het buitenland. Er zijn hoe langer hoe meer partnerschappen en samenwerkingsakkoorden die afgesloten worden met buurlanden, de Baltische Staten en andere landen waar ook die Oekraïnse drones geproduceerd worden. Zelensky heeft gezegd dat ze dit jaar alleen zo'n 10 miljoen drones willen produceren. En deze week, volgens mij vandaag, is de minister van Defensie Fedorov ook gekomen met cijfers voor de eerste zes

0: maanden van 2026. 800.000 doelwitten zijn met drones succesvol bewezen aangevallen. Dat is ongeveer 90% van alle aanvallen die Oekraïne uitvoert. Het blijven Oekraïnse cijfers, maar het geeft wel aan dat het, ja, dat de oorlog helemaal is geëvolueerd naar een artificiële intelligentie oorlog met drones.
1: Want waar ze in 2022 mee begonnen zijn in die fabriek, wat ze daar nu maken, dat is al lang niet meer hetzelfde.
0: Nee, absoluut. Dat zijn aangepaste materialen. Ze hebben alles kunnen uitvoerig kunnen testen ook. En daarbij zijn ze uitgekomen tot prototypes die goed werken. Bijvoorbeeld de FP1, FP2 drones, dat is met piepschuim, dat is met carbon onderdelen. Dus alles is zodanig gemaakt en ontwikkeld om specifiek doelgericht doelwitten te gaan treffen. En heel nauwkeurig, dat is heel belangrijk om daarbij te vermelden, die zijn heel nauwkeurig, waardoor dat er ook amper burgerdoden of slachtoffers vallen. En dat kan je eigenlijk factueel niet zeggen van de Russische aanvallen op Oekraïns gebied.
1: Want we baseren ons grotendeels natuurlijk op die Oekraïnse cijfers als het gaat over nauwkeurigheid, over hoeveelheid van doelen die worden geraakt. Maar het lijkt wel inderdaad, zeker als je ziet wat er op de Krim gebeurt, dat Rusland daar geen antwoord op heeft.
0: Nee, absoluut. En in de Oekraïnse strategie, dat is ook wel heel interessant, vind ik, is al die drone-eenheden die live, als zij iets vernietigen, een doelwit vernietigen, dan wordt dat allemaal opgenomen en opgeladen in een systeem, in een database, live. En dan krijg je e-points. Online in dat systeem krijg je beloningen, punten, waarmee je dan zelf als eenheid kan beslissen, oké, ik ga die punten inzetten om specifiek deze gronddrone te gaan kopen of deze drone te gaan kopen, waardoor, dat gebeurt massaal over het hele front, waardoor dat Oekraïne live een zicht heeft over welke eenheden presteren goed en welke drones willen zij. En live kunnen ze daarmee ook de productie bijvoorbeeld gaan zeggen, oké, deze drones die dat kunnen we zien, die werken goed, die productie gaan we opschalen, die gaan we aanscherpen. Dus het is heel, heel efficiënt en doeltreffend.
1: Is het daarom ook belangrijk, we zitten nu in de lente en de zomer, dat ze daar nu snelheid nemen om inderdaad ook te zorgen dat de juiste drones, de juiste toestellen op de juiste plek geraken op het juiste
0: exact.
1: Moment?
0: Exact. We zien dat Oekraïne een soort van antwoord heeft gevonden om Rusland pijn te doen op financieel vlak, ook op logistiek vlak. En ik denk, of dat is wat we de afgelopen 2 maanden zien, dat Oekraïne aan een grootschalige campagne is begonnen in bezet Oekraïns gebied. Dus de autosnelwegen richting Melitopol, Mariupol, Donetsk, Lugansk, die worden allemaal dagelijks onder vuur genomen. Dus denk aan de trucks die olie, benzine vervoeren, al die zaken worden onder vuur genomen. En dat gaat blijven stijgen met als eventueel een culminatiepunt ergens na de zomer of in het najaar, om dan de weg vrij mogelijk te maken voor een offensief, wie weet. Maar je merkt wel dat er de druk toeneemt en dat er iets zit aan te komen.
1: En dat misschien de intentie is, want jij gaat al vele jaren naar daar. Heb jij de indruk dat dit inderdaad een soort van game changer, een verandering van die oorlog kan zijn?
0: We moeten voorzichtig blijven.
1: Altijd.
0: Het is nog altijd redelijk vroeg om dat te kunnen stellen. Maar wat ik wel merk, en dat is voor het eerst sinds het offensief in 2022, september 2022 van Oekraïne, waarbij Kharkiv, Kherson bevrijd werden, dat ik weer zo'n gemoedstoestand, een optimisme voel, waarbij dat de Oekraïners zeggen, oké, we hebben succes, we hebben misschien wel een strategie gevonden om op lange termijn Rusland heel erg pijn te doen. En dat optimisme doet deugd vandaag in Oekraïne.
1: En dat zou wel eens kunnen komen door die drones, Arnaud de Dekker, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Er staat 186 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Een uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 tussen Zwijnaarden en Gent-Brugge. Daar is de rechterrijstrook dicht. Er ligt olie op de weg. En vanaf het parkeerterrein in Kruibeke telkens een kwartier trager. Op de N16 naar Willebroek een half uur file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. In Vilvoorde een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Jette en 20 minuten tussen Strombeek en Tervuren. En door een ongeval is de enige 10 van Frankrijk naar Brussel bij Bergen afgesloten vanaf de afrit Nimi. Daar moet je omrijden en dat is ongeveer 2 uur file daar.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Klaas en zeven tuinen. Ik ga geen grapje maken over tuinen waar het warm is en zo nu. Ik zei daar net heel oneerbiedig, maar eigenlijk met het allergrootste respect voor Ben Krabbé, dat na 33 jaar als quizmaster, dat je dan toch een beetje erfgoed bent. Sven de Leijer gaat hem opvolgen bij Blokken. Sven de Leijer is presentator van Vrede op Aarde en Hotel Romantiek. Heeft nog niet zo heel erg veel quizervaring. Heeft één seizoen gedaan van Ik heb het u letterlijk juist gezegd. Een dagelijkse quiz gaan presenteren, dat is toch nog iets helemaal anders. En wij zijn eens in ons archief gedoken op zoek naar voorgangers, illustere Vlaamse quizmakers. En dan beginnen we natuurlijk bij Tony Corsari.
2: Goedenavond, goedenavond, kijkers thuis en

0: Vanaf morgen 1 januari moeten alle fietsen om in orde te zijn met het nieuwe verkeersreglement uitgerust zijn met een reflector vooraan, liefst op de stuurstang. De vraag is van welke kleur. Ik zou denken dat het afhangt van de kleur van de minister van Verkeersding. Maar goed, er staat hier wit, rood, blauw, groen of geel.
1: Goedenavond, dames en heren. Dit is de eerste pre-Olympische show met of zonder de Amerikanen. Walter Capio is de naam, de homeshow het programma. En Jocoli is de naam van de eerste kandidaat aan wie ik graag deze brandende fakkel meteen overhandig. Oh.
2: Natuurlijk is uw gastheer Berend Boudewijn.
3: Goedenavond. Nee, de eerste ronde, vragen. Ik begin de vragen aan de heren te stellen. U voorspelt wat direct de dames op diezelfde vraag van antwoord geven.
4: Beste Secondewijzer, aflevering 109. Zeer goede avond, dames en heren. Welkom bij Persecondewijzer. Twee nieuwe spelers. Vorige week één viel eruit, de andere hint ermee op.
5: 36 voor Tom, 43 voor Danira. Tom komt als eerste aan de beurt. Welke steden in Frankrijk hebben de meeste inwoners?
6: Parijs.
5: Ja.
6: Toulouse. Lyon.
5: Lyon, het is gebeurd.
7: Goedenavond. Sinterklaas is hier vrijdag langs geweest en die heeft een paar cadeautjes achtergelaten. Was snoepekus, mandarijntjes. Maar het beste van al, hij heeft ook 1000 euro achtergelaten. Deze 5 nieuwe kandidaten spelen dus voor 2000 euro vandaag.
8: Goedenavond. En welkom in een gloednieuw spelprogramma Blokken. Wat is Blokken? Blokken is een soort van weetquiz, gecombineerd

0: Natuurlijk ook.
1: Ja, uiteraard. Hè. En Tony Corsari en dan Berend Boudewijn. Ja, al die grote spelshows op de Nederlandse televisie, dat was voor ons dagelijkse prik. Hè.
0: Ja.
1: En nadien zijn we natuurlijk wel allemaal terug naar de Vlaamse posten komen kijken, dankzij de inbreng van onder meer de commerciële televisie. En dat heeft ook voor de openbare omroep een nieuwe injectie gegeven. En dat is alleen maar tot vermaak van het kijkerspubliek, ja. Hè? Dus dat is keuze te over.
0: En tot vermaak van ons als we dan zo'n prachtig archiefstuk kunnen maken. Het fragment dat we van u lieten horen kwam uit Waagstuk.
1: Mm-hmm.
0: Hoe lang is dat ondertussen geleden?
1: Ja, dat was de beginperiode. Hè. Dat waren de jaren 90, ja. 1, 2, 3, 90. Ik hoor dat Ben, hoeveel, 1000, 7000?
0: Ja, 33 jaar. Ik denk iets van een 7000 dat het zal zijn. Hè?
1: Ik denk dat wij naar de 2000 zijn gegaan. Want ik herinner mij dat bij de 800ste, ik weet niet precies waarom, bij de 800ste er een viering plaatsvond. en dat ik een schilderij cadeau kreeg. Denkende misschien, we gaan niet meer voor verder spelen, maar het is dan toch, we hebben toch nog enkele jaren verder
0: wat meer
1: gedaan.
0: Want dat was Waagstuk een van die eerste dagelijkse quizzen ook. Hoe moeilijk is dat om zo'n dagelijkse quiz te presenteren?
1: Ja, je moet in heel goede vorm zijn, denk ik. Het is bijna topsport. Wij namen soms tot 7 afleveringen op één dag, dan weet je op het einde, en dat heb ik bij Ben ook gemerkt, ik dacht dat Ben er 5 deed soms per dag, en dat je op den duur niet meer weet, is het nu maandag of vrijdag, moet ik nu aankondigen, tot morgen, of was het gisteren? Enfin,
0: ja, ja.
1: Bij die 5e, 6e en 7e opname heb je echt geen idee meer welke dag van de week je aan het presenteren bent.
0: Ja, je moet toch ook altijd zo'n praatje slaan met kandidaten, kunnen heel verschillende mensen zijn, dat moet ook elke dag een beetje verschillend zijn, elke aflevering. Dat kan toch niet iedereen, hè?
1: Nee, je moet je daar echt wel op concentreren. Ik bedacht met mijn redactie 10 openingszinnen om niet altijd in dezelfde clichés te vervallen. Maar eigenlijk, het beste wat je zou kunnen doen is inderdaad daar een soort handelsmerk van maken, zoals Sonja Barend dat deed op de Nederlandse televisie. Die zei altijd bij afsluiten van haar talkshow, zei die wel te rusten voor straks en morgen gezond weer op.
0: Ja, ja.
1: En je zat te wachten bij elke aflevering of ze dat zinnetje nog eens wou debiteren. Maar dus eigenlijk maak je dat wel makkelijk. Dan kun je elke keer opnieuw met dezelfde openingszin en met dezelfde sluitingszin het programma afronden.
0: Ja.
1: Dus dat is wel handiger dan elke keer iets nieuws bedenken. Want dat is onmogelijk.
0: Dat is al een trucje. Is het heel verschillend om een quizprogramma te presenteren of een praatprogramma?
1: Ja, dat denk ik wel. Bij een praatprogramma moet je vooral, het belangrijkste kwaliteit lijkt mij, luisteren.
0: Aha.
1: Luisteren en kunnen stiltes respecteren. Bij een quizprogramma moet je de tempo erin houden en moet je de vragen op een regelmatige basis kunnen formuleren. Je luistert natuurlijk ook wel naar de antwoorden, want je moet die goed of afkeuren. Maar dat is toch wel het grote verschil tussen de twee.
0: Ja.
1: Je moet je aan het scenario strikt houden van een quiz, terwijl bij een praatshow kun je alle kanten uit, afhankelijk van je gasten.
0: Ja, als je maar goed luistert, inderdaad. Wat mij ook opviel daarnet in ons lijstje, we hebben Fien Germijns laten horen, maar als je eens gaat kijken in het verleden, weinig vrouwen in dat lijstje van Vlaamse quizmasters, toch, hè?
1: Ja, je trapt mij op mijn tere ziel, want ik ben op dat gebied een echte feminist. Ik heb dat nooit begrepen waarom dat vrouwen, in het begin van de Vlaamse televisie was dat ook zo, altijd een tweede rangs plaats hebben moeten innemen gedurende jaren aan een stuk. Paula Semer was misschien een baanbreekster, maar ze heeft me letterlijk gezegd dat toen zij binnenkwam op een vergadering bij de producers, want ze was net benoemd voor de producers, en dat één van de mensen die een technische uitleg aan het geven was tegen Paula, zei, ja mevrouw, zet u maar op de laatste rij, dan kunt u uw breiwerk terug bovenhalen.
0: Oh.
1: Dus uit zo'n periode komen wij.
0: Ja.
1: En dan ben ik al heel blij dat Fien dat mag doen, maar eigenlijk zijn we 50 jaar achter. Hè.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb dat nooit begrepen, waarom zou een vrouw dat niet evenwaardig kunnen? Daar moeten we vanaf, van dat cliché dat mannen dat beter humor, beter presentatoren zijn. Dat is absoluut niet waar. Dus Nee.
0: Mooi dat je dat zegt. Doet natuurlijk niks af aan de verdiensten van Sven De Leijer. Die gaat overnemen in blokken. Heb jij tips voor hem?
1: Ja, wel...

0: Ik heb nog tegen iemand gezegd, tegen een collega van u vanmorgen, ze hadden geen betere vervanger kunnen zoeken dan Sven. Hij is echt de man die met zowel het quizgedeelte aan de slag kan, als met kandidaten die ook een beetje humor heeft. En wat hij zeker niet gaat doen, en dat hoeft ook niet, dat is Ben proberen te imiteren, want je moet nooit iemand willen imiteren. Maar dat is ook helemaal niet nodig. Ik weet dat Sven dat op zijn manier even goed gaat doen, zo zeker weten. Ja, absoluut.
1: We kijken daar nu al naar uit. Luc Appermond, ontzettend bedankt voor de tijd vanmiddag.
0: Heel graag gedaan en probeer een beetje het hoofd koel te houden.
1: Dat moeten we allemaal. Dankjewel, dag. Mooie avond straks.
0: Groetjes, ja, dag.

0: Tegus en Constant Now, als je je afvraagt waarom is het nog niet over de hitte gegaan. Ja, na 5 uur gaan we toch iets doen daar rond. Namelijk, waarom heb je minder honger als het zo warm is? Een vraag die we beantwoorden eens we de hoofdpunten op een rij hebben gezet.
1: Zaterdag heeft de dag van de boekhandel plaats. Het centrale thema is samen lezen. Boekhandels in heel Vlaanderen en Brussel organiseren leesclubs en literaire middagen om lezers met elkaar in contact te brengen. Compagnie Merkpoel doet de opwarming vanuit de Passaporta Bookshop in Brussel. Vrijdag van 10 tot 12 op Radio 1.
2: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Mijn koersfiets is helemaal aan de klok.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is ge...
2: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
4: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
5: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De hitte doet steeds meer organisatoren ingrijpen in hun planning. In Gent staan 40 verdachten terecht van grootschalige mensenhandel vanuit China. En kunstschaatster Luna Hendricks zet een punt achter haar topsportcarrière. Wegens de hitte zijn de komende dagen verschillende evenementen afgelast, zoals een landbouwbeurs bij Aldenbieze in Limburg, de paardenmarkt in Torhout en de zomerbraderij in Lier. Andere organisatoren passen hun programmatie aan en vermijden de warmste uren van de dag, zoals Genk on Stage op zaterdag. Wat wel aan de gang is op dit moment in Evergem in Oost-Vlaanderen is Rock for Specials, een festival voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de hitte zijn er iets minder festivalgangers dan de vorige jaren, maar de meesten hebben zich niet laten afschrikken. Wim Schepens.
6: Are you ready for the rest, hè?
7: Bloedheet is het hier in Evergem.
8: Ja, 38 graden. Dat juist gezien op de meter.
7: Door de hitte hebben sommige festivalgangers getwijfeld om te komen.
9: Wij hebben inderdaad wel getwijfeld om naar hier te komen. Maar ja, onze directie even toegelaten.
6: Kom aan, dat kan verder.
7: Maar volgens organisator Tim Bruylands biedt het festivalterrein genoeg verkoeling.
10: Wij hebben er in overleg met het lokale bestuur een zone met bomen mogen bijnemen. Dus we hebben daar eigenlijk nog eens 500 vierkante meter extra schaduwruimte bij. Daar schijnt de zon niet op.
7: En van die lommerrijke plekken maakt begeleider Tarek met zijn mensen dankbaar gebruik.
11: Ja, we proberen de mensen met rolstoel wat verkoeling te geven door ze te laten door de schaduw te rijden. En dat vinden ze al wel leuk.
7: Deze festivalgangers hebben hun eigen manier om zich koel te houden.
12: We hebben een waterpistool en verkoeling met een zwembadje, dus we kunnen ons wel goed verkoelen.
13: Maar het zelfs niet veel, hè? Maar toch.
5: We hebben vandaag overigens het warmterecord uit 1976 verbroken voor een 24e juni. Dat gebeurde vanmiddag al toen het kwik in Ukkel boven de 33 graden ging. En er gaan deze week nog records sneuvelen, zegt David de Heenouw van het KMI.
14: Ook morgen en overmorgen zullen we dagrecords verbreken. Morgen is het te breken dagrecord 33,6. Vrijdag staat het op 33,5, dus ook beiden uit 1976, vermits we naar temperaturen gaan van 36, 37 of misschien zelfs 38 graden.
5: Het federaal parket vraagt straffen tot 10 jaar voor een bende Chinese mensenhandelaars. Ze zouden jarenlang honderden Chinese vrouwen naar Europa hebben gebracht en die dan hebben gedwongen om zich te prostitueren. Volgens het parket gebeurde dat in heel slechte omstandigheden. Van in de rechtbank in Gent, Philippe Heijmans.
15: Zeker 350 en mogelijk zelfs 1000 vrouwen zou de bende vanuit China naar Europa hebben gesmokkeld. De vrouwen moesten zich prostitueren, zogezegd om de kosten voor hun reis af te betalen, zegt Michele Walgrave, de advocaat van migratiecentrum Miria.
16: Men belooft die dan om in Europa veel meer geld te kunnen verdienen, maar in plaats kregen ze vaak meer schulden. En zo bleef men eigenlijk zeer lang in die tang zitten van de criminele organisatie.
15: De vrouwen moesten 7 dagen per week seks werken, met soms 30 klanten per shift. Wie niet wilde, werd fysiek bedreigd.
16: Er waren ook bepaalde personen die de dames een bezoekje kwamen brengen die nogal breed van postuur waren en nogal wat angst inboezemden.
15: Volgens Raan Koolman, advocaat van een van de vermoedelijke kopstukken, stelt het federaal parket het erger voor dan het was.
17: Ik denk niet dat het makkelijke slachtoffers waren. Dat is natuurlijk de stelling van het federaal parket. De vrouwen waren ook vaak ook wel vragen aan de partij om naar hier te komen. En dan is de vraag of het effectief uitbuiting heeft plaatsgevonden, ja of nee.
15: Omdat er bijna 40 mensen terecht staan, duurt het proces hier 2 dagen.
5: De stad Gent gaat in beroep tegen haar veroordeling voor de onopzettelijke dood van 2 mensen. Eind 2023 kwamen een Duitse toeriste en een Oekraïns jongetje om het leven tijdens een hevige storm. Ze kwamen onder een boom terecht. 2 andere mensen raakten gewond. Volgens de rechtbank had de stad te weinig gecontroleerd of de bomen in de parken geen gevaar vormden. En Gent moet daarom €270.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Maar de stad gaat dus in beroep. De Franse dokter die besmet is met het Ebola-virus is van Congo naar Frankrijk gereisd met een vlucht van Air France. Pas toen hij landde in Frankrijk had hij hoofdpijn en liet hij zich opnemen. De andere passagiers op de vlucht moeten mogelijk 3 weken in quarantaine. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat de besmetting nog eens duidelijk maakt welke risico's de gezondheidswerkers in Congo nemen om patiënten te helpen.
18: This case is a reminder of the risks faced by frontline responders. Almost 80 health workers have been infected, highlighting the risks they face.
5: Al meer dan 1000 mensen raakten besmet in Centraal-Afrika, onder wie 80 dokters en verpleegkundigen. Tijdens de oorlog in Gaza heeft Israël doelbewust kinderen geviseerd en gedood, zegt de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden in een nieuw rapport. Dat rapport bevestigt ook eerdere bevindingen van de VN over een genocide in Gaza. Mieke Strings.
19: Sinds het begin van de oorlog in Gaza op 7 oktober 2023 zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna 1/3 van hen zijn kinderen. Volgens de commissie heeft Israël hen doelbewust geviseerd door zware bommen te gooien die zonder onderscheid doden, maar ook door specifiek op kinderen te richten, zegt de voorzitter van de commissie.
20: Using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
19: Ook scholen worden vernietigd en voedsel wordt ontzegd. Daarmee wordt het voortbestaan van het Palestijnse volk doelbewust bemoeilijkt, zegt het rapport. Ook nu nog, 8 maanden nadat een bestand is ingegaan, wordt gemiddeld elke dag een kind gedood. De VN-commissie benoemt ook het geweld van de Palestijnse militie Hamas als oorlogsmisdaden, maar Israël gaat een stap verder, zegt de voorzitter.
20: The report released today further substantiates our finding on genocide.
19: Dit is een genocide en Israël moet ter verantwoording worden geroepen, is de conclusie.
5: Luna Hendricks stopt met competitiesport. De 26-jarige Hendricks was in 2024 de eerste Belgische Europese kampioene in het kunstschaatsen. Steffi Merlevede maakte een overzicht van haar carrière.
21: Luna Hendricks gaf nog een laatste keer alles op de voorbije winterspelen in Milaan. Haar 3e spelen al, waar ze 14e werd, ondanks een botkneuzing en een moeilijk jaar met onder meer een operatie. Op haar 26e stribbelde het lichaam steeds meer tegen en ook de mentale druk om te presteren viel haar zwaar. Wat Hendricks in haar carrière neerzette in een on-Belgische sport is indrukwekkend. Met haar broer en coach Jorik naast zich schaatste ze zich naar de wereldtop en werd een van de boegbeelden van de Belgische wintersport. In 2024 veroverde Hendricks de Europese titel, een Belgisch unicum. En 2 jaar daarvoor al pakte ze de allereerste Belgische WK-medaille ooit, met zilver in Montpellier. In totaal staan er op het palmarès van Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en een Olympisch diploma.
5: Het is nu het goede moment om te stoppen, zei Luna Hendricks op een persconferentie. Ze voelt aan dat haar lichaam het hoogste niveau niet meer aan kan.
22: Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten. En ja, ik wil gewoon met een voldaan gevoel afscheid kunnen nemen. En ik denk dat dat vandaag de moment was om die stap te zetten.
5: Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden. Niet koeler dan 25 graden. Morgen heet tot 38 graden met een geïsoleerde onweersbui in de Ardennen. Vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. En zaterdag neemt de bewolking en de kans op een bui toe vanaf het westen. Vanaf zondag wordt het koeler met regen of onweer vanuit Frankrijk. We begonnen ook met de hitte en dan vooral de gevolgen ervan. Tal van organisatoren passen hun planning de komende dagen aan. Sommige evenementen worden afgelast, andere wijzigen hun programma op de heetste uren van de dag. En zowat overal zijn er extra maatregelen tegen de hoge temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
2: En met jou heel blij dat je er ook bent vanmiddag. Dit is Daan.

0: Ukkel is het dagrecord voor 24 juni van de tabellen. Het is daar vandaag 33,2 graden geworden. Dat klinkt een beetje als een prestatie, maar het is toch vooral een uitdaging om het zelf zo koel mogelijk te houden. Gilles Bourgeois, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent inspanningsfysioloog verbonden aan de Universiteit van Gent. Ik zou u meteen een vraag willen voorleggen van een van onze luisteraars, Kevin. Die stuurt van dit warme weer. Word ik vermoeid, mijn hartslag is wat hoger en ik heb pijn in mijn spieren.
1: Dat is een zeer normale reactie in deze extreem warme omstandigheden. Ons lichaam moet meer werken, moet harder werken om af te koelen. En daarbij is het hart, die het bloed rondpompt naar de huid voor afkoeling, die harder moet werken dan in normale omstandigheden.
0: Ja.
1: Dus de belasting op het cardiovasculaire, op het cardiale systeem, is een pak groter.
0: Ja, en dat je dan pijn hebt in je spieren, hoe komt dat?
1: Dat kan zijn omdat Kevin misschien gedehydrateerd is, dat hij te weinig water heeft gedronken, waardoor uiteindelijk de waterhuishouding in het lichaam wat verstoord is. En dan gaan er spierkrampen ook optreden. Omdat de spierfunctie, de contractie van de spieren, ook gelinkt is aan een goede waterhuishouding, een goede waterbalans in het lichaam en ook elektrolyten.
0: Ja.
1: Zoals natrium, zout is een heel belangrijke.
0: Voldoende water opnemen, voldoende zout binnen hebben,
1: ja,
0: ook.
1: Iemand
0: anders liet ons weten, ik heb met dit warme weer het gevoel, en niet alleen het gevoel, dat ik minder honger heb, ik eet ook gewoon minder.
1: Ja, dat klopt ook. Dat is ook ons lichaam ervaart die warmte. En dan gaat dat gaat een signaal sturen naar onze hersenen. En onze hersenen gaan zeggen van ja, wat is het belangrijkste? Eten of drinken? En dan, wat gaat hij doen? Drinken is het allerbelangrijkste. Dus gaat hij de hormonen die een hongergevoel opwekken en die gaat hij verlagen. Hormonen die een verzadigingsgevoel hebben, gaat hij gaan opreguleren.
0: Mm-hmm.
1: Zodanig dat we eigenlijk dat we niet zoveel honger hebben, dat we verzadigd voelen, maar dat er meer aandacht kan besteed worden aan een dorstgevoel, om meer vocht binnen te krijgen ook.
0: Eigenlijk moet je luisteren naar je lichaam, want dat vertelt je wat je nodig hebt.
1: En dat klopt heel vast, heel zeker. Ja.
0: Ja. Waarom, of wat gebeurt er met ons lichaam als we dan toch een stevige warme maaltijd binnen hebben?
1: Ja, dus dan gaat er eigenlijk, om die maaltijd te verteren, zal er ook energie moeten gebruikt worden om dat te kunnen gaan doen. Dus er zal ook een grotere of terug bloedtoevoer moeten

0: trein naar de maag. Maar die kan dan niet naar de huid gaan om af te koelen. Waardoor dat er eigenlijk een competitie bestaat tussen het afkoelsysteem en het verteren van de maaltijd. Dus is het niet zo heel verstandig om een extreem zware maaltijd, en zeker ook warme maaltijd, te gaan nuttigen in deze warme omstandigheden. Want ook die vertering van die maaltijd gaat dan nog een keer extra warmte gaan produceren.
1: Ja.
0: Want dat gaat omzetten in energie en warmte.
1: Ja, ja. Kevin begon met die vraag. Ik word hier vermoeid van dit warme weer. Omgekeert hebben we ook iets binnengekregen van Wart. Die zich afvraagt, ja, met die nachten die toch moeilijker gaan, minder slaap. En toch lukt dat. Klopt dat ook dat we misschien wat minder slaap nodig hebben nu?
0: Dat is heel individueel. Hè. Mensen kunnen wel tegen een beperkte periode waar het er minder slaap is. Dus als de hittegolf niet te lang meer zal aanhouden, zal men daar wel ook van kunnen herstellen. Maar dat is heel individueel. De mensen meer of minder slaap nodig hebben. En hangt ook vast, of hangt ook af van de plaats en de omstandigheden waarin je gaat slapen. Misschien het is bij de ene persoon toch al wat koeler in de slaapkamer dan bij de andere persoon, waardoor het iets moeilijker is om in slaap te vallen.
1: Ja, toen ik gisteravond door het slaapkamerraam hing om nog een beetje af te koelen, zag ik nog mensen die aan het lopen waren, die waarschijnlijk dachten, dit is een cool moment, hoewel cool, om toch nog even een toertje te gaan doen. Is dat een goed idee bij deze omstandigheden? Wellicht wel om dat om 11 uur 's avonds te doen, maar...
0: Wel, eigenlijk de beste periode om in deze omstandigheden te gaan lopen is 's morgens vroeg.
1: Okay.
0: Want dan zijn de koelste omstandigheden, de nacht is erover gaan, de temperaturen zijn het laagst in de ochtend. Dus dan is het best om te gaan lopen. Ook als we 's avonds gaan lopen, wat gaan we eigenlijk gaan doen? Onze kerntemperatuur eigenlijk extra gaan doen stijgen, net voordat we in slaap gaan moeten vallen. Terwijl dat kerntemperatuur de belangrijkste factor is om eigenlijk ook snel in slaap te vallen. We hebben gezien in een studie waarbij dat de kerntemperatuur, als die normaal in normale omstandigheden is, die 37 graden Celsius ongeveer, is gelinkt, een hogere kerntemperatuur is gelinkt aan een langere tijd om in slaap te vallen.
1: Mm-hmm.
0: En als we dan gaan lopen net voor het slapen gaan, gaan we die eigenlijk extra gaan doen verhogen, waardoor het nog een keer iets langer zal duren om in slaap te vallen.
1: Ja, dus als je wil gaan, dan toch beter 's ochtends.
0: Inderdaad.
1: Heel veel bijgeleerd. Gil Bourgeois, dank je wel daarvoor.
0: En graag gedaan.
1: 172 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 1 kwartier tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. De weg is daar weer proper. Op de E19 tussen Zemst en Rumst 1 kwartier. En op de N16 naar Willebroek. File rijden aan de werken daar in Temse 25 minuten. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten vertragen tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 1 kwartier tussen Vorst en Jette en 20 minuten. Tussen Strombeek en Tervuren. Er is ook een ongeval gebeurd op de N10 van Frankrijk naar Brussel. Bij Bergen is die afgesloten vanaf de afrit Nimi en je moet erom. Er is 2 uur file daar. En naar Luik op de E40 tussen Berthem en Heverlee door een ongeval op de linkerrijstrook aan het begin van de E314. En in Rijkenvorsel kan je niet over brug 7. Die ligt aan de Looiweg.

0: het al een paar keer gehoord deze week als tip om een beetje af te koelen. Going shopping, want in een winkelcentrum heb je al wel eens wat airco en dan wordt het wat lichter en zachter om te dragen allemaal. Of je blijft luisteren naar Radio 1, want wij gaan naar de ijspiste.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: Voor Luna Hendricks natuurlijk, kunstschaatster. Ze zet een punt achter haar professionele carrière. Vanmiddag heeft ze dat zelf bekendgemaakt op een persconferentie. 2024 werd ze nog Europees kampioene als eerste Belgische ooit. Maar 2 jaar later is het op. Haar lichaam wil niet meer mee op het allerhoogste niveau. En ook mentaal werd het steeds lastiger.
3: Ja, het was mentaal gewoon ook heel zwaar aan het worden. Het is gewoon niet te onderschatten om 4 jaar lang elke wedstrijd opnieuw het podium te halen, elke keer opnieuw medailles te halen. En ja, er ligt een druk op mijn schouders, of er lag een druk op mijn schouders. En dat was gewoon ja, heel moeilijk om mee om te gaan. En zoals nu, ik kan gewoon echt vrij op het ijs zijn. Ik moet niks meer bewijzen. En ik kan gewoon doen wat ik het liefste doe.
0: Inge van Meensel, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij hebt haar carrière natuurlijk van heel dichtbij meegemaakt. Ze klinkt op het einde zelfs opgelucht. Deze beslissing is niet echt een verrassing, hè?
4: Nee, het zat er echt aan te komen, maar ze heeft heel veel tijd nodig gehad om het dan ook echt uit te spreken. Wij wisten al een tijdje van... Die Olympische Spelen zijn haar laatste geweest. En het is goed geweest, omdat we ook zagen hoe fel ze heeft afgezien. Ze heeft die blessures gehad, altijd moeten terugvechten. En mentaal, op het EK in Sheffield nog dit jaar, was zo pijnlijk om te zien. Ze gaf toe, ik had een blackout, ik had faalangst. Haar broer, ook haar coaches, Jorik Hendrik, zei toen, ik heb zo hard op haar moeten inpraten, want ze wou... zelfs niet meer starten. Mm-hmm. Dat kost zoveel energie, is mentaal zo zwaar. Het is op, maar ze heeft dat 22 jaar gedaan. Ze is 26, vanaf haar 4e stond ze op dat ijs. Want haar 2 grote broers, die deden ijshockey. En Jorik, de 3e broer, die deed aan kunstschaatsen. En zij ging altijd van jongs af, toen ze baby, peuter was, al mee naar die schaatsbaan. Dus ja, zij ging in die voetsporen treden. En 22 jaar heeft zij geschaatst. En al heel snel was heel duidelijk... hoe groot haar talent was en ja, hoe mooi haar uitstraling was. Dat zag je al heel jong. Dus ja, 22 jaar heeft ze alles geëist en gevraagd van haar lichaam, van haar hoofd. En het is op. Maar het is heel moeilijk geweest hoor, om die beslissing dan ook daadwerkelijk te nemen.
0: En om het dan ook uit te spreken, want ze zei vandaag letterlijk op die persconferentie, ik heb mijn niveau, ja, dat is nog altijd goed, maar ik kan niet meer mee met die nieuwe generatie. Is dat verschil echt zo groot geworden?
4: Ja, dat hebben we toch echt wel gezien op de Olympische Spelen. Je hebt daar een paar heel jonge Japanse meisjes die opkomen. Kaori Sakamoto, de oudere Japanse, die heeft het daar nog fantastisch gedaan. Maar die voelde ook aan, voor mij is het ook klaar. En op het WK hebben we het ook gezien, hè, met Nina Pinzaroni, die daar brons wint. Dus ja, de nieuwe generatie staat klaar. En zij voelde wel, dit kan ik niet meer aan. Zelfs op mijn beste dag niet meer. En ja, om het te zien leeglopen, dat gunt niemand. Dat wil niemand zien gebeuren bij zo'n grote kampioene als Luna Hendricks. Dus ik denk dat het het ideale moment is, die laatste wedstrijd op die Olympische Spelen. Daar heeft ze echt van genoten. Mm-hmm. Wat de laatste jaren echt heel moeilijk was voor haar om te genieten. Ja. En ze had alles eraan gedaan, met psychologen en mentale coaches gewerkt. En ze zei, ja, ik weet hoe het zou moeten, maar het lukt mij niet om het om te zetten en om te genieten, om die stress van mij af te krijgen. Ik denk dat dat uiteindelijk toch wel loodzwaar is geweest.
0: Ja, en iets waar ze ook eerlijk over sprak, veel medailles, dat moeten we toch nog eens zeggen. Haar prestatie, het pad dat ze heeft gemaakt in dat kunstschaatsen, voor de wintersport een ruimer beeld voor ons land, is eigenlijk wel ongelooflijk, hè?
4: Ja, als Belgische dit bereiken, dat zoals Nina Derwaal in het turnen een Belgische die Olympisch kampioene wordt, dat is onvoorstelbaar. Wat Luna Hendricks in het kunstschaatsen heeft bereikt, had nooit iemand zijzelf ook niet kunnen denken. Ze heeft medailles gehaald, alle kleuren op het EK, met dan die Europese titel als uitschieter. Ik vond de WK-medaille in 2022 ook ontzettend straf. Mm-hmm. Toen had ze echt een heel, heel hoog niveau. Toen straalde ze, had ze heel veel zelfvertrouwen. Vond ik heel straf. Wat ik ook heel straf vond, na haar enkeloperatie vorig jaar, had ze nog 1 kans om zich te plaatsen voor die 3e winterspelen.
0: En dat
4: was
0: ze gedaan,
4: ook het kwalificatietoernooi in Peking. Ja. immense druk, een race tegen de klok en ze doet het. En terwijl ik dit vertel, krijg ik weer kippenvel. Ja. Want ja, zo ben ik dan weer eenmaal. Maar daar toont ze zo hard haar veerkracht en haar doorzettingsvermogen. En dat willen vechten vond ik zo bewonderenswaardig.
0: Ja, ja, daar toont ze wat voor een grote kampioene ze is. Zowel fysieke als mentale barrières overwonnen. Je voelt een beetje bij die persconferentie vandaag dat daar is spijt natuurlijk dat het stopt. Maar ergens ook een soort van oef, nu kan ik gewoon op het ijs zonder druk.
4: Ja, ja, want het is duidelijk, hè, je hebt bijvoorbeeld een Pieter Timmers, een Fred de Burggraven, die waren klaar toen ze gestopt zijn met zwemmen. Die hadden geen zin meer om in dat zwembad te duiken. Luna Hendricks, die houdt van het ijs. Haar passie is zo groot, maar die mentale druk, ook die ze zichzelf oplegde, werd te groot. En nu kan ze helemaal bevrijd schaatsen, shows doen. Daar hoeft ze niet de moeilijkste sprongen te doen. Kan ze genieten, kan ze voor die geweldige muziek gaan, want daar vond ik haar zo fantastisch in. Zij durfde echt te kiezen voor heel aparte muziek, terwijl heel veel jonge meisjes blijven steken bij het Zwanenmeer. Mm. Niks tegen het Zwanenmeer, maar zo klassiek. Zij durfde echt buiten de lijntjes kleuren. De jury vond dat fantastisch. Die zeiden van, eindelijk iemand die durft. Daar heeft ze ook echt naam mee gemaakt, met dat artistieke, die expressie. Als die op het ijs stapte, ja, dan zat je al op het puntje van je stoel, want je wist, er gaat hier iets gebeuren. Ja. En dat was ook altijd zo. Ja. Het was zo mooi om te zien.
0: Voor haar broer gaat er ook veel veranderen, want hij was haar coach.
4: Ja, absoluut. Ik heb hem ook kunnen interviewen en hij zei, ja, er valt echt wel iets weg. Ze laat echt voor mij ook een leegte achter. Maar ik keek er ook wel naar uit om nu gewoon broer te zijn. Want het was ontzettend zwaar. Hè. Hij had twee rollen eigenlijk en hij moest daar ook emotioneel heel vaak ondersteunen. Als broer, maar als coach moest hij soms ook streng zijn, erachter zitten, haar een beetje pushen. Dus hij keek er ook naar uit om gewoon broer te zijn. En hij hoopt over enkele jaren weer een groot talent te hebben met wie hij naar de grote kampioenschappen kan. Ik gun het hem van harte, maar intussen, ze gaan blijven samenwerken. Ze gaan deze zomer bootcamps doen samen, want Luna wil heel graag haar ervaring delen met de jonge meisjes die er ook van dromen om naar Olympische Spelen te kunnen gaan. Dus we gaan ze zeker blijven zien. En wie weet, ze droomt ook van mama te worden. Dus het is wel ook voor haar, denk ik, heel spannend. Dat zei ze ook. Het schrikt daar een beetje af van, ja, wat nu? He, zo lang was schaatsen haar leven. Ja. Nu komt er tijd voor iets anders, maar wat? Maar ja, dat is ook boeiend tegelijk, denk ik.
0: 26 jaar, alles kan nog eigenlijk. Hè.
4: Alles kan, absoluut.
0: Inge van Minsel, dankjewel voor je tijd.
4: Met veel plezier.
1: De wereld vandaag.
0: Van de ijsbaan gewoon terug naar de oven.
5: Naar de hittekoepel.
0: Dag Sabine.
5: Ja, dag Ruud. Snikheet is het buiten. Rond 5 uur zag ik voor Ukkel 35,1 graden. Oh. Ja, het absolute maximum voor vandaag is, daar is het nog even op wachten, maar het vorige dagrecord van 76, toen haalden we 32,8 graden, dat was er al gauw aan. Dus bloedheet weer en we blijven voorlopig in dat zeer hete weer zitten. Ook de nachten worden moeilijker om te slapen, want volgende nacht blijven die temperaturen rond en boven 20 graden. Dus wij noemen dat dan tropische nachten of tropennachten. Het zou ook wel eens een record kunnen zijn, want voor Brussel, voor de grote steden bijvoorbeeld, kan dat kwik misschien blijven steken rond 25 of 26 graden. Dus echt wel zeer warme nachten. Het koelt traag af en afkoelen. Ja, misschien niet het juiste woord, maar minder heet. En dan morgen opnieuw snikheet weer. En mogelijk zelfs nog een tikkeltje heter dan vandaag. Tot 36, 37 graden. Misschien lokaal wel een 38 graden. Met alweer die stralende zon, een lode zon eigenlijk. Aan de kust koeler en ze gaan daar vroeger een zeebries hebben dan vandaag, want ook vandaag hebben we daar 30 graden gehaald. En morgen zal het veel eer een 27 graden zijn, omdat die zeebries wat sneller op gang komt. Er zal ook iets meer wind zijn dan vandaag uit het noordoosten en dat maakt het dan misschien net een tikkeltje aangenamer, alhoewel het blijft natuurlijk bakken en braden. De kans op een onweersbui is klein, zeer klein, voor het zuiden van het land dan nog, niet voor Vlaanderen en Brussel. En dan ook de nacht daarop wordt het een hete nacht. Zwoel, 20, 21 graden voor de Ardennen. En dan in de grote steden 26, 27 of 28 graden. Dus ook dat wordt waarschijnlijk een record zachte nacht of warme nacht. Ook morgen gaat waarschijnlijk weer het vorige dagrecord sneuvelen. Ja. Vrijdag nog zo'n hete dag met veel zon. Misschien tegen het einde van de dag, s'avonds een lokaal warmteonweer, maar dat is dan vooral voor de Ardennen. En temperaturen tot 38, misschien wel 39 graden. Veel te heet allemaal. Ook zaterdag nog heel heet weer. In de loop van de dag verwachten we wel vanaf de Franse grens wat onweersbuien. Maar dat zou dan waarschijnlijk vooral in het westen van het land zijn voor de Ardennen. Dus in het centrum en in het oosten kan dat kwik wel nog gaan naar 35 tot 39 graden. Dus in het westen is het dan koeler, 28 aan zee. En dan tot 33 in het westen van het land. Zondag is de kans op onweer veel groter voor het hele land dan. Verspreid over het land in de loop van de namiddag kans op warmteonweer. Temperaturen zo'n 28 graden, dus minder heet. Nog een 30 graden voor het uiterste zuiden en 24 voor de kuststreek. En dan begin volgende week wordt het wat beter ademhalen, denk ik, voor velen. Temperaturen rond 25 graden. De kans op onweersbuien is klein, maandag en dinsdag. En dan dinsdag misschien maar 24 graden voor het centrum van het land. Dus dan is misschien die hittegolf gedaan.
0: Misschien 24 graden. Ik ga eens terug naar het weekend. Werchter Boutique en Werchter Parklife, daar gaan we straks nog eens eventjes over praten, want dat is zaterdag en zondag. Ja. Dan blijft het nog warm, dan zijn er ook onweerswolken, dus daar gaan we straks nog eventjes over praten. Ja. Dankjewel dat we mee zijn.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Wat?
7: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
6: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radion.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness

0: tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Een pasgeboren baby? Zo weer het nest uit. Pas getrouwd? In geen tijd 10 jaar verder.
5: De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze kon vasthouden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudstaven. Goudwisselkantoor.
6: Radio 1.
7: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
8: We're living in

0: Jamiroquai en Virtual Insanity. Zal ik je even vertellen waar je kan genieten van de airco in je auto. 183 kilometer in totaal file. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het traag op de E17 tussen de Pinte en Gent-Brugge. Maar de weg is daar wel schoongemaakt intussen. Op de E19 tussen Zemst en Rumst. En op de N16 naar Willebroek file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 35 minuten vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 1 kwartier tussen Vorst en Zelk. In Dilbeek is er een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook en het gaat ook traag tussen Strombeek en Tervuren. Door een ongeval is de E19 van Frankrijk naar Brussel bij Bergen afgesloten vanaf de afrit Nimi. Daar moet je nog altijd omrijden. File is er daar 2 uur, alstublieft. Naar Luik 10 minuten op de E40 tussen Everberg en Heverlee. De weg is wel vrij aan het begin van de E314. Naar Genk op de E314 in Houthalen. Daar is door een ongeval de weg grotendeels versperd. En in Rijkenvorsel kan je niet over brug 7, die ligt aan de Looiweg.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen. En dat heeft alles te maken met storm Kieran 3 jaar geleden. Toen waaiden er bomen aan en braken er takken af. En toen dat allemaal gebeurde, dan vielen daar ook 2 doden en 2 ernstig gewonden. En de rechter oordeelde vanmorgen dat er in Gent een gebrekkig parkbomenbeleid is.
3: Dit gebrekkig bomenbeheerbeleid in parken is voor de rechtbank volstrekt onaanvaardbaar. In het bijzonder voor wat betreft de parkbomen die een hoog veiligheidsrisico vormden. Bijvoorbeeld wanneer ze, zoals in casu, aan een wandelpad paalden of aan een speeltuin of op een speelterrein stonden.
0: Ja, maar volgens de stad was het onmogelijk om al die bomen te controleren. En Gent gaat in beroep. Wim Peters, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Expert boombeheer, boomverzorging ook aan de hogescholen Odyssee en Vives. De rechter zegt, ja, er is een gebrekkig bomenbeheerbeleid in Gent. Is dat een opmerkelijke uitspraak?
4: Opmerkelijk. Het is geen evidente uitspraak in die zin dat boombeheer gaat over veel aspecten en veiligheid is daar eentje van.
0: Ja.
4: Dus laten we het erover hebben, dat laten we ons beperken tot die veiligheid. Misschien anders gaan we gewoon veel te ver geraken.
0: Dan gaan we, laten we bij die veiligheid, want daarin zit ook uw expertise natuurlijk. Hè. U kent alles over boombeheer en boomverzorging. Stad Gent zegt, Het was onmogelijk voor ons om alle bomen te controleren. Hoe gebeurt dat eigenlijk, zo'n controle van bomen in een park?
4: In het verleden gebeurde dat met een methodiek, met een visuele boomcontrole per boom. En werd dus van iedere boom vastgesteld wat de conditie en de vitaliteit en stabiliteit van de boom was. Dat voordeel is dan dat je heel veel informatie verzamelt.
0: Mm-hmm.
4: Nadeel is dat je dan heel veel informatie verzamelt die dan op een grote stapel komt te liggen en waar je dan ook iets moet mee doen.
0: Ja.
4: Intussen zijn we daar in Vlaanderen langzaamaan vanaf aan het stappen en zijn we aan het overstappen naar een andere methodiek, de QTRA, de Quantified Tree Risk Assessment, een Engelse methode, waarbij dat niet zozeer gekeken wordt naar de bomen, alleen maar naar de bomen, maar dat er gekeken wordt naar de bomen in functie van de locatie waar ze staan.
0: Mm-hmm.
4: Niet iedere boom is op eender welke locatie dezelfde risico's.
0: Nee, kan je dat eens wat concreter maken? Want de rechter heeft inderdaad ook verwezen naar bomen die langs een pad staan bijvoorbeeld, of langs een speelplein. Dat is iets anders dan bomen die in het midden van het park staan, waar je niet echt komt als wandelaar.
4: Ja, kijk, de risico gaat over 2 belangrijke zaken. Enerzijds de kans dat iets gebeurt en anderzijds de schade die er gemaakt wordt als er iets gebeurt. Als de kans klein is, is er geen probleem. Als de schade die gemaakt wordt klein is, is er ook geen probleem. Het is pas als die twee allebei groot zijn dat er een groot risico is. Dus de kwestie is om eerst die bomen te lokaliseren waar de risico's het grootst zijn en dan daarop te concentreren.
0: Dus het gaat niet alleen over de boom, het gaat ook over de omgeving van die boom.
4: Het gaat ook over de omgeving van die boom, absoluut.
0: Met deze warme dagen is het een onderwerp dat ook op een andere manier ter sprake komt. Namelijk, ja, we willen overal meer bomen om onze steden te koelen. Anderzijds creëer je daardoor ook extra risico's natuurlijk en ook extra werk voor een stad om dat allemaal in de gaten te houden of dat goed loopt.
4: Ja, ja, dat klopt. En daarom is het ook belangrijk om dat alle aandacht en alle middelen vooral in te zetten daar waar potentiële risico's het grootst zijn.
0: Ja,
4: ja, dat is dus inderdaad erg belangrijk.
0: Je moet eigenlijk een soort afweging maken, want het risico volledig uitsluiten, dat is wellicht ook... Deze methode is ook niet waterdicht.
4: De geen enkele methode is ooit waterdicht.
0: Nee.
4: En dat kan ook niet. Maar de vraag is... Kijk, de wetgever vraagt ook niet dat er geen risico is. De wetgever vraagt om risico's terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau.
0: Ja.
4: En dan... zijn de risico's door bomen eigenlijk veel kleiner dan pakweg de risico's van het verkeer.
0: Ja, waar we niet altijd bij stilstaan, want dat, inderdaad een bericht als dit over mensen die overlijden door een boom die is omgevallen, dat haalt dan natuurlijk het nieuws. Zetten steden daar voldoende op in, meneer Peters, om die risico's inderdaad zo klein mogelijk te maken?
4: Steden, ja, dat is algemeen. Hè. Dus ik kan nu in dit geval voor Gent kan ik zeggen dat ze sinds dat ongeval hun methodieken wat aangepast, grondig aangepast hebben en ook gezegd hebben, kijk, parken worden nu afgesloten op het moment dat er stormen zijn. Ik weet dat ze vorige vrijdag hebben ze met de storm die er geweest is,
0: ja,
4: hebben ze alles afgesloten. Hebben ze een 50-tal mensen ingezet om alles af te sluiten, ook fietspaden waar er potentieel risico's waren.
0: En kregen mensen ook een be-alert van ga niet in het park?
4: Dat weet ik niet.
0: Ja, dat kan ik u bevestigen.
4: Kijk, het zou kunnen, maar ik ben niet bezig met dat soort zaken, wel met bomen.
0: Ja, dus de methodiek en wat eraan gebeurt is wel degelijk veranderd sinds deze uitspraak. De stad Gent gaat in elk geval in beroep tegen wat daar nu is beslist. Wim Peters, je bent expert boombeheer en boomverzorging. Dank je wel.
4: Graag gedaan.

0: Maar dat zal onder hete temperaturen zijn, dat moet ik u niet vertellen. En dus activeert de festivalorganisatie het hitteplan. Nele Bigaré, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruud.
0: Van Live Nation, want...

0: En dat activeren wij dan. Ik wil dat met jou eens overlopen, als jij dat wil.
1: Dan zullen we er wat dingen uithalen. Water, inderdaad.
0: Zeker.
1: Voldoende water drinken bij dit warme weer. Hebben we hier al uitgebreid gehoord. Belangrijk.
0: Zeker. En dat is ook een algemeen iets dat aangeraden wordt. Dus dat hernemen wij zeker ook. Maar wij stellen ook gratis drinkwater ter beschikking in het festivalpark. Mensen mogen een lege drinkbus meebrengen en ter plaatse vullen.
1: In Frankrijk hebben we gezien dat er een oproep is om geen alcohol te drinken. Geldt dat ook bij jullie?
0: Heb ik gezien, maar er is hier er is crisisoverleg geweest. Er zijn geen maatregelen meegedeeld in die zin. Dus,
1: nee. Dus het is ook niet zo dat jullie daar extra voor oproepen of extra voorzichtigheid of mensen aanmanen tot extra voorzichtigheid?
0: Wij roepen vooral op van heel veel water te drinken. Ik denk dat dat heel belangrijk is in deze. Ik denk dat de meeste mensen dat die boodschap intussen wel meegekregen hebben. En we gaan die ook ter plaatse nog heel vaak herhalen. We hebben net alle ticketkopers al mails gestuurd. En dat komt op de schermen, op de lichtkranten. We gaan dat herhalen.
1: Die zon, een festivalterrein, dat is vaak één grote vlak. Waar je niet altijd veel schaduw hebt.
0: Wel, wij hebben intussen toch wel bomen die gegroeid zijn en mooie kruinen hebben. Dus die bieden wel wat best veel schaduw zelf. We gaan ook nog extra schaduwplaatsen inrichten. Die zijn ze aan het plaatsen op het terrein. Maar ook zonnecrème, ook heel belangrijk. Bieden we ook aan. Er zijn dispensers. En mogen mensen ook meebrengen, tenzij het in spuitbussen is. Maar alle andere zonnecrèmes mogen ze gewoon meebrengen.
1: Ja, een beetje zorg dragen voor elkaar, dat lijkt mij ook belangrijk.
0: Ja, vooral ook, dus durven mensen al wel eens in slaap te vallen in de volle zon. En dan vragen we gewoon, help elkaar, maak die mensen wakker. Als iemand ziet die het moeilijk heeft, spreek die even aan of vraag hulp aan onze crew of aan de hulpdiensten. Die zijn er en die zijn paraat, dus die gaan zeker helpen.
1: Is daar ook extra crew en of hulpdiensten voorzien voor dit weekend?
0: Extra denk ik niet. De mensen die er zijn, die worden echt wel specifiek gebriefd hiervoor. We hebben ook een permanent overleg tijdens het festival met alle hulpdiensten, met overheden. Dus wij houden de situatie wel heel goed in de gaten.
1: Ja, overal in Vlaanderen worden er van allerlei evenementen geschrapt. Ook toneelvoorstellingen, op scholen wordt van alles geschrapt. Is dat idee bij jullie ook op tafel gekomen?
0: Dat ligt er niet, nee. Ook omdat het in het verleden hebben we nogal wel warme edities gekend. We hebben dit plan en zoals gezegd, er is overleg permanent. En als er bijkomende maatregelen moeten genomen worden, dan gaat dat in overleg ook gebeuren.
1: Ja, Sabine was hier 20 minuten geleden en zei zaterdag, maar zeker zondag, onweer mogelijk. Hebben jullie ook daar maatregelen die eventueel kunnen genomen worden of die nodig zijn?
0: Wel, wij hebben ook wij hebben natuurlijk interne noodplannen en met verschillende scenario's. Dus wij zijn daarop voorbereid. Onze normen en onze eisen zijn hoog. Onze standen en installaties worden gekeurd. Ook de tenten en de podia. We hebben ook een permanente weerman on site, of een weervrouw. Ik weet niet wat het dit weekend zal zijn. Die ons echt ook 24 uur op 24 uur. En die adviseert permanent het overleg. En als er zaken moeten opgestart worden, dan starten wij dat op. Ja. Dan werken wij met onze fiches die we hebben.
1: En heb jij nog advies voor festivalgangers?
0: Mijn advies is toch wel die zonnecrème, een hoedje opzetten, zorgen voor elkaar, water drinken. En nog iets heel praktisch, geen slippers aandoen. Ik weet dat het raar klinkt, maar het is warm aan de grond ook. Dus ik zou toch wel iets stevig schoeisel aandoen.
1: Kijk, voilà. De belangrijkste tip komt misschien wel op het einde. Werchter Boutique zaterdag en Werchter Parklife zondag. Nele Bigari van Live Nation, dankjewel.
0: Dankjewel, dag.

0: Habits van Ed Sheeran. Einde van de wereld vandaag. Probeer het zo cool mogelijk te houden vanavond en blijf luisteren naar Radio 1.
1: Editors Live. De Britse helden komen terug naar België. Met nieuwe songs en een show in de AFAS Dome. Vrijdag 19 februari. Tickets vanaf vrijdag om 11 uur via livenation.be. Editors Live. Samen met Radio 1.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij de meloen delen?
7: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een tom gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Breaking news.
11: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
12: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
13: Kan jij je aandacht nog houden bij het nieuws of bij het kwartier? Want blijkbaar werkt ons brein echt minder goed in de warmte. Ondertussen piekt de elektriciteitsprijs en trekt Playmobil weg uit Duitsland. Tot zometeen.
1: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren. 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De hitte doet steeds meer organisatoren ingrijpen in hun planning. In Gent staan 40 verdachten terecht van grootschalige mensenhandel vanuit China. En kunstschaatser Luna Hendricks zet een punt achter haar topsportcarrière. Wegens de hitte zijn de komende dagen verschillende evenementen afgelast. Zoals een landbouwbeurs bij Aldenbiezen in Limburg, de paardenmarkt in Torhout en de zomerbraderij in Lier. Andere organisatoren passen hun programmatie aan en vermijden de warmste uren van de dag, zoals Genk On Stage dat doet op zaterdag. In Evergem in Oost-Vlaanderen gaat Rock for Specials vandaag wel door. Een festival is dat voor mensen met een verstandelijke beperking. De organisatoren zijn het gewoon om met kwetsbare mensen te werken. En er zijn ook extra maatregelen, zegt coördinator Tim Bruylands.
15: Vele van ons

0: Onze specials kijken hier een gans jaar naar uit. En laat ons eerlijk zijn, ze zijn hier misschien in betere handen dan hun studio in Gent of in Antwerpen, die vaak ook een bakoven is. En wij hebben er in overleg met het lokale bestuur een zone met bomen mogen bijnemen. Dus we hebben daar eigenlijk nog eens 500 vierkante meter extra schaduwruimte bij. Daar schijnt de zon niet op. Dus dat is echt een paar graden minder warm dan in de zon.
1: En we hebben vandaag alweer een hitterecord gebroken. In Ukkel was het vanmiddag al warmer dan de 24 juni 1976. In grote delen van West-Europa is het heet. In Parijs is vandaag 40,9 graden gemeten, ook een record. En morgen geldt code rood in driekwart van de Franse departementen. In Spanje zijn de afgelopen dagen al 108 hittedoden gevallen. De meeste mensen bezweken gisteren toen het tot 44 graden werd. Bijna alle slachtoffers waren ouder dan 65. Ons lichaam koelt bij deze temperaturen af door te zweten en door meer bloed naar de bloedvaten onder de huid te sturen. Maar dat kan problemen veroorzaken, vertelt klimaatarts Jules Vertriest.
2: Nu, als er meer bloed doorstroomt, dan moet het hart harder werken om meer bloed rond te pompen. Want de andere organen die moeten ook nog van bloed voorzien worden natuurlijk. Wanneer dat hart er niet meer in slaagt om voldoende bloed rond te pompen, dan kan het in een eerste fase bijvoorbeeld zijn dat je flauw valt, maar in een vergevorderde fase kan je in shock gaan. En daar kan je dan uiteindelijk aan komen te overlijden.
1: De onderzoeksrechter heeft de vrouw aangehouden van de man die maandagavond is doodgereden in De Haan. Het lichaam van de 56-jarige man uit Antwerpen werd op straat gevonden in de buurt van het vakantiedomein Centerparks. Niemand had het ongeval zien gebeuren. Zijn 53-jarige vrouw is nu aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Het federaal parket vraagt straffen tot 10 jaar voor een bende Chinese mensenhandelaars. Ze zouden jarenlang honderden Chinese vrouwen naar Europa hebben gebracht en die dan hebben gedwongen om zich te prostitueren. Volgens het parket gebeurde dat in heel slechte omstandigheden. Vanuit de rechtbank in Gent, Philippe Heijmans.
3: Zeker 350 en mogelijk zelfs 1000 vrouwen zou de bende vanuit China naar Europa hebben gesmokkeld. De vrouwen moesten zich prostitueren, zogezegd om de kosten voor hun reis af te betalen, zegt Michele Walgrave, de advocaat van migratiecentrum Miria.
4: Men belooft die dan om in Europa veel meer geld te kunnen verdienen, maar in plaats kregen ze vaak meer schulden. En zo bleef men eigenlijk zeer lang in die tang zitten van de criminele organisatie.
3: De vrouwen moesten 7 dagen per week seks werken, met soms 30 klanten per shift. Wie niet wilde, werd fysiek bedreigd.
4: Er waren ook bepaalde personen die de dames een bezoekje kwamen brengen die nogal breed van postuur waren en nogal wat angst inboezemden.
3: Volgens Raan Koolman, advocaat van een van de vermoedelijke kopstukken, stelt het federaal parket het erger voor dan het was.
5: Ik denk niet dat het makkelijke slachtoffers waren. Dat is natuurlijk de stelling van het federaal parket. De vrouwen waren ook vaak ook wel vragende partij om naar hier te komen. En dan is de vraag of er effectief uitbuiting heeft plaatsgevonden, ja of nee.
3: Omdat er bijna 40 mensen terecht staan, duurt het proces hier 2 dagen.
1: De staatsveiligheid heeft vorig jaar een record aantal keer toestemming gevraagd om bepaalde spionagemethodes te gebruiken, blijkt uit het jaarrapport van het comité I dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten. Gianni Palink legt uit over welke methodes het gaat.
6: Vooral om het opvragen van telefoongegevens om te weten te komen van wie een bepaald telefoonnummer is, maar evengoed telefoons afluisteren, mensen schaduwen, computersystemen hacken, verborgen camera's plaatsen of privégebouwen doorzoeken. Onze inlichtingendiensten mogen dat in de strijd tegen terrorisme en spionage of georganiseerde misdaad, maar ze moeten wel altijd eerst toestemming vragen aan een speciale commissie. Vorig jaar is dat meer dan 3000 keer gebeurd, vooral door de staatsveiligheid, wat minder door de militaire inlichtingendienst. En dat is dus een recordaantal. Op 10 jaar tijd is het zelfs een verdubbeling. Dat komt wellicht onder meer omdat de staatsveiligheid nu ook dubbel zoveel personeel heeft als 10 jaar geleden.
1: Tijdens de oorlog in Gaza heeft Israël doelbewust kinderen geviseerd en gedood. Tot die conclusie komt de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden in een nieuw rapport. En dat rapport bevestigt ook eerdere bevindingen van de VN over een genocide in Gaza. Mieke Strings.
7: Sinds het begin van de oorlog in Gaza op 7 oktober 2023 zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna een derde van hen zijn kinderen. Volgens de commissie heeft Israël hen doelbewust geviseerd door zware bommen te gooien die zonder onderscheid doden, maar ook door specifiek op kinderen te richten, zegt de voorzitter van de commissie.
8: Using quadcopters, drones and sniper rifles that specifically target and kill children to their head en upper body.
7: Ook scholen worden vernietigd en voedsel wordt ontzegd. Daarmee wordt het voortbestaan van het Palestijnse volk doelbewust bemoeilijkt, zegt het rapport. Ook nu nog, 8 maanden nadat een bestand is ingegaan, wordt gemiddeld elke dag een kind gedood. De VN-commissie benoemt ook het geweld van de Palestijnse militie Hamas als oorlogsmisdaden, maar Israël gaat een stap verder, zegt de voorzitter.
8: The report released today further substantiates our finding on genocide.
7: Dit is een genocide en Israël moet ter verantwoording worden geroepen, is de conclusie.
1: Sport Luna Hendricks stopt met topsportcompetitie. De 26-jarige Hendricks was in 2024 de eerste Belgische Europees kampioene in het kunstschaatsen. Steffi Merlevede maakt een overzicht van haar carrière.
9: Luna Hendricks gaf nog een laatste keer alles op de voorbije winterspelen in Milaan. Haar 3e spelen al, waar ze 14e werd, ondanks een botkneuzing en een moeilijk jaar met onder meer een operatie. Op haar 26e stribbelde het lichaam steeds meer tegen en ook de mentale druk om te presteren viel haar zwaar. Wat Hendricks in haar carrière neerzette in een on-Belgische sport is indrukwekkend. Met haar broer en coach Jorik naast zich schaatste ze zich naar de wereldtop en werd een van de boegbeelden van de Belgische wintersport. In 2024 veroverde Hendricks de Europese titel, een Belgisch unicum. En 2 jaar daarvoor al pakte ze de allereerste Belgische WK-medaille ooit, met zilver in Montpellier. In totaal staan er op het palmarès van Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en een Olympisch diploma.
1: Luna Hendricks vindt dit het goede moment om te stoppen dat zij is op een persconferentie. Ze voelt aan dat haar lichaam het hoogste niveau niet meer aan kan.
10: Ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten. En ja, ik wil gewoon met een voldaan gevoel afscheid kunnen nemen en ik denk dat dat vandaag de moment was om die stap te zetten.
1: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden, niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden. Vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het koeler met regen of onweer vanuit Frankrijk. We begonnen ook met de hitte en dan vooral de gevolgen ervan. Tal van organisatoren passen hun planning de komende dagen aan. Sommige evenementen worden afgelast, andere programma's gewijzigd. Meer op vrtnieuws.be.
11: 160 kilometer file op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 nog vertragen tussen Putty en Rumst. 15 minuten extra daar. Op de N16 naar Willebroek nog 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel dan 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring is het 15 minuten tussen Ruisbroek en Dilbeek door een ongeval op de rechte rijstrook en de zijrijweg. Naar Genk op de E314 ruim een half uur tussen Zolder en Houthalen. Daar is door een ongeval de weg grotendeels versperd. Door een ongeval is de E19 van Frankrijk naar Brussel bij Bergen afgesloten vanaf de afrit Nimi. Je moet er omrijden. Er is meer dan 1 uur file. Nog naar Brussel op de E40 bij Luik ruim 1 uur door een ongeval. Andere vertragingen zijn kleiner en in Rijkenvorsel kan je niet over het brug 7, die ligt aan de Looiweg.
12: Het is overal bakken en braden onder de zon.
13: Al je organen, maar letterlijk allemaal, hebben veel meer moeite om al die hitte af te voeren.
12: Bloed heet weer.
14: Dus uw hersenen
13: dus
14: ook.
13: Dus uw hersenen ook.
15: Wat gebeurt er in mijn brein?
16: Zo'n brain melt.
17: Hoe komt het dat ik echt over simpele beslissingen veel langer moet nadenken?
18: Doet de hitte ons brein smelten?
19: De stroomprijspiek vanavond.
20: Rond 9 uur kost een megawattuur meer dan 1000 euro en dat is een absoluut record.
21: Hoe komt dat dat die prijs keihard omhoog schiet?
22: Joepie, we hebben het feest van Playmobil gevonden.
23: Kom, laten we dansen.
24: Mijn favoriete speelgoedfabrikant Playmobil moet die fabriek sluiten. Het is dus voor dit oer-Duitse bedrijf niet mogelijk om in eigen land te blijven produceren.
25: En wat zegt de teleurgang van Playmobil over de Duitse economie?
26: Leve Playmobil!
25: Nog 15 minuten mijn opgewarmde hoofd erbij houden. Ik ben Katrien Boon en dit is Het Kwartier. Dat is het.
27: Dag 8 van de hittegolf en het wordt een recorddag. Hè. We gaan naar temperaturen in Vlaanderen tussen 35 en 37 graden.
25: En die temperaturen stijgen naar ons hoofd.
0: Ik heb 2 dagen gezocht naar mijn fietssleutel.
2: Oh my god, die van mij is nog altijd kwijt.
0: En
2: ik ben nu al 3 dagen kwijt.
0: Aan het denken. En zo, wanneer heb ik mijn fiets voor het laatst gebruikt? En ik kon gewoon niet eens denken. En dat was zo 2 dagen en dan zo... Ah ja, die zit in de zak. Die zit in de zak van mijn joggingvest.
3: Ik heb stilaan het gevoel dat sommige verbindingen in mijn hoofd echt aan het smelten zijn. Maar klopt dat ook?
4: Er is echt iets aan de hand in ons hoofd als het heel warm rondom ons wordt.
3: Ah kijk, ik beeld het mij niet in. Guy Nagels, afdelingshoofd neurologie aan het UZ Brussel, weet wat ik bedoel.
4: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat ook eens uitgemeten. En zij hebben bepaald dat als de temperatuur boven de 20 graden komt, dat we dan per graad 2-3% van onze efficiëntie voor arbeid verliezen. Sommige mensen werken natuurlijk heel fysiek. Het is heel duidelijk dat daar de warmte een serieus impact kan hebben. Maar de warmte zorgt ervoor dat we allemaal eigenlijk fysiek meer moeten werken, bij wijze van spreken, zelfs als we een meer mentale job doen. Omdat we, om ons lichaam voldoende koel te houden, moeten we onze zweetklieren meer aan het werk zetten. Ons hart moet zelfs sneller beginnen bloed rondsturen om meer energie in ons lichaam te hebben voor die afkoeling. Dus het lijkt er dan op alsof we, zelfs als we aan een bureau zitten, of we toch fysiek werk aan het doen zijn. En dat neemt dan energie weg, aandacht weg, waardoor ons cognitief werk daar ook kan onder lijden. Dat we misschien trager werken, misschien zelfs meer fouten gaan beginnen maken. Maar het geldt ook natuurlijk voor activiteiten die we in ons dagelijks leven doen en waar we concentratie of mentale energie voor nodig hebben.
3: De hitte brengt ons uit balans. En dat is zeker voor kwetsbare mensen een probleem, zoals ouderen of mensen met een ziekte.
4: Ons lichaam heeft evenwichten nodig op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld de doorbloeding in onze hersenen, die moet binnen bepaalde nauwe grenzen gehouden worden. En in normale omstandigheden is ons lichaam daar goed op afgesteld. Maar als we in abnormale omstandigheden komen, dan moeten we meer inspanning doen om dat evenwicht te behouden. En daarom hebben bijvoorbeeld kwetsbare mensen, zoals oudere mensen, het daar moeilijker mee, omdat hun capaciteit om te compenseren en om allerlei parameters zoals doorbloeding in de hersenen binnen goede grenzen te houden, die capaciteit neemt af met de leeftijd. En dat is eigenlijk nog duidelijker bij sommige kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld mensen met een neurologische aandoening zoals multiple sclerose, of ook mensen met bijvoorbeeld een aandoening zoals diabetes, daar gaat dat ook een impact op hebben. Doordat het lichaam meer energie moet gebruiken, kunnen de suikerwaarden verstoord worden. Bij multiple sclerose is er een speciaal fenomeen dat kan optreden. En dat komt doordat bij multiple sclerose de isolatie rond de zenuwvezels eigenlijk aangetast wordt. En daardoor gaat, als die zenuwvezels opwarmen, gaat de geleiding verslechten. En we hebben die zenuwvezels nodig om te denken, om dingen te plannen en uit te voeren. En daardoor gaan bij mensen met multiple sclerose vaak in warme temperaturen de neurologische klachten nog toenemen.
3: En nog iets dat ik opmerk. Met het warme weer lijkt het soms ook wel alsof ik me sneller erger aan van alles.
4: Wetenschappelijk bevestigen is misschien moeilijk, maar ik herken het wel. Het lijkt alsof mensen het inderdaad toch wat sneller geïrriteerd raken. En ik denk dat dat ook wel te begrijpen is, omdat we voelen ons minder comfortabel. We hebben het gevoel, we moeten hier een inspanning doen om toch in een leefbare omgeving te zitten. En als er dan een kleine prikkel is, gaan we daar misschien minder gemakkelijk, rustig en kalm kunnen op reageren. Het is alsof we een soort zeurende tandpijn zouden hebben. Ja, dan gaan we ook minder tolerant zijn waarschijnlijk voor mensen die in onze omgeving misschien een kleine fout begaan.
3: Afkoelen is dus belangrijk en dat weet de professor ook.
4: Het doet mij ook denken aan mijn eigen situatie natuurlijk. Met de warmte thuis heb ik deze week al 2 keer vergeten om het gasvuur af te zetten. Wat verontrustend was, ik ben 58, dus ik zou gedacht hebben dat misschien ik nog niet onmiddellijk verward ging worden van de warmte. Maar mijn diensthoofd is dementiespecialist en die is nog niet ongerust, als ik het me goed herinner. Dus is nog oké, denk ik.
3: Als je nu aan het luisteren bent naar deze podcast, dan ben je misschien onderweg naar huis na een werkdag. En de rest van je avond zou er zo kunnen uitzien. Koken, want iedereen thuis heeft honger. Snel nog een was insteken. De kinderen willen televisie kijken. En het is bloedheet in huis, dus je zet de airco aan. Al die dingen verbruiken energie en net vanavond gaat de elektriciteitsprijs door het dak. Betalen we ons dan blauw vandaag?
5: Ik ben Jelle van der Wallen, ik ben docent in Odyssee, ik ben in energietechnologie en ik doseer over energietransitie, over energiebeheer, energiemanagement systeem. We gaan toch wel naar groothandelsprijzen boven de 650 euro en zelfs boven de 930 euro rond 21 uur. En dat is toch wel de hoogste prijs ooit. Dat ging komen, dat wist op zich wel. We zien dat patroon al een paar jaar opkomen in de zomer. Maar het is toch wel een nieuw record, hè? En dat is toch wel opmerkelijk.
3: Maar wacht, de zon schijnt toch volle bak? Ik zou dan denken dat er veel goedkope zonne-energie is.
5: Natuurlijk, het is een combinatie van verschillende zaken. Eerst en vooral zijn we de kerncentrales aan het afbouwen. Die zorgden in principe altijd voor een hele constante energiestroom op ons net. Die worden afgebouwd. We hebben warmere periodes, bijvoorbeeld nu een zeer warme hittegolf. Dat ervoor zorgt natuurlijk dat er meer mensen een airco ook zullen gaan opzetten. En die airco's, ja, overdag wordt dat opgevangen door de zonne-energie. Dus de zonnepanelen leveren massaal goedkope stroom. Maar natuurlijk, s'avonds willen we ook nog altijd onze woningen blijven koelen, want het blijft warm. Maar dan op het moment dat de zon weg is, ja, wat hebben we dan ook vaak in België, is dat we zowel weinig zon hebben en weinig wind. Want het is een heel windstille dag ook. Het zorgt ook voor dat er weinig windenergie is. En op die manier moet dat dus opgevangen worden door andere systemen, door andere producenten op de markt, laten we maar zeggen. Dus dat is voornamelijk dan de systemen die heel snel kunnen inschakelen. En dat is op dit moment nog steeds gascentrales. Dit is ook het probleem van nu. We hebben zeer veel airco-systemen. Dus een hogere vraag betekent ook dat er eigenlijk een hogere prijs kan gevraagd worden.
3: En als elektriciteit vanavond dan zo duur is, zou ik dan wel mijn huishouden doen?
5: Hangt er vanaf. Er zijn drie verschillende soorten contracten. Je hebt een vast contract, dan ga je daar geen enkele impact van voelen. Want je hebt een vast tarief voor een bepaalde tijd bij je energieleverancier. Er is ook een variabel contract, dan hangt er vanaf. Je gaat dat niet direct voelen, maar het is wel de CREG die uiteindelijk gaat bekijken wat is de gemiddelde maandprijs van de groothandelsprijzen. En dan wordt die prijs, dus die piekprijs die vanavond verwacht wordt, wordt ook wel wat uitgemiddeld, doordat we echt over een maandgemiddelde gaan kijken. Dan heb je ook de mensen met een dynamisch contract, 2-3% denk ik van de bevolking. Ook meer de bedrijven die een dynamisch contract hebben, daar wordt het wel op doorgerekend. Mensen die met dynamisch contract zitten, die weten dat ook wel, dat zij heel erg moeten opletten wanneer dat zij precies gaan verbruiken.
3: Bon, weinig aan de hand dus voor ons, de consumenten, maar voor bedrijven ligt dat anders.
5: Denk even terug ook aan de tijd van 2021-2022 met de energiecrisis. Er zijn er ook enkele energieleveranciers overkop gegaan, omdat zij natuurlijk vooraf energie moeten aankopen en die dan aan een vaste prijs moeten doorverkopen aan hun klanten. Als die prijs dan begint te pieken en die pieken zijn vrij hoog, bijvoorbeeld toen was dat een heel lange periode dat die hoog waren, dan zijn die bedrijven overkop gegaan. Welke zijn daar nog natuurlijk bedrijven die direct aangesloten zijn op het hoogspanningsnet? Dat zijn bijvoorbeeld de chemische bedrijven, staalfabrikanten, datacenters. Ja, zij kopen vaak ook rechtstreeks aan op de groothandelsmarkt. En dan hebben zij natuurlijk de keuze van, ja, gaan wij die prijs betalen of misschien onze productieeenheid op dat moment tijdelijk gaan terugschroeven. Dat gebeurt toch ook wel.
3: Marielle ziet wel beterschap in de toekomst. De prijzen zullen niet blijven zo hard op en neer gaan.
5: Dat is natuurlijk wel. Nu meer en meer zijn die gascentrales die gaan minder relevant worden, omdat er ook nieuwere technologieën komen. Zo komen er bijvoorbeeld ook batterijsystemen bij. ENGIE heeft in 2025, wat toen het grootste batterijpark in Europa was, ja, hebben zij geïnstalleerd in Vilvoorde. Die kunnen direct ingeschakeld worden en die kunnen pieken gaan opvangen. Maar natuurlijk, die 800 megawattuur, dat is lang niet voldoende om de volledige piek dat nu gebeurt op te gaan vangen.
6: Hallo.
7: Ik ben in het requisitenmagazijn van de VRT, want ik ben iets aan het zoeken.
6: Dat is wel mooi, hè? Dan niet.
7: Oh, mag ik daar gewoon eentje uitnemen?
8: Tuurlijk.
0: Hier. Ja. Ja.
7: En ik ga nu met mijn buit naar Jeroen Rijgaard, Duitsland-specialist bij VRT Nieuws.
1: Oké, okay, nee, ja, doe okay. Maar. Is goed.
7: Jeroen, het is vandaag met requisite.
1: Oké. Okay.
7: Dit ben ik.
1: Mm-hmm.
7: En dit ben jij.
1: Ja, voilà. Helemaal mijn kapsel.
7: Dus we zijn vandaag, de volgende 5 minuten, zijn wij twee...
1: Playmobil-figuurtjes.
7: Playmobil-mannetjes. Ja. Heb jij veel met Playmobil gespeeld?
1: Nee, ik deed dat niet zo graag. Ik ben ook niet zo handig. Maar ik heb er nu wel iets meer in huis dan ik er zelf had voor mijn zoontje. Maar heel hard vaak mee spelen doet hij eigenlijk ook wel niet.
7: Maar in elk geval, het gaat niet goed, hè, met het bedrijf Playmobil.
1: Nee, ze gaan een fabriek sluiten in Duitsland, in Beieren. En ja, de verkoopcijfers zijn gewoon veel minder. En kijk naar die mannetjes, Katrien. Die zien eruit zoals ze eruit zagen toen wij kind waren.
7: Inderdaad.
1: Die zien er nog altijd hetzelfde uit.
7: Een beetje geactualiseerd misschien?
1: Ja, maar toch wel heel beperkt. En die kunnen, kijk, die kunnen 3 bewegingen en dat is het zowat. Dit is typisch Duits, hè. We kennen dit. En het blijft dus zo. Maar de tijden veranderen. Maar Playmobil, en als je het dan als symbool wil zien, Duitsland in zijn geheel, evolueert gewoon niet altijd mee.
7: Wat goed is, is goed.
1: Dit is het land van keine experimenten. Niet experimenteren met wat je kent. En dat geldt op alle vlakken. Van het speelgoed, tot de industrie, tot de politiek, tot zelfs betalen, tot hoe je met elkaar samenleeft. Niet experimenteren, dat zit in die volksgeest. Stukje door karakter, maar natuurlijk ook door de geschiedenis van dat land.
7: Er zijn nog meer van die Duitse iconen die het niet zo goed doen, hè, momenteel. Mm-hmm.
1: Volkswagen heeft het bijvoorbeeld heel lastig, maar echt heel lastig. Verdwijnen 50.000 plaatsen, je moet er eens bij stilstaan, 50.000 arbeidsplaatsen de komende jaren. Audi heeft het niet makkelijk, daar heb je hier in Brussel ook de gevolgen van gezien trouwens, hè, want af en toe delen wij ook in de klappen door wat er in Duitsland verkeerd loopt.
7: Ik heb zo'n Duitse auto meegebracht hier.
1: Ja, Playmobil auto.
7: Ook van Playmobil.
1: Ja.
7: Ik stel voor dat we er even gaan inzitten.
1: Mm-hmm.
7: Ik ga aan het stuur.
1: Ja, ja, dat mag.
7: Jij ernaast.
1: Uh-huh.
7: Voilà, een degelijke Duitse auto. Ik denk dan altijd, dat zijn goede dingen. Dat zijn succesvolle producten.
1: Mm-hmm.
7: En toch gaat het daar niet goed mee.
1: Maar dat is een probleem. Ik vergelijk Duitsland altijd met een Miele wasmachine. Die wasmachines die zijn duur in aankoop. Maar ze gaan wel heel lang mee. Het probleem is dat je door het feit dat ze zo lang meegaan, ja, na een tijdje natuurlijk, met een wasmachine zit die niet meer de modernste is, die bepaalde functies niet kan, die een andere wasmachine wel kan, die meer verbruiken. Want ja, in die tijd waren die dan wel energiezuinig, maar ondertussen niet meer. En dat is het probleem van de Duitse economie in zijn geheel. Ze is duur, de loonkosten, sterke vakbonden. Er zijn veel gemakkelijker plaatsen als bedrijf om werknemers goedkoper te werk te stellen. En je zit met die oerdegelijke producten die door hun degelijkheid zelden aangepast worden omdat ze degelijk waren. En dat werkte allemaal in de 20e eeuw. Maar aan het tempo waarin we nu leven, werkt dat niet meer.
7: Nochtans, ze hebben daar sinds vorig jaar een nieuwe bondskanselier. Merz, die ging dat toch allemaal fixen?
1: Absoluut, Merz ging alles oplossen. Maar Merz botst op 1 op zichzelf en 2 op het feit dat Duitsland gewoon een tanker is. En dat er heel veel hervormingen nodig zijn om dat land de 21e eeuw binnen te krijgen. En dat met een mentaliteit van keine experimenten. Dus je moet eigenlijk een tanker aan een spoedtempo keren in een land dat niet wil keren. Met effecten die je ook pas later ziet. Want al zijn economische maatregelen die je nu kan... Het is een beetje zoals de pensioenhervorming bij ons. Ze hebben trouwens gisteren ook besloten om de pensioenen te hervormen. Ja, dat voel je niet morgen. Dus je zit daar eigenlijk met een erfenis die je snel zou moeten draaien. Maar dat land kan niet snel draaien omdat het dat land zichzelf is. Tegen dat je daar de effecten zal van zien in een land waar bij wijze van spreken een fax vervangen door een e-mail al een kleine revolutie is... Ja, dat zal wel even duren natuurlijk.
7: Een Playmobil-popje kan dus maar 3 bewegingen maken. Meer was ik vandaag sowieso niet meer van plan. En morgen is Lode hier met nieuwe hete verhalen. Salut!
8: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
9: Excuse me.
10: Ja.
9: Die paardenkoets zal voor mij zijn.
8: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
9: Ik wist wel dat hij zou toegeven... U bent hier toch voor mij, hè?
10: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
8: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
11: voorwaarden op pearl.be.
12: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van De Lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wautje van Aert, Wautje van Aert.
0: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Jo, wat bedoelt hij?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Radio 1. Voorproevers. Met Bruno Wijndalen.
4: Flaneren. In Van Dalen staat het als drentelen, genoeglijk en doelloos rondslenteren. Maar voor romancier Christian Weitz is het veel meer dan dat. Het is een levenshouding. En uit dat rondkijken en nadenken over de mensen, dingen, fenomenen en evoluties die hij ziet, puurt hij gedachten, meningen, mijmeringen en inzichten. En die columns, als ik ze zo mag noemen, zijn uitgezwermd en opnieuw bij elkaar aangekomen in het boek Flaneren kun je leren. Ik heb het voor u voorgeproefd.

0: Dat was Blue Moon van en door Beck.
1: Voorproevers.
0: Christian Weitz, je boek heet Flaneren kun je leren. En het gaat over veel meer dan het rondwandelen. Maar het begint wel met een soort mission statement. Les 1, dwing jezelf tot doelloosheid. Schrijf je, wat betekent dat?
2: Ja, dat is... Je had het net al over die woordenboekdefinitie van flaneren. Daar staat ook nog achteraan van dat is je mooi aankleden en naar de boulevard gaan om te zien en gezien te worden. Dat is wat wij eronder zijn gaan verstaan. Maar dat is eigenlijk een hele beperkte opvatting van wat flaneren is. Het gaat inderdaad veel meer om dat doelloos rondkijken. We zijn zo gewend in deze tijd om altijd naar van A naar B te gaan, naar een bestemming. Net ook, ik moest mezelf eraan herinneren, kom ik hier in Brussel aan, Zuidstation, en ik wil hierheen. Ik denk, ik ga een stukje lopen en dan doe ik mijn navigatie aan, dan zie je die blauwe lijn. En wat er gebeurt, is dat je in een soort cocon gaat. Van alles om me heen bestaat niet meer. We zijn alleen maar op weg naar hier, deze studio. En terwijl alles daartussen is hartstikke interessant om te zien. Dus je moet jezelf af en toe dwingen om te blijven rondkijken. En dat werkt het beste.
0: Er zou een stoet van olifanten kunnen langskomen. En je denkt, niet voor mij, want ik moet mijn blauwe lijn
2: volgen. Ja. Daar zijn experimenten mee gedaan. Met die basketballers. Ja, en dan komt precies. Er zo'n gorilla. Mensen zien hem niet, want ze zijn op die bal aan het letten. Dus je moet eigenlijk uit die modus zien te raken dat je doelgericht bent. En het eerste essay waar het boek mee opent was ook een van de eerste essays die ik schreef. Ik schreef deze stukken in NRC, zo tussen 2018 en 2025. En toen was net bij mijn huis was de straat opgebroken. Ze gingen de riolering vervangen en ze waren dus de hele dag herrie aan het maken. En ik moest dus echt de hele dag de deur uit. En dan ontdek je dat het nog best lastig is om de deur uit te gaan en eigenlijk geen doel te hebben. Maar je moet doen alsof je een doel hebt. En ik woon in Den Haag. Dus ik kwam opeens in een buurt waar ik anders niet zo kom. En opeens laten we eens dit straatje in. Nou ja, dat is dus het flaneren zoals het 19e eeuw, door Baudelaire ook, die heeft er een stuk over geschreven van de flaneur. Die wil eigenlijk opgaan in de menigte. Die wil niet zozeer gezien worden. Die wil bijna anoniem zijn, zodat hij alles kan bekijken. En niet naar de hoogtepunten, maar juist naar de kleine dingen, de sferen. Hele kleine dingetjes die in een stad, die daar de sfeer van uitmaken. Nou ja, dat is wat het letterlijk is.
0: Maar het is overduidelijk meer dan dat. Want als ik de rest van je boek lees en de andere essays,
2: ja,
0: dan vallen die ook wel onder flaneren, maar dan meer met je gedachten. Dat je eigenlijk als er iets... Er gebeurt wat, maar je begint over iets anders na te denken dan wat er precies voor je neus gebeurt.
2: Ja, precies. Net daarnaast te denken, dat is het inderdaad. Nou ja, toen ik die essays bij elkaar ging brengen, toen ik dacht eigenlijk van, oh, ik schrijf dat iedere maand en het is steeds weer een totaal ander onderwerp. Maar ik kwam er wel achter, oh ja, er zit wel een gemene deler in. Iets van een noemer, dat het toch allemaal ook gaat over dit idee van controle hebben of vrijlaten, vooral met moderne techniek. Dat zijn altijd dingen die mij dan zelf opvallen. Ik weet eigenlijk niet eens of het in het boek is gekomen, maar op een gegeven moment hadden wij bij de post, kon je een app downloaden en dan werd je post, brievenpost, pakketjes, die worden ergens bij het sorteren gescand. En dan zie je dus op je app al wat er onderweg is. En dan denk je, ja, maar voor wie is dit eigenlijk nuttig? Ooit zaten we gewoon te wachten tot die post aankomt. En dan is de verrassing, hé, een kaart van die en die. En nu is het, oh, ik zie een envelop, belastingdienst, wat zal het zijn? En dan zit je een hele dag zorgen om te maken. En dan vaak is het ook nog vertraagd, komt het pas na 3 dagen. En dan denk je, er zou een brief komen, die is niet. Dus het geeft, je denkt dat je controle hebt, maar je krijgt een hele hoop onrust ervoor in plaats. Nou, en dat kan het vertrekpunt zijn van zo'n essay van, hey, dit hebben we op meerdere plekken. Ik had laatst, mijn zoon is 16 en ik denk, ik lag in bed en hij zou thuiskomen. Hij is er nog niet. En toen ze klein waren, had je nog een app, kon je zien de locatie waar ze waren. Maar nu dacht ik, ik ga toch eens kijken. Ik kan zijn betaalrekening kan ik zien. Dus dan kan ik zien, hij is op dat tijdstip nog bij die en die snackbar geweest. En dan is toch eigenlijk gek ook. Dus dat we zoveel controle willen hebben en het moeilijk vinden om dingen vrij te laten. En dat vrijlaten is dus die doelloze houding die je flaneren zou kunnen noemen.
0: Alles lijkt inderdaad onder controle te zijn. Hè?
2: Ja.
0: Of tenminste, ja.
2: Ja, er zijn heel veel voorbeelden. Nou, nu met AI wordt het misschien nog gekker. Ik las vanochtend ergens dat er een Nederlands telefoonbedrijf is. Daar kun je een abonnement op nemen. Als je dan een gesprek voert, dan neemt hij dat gesprek op.

0: En dan gaat AI dat analyseren. En die gaat jou daar een samenvatting van geven. En adviezen van hoe je volgende keer zo'n gesprek misschien beter kunt uitvoeren. Nou, ik geloof dat de andere kant, weet ik niet zeker of dat wordt opgenomen. Maar er zitten allemaal privacy dingen in. Maar waar het mij vooral om gaat, is dat je dus... Technologie neemt ons eigenlijk het vermogen uit handen om zelf te denken. Het wordt een soort uitwendig brein. Normaal had je een telefoongesprek, je hangt op, je denkt er een beetje aan terug, terwijl je wat aan het koken bent. En dan komen er flarden van dat gesprek terug. En dan, oh ja, ja, misschien moet ik dit, misschien dat. En dat is een heel organisch proces. En nu krijg je, waarschijnlijk is die samenvatting best adequaat. Maar je verliest er enorm veel mee. En zo, in Amerika hebben ze een polsbandje dat je nu de hele dag kunt dragen. Die nemen alle gesprekken, zoals wij hier zitten te praten, neemt hij het op. En dan zou ik straks van mijn telefoon of de app die erbij hoort te horen krijgen. Nou, dat is een aardig radiogesprek, maar let erop. Je ging een beetje van de hak op de tak. Er zat weinig structuur in je. Voor de volgende keer raad ik je aan om wat meer zo te doen. En dan verlies je toch een beetje het spontane, het menselijke, het zoekende. En dat is voor mij ook die vorm van het essay zo prettig. Essayeren, hè, wat Montaigne er ooit mee begonnen is, van ik probeer maar wat uit. En, ja. Het aftasten en niet. En dat in een tijd waarin we geneigd zijn, wat moet alles stellig en zeker en harde meningen. Heb ik ook een tijdje gedaan, columns geschreven met harde meningen en zo. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, maar wat als ik me er echt in ga verdiepen in een kwestie, dan blijkt het veel ingewikkelder te liggen.
1: Er is er nooit plaats voor een echte steile mening. Hè? Als je echt over iets af weet, ja, dan vervalt de steile mening.
0: Dat merkte ik toen ik voor de krant, voor NRC... ik had daar zo'n opiniecolumn. Op een gegeven moment kwam er een plek vrij voor een column die eigenlijk mij op het lijf geschreven was. Dat noemden ze de reportagecolumn. Je gaat dus in het land ergens heen. Er is een protest bij een asielzoekerscentrum. Ga er maar eens heen en ga kijken en ga met mensen praten. En dan ligt het net weer. En dan kun je eigenlijk niet meer zo'n stellige mening verkondigen. En dat vind ik een prettige vorm van columns. Dan wordt het eigenlijk meer literair meer, en je houdt het meer open.
1: Wat ik bijvoorbeeld wonderlijk vond, was dat je maakt een verhaal over de stickers die je in de straat, in het straatbeeld wel eens ziet. Hè, dus op verkeerspalen of op dat soort borden. En dan blijkt daar, want we hebben die allemaal zien staan. En ik denk, ja, ook, ja, er kwam iemand voorbij en had dat net in zijn hand. Maar het blijkt veel ingewikkelder dan dat te zijn en boeiender.
0: Ja, er zit. Zo begint vaak zo'n essay inderdaad. Je loopt over straat en ik denk, er was één sticker die we bij ons heel veel. Dat was zo'n soort pasfoto van een pubermeisje met een beugel. En een beetje mislukte foto. Ik denk, is hier iemand die gepest wordt? Hoe zit het in elkaar? En je komt die foto overal tegen. En dan ging ik me eens in verdiepen en op Instagram zoeken. En dan blijkt die stickercultuur, blijkt een hele subcultuur te zijn van mensen die er 's nachts stiekem op uittrekken met zo'n jack aan en een pakket met stickers. Kunstacademie studenten waren het ook, die zeggen, er hangt hier binnen een minuut hangt er een kunstwerkje van mij. Dus ik ben dan met ze gaan meelopen, want dat levert vaak de aardige stukken op. Als je inderdaad op reportage gaat, eigenlijk een beetje de variant op de New Journalism uit Amerika. Dus je gaat meelopen met mensen. En dan blijkt er inderdaad een hele cultuur achter te zitten. Die kennen elkaar, die sturen elkaar internationaal stickers op. En waarom doen ze dat? Er zit ook een soort psychologie achter om je territorium af te bakenen. Maar daar denken ze zelf eigenlijk ook niet zo heel erg over na. Het gaat meer instinctief. Maar dat zijn zo van die fenomenen die je ziet. En voor mij is zo'n essay en het flaneren is ook daar net wat langer over doordenken. Op een gegeven moment hadden we, dat zal hier in België ook inmiddels zijn, dat je bij iedere supermarkt heb je zelf scankassa's. Je gaat niet meer. En dan, ja, dat is inderdaad praktisch. Maar wat heeft dat nou voor consequenties? Het zorgt dat je niet meer mensen dagelijks toelacht. Het zorgt ervoor dat het relatie tussen het personeel en de klant wordt er een van wantrouwen. Dus als je nog contact hebt met personeel, is dat altijd van u
1: controle.
0: Heeft steekproef, controle. Dus dan krijg je, er komt veel meer frictie. Terwijl het was bedoeld om het makkelijker te maken, maar je haalt het menselijke eruit. En dat,
1: ja, normaal gezien, als je een beetje een sociale mens bent en je gaat naar de supermarkt aan de kassa, je kan een kort praatje hebben. Of is het maar, hoe is het vandaag, goedemorgen.
0: Ja, en dat schijnt heel belangrijk te zijn. Dat soort kleine sociale interacties. Ik heb nu net een stuk geschreven over een man in Den Haag, een verkeersregelaar. En die staat bij een bouwproject. Die man is 62, zoiets, die komt uit Ghana. En die staat daar iedere ochtend. Maar die staat niet het verkeer te regelen, maar die staat daar, komt een stroom fietsers voorbij. Tweede Kamer zit er, een rechtbank. En hij is iedereen aan het groeten. En iedereen geeft hem een high five. En iedereen die er dagelijks aankomt, kent hem ook. Dat is Magic Mike, wordt hij genoemd. Ik ga toch eens afstappen en een gesprek met deze man hebben. En, nou, en daar dan op doordenken is het onderzoeken. Ik haal vaak wetenschappelijk onderzoek, zoek ik erbij. Daaruit blijkt dat het voor je gevoel van verbonden zijn in een plaats. We denken, je leven wordt goed als je vriendschappen hebt, familie, hechte banden. Allemaal waar, maar ook heel belangrijk voor je welzijn is een paar van die vaste gezichten. De barista die je altijd groet. En zo'n Magic Mike. Er waren mensen die sturen hem kaartjes en die geven hem cadeautjes. Terwijl
1: ze kennen hem niet eigenlijk.
0: Hij doet eigenlijk niks. Hij is alleen maar een beetje aan het glimlachen. En even zo'n kleine impuls geven. En ik was al langer door hem gefascineerd. Want ik denk, wat ik met een column doe, is eigenlijk ook, ik ben meer de afstandelijke beschouwer, maar hij staat er rechtstreeks op dat netwerk van de stad in te werken, waar ik dat eigenlijk ook wel wil, maar indirect.
1: Christian, het wonderlijke is dat je doorheen die verschillende essays, die toch over een periode van kleine 10 jaar geschreven zijn, merk je dat je heel veel inzichten probeert te delen en zelf je eigen inzichten in vraag probeert te stellen.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld je kinderen opgroeien.
0: Ja, dat is ook
1: grappig. Ik weet niet of je het op die manier al eens herbekeken hebt, maar dan is het, mijn 10-jarige zoon dit, mijn 14-jarige zoon dat. En de feedback of het samenspel tussen jullie geeft vaak aanleiding of verdieping aan je stukken.
0: Ja, het grappige is dat ik die stukken, ik dacht, hoe ga ik ze ordenen? Moet ik het chronologisch doen? Ik denk, dat is een beetje flauw. Thematisch ook, dan krijg je van die blokken. Dus het is eigenlijk helemaal door elkaar. Het is opgebouwd als een stad waar je doorheen dwaalt. Nu is dit, nu is dat. Maar net zoals in een stad zie je dan opeens een gebouw uit 1924, dan uit 1816 en dan uit 2013. En zo is dat hier ook. Dan opeens zijn die kinderen nog heel klein en dan zijn ze groter. Dus ik gebruik ook vaak mijn eigen ervaringen of anekdotes. En kinderen zijn er een hele mooie bron van wat daar gebeurt. Of over mijn ouders. Dus die zie je ook in verschillende leeftijden en door verschillende tijden heen. Dat zij ook opeens met die nieuwe technologie leren omgaan. Dan ga ik met mijn zoon op een gegeven moment, die had toen nog maar net een smartphone. En toen was er in Amsterdam een museum geopend. Hij wilde erheen, want hij had erover gehoord. Dat is het Museum. En dat is eigenlijk alleen maar bedoeld om selfies mee te maken. En hij wist eigenlijk precies hoe het werkte. Hij had de goede gimpen aangetrokken, zijn haar netjes gedaan. En dan ging hij selfies overal maken. En ik denk, waar heeft hij dat dan geleerd? Want hij heeft die smartphone nog maar net, zit dat in de genen van die kinderen. Dat combineer ik dan weer. Dat we ergens een tulpenveld hadden waar mensen selfies konden maken. Nou ja. Dus je ziet ook hoe snel die technologie gaat, was ik me van bewust. Want ik ben van zo'n generatie die waarschijnlijk nog als laatste nog het offline tijdperk heeft meegemaakt. Dat je dus naar een tweedehands platenwinkel ging en je kocht LP's en dan ging je eindeloos die ene LP luisteren. Terwijl die kinderen nu, die hebben Spotify, die hebben alles.
1: En die hebben vooral Skip.
0: Skip?
1: Skip. Dus als ze een liedje niet leuk vinden, halverwege skippen ze naar het volgende.
0: Ja.
1: Wij met onze vinylplaten, goed, we zetten ze op en die blijft staan. Hè?
0: En tegelijkertijd is er ook weer een verlangen om terug te keren naar dat vinyl. Vooral mijn dochter heeft dat. Er zit een esthetisch aspect aan. Dus die heeft weer, en haar vriendinnen ook, die hebben allemaal zo'n draaitafel en al die Lana Del Rey en die artiesten die ze allemaal luisteren, die komen weer op platen die dan helemaal roze zijn enzovoort. En ook de Polaroid-camera komt ook daar weer terug, maar dat is iets voor erbij. Maar dat vind ik dan een interessant fenomeen. Dat is typisch iets om in een essay te onderzoeken. Van, ik had vroeger zo'n Polaroid-camera. Mijn dochter heeft er nu ook één, maar we doen daar toch andere dingen mee. En wat betekent dit?
1: Ja, misschien is ook een rode draad in jouw essays dat hoe meer de technologie verandert, hoe meer wij als mens eigenlijk hetzelfde blijven. Wat je bijvoorbeeld vaststelt als je naar voetbal begint te kijken, wat misschien niet jouw allereerste grootste interesse is. Ja. En dan is eigenlijk, wat is voetbal dan, blijkt, want dan zoek je dat wel weer op, wat is voetbal?
0: Ja, dat het eigenlijk een voortkomt uit de ene clan tegenover de andere. En gewoon het jagen op wild. Dan moet je goed kunnen coördineren, samenwerken. En je bent die bal, dat is die prooi opgejaagd. En die moet dat doel in.
1: Dus wij zijn nog altijd dezelfde jagers uit de prehistorie.
0: In zekere zin
1: met
0: wel.
1: Met onze smartphone en AI.
0: Ja. Ja, maar we moeten dus met die biologie uit de prehistorie moeten we ons hier staande houden. Ik had het laatst met iemand over, ook voor een essay is dat niet in dit boek, maar toen ging ik mee met een groep rugbyers en die zijn gewend om ieder weekend, en in de winter doen ze het zelfs iedere dag, de zee in te gaan, de cold plunging. En die doen dat ook vanuit het idee, we hebben een lichaam dat eigenlijk niet gemaakt is voor dit comfort waar we hier in zitten, in deze bubbel. Dus we hebben behoefte om uitdaging. Dus daarom zie je dat opeens is iedereen ultramarathons aan het rennen en hard challenges en dingen. Maar dit vond ik dan nog een variant. Ik woon dicht bij zee, die me wel aardig leek. Dus dan ga je echt een ijskoude water in en dat voelt op een bepaalde manier prettig. Je krijgt er een dopamine kick van. Dus we hebben dat vrijwillig het ongemak opzoeken, omdat we inderdaad nog diezelfde mens zijn, zoals je zegt. Ja.
1: Ja. Ja, en je merkt dus ook de cirkel van wat er normaal wordt gevonden of wat wij ons laten welgevallen. Zo is er een andere essay waar je vaststelt dat een van de moderniseringen nu is dat alles mondeling wordt. Terwijl het heel lang schriftelijk geweest is. En plots is, onze kranten hebben dat ook. Hè. Ja. Vroeger kon je ze lezen, kon ze ook nog lezen op het internet of op je smartphone. En nu kan je ze beluisteren.
0: Ja, dat is de opkomst van het eigenlijk een nieuw soort orale cultuur, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat de aanleiding was.
1: De laatste 10 jaar zijn ze de radio aan het afschrijven en alles is radio geworden.
0: Ja. Nee, absoluut. Omdat wij ons, dat is weer met dat brein heeft dat te maken. Dat brein is al weet ik veel hoe oud. En dat lezen zit pas, laten we zeggen, de mensen, ik ga getallen noemen, laat ik maar niet doen, dan komen de wetenschappers zeggen, klopt allemaal niet. Maar in ieder geval, het lezen is pas heel laat in de evolutie erbij gekomen. Dus we hebben geen apart leescircuit. Dus het lezen van taal is eigenlijk heel onnatuurlijk voor ons. Dus luisteren is veel makkelijker. Daarom luisteren mensen graag audioboeken, podcast. Mijn kinderen moeten nu lezen voor de lijst, literatuurlijst. Die zijn het allemaal als audioboek aan het beluisteren. Wat Tommy Wieringa, die dat ook heel mooi kan voordragen. Dus, en je ziet het fenomeen ook in de musea. Iedereen loopt met een koptelefoon op zo'n audiotour.
1: Barstende hoofdpijn krijg je dan.
0: Nou, en wat daar ook bij komt, iedereen zit met die koptelefoon op van schilderij naar schilderij te gaan. En dan ga je alleen nog naar de nummertjes waar zo'n koptelefoon-icoontje bij staat. Want daar gaat het. Dus dat is weer dat flaneer-idee, dat het vaak juist in de marge te vinden is. Dat ben je kwijt. Je bent de menselijke interactie kwijt. Want je gaat niet meer met elkaar voor zo'n doek staan en zeggen, goh, vind jij ook niet dat hij op Oom Piet leidt? Goh, interessant dat die mensen toen al hetzelfde. Ja.
1: Misschien is een van de essays gaat over jouw, ons aller hang naar de computerspelletjes van vroeger. Hè? Want je bent dan misschien wel niet opgegroeid met Spotify en smartphones, maar toch al met de eerste computers, de eerste homecomputers, de Atari's, de Commodore.
0: Ja.
1: Wat zegt dat eigenlijk over ons? Dat we dat soort hang hebben naar oude technologie? Is die nostalgie positief?
0: Ja. Ja, dat weet ik niet zo goed. Niet volledig. Ik ging met mijn broer naar dat computermuseum en dan hadden ze kamertjes nagemaakt die ook precies zo waren ingericht. Dus je krijgt een warm gevoel van maar ik vind ook niet dat we daar naartoe terug moeten. Toen had je cassettebandjes En als je spelletjes wilde hebben gratis, was er één piratenzender die zond dan piepgeluidjes uit. En die moest je opnemen. En dan kon je je spelletje downloaden, zullen we zeggen, op die manier. En ik vind het wel leuk om daaraan terug te denken. Van, oh ja, het was. Ik denk dat het meer te maken heeft met een gevoel van nog begrijpen waar dingen vandaan komen. Een gevoel van heelheid hebben. Van dat mijn generatie kan nog een beetje begrijpen hoe die technologie in elkaar zit.
1: Maar kijk, het is een hele mooie illustratie van hoe gek nostalgie in elkaar.

0: van de jeugd van nu die dan oud en krakend zal zijn.
1: Ja, maar misschien was het toch een verschil. Nou, misschien ook niet. Kijk, als ik terugdenk aan die computers toen, dan was dat iets opwindends en spannend. Mijn vader is elektronicus en die werkte toen op een ruimtelaboratorium. Dus hij ontwierp die elektronica die meeging in de satellieten van ESA, NASA, dat soort dingen allemaal. Heel spannend. Dus wij hadden als een van de eerste hadden we ook zo'n homecomputer in huis. En dat was het gevoel van vooruitgang, spannend. Een beetje zoals in de eind 19e eeuw misschien naar het elektrisch licht hebben gekeken. Hè? Vanaf nu gaat alles, was ook de jaren, eind jaren 80, 90, vanaf nu gaat alles mooier, beter, sneller worden. Terwijl ik heb nu het idee dat we in die technologie ook een pessimisme zien. Zelfs bij de gebruikers ervan. Dat zelfs de jongere generatie nu zegt, oh, we hebben weer een app en sociale media en het is al zo druk en vol. En ik zou er is onderzoek gedaan dat mensen zelfs bereid zouden zijn om te betalen voor het feit dat Instagram niet zou bestaan. Dat je er niet bij zou wonen. Omdat het ook zoveel onrust geeft. Je krijgt nu dus allerlei technologie die dat allemaal weer op je telefoon blokkeert. Dus er is niet dat optimisme van die jaren 90 en met AI al helemaal. Dat ook de jonge gebruikers ervan beginnen zich daar ook vragen bij te stellen. Is dit wel zo fijn? Terwijl toen was het echt van, oh, dit is hartstikke handig en makkelijk.
0: Vond iedereen dat?
1: Nou ja, vast niet altijd. Je hebt altijd wel. Ik zag dat de paus heeft net 250 pagina's over AI geschreven. En vanuit de kerk is het natuurlijk altijd al geweest. De boekdrukkunst, dat was al des duivels. Dus daar is vooruitgang altijd iets negatiefs geweest. Daar wil ik ook een beetje, wat ik vind AI ook wel weer mooie, handige dingen hebben. Ook voor het schrijven van essays. Ik zit met dit onderwerp. Wat zijn interessante invalshoeken waar ik niet aan zou denken? Dan krijg je 10 opties die allemaal wel oké zijn, maar dan sta je daarna onder de douche en dan denk je aan optie nummer 12 en 13, doordat dat, dus dan ga je het als een sparring partner zien. Dus zo verkeerd is dat ook weer niet.
0: Dankjewel, Christian Weitz.
1: Ja.
0: Je boek heet Flaneren kun je leren. Het is uitgegeven bij de Arbeiderspers. En ook u, beste luisteraar, dank ik hartelijk om erbij te zijn. Tot snel.

0: Dit was onze voorproevers, alweer een groot genoegen voor mij en net als de andere afleveringen te vinden op VRT Max. Er zitten nogal wat pareltjes tussen. Doe er uw voordeel mee.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Preventieminuut, met AXA Verzekeringen. De zomervakantie staat voor de deur. Maar wat als een moment waar je zo naar uitkeek, zo misgaat? Een verkeersongeluk, een val, een infectie? Elk jaar stijgt het aantal Belgische toeristen dat moet worden gerepatrieerd. Medische logistiek is duur en de rekening loopt snel op. Een goede verzekering is dus onmisbaar. Sommige bankkaarten bieden wel dekking, maar vaak is die beperkt of enkel voor de kaarthouder. Het veiligst is een reisverzekering met repatriëringsbijstand af te sluiten. Die dekt onder meer de medische kosten, ziekenhuiskosten, opsporingskosten, reddingskosten en natuurlijk de repatriëringskosten. Zo geniet je in alle vertrouwen van je vakantie. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
4: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
5: Help me go home.
4: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
3: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. We hebben vandaag alweer een hitterecord gebroken. In Ukkel was het vanmiddag al warmer dan de 24 juni van 1976. Op zulke hete dagen hebben mensen met allergieën vaak meer klachten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Sensano. Dat komt omdat stuifmeel een grotere impact heeft op ons lichaam bij warm weer, waarbij ook de lucht vervuild is, vertelt professor en huisarts Gijs van Pottelberg.
8: Een kwart tot de helft meer mensen melden zich bij de huisarts of vragen bij de huisarts medicatie als wat we normaal zouden verwachten. Dus dat is toch wel een belangrijke toename. Ik zie dat hier trouwens nu ook de voorbije weken in de praktijk. Er zijn redelijk veel mensen die last hebben van allergie. Dus het is zo dat luchtvervuiling en hitte de kans op allergieën en last van allergieën heel erg doen toenemen.
7: In Spanje zijn de afgelopen dagen al 108 mensen bezweken door de hitte. De meeste gisteren toen het er tot 44 graden werd. Bijna alle slachtoffers waren ouder dan 65. En in grote delen van West-Europa is het heet. In Frankrijk is opnieuw het dagrecord verbroken. In Parijs werd het meer dan 40 graden. Morgen geldt code rood in 3/4 van de Franse departementen. En ook in Engeland was het de heetste junidag ooit met meer dan 36. 30 graden. Een vrouw van 53 uit De Haan is aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. De vrouw is de partner van de man die maandagavond is doodgereden in De Haan. Het lichaam van de 56-jarige man uit Antwerpen werd op straat gevonden in de buurt van het vakantiedomein Centerparks. Er waren geen ooggetuigen. Israël heeft doelbewust kinderen geviseerd en gedood tijdens de oorlog in Gaza. Dat staat in een nieuw rapport van de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden. Er werd op kinderen geschoten, scholen werden vernietigd en er werd hen voedsel ontzegd. En Israël moet daarvoor verantwoording afleggen, zegt de voorzitter van de commissie, Chris Sidoti.
9: Every international legal norm has been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children. And they need to be held accountable.
7: Sinds het begin van de oorlog in Gaza op 7 oktober 2023 zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna 1/3 van hen waren kinderen. Luna Hendricks stopt met competitieschaatsen op het hoogste niveau. Hendricks was in 2024 de eerste Belgische die Europees kampioen werd in het kunstschaatsen. In 2022 had ze al zilver behaald op het WK in Montpellier. Ze nam 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. In Milaan werd ze eerder dit jaar nog 14e, ondanks een blessure en een operatie enkele maanden eerder. Nu vindt ze dat haar lichaam een struikelblok is geworden om nog aan topsport te doen. Maar ze wil wel blijven schaatsen.
5: Het is niet omdat ik een punt zet achter de topsportcarrière dat ik geen stap op het ijs meer ga zetten. Integendeel, in de toekomst heb ik ook nog een paar verzoeken voor shows te doen. Dus dat maakt me ook gewoon heel blij dat ik toch nog een beetje in de sport kan blijven. En dat ik niet in één keer boe of pa zeg van ik sluit het af en ik zie het ijs nooit meer.
7: En we gaan deze week wellicht nog hitterecords breken. Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden, niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden en vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het koeler met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1. Zomerland.
3: Met Hannelore van Bezouw.
11: Op naar de avond, op naar de afkoeling, hoewel dat relatief is de laatste nachten. Op naar muziek, dat sowieso. Dit is Selena Casella met Forsaken Soul.

0: Godforsaken Soul, Helena Casella. Welkom, lieve zwetertjes. Ik ben gestopt met de graden te tellen buiten. Het is heet, te heet, en ik hoop dat je er enigszins aan kan ontsnappen. Veel goede moed. Het goede nieuws is in ieder geval dat de zon bijna stopt met gloeien voor vandaag. En dat er ook leuke muziek klaar staat het komende uur. Fairport Convention komt er nog aan. Angèle en Amarae zitten er ook nog bij. Spinvis ook. Die zoekt vrienden met een zwembad, zoals wij allemaal vandaag, denk ik. Ik wil alleen maar zwemmen. Een heel goede avond.
1: Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen. Hey, ik wil alleen maar zwemmen. Hey, hey, de stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze. Hey, ik wil niet horen wat de dokter dacht. Of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen.

0: Chanel Monáe was een poulet van Prince. Dat hoor je in nummers als deze wel echt. Make me feel. Zometeen een vooruitblik naar Couleur Café dit weekend. Naar Brussel is op de E40 een half uur file tussen Zwijnaarden en Merelbeke door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, is er aan de Thijsmanstunnel hinder door een defecte vrachtwagen.
1: Zomerland. Radio 1.

Deze zondagavond speelt Amma Ray op Couleur Café. De Ghanese-Amerikaanse brengt een heel coole show. Heel dansbaar. Als je gaat, laat je daar dan maar eens goed gaan. Het is een perfecte show om de maandagochtend dan nog eventjes mee te negeren. SMO hoort je. En dit zijn de meiden van Blue Eye met Alive.

Mauro Pavlovski heeft een muzikale schatkist liggen in de vorm van harde schijven en zijn laptop. Want 30 jaar lang heeft hij zo goed als elke dag muziek gemaakt. En die heeft uiteraard ook allemaal opgeslagen. Een berg muzikaal materiaal heeft hij dus opgebouwd. En het werd tijd dat hij er iets mee deed. Of ja, of dat iemand er iets mee deed. Want Mauro gaf zijn schatkist aan Deus-drummer Stefan Missegers. Ook de helft van Scorpio Twins. En die heeft samen met Bruno Cousset, die andere helft van Scorpio Twins, het nieuwe album van Mauro Pavlovski geproduced. Unspectacular Times, zo heet het. En Mauro was afgelopen weekend nog te gast hier in Belpop op Radio 1. Dat gesprek kan je beluisteren via het Radio 1-kanaal op VRT Max. En hier krijg je ook al een van de tracks mee. Dit is Balls, Mauro Pavlovski.

Tchaikovsky, Unspectacular Times. Dit was Bals. Unspectacular Times is ons album van de week. Via het Radio 1-kanaal op VRT Max kan je een exemplaar winnen. Dan even een heel belangrijk verkeersbericht, want er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de E19 in de richting van Antwerpen, dan kan je in de ruime omgeving van Mechelen-Zuid een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in. Er is dus een spookrijder gesignaleerd op de E19 in de richting van Antwerpen, dan kan je in de ruime omgeving van Mechelen-Zuid een spookrijder tegenkomen.

0: Dit jaar nog krijgen we een nieuw album van Angèle. De titel heeft ze deze week al met ons gedeeld. Het heet Instinct. Een titel die ook in het Engels makkelijk uit te spreken is. Dat zal zeker niet toevallig zijn. Verder niet veel meer info wanneer het precies uitkomt, dat weten we niet. We hebben wel al een single gekregen en die geeft toch al een beetje weg dat Angèle een nieuwe richting uitgaat muzikaal. Het heeft een heel ravey geluid. Diele.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
1: Radio 1.

0: met de prachtige stem van Beth Hirsch en All I Need. Wie een ticket heeft voor de vrijdag van Pukkelpop, kan ik een van de shows van het jaar aanraden. Want C-Mat staat op de line-up. Wie er in de Roma of in de AB het afgelopen jaar bij was, kan bevestigen dat het enorm plezant was. Ga dat vooral zelf eens zien. Zometeen hoor je haar muziek al hier. Naar Brussel is er op de E40 een half uur file tussen Zwijnaarden en Merelbeke. Daar is de weg wel vrij. En op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, is er aan de Thijsmanstunnel hinder door een defecte vrachtwagen.
1: Radio 1.
2: Zomerland.

Ik heb iets recht te zetten met de mensen die een ticket voor Pukkelpop hebben. Geen zien met op Pukkelpop dit jaar, dat was vorig jaar. Wel op Rockwerchter, dat is al zaterdag 4 juli dus. Als je daar naartoe kan, zeker gaan kijken. En dankjewel Kurt Velge in de Radio 1-app om er nog scherp bij te zijn in deze hitte.

Brusselse kwartet Slagader. Met Playground. En op 18 juli spelen ze ook op Gent Jazz. Heel dansbaar. Het is bijna 8 uur en nog steeds 26 graden. Dit is Are met Mi Corazón.

0: een nostalgische naam op de line-up van Pukkelpop dit jaar, Killies. En het is nog in zomerthema ook met Milkshake. Zometeen Sportza hier op Radio 1. Je volgt het WK voetbal hier live. Zometeen is Evelien de Bakker er. Veel plezier.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ik zat eens op zoek.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren. 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door de hitte worden de komende dagen heel wat evenementen in open lucht afgelast. Het gaat dan vooral om lokale braderijen, rommelmarkten en sportevenementen onder meer. Grote festivals kiezen er vaak voor om de deuren toch te openen. Maar ze nemen wel maatregelen. Collega Eva van Langendonk.
5: Het is weten, dus al die festivals die zoeken een oplossing, want het gaat over honderden duizenden bezoekers dit weekend. Van een Werchter Parklife naar een Werchter Boutique in Paradise City, een Couleur Café. Ja, en noem maar op, dan vergeet ik er nog zoveel. En een Couleur Café heeft dan het geluk dat dat eigenlijk in een bos doorgaat, waar 3/4 van het terrein in de schaduw ligt. Andere festivals, zoals Genk On Stage, die zijn dan nu aan het kijken hoe zij kunnen schuiven met hun line-up, om te zorgen dat er toch niemand moet samentroepen voor die mainstage op het heetst van de dag.
4: De festivals voorzien ook gratis water en zonnecrème. Ze zorgen ook voor vernevelaars en extra schaduwplekken, zodat de festivalgangers verkoeling kunnen zoeken. Veel mensen met allergieën hebben op hete dagen zoals nu meer klachten en astma-symptomen dan op andere dagen. Want ook de luchtkwaliteit is op zo'n dagen slecht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Cienzano. Dat komt omdat stuifmeel een grotere impact heeft op ons lichaam bij warm weer, waarbij ook de lucht vervuild is. Door de klimaatverandering zullen allergieën dan ook steeds vaker voorkomen, zegt professor Gijs van Pottelberg.
6: We zien heel duidelijk de voorbije jaren al dat allergie toeneemt en dat dat gelinkt is aan hitte. En we weten heel duidelijk dat de klimaatverandering gaat zorgen dat hittepieken, zoals waar we momenteel in zitten, dat dat fel gaat toenemen en gaat blijven toenemen. Dus we verwachten een heel duidelijke toename van het aantal mensen die last hebben van allergie en ook de ernst van die allergie gelinkt aan de klimaatverandering.
4: En de Rode Duivels leven toe naar de cruciale wedstrijd op het WK voetbal van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. In de laatste groepswedstrijd moet er best gewonnen worden als ze nog willen doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt hier de roep om Hans Van Aken van Club Brugge in de basis te zetten. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, maar hij blijft er wel rustig onder.
7: Natuurlijk, ja.

0: Ik denk dat tegenwoordig met social media en alles, dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel ook wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins, maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
1: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden. Niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden. En vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het koeler, minder heet eigenlijk, met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.
3: Sportza WK.
2: Met Evelien de Bakker.
4: Hopen, juichen, lichtjes panikeren en triomferen. Het hoort allemaal bij het WK voetbal. Zeker omdat de eindfase van de poelenwedstrijden straks wordt ingezet. Met vanaf 9 uur de vier ploegen uit groep B, waar nog veel op het spel staat. Zwitserland tegen Canada en Bosnië en Herzegovina tegen Qatar. Verder gaan we naar een plek waar iedereen op dit moment denk ik wil zijn. De schaatsbaan. Maar de reden ligt natuurlijk aan de andere kant. Dat is voor het afscheid van Luna Hendricks. En ook de Red Lions, onze Belgische hockeymannen, die tekenen present vanavond met grootmacht Nederland als tegenstander in de Hockey Pro League. Nog tot 11 uur zijn we bij jou met Sporza op Radio 1. Heel blij dat je erbij bent.
3: Sporza WK.

0: Wheeling in the Years van Steely Dan. Het is zeer terecht dat je met deze hete dagen kritisch bent over de locaties waar je gaat vertoeven. Liefst in aanwezigheid van een airco, indien mogelijk natuurlijk. Maar een schaatsbaan is anders ook perfect verfrissend. Daar gaan we nu naartoe. Want Luna Hendricks die heeft vandaag haar afscheid aangekondigd in het kunstschaatsen. Voor sommigen misschien een verrassing, maar na de Olympische Winterspelen waren er natuurlijk al vragen rond haar toekomst, die ze nu dus effectief beantwoordt. De doorslag de reden waarom, welke toekomstplannen er zijn en welk magisch moment domineert in haar herinneringen, dat horen we in het gesprek van collega Inge van Meensel met Luna Hendricks.
1: Luna Hendricks, er staat vanaf nu een punt achter jouw naam op de affiches. Hoe moeilijk was het voor jou om deze beslissing te nemen?
2: Ja, enorm moeilijk. Ik denk, in mijn achterhoofd had ik wel zoiets van na de Spelen is het mooi geweest, maar emotioneel was het gewoon nog heel moeilijk om het uit te spreken, omdat ja, ik doe het gewoon nog super graag en ja, het is gewoon ergens een beetje van moeders.
1: Moeders, omdat je het gevoel hebt, mijn lichaam kan niet meer.
2: Ja, fysiek is het gewoon heel zwaar, maar ook ja, mijn niveau blijft wel hetzelfde, maar er komen nieuwe generaties aan en het is gewoon zo moeilijk om op deze leeftijd nog ja, een niveau omhoog te halen. En ja, als ik kijk naar alles wat ik bereikt heb, mag ik gewoon enorm trots zijn. En kan ik ook gewoon met een voldaan gevoel nu zeggen van het is oké. En ik ben gewoon enorm trots.
1: Is het echt oké? Want het is emotioneel heel, heel moeilijk. Hè? Dat zagen we net op de persconferentie ook.
2: Ja, het is inderdaad echt oké. Ik heb nu gewoon vooral heel veel zin om ja, gewoon vrij te zijn op het ijs, want ja, ik blijf gewoon nog wel doen wat ik graag doe. En ik sta ook nog gewoon op het ijs heel vaak en binnenkort ook een aantal shows. Dus het is oké in de zin van, ik moet er geen volledig afscheid van nemen. Ik kan het nog gewoon blijven doen.
1: Dat vrij zijn, dat heb je de laatste jaren denk ik wel gemist. Hè? Er waren blessures, heel veel twijfels, onzekerheden, nog een operatie. Soms werd je overmand door faalangst. Was dat ook wat je echt miste of wat enorm veel van jou gevraagd heeft?
2: Ja, het was mentaal gewoon ook heel zwaar aan het worden. Het is gewoon niet te onderschatten om 4 jaar lang elke wedstrijd opnieuw het podium te halen, elke keer opnieuw medailles te halen. En ja, er ligt een druk op mijn schouders of er lag een druk op mijn schouders. En ja, dat was gewoon ja, heel moeilijk om mee om te gaan. En zoals nu, ik kan gewoon echt vrij op het ijs zijn. Ik moet niks meer bewijzen. En ik kan gewoon doen wat ik het liefste doe.
1: Je hebt zoveel magische momenten beleefd. En je hebt ons ook zoveel magische momenten bezorgd. Wat steekt er voor jou bovenuit?
2: Goh, enorm veel. Ik denk mijn eerste medaille vooral. Omdat ik nooit had gedacht dat ik ooit de kunstschaatser zou zijn die medailles zou kunnen halen. Maar in het bijzonder toch wel de overwinning van het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor had ik naast de titel gegrepen en alle ogen waren op mij gericht. En ja, het jaar nadien waren de ogen nog harder op mij gericht en er was nog meer druk. En om dat dan daar te doen, dat was een geweldig gevoel.
1: Je was ontzettend populair, hè? Mensen hielden echt van jou. Ik weet niet hoeveel knuffels jij mee naar huis hebt gebracht van al de knuffels die ze op het ijs hebben gegooid. Maar hoe zou je zelf graag herinnerd worden als kunstschaatser?
2: Goh, ik denk de emotionele persoon. En zoals Jorik al eerder heeft gezegd, misschien ook de persoon die het kunstschaatsen in een hele andere richting heeft gezet. Niet gewoon het standaard klassieke muziek. En ja, gewoon ook dat je een feestje kunt maken op het ijs. En dat vind ik gewoon ja, heel leuk.
1: Luna, enorm bedankt voor die fantastisch mooie momenten die je ons hebt bezorgd. En alle geluk voor de toekomst.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel. Radio 1. Sportza WK.

0: I'm a giant.
1: Chaka Khan en Shaqzilla. Midden in het WK voetbal is er ook nieuws uit de eigen binnenlandse competitie. Want we gaan naar de wedstrijden tussen Standaard en Charleroi, die volgend seizoen achter gesloten deuren zullen plaatsvinden. Dat beslist het disciplinair comité voor het profvoetbal na de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd van afgelopen seizoen eind mei. Charleroi versloeg toen Standaard liever in Sclessin, het stadion van Standaard, waardoor Standaard geen kans meer maakte op een Europees ticket. De spelers van Charleroi die vierden de overwinning iets te uitbundig, waardoor de supporters van Standaard het veld opliepen om een vlag van Charleroi te stelen. De supporters van Charleroi die reageerden dan ook weer door het veld op te lopen en zo raakten beide supportersgroepen slaags met elkaar. Nu kennen ze dus allebei hun straf voor die vechtpartijen. De matchen tussen Standaard en Charleroi van komend seizoen moeten achter gesloten deuren worden afgewerkt en het seizoen daarop zijn enkel de thuisfans welkom. Om af te sluiten wel nog positiever nieuws vanuit het Standaardkamp. Dimitri Lavallée die keert terug naar Luik, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Lavallée die komt over van de Oostenrijkse topclub Sturm Graz, waar hij in totaal 3 seizoenen actief was. Bij de Oostenrijkers groeide hij uit tot een vaste waarde. Hij kwam in totaal 98 keer in actie, waarvan 7 keer in de competitiefase van de Champions League. 2 keer hielp hij Graz ook mee naar die landstitel daar, 2024 en in 2025. Was dat. En in 2024 was er ook nog eens bekerwinst. Lavallée die speelde in het verleden al 2 seizoenen op uitleenbasis voor Sint-Truiden en maakte daarna de definitieve overstap naar KV Mechelen.
2: Radio 1. Sportza WK.

Ik heb het nagekeken en ook in Boedapest bloedheet op dit moment, ook dankzij George Ezra. Nog meer voetbalnieuws uit ons eigen Belgeland, want Jelle Vossen die heeft een nieuwe ploeg gevonden. De 37-jarige spits heeft een contract van 1 seizoen met optie op een extra jaar getekend bij tweede klasser Beerschot. De Limburger komt transvrij over van Zulte Waregem, waar hij in totaal 6,5 jaar actief was. Hij degradeerde er naar de tweede klasse, maar bracht de West-Vlamingen in 2025 ook terug naar de eerste klasse door het beslissende doelpunt te maken. Dat was tegen RWDM, weet je dat nog? Nu gaat Vossen terug in de tweede klasse aan de slag. Met Vossen erbij hoopt Beerschot terug te promoveren naar de hoogste klasse. Afgelopen seizoen eindigde Beerschot nog derde, maar liep de promotie nog mis in de play-offs. De ploeg uit Antwerpen zakte in 2022 naar de tweede klasse.

0: Bazaar en Eefje de Visser met Onder ons. Maar één probleem onderweg. Je vindt dat op de binnenring rond Brussel. Daar is door een ongeval de afrit Jette versperd.
1: Sportza WK.
0: Zaterdagochtend om 5:00 spelen de Rode Duivels die cruciale wedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Als ze zich willen plaatsen voor de volgende ronde, dan weet je het, dan moet er best gewonnen worden. Er zal dus gescoord moeten worden en laat dat nu net een pijnpunt zijn bij onze Rode Duivels. De afgelopen twee nachten slaagden ze er niet in om zelf een doelpunt te maken. De Duivels bleven eigenlijk een beetje inspiratieloos. En dan wordt er in ons land natuurlijk al snel gekeken naar creatieve spelers. En zo werd bij ons de roep om Hans Van Aken in de basis te zetten, stilaan luider. Voorlopig luisterde de bondscoach Rudy Garcia nog niet, maar tegen Nieuw-Zeeland misschien wel. Vandaag werd de uitblinker van Club Brugge alleszins al naar de pers gestuurd. Dat is misschien wel een voorteken. Collega Tess Elst, die vroeg het hem.
2: Hans Van Aken, hoe gaat het met jou na 2,5 week in de VS? Fysiek, mentaal, alles top?
3: Ja, alles in orde, ja. We amuseren ons buiten het veld. We proberen wat dingen samen te doen. Okay, het zijn altijd wel in groepjes. De ene de kaart liever, de andere doen liever andere dingen. Of PlayStation of eender wat. Maar ik denk dat iedereen zich wel op zijn manier kan bezighouden.
2: Mogen we er een teken in zien dat jij hier nu zit voor de match tegen Nieuw-Zeeland? Zegt dat iets over je speelkansen of je in de basis staat of niet?
3: Dat weet ik niet. Ik hoop het. Ik hoop het alleszins. Maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen. En ik ook. Dus hopelijk krijg ik mijn kans daarin in vrijdagavond tegen Nieuw-Zeeland.
2: Maar ik denk, Hans, dat de roep om Hans Van Aken in België nog nooit zo groot was. Krijg jij daar iets van mee?
3: Natuurlijk. Ja, ik denk dat tegenwoordig met social media en alles, dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Want zoals ik net zei, ik denk dat alle 26 spelers die meegaan ervan uitgaan of hopen om te spelen, om zoveel mogelijk te spelen. Dus ik ben daar ook iemand van. Natuurlijk, het is altijd leuker als het positief verteld wordt over u dan negatief. Maar uiteindelijk is het aan de staf hier om de keuzes te maken. En aan ons als speler om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de kansen die je krijgt.
2: Maar snap je de roep? Want ze zeggen, ja, we willen voetbal. We willen ons aan het voetballen krijgen. Dus we willen een middenveld met Tielemans, Van Aken en Kevin De Bruyne. Het is één keer eerder gebeurd, denk ik, tegen Liechtenstein. Dus het kan wel.
3: Het kan zeker. Ik denk dat alle mogelijkheden kunnen. Maar het is soms bekijken wat de aanpak ook van de tegenstander is. En wat het beste mogelijke formatie zal zijn voor ons om dat aan te pakken. Is dat met mij? Is dat zonder mij? Is dat met één of twee verdedigen bij de velders? Ik denk dat dat zich zal uitwijzen. Zoals ik net zei, aan ons is het om klaar te zijn wanneer we de kans krijgen. En hopelijk is dat vrijdag.
2: Tegen Iran heb je al eens wat langere speeltijd gekregen. Hoe kijk je terug op de invalbeurt? Het was niet in de makkelijkste
3: omstandigheden. Nee, het was sowieso even inkomen. Omdat voor mij ook persoonlijk invallen is niet iets wat mij veel overkomt. Dus het is niet altijd gemakkelijk. Ik start heel vaak aan wedstrijden. En dat is toch een ander gevoel. Dus voor mij ook was het de eerste paar minuten inkomen. Maar we kregen direct die grote kans met Max. En dan had ik wel het gevoel van oké, nu kunnen we druk gaan zetten. Ja, dan valt die rode kaart en dat verandert natuurlijk het spelbeeld wel. En dan is het wel wat iets moeilijker om echt uw stempel te gaan drukken. En is het ook een beetje kijken van welk resultaat gaan we hier nog uithalen. Dus dat was wel jammer aan de invalbeurt.
2: Ja, we zien natuurlijk de band met Club Brugge, met de Club Brugge spelers. Maar je lijkt ook een heel goede band te hebben met Kevin De Bruyne, met Romelu Lukaku hier op en naast het veld. Klopt
3: dat? Ja, klopt. Maar zo. Ik denk eigenlijk met iedereen. Ik denk dat we een hele goede groep zijn. Maar het is logisch dat je soms meer met een bepaalde groep optrekt dan met anderen. Ook door de gezamenlijke interesses natuurlijk. Maar met Kevin en Romelu, dat klikt ook. En ook op het veld. Ik denk, voetbalverstand, dat klikt altijd. En zult je elkaar ook makkelijker opzoeken. Zowel op als naast het veld. Dat is leuk meegenomen.
2: Tot zoals je met de shirtjesverzamelaar tegen Nieuw-Zeeland, ga je voor dat van Tim Payne gaan? Want dat is nu de meest bekende speler bij Nieuw-Zeeland.
3: Goh, dat weet ik niet. Natuurlijk, ja, ik denk dat Chris Wood voor mij de bekendste speler is. Maar inderdaad, door het verhaal is dat misschien ook wel een leuke. Maar het valt af te wachten na de wedstrijd. Het is ook maar wie dat je tegenkomt op het moment na het affluiten. Dus dat is niet zo van dat ik zeg van die wil ik nu per se hebben.
2: Het kan misschien een collector's item worden.
3: Zeker, dat wel.
2: Dankjewel, Hans. Radio 1. Sportza WK.

0: Daar kan je niet anders dan vrolijk van worden. Upside Down van Jack Johnson. Hoog tijd om naar de actie van vanavond te gaan. Maar vergis u niet, dat is niet alleen op het WK voetbal. Want onze Belgische hockeymannen die staan met deze hoge temperaturen in Waveren opnieuw op het veld. Ze zijn uitstekend bezig in de Hockey Pro League. Na 12 wedstrijden staan ze daar aan de leiding. En er zijn ook nog 12 punten te verdienen die ook nog zeer belangrijk zijn. Vanavond is er de topaffiche tegen Nederland. En Jonathan met de penningen, jij gaat het daar volgen. Goedenavond, Jonathan.
1: Zo is het. Goedenavond, Evelien. Inderdaad, een topwedstrijd tegen Nederland. Meteen aan de red line spelen voor dat eerste Olympische ticket. Natuurlijk, dat staat op het spel in de Hockey Pro League voor de winnaar daarvan. Een ticket voor de Spelen van Los Angeles in 2028. Maar dat kunnen ze vandaag nog niet vast hebben, want daarvoor moest Engeland deze middag verliezen van Pakistan. En dat is niet gebeurd. Engeland won met 2-1 en kan dus mathematisch nog over België springen. Maar goed, laten we daar nog niet aan denken. Het is hier laat op de avond ondertussen. Nog altijd bloedheet, nog altijd 32 graden ongeveer hier. Maar de zon daalt hier wel altijd heel mooi neer op wat ook het decor wordt voor het WK-hockey. Straks de Belfius Hockey Arena in Waver. Waar we vandaag dus al het beste voorproefje gaan krijgen voor dat WK. Titanenduel inderdaad tussen België en Nederland. De Red Lions hebben 10 wedstrijden op een rij gewonnen in de Hockey Pro League. Zijn echt uitstekend in vorm met deze jonge groep die op het WK wil uitpakken. Maar goed, tegen Nederland, dat is altijd wel een ander verhaal. Van de laatste 5 wedstrijden tegen Oranje verloren de Lions er namelijk 4. Dat zegt dan ook weer wat. De laatste was op het WK in München-Gladbach deze zomer, waar de Belgen dan uiteindelijk ook teleurstelden. Met een 5e plek. Maar moeten we wel zeggen, in de Hockey Pro League is Nederland niet het sterke Nederland. Staat op als 4e en won op maar 2 van zijn laatste 5 matchen. Dus dan is vandaag eigenlijk een goede kans voor de Red Lions om met een supergevoel naar dat WK te gaan dat half augustus start. En natuurlijk ook een nieuwe stap zetten richting dat ticket voor LA 28. Wie gaan we in de gaten houden vandaag? Uiteraard Tom Boon, topschutter bij de Belgen in deze Hockey Pro League. En aller tijden, maar nu dus 13 goals in deze editie. En ook Alexander Hendricks, die heeft er maar eentje minder, 12. Waarvan 11 strafcorners, dat is zijn uniek selling point. België-Nederland zometeen is om 9 uur in het nieuwe hockeystadion. Dat trouwens nog maar voor een heel klein deeltje gevuld is. Tegen het WK moet hier een nieuwe tribune komen, waardoor er 10.000 man in zal kunnen. Nu is er nog maar plaats voor 4.000 supporters. Ik denk dat er voorlopig een duizendtal zitten. Max, en dat zijn ook hangende supporters van de vorige wedstrijd tussen Nederland tegen Australië. Maar het kan nog vollopen, wie weet.
0: Absoluut, dat gaat helemaal in orde komen. Dankjewel, Jonathan.
2: Sportza WK.

0: Every Single Weekend. We moeten nog even wachten natuurlijk, want het is nog maar woensdagavond. En straks is het natuurlijk uitkijken vanaf 9 uur op een plek dat hopelijk cool is bij jou. Maar vooral zit je hier zeer goed bij Sporza en Radio 1 voor de start van de eindfase van de poelenwedstrijden op het WK voetbal. De eerste duidelijkheid gaat oplichten in groep B, want daar ligt de strijd voor de groepswinst onder andere nog helemaal open. De grootste kanshebbers op dit moment, dat zijn Zwitserland en Canada, die bovenaan hun groep staan en die gaan het zometeen ook tegen elkaar opnemen. Olivier de Wilde, die gaat die wedstrijd volgen. Goedenavond, Olivier.
1: Dag Evelien. Ja, het zijn twee ploegen die eigenlijk evengoed elk 6 punten hadden kunnen hebben, maar ze hebben er elk 4. Ze hebben goed gespeeld, maar ze hebben dus toch eens punten laten liggen. Maar zoals je zegt, geen grote gevaren daar. Want inderdaad, deze twee ploegen maken kans op de groepswinst. Zometeen meer daarover. Wat belangrijk is, is vooral als we eens even naar de ploegen gaan kijken, is dat Johan Manzambi in de ploeg komt bij Zwitserland. En dat is natuurlijk een naam die sinds de vorige speelronde enorm in de picture is gekomen. De man die het openbrak voor de Zwitsers. De man van Freiburg, 20 jaar, is hij. 2 doelpunten maakte hij in de 4-1 zege tegen Bosnië. Tuurlijk moet hij er nu in komen. Hij kon niet meer, de bondscoach dan, niet meer om Manzambi 1 heen. Om de andere kant is er ook Sylvain Widmer, die gaat eruit. Luca Gakes, de Spaans roots rechtsachter van Stuttgart, die komt in de ploeg. Ook Djibril Sow en Ruben Vargas komen in de plek van Rieder en Ndoye. Dat zijn de 4 wissels die Murat Yakin, de bondscoach van Zwitserland, maakt. Ook Jesse March wisselt. Eentje noodgedwongen natuurlijk, want iedereen heeft die blessure gezien van Ismaël Koné tegen Qatar. Een vreselijke beenbreuk. Nochtans die 6-0 zege tegen Qatar. Maar dat verbleekte eigenlijk met wat er daar gebeurde voor Koné. Einde toernooi natuurlijk. Einde van zijn toernooi. En sowieso het begin van een lange revalidatie. In zijn vervanger toen was Nathan Saliba van Anderlecht. Hij scoorde ook, gaf een assist. En nu komt hij uiteraard ook in de ploeg. Nog een andere wissel is dat Eustachio eruit gaat voor Chouanière. Dat is dus de wissels die zijn gebeurd. De papierwerk is bij deze gemaakt. Maar het belangrijkste is natuurlijk de groepswinst. Dat is inderdaad zo. Het stadion kleurt volledig rood. Dat is duidelijk. Vancouver, dat is de thuishaven van de Canadese nationale ploeg. En ook de Zwitsers die komen met een rood tenuutje langs de tribunes zitten. De Canadezen willen hier blijven vooral. In Vancouver. Om een volgende rondematch in de stad te blijven spelen. Dat zei de bondscoach vooraf. Maar daarvoor moeten ze dus groepswinnaar worden. Een gelijkspel dat volstaat voor Canada op basis van doelpuntsaldo door die 6-0 natuurlijk. En Zwitserland, dat moet dan weer winnen om eerste te worden in die groep. Nog ook leuk is een extra feitje dat we nog willen meegeven. Eén wedstrijd hebben deze landen al tegen elkaar gespeeld. 2002 was dat, een oefenmatch. En in de basis toen, bij de Zwitsers, de bondscoach van vandaag. Het werd 3-1 voor Canada. En de man die 2 keer scoorde voor Canada is helemaal geen onbekende voor ons land. Het is namelijk Anderlecht-legende Thomas Radzinski. Nog een Belgische link is dat de ref vanavond Ramon Abatti is. En als u de wedstrijd België-Egypte goed heeft gevolgd, dan weet dat de Braziliaan ook die match heeft gefloten. Voilà, dat is alles wat we kunnen zeggen voor de wedstrijd Zwitserland-Canada. Nu nog de volgende 90 minuten en dan gaan we zien wie er groepsleider wordt en zal de groep winnen dus in groep B. Sportza WK.

0: Nu zondag aanwezig op het podium van Live is Live in het Middenvijverpark in Antwerpen. Nick Cave en The Bad Seeds met Wild God. Naast Zwitserland en Canada nemen ook Bosnië en Herzegovina en Qatar het tegen elkaar op het WK voetbal vanavond. Winnen is daar voor beide ploegen zeer belangrijk voor wie het WK niet wil verlaten. En dat wil uiteraard geen enkele ploeg. Wat we mogen verwachten van die wedstrijd, we gaan het samen bekijken met Jelle de Bie. Goedenavond Jelle.
1: Dag Evelien, ook in deze tweede wedstrijd in groep B inderdaad nog heel wat op het spel. Qatar en Bosnië maken allebei nog kans om door te stoten naar die volgende ronde. Maar je zei het al, dan kunnen ze maar best winnen. Want beide teams voorlopig met 1-6 achter hun naam en ook nog eens een behoorlijk negatief doelsaldo. En bij een 3-punter en dus een sprong naar 4 punten gaan de meeste rekenschema's er toch wel van uit dat je bij de beste 8/3 zit en dus je ticket richting 16e finales te pakken hebt. Al blijft het wel met twee woorden spreken en gaan ze daar vanavond ook nog geen absolute zekerheid over krijgen of ze bij die 8/3 zitten. Maar winnen is dus wel de boodschap en dat zou hoe dan ook een primeur betekenen, want Qatar won namelijk nog nooit een wedstrijd op een WK-eindtoernooi. Op de vorige wereldbeker die ze zelf organiseerden, waren de Qatarezen zeker geen onaardige gastheer, maar op sportief vlak verlieten ze toch het strijdtoneel met het schaamrood op de wangen en met 3 nederlagen op zak in evenveel wedstrijden bij hun WK-debuut. Bosnië, dat voorafgaand aan deze editie ook al een keer eerder deelnam, won al wel een wedstrijd op het hoogste toneel. In 2014 deden ze wat voor de Rode Duivels te moeilijk bleek, namelijk winnen van Iran. Dat volstond in een groep met ook nog Nigeria en Argentinië wel niet om door te stoten naar de volgende ronde. En dus is het voor de Bosniërs ook wel echt een afspraak met de geschiedenis in het Lumen Field in Seattle, de stad waar de Rode Duivels voorlopig nog hun basiskamp hebben opgeslagen en waar ze hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte ook afwerken. Een wedstrijd op het middaguur bij zo'n 30 graden in een arena zonder dak. En dus is vandaag een drankpauze strakjes echt wel absoluut te verantwoorden. Maar terug even naar het sportieve. Voor de Bosniërs zou ook een gelijkspel kunnen volstaan. Dan zijn ze sowieso 3e en dan komen ze virtueel nog net die top 8 van beste 3e binnen. Maar ga er maar vanuit dat aan het eind van deze speeldag toch niet voldoende zal blijken. Ook de 2e plek is voor beide teams in theorie nog niet helemaal weg. Maar ook dat lijkt weinig waarschijnlijk. Want dan moet er gewonnen worden en nog eens een verschil in doelsaldo van 9 punten goed gemaakt worden op Zwitserland of Canada. Dus nee, het gaat hier wel degelijk om de 3e plaats en om een erg belangrijke zege. Benieuwd ook of Qatar vandaag wel defensieve stabiliteit op de mat weet te brengen. 7 doelpunten kregen ze al tegen en dat was eigenlijk nog gevleid, want in hun 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland hadden dat er gerust een pak meer kunnen zijn. En op de vorige speeldag kregen ze dan een pak voor de broek van Canada. 6-0 werd het maar liefst in de wedstrijd die de Qatarese met 9 eindigde na rood voor Alamin en Madibo. Die zijn dus alle 2 geschorst en we zijn zeer benieuwd of ze mentaal hersteld zijn van die klap. Aan de andere kant kregen ook de Bosniërs een flinke nederlaag te verwerken. Olivier haalde het daarnet ook al aan. 4-1 verloren de Bosniërs tegen Zwitserland. Ook zij eindigde de partij niet met 11 na rood voor Muharemovic. Velen zien de Bosniërs toch wel als favoriet in de treffen, ook zonder Muharemovic. Want jongens als Djeko, ook al is die ondertussen 40 jaar oud, maar ook Kolasinac en Demirovic, ja, dat zijn toch jongens met Europese ervaring die het klappen van de zweep een stuk beter kennen dan de Qatarezen, waar de enige speler die in het buitenland voetbalt, Alamin, rood kreeg dus tegen Canada en er niet bij is. Beide coaches hebben hun team stevig gewijzigd in vergelijking met de nederlaag op de vorige speeldag. 4 nieuwe gezichten verschijnen aan de aftrap. Sommige wissels noodgedwongen natuurlijk door die rode kaarten uit de vorige wedstrijden. Met Al-Haidos komt de Qatarese recordschutter wel in de ploeg. Maar voor het overige zijn het echt geen bekende namen. En bij de Bosniërs evenmin. Dus die namen ga ik nog even niet vermelden, niet opsommen. Want dat lijkt me niet echt nuttig. We zitten klaar in een wedstrijd, of voor een wedstrijd die naar alle waarschijnlijkheid bol zal staan van de nervositeit. Of dat de spelkwaliteit in goede zal komen, is nog maar de vraag. En meer dan waarschijnlijk ticket richting volgende ronde staat hier op het spel. Benieuwd dit grijpen zal.
2: Radio 1.

Het heerlijke Babagar. Zometeen start Zwitserland tegen gastland Canada en Bosnië en Herzegovina versus Qatar op het WK voetbal. Maar later en vanavond en dieper vannacht starten natuurlijk ook de landen in groep C en groep A aan hun laatste matchen in de poelenfase. In groep C gaat de bal aan het rollen vanaf middernacht bij Marokko en Haiti en Schotland tegen Brazilië. En voor de echte diehards om 3 uur zijn de ploegen uit groep A aan zet met Zuid-Afrika van Hugo Broos versus Zuid-Korea en Tsjechië gaat strijden tegen Mexico dan.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
2: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch. Schatke, ik kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Wetter in Oost-Vlaanderen was er in de vooravond een vechtpartij, recreatiedomein en openluchtzwembad De Warande. Verschillende patrouilles van de politie kwamen ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stoop.
9: Omstreeks 17 uur kregen we een melding dat er op het domein van het zwembad zelf een achttal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is 1 gewonde, 1 persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonden voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
8: In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes en sloeg dan op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van het slachtoffer voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is nu formeel aangeklaagd. En zo pas is de laatste speeldag van de groepsfase op het WK voetbal op gang gefloten. De wedstrijden worden nu tegelijkertijd afgewerkt. In groep B spelen op dit ogenblik Canada en Zwitserland tegen elkaar. Met de groepswinst als inzet. De andere wedstrijd gaat tussen Bosnië-Herzegovina en Qatar. Er is in beide wedstrijden nog niet gescoord. En ondertussen leven de Rode Duivels toe naar hun cruciale laatste groepswedstrijd van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En die moet best gewonnen worden als ze willen doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt in ons land de roep om Hans van Aken van Club Brugge aan de wedstrijd te laten beginnen. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, zegt hij, maar blijft er rustig onder. Dat vertelde hij daar straks in een interview met Tess Elst, net voor de training.
10: Natuurlijk, ja. Ik denk dat tegenwoordig met social media en alles, dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel ook wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins, maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
8: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden. Niet koeler dan 25 graden. Morgen temperaturen tot 38 graden met veel zon. Vrijdag wordt het met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het minder heet, met dan ook regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Met de resultaten van Lotto 11, 13, 16, 18, 21, 43 en bonusnummer 36. En bij Joker Plus 9, 1, 0, 8, 2, 3 en Sterrenbeeld Leo.
6: Radio 1. Sportza WK. Met Evelien de Bakker.
11: Een hele goede avond. Zoek het verste puntje van je stoel maar al op, want we zitten klaar voor de eindfase in de poelenwedstrijden van dit WK. Dus dat betekent 2 wedstrijden tegelijk. Die van groep B zijn net gestart. Daar is de groepswinnaar nog niet bekend, maar ook niet wie het WK zeker moet verlaten. Eerst naar de 2 ploegen die sowieso zeker zijn van die 16e finales. Gastland Canada tegen Zwitserland. Volgende match met Olivier de Wilde. Hoe staat het daarna? Ondertussen 3 minuten en een half, Olivier?
12: Ja, inderdaad, 3 minuten en 40 seconden gespeeld. Speelt nog steeds 0-0 en nog niet echt veel kansen gehad. Wel enkel een aanvalletje op links was het voor Canada. En er was een duwfout van Luca Gakes, de linksachter, of de rechtsachter, sorry, van Zwitserland. Die gaf een duwtje in de rug van Ali Ahmed. En ja, in alle andere wedstrijden die we al hebben gezien, zowel op dit WK als in de Belgische Jupiler Pro League als Champions League, zeg je altijd, ja, we zwalben van die jongen van Canada. Laten we wel wezen, dat was toch geen fout van de Zwitser. Maar Maar ja, de Braziliaanse scheidsrechter had er toch iets in gezien. En Granit Xhaka ging ook meteen zeggen van ref, maar als je dit gaat beginnen fluiten heel de tijd, dan gaan we een heel moeilijke wedstrijd krijgen. Ja, het was toch een vrij schop die Zwitserland tegenkreeg. En Canada had een mooie voorzet ook in petto met Buchanan die achter de bal stond. Heeft heel scherpe voorzetten kunnen geven al de voorbije wedstrijden. En nu ook opnieuw bij die vrij schop deed hij het goed. Nu wel een corner voor Zwitserland, maar in de eerste zone meteen ook weggekopt. Ja, het was een goed aangesneden bal van Nathan Saliba. Nathan Saliba zat erbij. Zat ertussen. De man van Anderlecht. Die dus zijn derde Interland goal maakte. Tegen Qatar. Toch even achteruit nu bij de Zwitsers opbouwen van bij Kobel. De doelman van Borussia Dortmund. Hij ziet nog steeds de tweezelfde mannen voor zich. Namelijk Elvedi van Gladbach en Akanji van Manchester City. Want ja, hij zou terugkeren naar City, maar werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Inter. Maar de verdediging van Murat Yakin, die is al een paar keer gewisseld. Keer op keer is rechtsachter veranderd. Eerste wedstrijd was dat Zakaria, dan was dat Wilmer en nu is het Gakkes. En die Gakkes die had bijna al een hele goede actie voor bij zijn rechtstreeks tegenstander, namelijk Richie Larria. Maar geraakte er net niet voorbij. Ja, de Zwitsers komen toch iets meer opzetten. Eisen de bal toch iets meer op. En als je dan ook gewoon kijkt naar kwaliteit op het veld, individueel, ook marktwaarde bijvoorbeeld, heeft Zwitserland toch net iets meer te bieden dan de Canadezen. Maar er is dat thuisvoordeel. En er is toch wel echt een soort van goede flow rond de Maple Leafs, rond de Canadezen. Dat als ze dan ook al eens 6-0 kunnen winnen. En ja, oké, het is maar tegen Qatar. Maar ja, Zwitserland heeft ook tegen Qatar gespeeld. En het werd maar een 1-1'tje. Dus al hadden die er wel meer dan één kunnen maken. Maar die hebben het zichzelf volledig ontzegd om daar 3 punten te pakken. We zijn opnieuw bij Gakkes. Moet achteruit. Xhaka komt de bal even rapen. We zijn nog steeds op de helft van Zwitserland aan het opbouwen. Canadese drukking staat heel hoog. Bijna 5 man nog voorbij de middenlijn. En nu het foutje van Derek Cornelius. De centrale verdediger van Canada. Die in de opbouw Breel Mbolo tegen de grond trekt. En dat heeft Abati, de Braziliaanse scheidsrechter, gezien. We zijn alweer aan het opbouwen met Vargas. Maar niet voorbij zijn man. En ook misschien nu in de omschakeling de Zwitsers in de verdrukking. Nee, Canadezen bouwen rustig op. Zij hebben, zoals ik al zei daarnet, zij hebben genoeg aan een gelijkspel om ook al groepswinnaar te worden. Dat zullen we toch wel een beetje merken in deze partij. We zijn dik 7 minuten ver. Nog steeds een troosteloze 0-0. Maar ik vermoed toch dat ik hoop toch vooral dat het nog wel anders gaat worden in deze Zwitserland-Canada.
11: We hopen dat uiteraard ook. En naast Zwitserland en Canada spelen ook Bosnië en Herzegovina tegen Qatar. Met z'n tweeën bengelen ze onderaan hun groep met 1 punt. Dus winnen is daar zeker een must voor beide ploegen. Jelle De Bie, is een van de 2 ploegen sterker gestart dan de wedstrijd daarnet?
5: Ja, Bosnië heeft toch al wat kansjes bij elkaar gevoetbald. Al 2 gekadreerde pogingen van Demirovic en van Sunic. Maar 2 maal de doelman Abu Nada die redding bracht. En dat is toch opmerkelijk, want dat is de meest gepasseerde doelman op dit WK. Met al 7 tegentreffers. We volgen nu een hoekschop, de eerste van de partij voor Qatar. Maar dat is er een van Afif, de ex-Panda-ex-speler van Eupen. Die hem bijna tot over de middenlijn trapt. Jawel, je moet het gezien hebben om het te geloven. Het was een dramatische hoekschop. Maar ja, zeker en vast niet de bedoeling. Dat ziet ook Julen Lopetegui, de coach van Qatar. De bondscoach, die dat verhaal kent u. In 2018 de laan werd uitgestuurd toen die bondscoach was van Spanje. Omdat hij na het toernooi naar Real Madrid zou gaan. En dat vonden ze bij de Spaanse bond niet echt prettig. We voetballen nu van achteruit bij de Bosniërs. Met dus het meeste balbezit ook wel voor Bosnië. En ja, ze weten niet echt wat ze daarmee moeten doen. Want in de voorgaande wedstrijden hadden ze respectievelijk 37 en 38% balbezit. Dus echt wel de wedstrijd een beetje aangekeken vanuit de omschakeling proberen te spelen. En nu krijgen ze het initiatief van Qatar. En ze hebben dan wel die kansen gehad, maar dat was 2 maal vanuit de tweede lijn. En er echt doorheen combineren, nee, dat is zeker en vast niet de specialiteit van de Bosniërs. Nu wel met z'n allen uitgezonderd doelman Vasilje op de helft van Qatar. En een actie van Bajraktarević, de man van PSV, in Amerika geboren. Zijn ouders gevlucht voor de oorlog in de jaren 90, de genocide van Srebrenica. En hij maakte de beslissende strafschop tegen Italië. En dat bracht toch echt wel heel erg veel teweeg in het land in Bosnië. Want ja, een jongen die volgens de voorzitter van het herdenkingscentrum van Srebrenica niet eens geboren mocht worden, volgens velen. Er was een plan om deze jongens nooit geboren te laten worden, de officiële woorden. En de blijdschap die zij nu geven aan het volk is de mooiste revanche die er bestaat. Heel wat nonkels en tantes verloren bij Raktarevic, maar nu wel een nationale held. En we kunnen het vertellen omdat er echt even niets gebeurt. Wat middenveldspel en dan toch terug achteruit richting de doelman. Een lange bal van doelman Abunada. En die komt dan snel terug omdat de Bosniërs heel erg veel gestald hebben. Grootste kern van dit WK en de Qatarese de op twee na kleinste. Dus op stilstaande fases denk ik dat Qatar wel eens in de problemen zou kunnen komen. Maar voorlopig hebben de twee hoekschoppen in deze wedstrijd, waarvan eentje voor Bosnië en eentje voor Qatar, nog helemaal niets opgeleverd. Sergej Barbares, de bondscoach van Bosnië, die bekijkt het rustig vanuit zijn stoeltje. Heeft geen zin om met zijn kale knikker in de felle zon van Seattle te gaan staan. En de Qatarese, ja, die zijn voetballend nog maar één keer over de middenlijn geweest. Maar erg lang duurde dat niet en was dit tegen een arm. Even was er twijfel bij de Venezolaanse scheidsrechter. Niet het geval en dus mag Qatar gewoon verder voetballen. Tot onvrede van de Bosniërs. Afif voetbalt samen met de middenvelders Fatih en Budjav. En nu een lange bal. Dit leek me buitenspel van Junior Edmilson. En zelfs geen wait and see. Want het was toch iets te overduidelijk. De in Luik geboren ex-speler van Sint-Truiden en Standaar. Maar speelt al heel erg lang in Qatar. En dus sinds kort de Qatarese nationaliteit international. Maar hij is nog niet echt in het spel betrokken. Er was even een steekballetje van Afif naar Edmilson. Een minuut of zes geleden. Maar dat was ook te diep. Anders stond hij 1-1 met doelman Vasilje. Maar dat kwam er dus niet uit. De rechtsachter bij Bosnië, Malic, die is aan een avontuurtje bezig. En gaat zijn man ook voorbij op de rand van het 16 meter gebied. Komt er nu een vrije trap aan voor Bosnië. Dicht bij de achterlijn, dat wel. Maar het is een bal die snel voor het doel zal gaan komen. De overtreding van de inval linksachter Albrake. Omdat Alamin dus rood pakte in de eerste helft tegen Canada. Een van die twee jongens die de rode kaart kregen. Hij haalde een doorgebroken speler neer. Dat was een terechte rode kaart. Die andere, ja, daar kan je toch over discussiëren. Want die rode kaart werd echt maar getrokken omdat Koné die horrorblessure kreeg. Maar het was zeker geen schandalige fout van Madibo. Maar goed, hij kreeg ze wel en is er dus vandaag ook niet bij. De torens zijn de eerste keer opgeschoven. Dit kan wel eens een gevaarlijke situatie worden voor Bosnië. Daar komt de voorzet. En toch weggeknikt door de Qatarese. Abunada, de doelman, die stond even in niemandsland, maar werd geholpen door zijn verdedigers. En nu zit er een tegenaanval aan te komen voor Qatar. Afif, als hij snel genoeg is, kan hij op de doelman afstormen. Afif, nee, nog net het voetje van Sunic. Hij zo na Akram Afif, de Qatarese nationale held, tweevoudig Aziatisch voetballer van het jaar, die oog in oog kon verschijnen met de doelman. Maar Sunic nog net met een voetje, een belangrijk voetje. Anders had Qatar zomaar op voorsprong.

kunnen staan. Maar dat gebeurde dus niet. Afif kreeg geen schietkans omdat hij de bal ook niet erg goed meenam. En dus de terugkeer van Sunic. Die speelde in Cyprus bij Pavos. Hij heeft daar Champions League gevoetbald dit seizoen. Maar dus, nee, er gebeurt wel wat. Maar niet dat de kansen zo gigantisch groot zijn. En dus zijn we 13 minuten aan het voetbal. Er ligt een Qatarese op de grond. Het is Edmilson Jr. Maar staat het hier nog altijd 0-0. Sportza WK.

0: Safe Room van John Legend. Het rood domineert in Vancouver bij het publiek. En ik zag langs beide kanten toch al pogingen tot scoren, hè, Olivier?
1: Zeker en vast waar. We zijn een dik kwartier aan het spelen. Het is bijna een mirakel dat het nog steeds 0-0 staat. Want er was vooral voor de Zwitsers een dubbele kans. Een geweldige opening van Rodriguez richting, meteen richting de spits. Laterale bal in de loop van de spits. 1-op-1 met de doelman, met Crepeau. Maar die besloot op de doelman. En dan in de herneming was Manzambi daar. Terwijl Mbolo nu opnieuw een gigantische kans krijgt. Maar Manzambi die knalde hem dan tegen Cornelius. De verdediger die zijn doelman goed bijstond. Op die manier dubbele een geweldige kans. En nu net ook, zoals ik al zei, Mbolo. De regie was even niet mee. Maar we kregen nog net het schot mee van Mbolo in de 16 van, Canada. Waar de Zwitser dus op de doelman trapte. En aan de overzijde was er ook Kyle Larin. Die werd er ook doorgestuurd. En ik moet er wel meteen bij zeggen, nip buitenspel. Dus die werd achteraf afgevlacht. Maar die had zoveel tijd richting de doelman te gaan. En is dan 7 keer van gedacht veranderd, denk ik. Want dat ging helemaal mis. Speelde Kobel heel slecht uit. En ja, dat wil toch wel wat zeggen. Ja, Larin heeft al gescoord. Meermaals op dit toernooi. Maar deze klinisch afwerken, dat had toch eigenlijk sowieso gemoeten. Buitenspel of niet. Die bal moet erin voor het vertrouwen. Want een doel.

0: Koeman krijgt er daardoor alleen maar meer van. Van dat vertrouwen. We zijn ondertussen bij een vrije schop. Voor de Canadezen in het wit. Zij de thuisploeg niet. Dat is wel bijzonder natuurlijk. In Vancouver als gastland. Maar Zwitserland is het thuisland, zeg maar, in deze partij. En Abbati, die telt alles hierop. Hierop zegt hij nog één fout van Rodriguez. En je gaat op de bon. Ricardo Rodriguez, de ervaren rot in het verdedigende compartiment bij Zwitserland, heeft al een paar foutjes te veel gemaakt. Nu was Tejan Buchanan het slachtoffer van de rekening. Of het kind van de rekening. En hij op het gras gebracht door Rodriguez en Abbati. Die had nog één waarschuwing voor Ricardo Rodriguez. En anders gaat hij dus met geel staan. De vrije schop. Iedereen recht. Maar het is een wave die door de BC Place gaat in Vancouver. De vrije schop gebracht. Buchanan verlengd. En bijna was daar Larwin. Maar Kobel kan nog vrij alert anticiperen. En we krijgen de Fougerol in beeld. Maar het leek me toch eerder Buchanan die bal daar verlengde in de eerste zone naar de tweede. Maar net niet scherp genoeg en iets te dicht bij het doel gebracht. En daardoor een makkelijke plukbal voor Gregor Kobel. Bijna 20 minuten ver. Nog steeds 0-0 hier in Zwitserland-Canada.
1: En dat is niet te zeggen bij onze Belgische hockeymannen die op dit moment in Waver aan het spelen zijn tegen Nederland. Jonathan, want in die hockey Pro League, daar is al iets gebeurd.
2: Het is daarnet 1-0 geworden voor de Red Lions. Uitstekend gestart tegen Nederland. De eerste penalty corner was meteen raak voor niemand minder dan Alexander Hendricks. Uiteraard zijn 13e goal. En zo komt hij op gelijke hoogte met Tom Bon. De Belgen hadden de video meteen ingezet voor een fout die de scheidsrechter niet had gezien. Dat is altijd riskant, want zijn ze niet eens, dan ben je die call kwijt. En dan kan je die niet nog eens inzetten in de wedstrijd. Maar goed, ze hadden het goed gezien. En Alexander Hendricks meteen achter de lijn en hard gesleept links in het net. Netjes van Hendricks. En de Belgen echt wel baas over deze wedstrijd. Ze zijn het middenveld nu aan het controleren. En we volgen bij Thibaut Stokbroeks op de rechterkant. Ook hij, een van de grote namen in deze nieuwe generatie Red Lions. Speelt voor Brakschata. Heeft daar op een haar naast de titel gegrepen natuurlijk. Naast de eerste titel ooit in de geschiedenis voor de club uit Boom. We volgen bij Nederland. Goeie onderschepping. Nederland mist trouwens een paar grote pionnen. Geen Jip Jansen bijvoorbeeld. Ook hij een penalty corner specialist. Speelt niet. Uiteraard wel iemand die mee zal gaan naar het WK. En ook Terrence Peters afwezig. Dat zijn 102 goals bij elkaar. Die mis je dan toch wel. 80% zit natuurlijk wel bij Jip Jansen. Weer bij Nederland. Nederland dus niet het sterke Nederland dat ze waren. In de reeks van de Olympische Spelen waar ze goud wonnen in 2024 tot aan het TK. Maar dat is natuurlijk ook omdat ze op deze Pro League iets minder inzetten. Bal de cirkel ingebracht en aangeraakt door Stokbroeks. Een applaus van op de banken wel. Want die mogen ze zelf hernemen. Daar zat nog een Nederlandse stick in. Herneming van op de lijn. Victor Wenje. Ook hij terug. Hij een ervaren man ondertussen. Kampioen geworden natuurlijk hij dus wel met wat ducks in die finale tegen Brakschata. En volgend jaar gaat hij aan zijn trainerscarrière beginnen bij Dragon, waar hij ook gaat spelen. Maar hij zal ook trainer worden in de staf bij de vrouwen. Bij dames 1, onderschepping van Duvekot, maar die mag niet doorgaan. Maar dus wel een hele goede start, een hele snelle start van de Red Lions. Meteen met de 1-0, 5 minuten gespeeld was het dan in het eerste kwart. Alexander Hendricks meteen zijn naam op de scoresheet gezet. Ondertussen nog 7 minuten te gaan in het eerste kwart.
1: Voor werken wordt op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaibeek-tunnel afgesloten. In Antwerpen-Noord wordt de aansluiting van de A12 Bergen op Zoom Antwerpen met de ring richting Gent afgesloten. Je moet omrijden via de E19 richting Breda en de kleine een afrit Kleine Bareel, zo is het. Die werken die duren tot 5 uur morgen vroeg. En op de E19 van Brussel naar Antwerpen is er een rumst hinder. Dat komt daardoor een ongeval.
3: Sportza WK.

0: editors and call it in. De hydration break is voorbij. Er is vocht bijgetankt. Uiteraard natuurlijk in Vancouver. Het stadion daar is met een dak erop. Dus de temperaturen zijn een stuk aangenamer dan bijvoorbeeld hier op dit moment. Zwitserland, Canada. Nog altijd de brilscore daar op dit moment, Olivier?
1: Zo is dat. Zo is dat. Nog steeds 0-0. En 23 graden inderdaad. Hè. Dus waarom zou je hydration break moeten doen? Wel, ja, dat hebben we ons al een heel toernooi zitten afvragen. Een heel toernooi. En dat is ook leuk. Nu dat we toch even, terwijl we de blessurebehandeling van Ruben Vargas van Zwitserland zien, kunnen we dat vermelden, dat eigenlijk na deze twee matchen, de match van Bosnië tegen Qatar en deze, zijn we net halfweg aantal wedstrijden op dit WK. Er zijn 104 matchen op deze wereldbeker en de match van Bosnië tegen Qatar is de 52ste. Dus net in de helft, dan knippen we het mooi in twee in, maar er is natuurlijk nog heel wat te zien. En vooral de wedstrijden die nog komen gaan vooral van belang zijn. Het is ook heel vaak gezegd dat je gewoon moet zorgen dat je niet per se met mooi voetbal door de groepsfase kan komen. En dan vooral gaat moeten overtuigen in de volgende ronde. Wel, laat dat credo nu vooral gelden voor de Belgen. Laat het ons hopen. En dat dat zaterdag tegen Nieuw-Zeeland al een pakje beter wordt. En dat het een voorbode mag zijn voor wat er daarna hopelijk nog op hun bord komt. We zijn aan het voetballen ondertussen bij Elvedi. Dat is de centrale man achterin bij Zwitserland. Lange bal nogmaals naar Mbolo. Opgepikt door Mbolo. Doorgekopt naar Vargas. Maar die knikte door naar niemand. Cornelius die lost dat niet geweldig op. Had evengoed makkelijk in de handen van zijn eigen doelman kunnen doorkoppen. Maar hij tikt hem tot bij Alistair Johnston. En die moet die bal dan in al rijl buiten keilen. En zo opnieuw het balbezit voor de Zwitsers. Maar nu was Saliba goed onderschept naar David. En dan zijn we bij Buchanan. Zo hebben we bijna alle ex-Belgische spelers opgenoemd. En Buchanan die ging daar zoeken naar Akanji naar een fout. Zegt daar ook lelijke dingen duidelijk tegen Akanji. Hij zocht dus de fout, de Schwalbe. Maar Rabat die wou er niet van weten. En Akanji die verweet dan Buchanan op zijn beurt van wellicht een soort van matenhaaierij. Maar wat Buchanan daarna zei, ja, dat deed toch Akanji even de ogen wijd opensperren. En teken doen naar de scheidsrechter van kijk eens wat die man hier nu tegen mij aan het zeggen is. Dus dat zal niet al te veel fraais zijn geweest. En ja, je mag je hand niet meer voor je mond houden. Dus ja, dan moet je wat je durft te zeggen, dan ook maar echt durven zeggen. En dat is Tejan Buchanan dus niet vreemd blijkbaar. We zijn opnieuw aan het opbouwen met de Zwitsers die toch het meeste de bal opeisen in deze leuke pot voetbal. Hoge blokken. Veel ruimte, veel diepe passes op die manier. Lange ballen af en toe. En je hebt dan ook spitsen met Kyle Larin en Mbolo. Die lange ballen daar wel heus wel raad mee weten. En een goal hangt in de lucht. En het kan ook aan beide kanten gebeuren. Dat is het leuke. En dat zegt ook veel over deze partij. Hier is nog niet gescoord, maar wel bij jou, Jelle.
2: Absoluut. 1-0 voor Bosnië. Geweldige goal van Alaj Begovic van buiten de rechthoek. En hij verschalkt Abu Nada. En zo 1-0 de verdiende voorsprong voor Bosnië. De enige ploeg die al tot kansen is gekomen. Het is echt wel een parel van je welste hoor. Van Alaj Begovic. Hij was op zoek naar dat doelpunt. Wat had al een aantal acties ondernomen. Een aantal dribbles die er niet helemaal uitkwamen. Maar deze keer lukte het wel. En kon hij van ver trappen. En geen verhaal voor Abu Nada. Die nu alleen recordhouder is qua aantal tegendoelpunten. Dat is een record waar hij niet bepaald trots op zal zijn. Hele mooie dribbel voor voorbij twee tegenstanders. En dan had hij plots 2 meter ruimte. En trapt hij hem aan de eerste paal binnen. Een mooie trap met zijn wreef. Met zijn rechter. En Abu Nada misschien nog heel eventjes met een vingertje eraan. Maar onvoldoende om die poging te keren. Het is echt wel een fraaie goal van dat jong talent Alaj Begovic. Met ja, een belangrijke goal toch echt wel voor Bosnië. De jongeman van Salzburg, 18 jaar nog maar. En met deze goal heeft Bosnië virtueel 4 punten. En dat zou betekenen dat zij, ja, naar alle waarschijnlijkheid, ook al hebben ze een negatief doelsaldo, wel bij de 8 beste derdes zullen eindigen. Geweldige goal was het. En Qatar, ja, heeft daar nog niets tegenover gezet. Afif en Ed Milson die lijden een beetje aan het Messi-syndroom. De high-intensity runs die zijn afwezig. Wandelen maar wat. Elke lange bal, ja, die komt gewoon terug. Omdat de aanvallers er niet voor knokken om die bij te houden. Maar als je die high-intensity runs niet doet, ja, dan moet je natuurlijk wel de klasse hebben van een Messi. En dan moet je het verschil op andere vlakken maken. En dat is nu niet het geval. Dat ook een keer een spurtje van Afif. Maar op een verloren exemplaar. Een diepe paas richting Vasil. die hem gewoon kan oprapen. Hij voorlopig nog een werkloze doelman, aandachtig toeschouwer in deze wedstrijd die hier in Seattle ondertussen 31 minuten aan de gang is. En Bosnië leidt na een parel van een goal van Alaj Begovic. En zo een belangrijke voorsprong met het oog op die derde plaats en met het oog op de volgende ronde.
0: Absoluut, zeer blij om te zien dat er een goal is gevallen op het WK voetbal. Laten we nog kort even doorschuiven naar de Hockey Pro League, want ook daar is weer gescoord, Jonathan.
3: Ook hier is weer gescoord. Hier hangen de bordjes gelijk. Derde strafcorner van de wedstrijd en de tweede goal. Het was de tweede strafcorner na elkaar voor Nederland. En Pepijn van der Heijden heeft het gedaan. Net zoals Alexander Hendricks eigenlijk. Goed controleren, goed stilgelegd. En dan met een mooie sleep hard links in de hoek. Net zoals Alexander Hendricks daarnet. Dus in het eerste kwart is net voorbij. De Belgen, ik zei het daarnet al, die hebben echt wel controle over deze wedstrijd. Durven het spel ook te maken. Maar zien Nederland in de counter wel af en toe toeslaan, daardoor echte grote kansen komen er nog niet uit. Er was er eentje met Duco Telgenkamp aan de rechterkant die ook te makkelijk in de cirkel kon gaan. Maar toen wel goed keeperswerk van Vincent Van Asch. Hij is er natuurlijk weer bij. Hij gaat ook richting het WK. Sloeg het EK over. Alhoewel, sloeg het over. Hij werd niet opgeroepen en kreeg daarvoor een goede uitleg van bondscoach Shane McLeod. Die zei, ja, we moeten de andere doelmannen toch ook eens ervaring kunnen geven op een groot toernooi. Anders dan deze Hockey Pro League dat toch vaak een testcase eerder is, niet zo serieus genomen wordt. Maar Van Asch er nu dus wel terug bij. En Loïc van Doren trouwens helemaal niet meer. Simon van den Broeke dus wel nog. Maar voor Loïc van Doren is dat dan toch ook een zure pil. De broer natuurlijk van Arthur van Doren, de kapitein, de aanvoerder van deze ploeg. 1-1 dus na het eerste kwart. Twee corners afgewerkt. Eentje langs de kant van de Red Lions en daarna eentje van Nederland. En dus 1-1.

0: en Eurythmics mogen onderbreken, want opnieuw een doelpunt bij Bosnië, of is het toch voor Qatar?
1: Nee, het is wel degelijk voor Bosnië. Deze wedstrijd lijkt al gespeeld. 2-0. Edin Dzeko, hoe kan het ook anders? In zijn 150ste interland maakt hij zijn 74ste doelpunt. Alhoewel, dat moeten we wel nog even bekijken of hij die effectief gaat krijgen. Want nam een voorzet op de slof en dan via Albrake devieert die bal in doel. Caprioleert die bal in doel. En ja, we moeten het toch weer zeggen. Abu Nada, die zit er weer met een handje bij. Maar erg goed keeperswerk kunnen we dat toch niet noemen. Nee, hij is zeker geen uitblinker bij de Qatarese. En deze wedstrijd lijkt na 34 minuten dus al in een definitieve plooi te liggen. Het was een mooie dribbel over de linkerkant. Kolasinac, die rukt dan op. Kijkt wat de opties zijn en ziet in de tweede zone Edin Dzeko een strakke voorzet. En ja, dit wordt gewoon een ongoal. Want de poging van Dzeko was meer een voorzet. En die komt dan tegen het bovenbeen. Tegen de knie misschien nog net van Albrake. En dan nog met een volleybalreflex Abu Nada. Maar ja, geen goede. Want hij raakt de bal maar half. En duwt hem gewoon tegen de netten. En zo 2-0. De Qatarese die liggen al tegen het canvas. De Bosniërs die kunnen misschien zelfs gewoon aan hun doelsaldo werken. En zich zo nog wat beter positioneren om die derde plaats veilig te stellen. Dat doelsaldo van 9 doelpunten verschil. Nee, dat gaan ze niet goed maken ten opzichte van de verliezer van Zwitserland tegen Canada. Maar ze hebben dus wel hun schaapjes, zo lijkt het al toch, voorlopig op het droge met een 2-0 tussenstand na 35 minuten.
0: En bij Zwitserland-Canada op dit moment nog geen verliezer, want de brilscore nog steeds aanwezig, Olivier?
2: Dat is absoluut het geval, maar we moeten toch even nog met twee woorden spreken, want op dit moment krijgen we beelden te zien van de herhaling van een trekfout, een vermeende trekfout van Luc de Fougerol op Bril Mbolo. En Abati vraagt toch om even te wachten, maar nee, nu mogen we weer spelen. Er is geen fout gemaakt door de Fougerol op de spits van Zwitserland en dus blijft het 0-0. Anders had het een penalty kunnen zijn, namelijk nu wel even volgen. En Bolo wordt toch hard aangepakt en krijgt daar Laria tegen zich aan. Hij, via een inworp, probeerde hij met het hoofd te verlengen met een verdediger in zijn rug. En bij het draaien komt hij hard in aanraking met Richie Laria. Een van de lichtpunten bij de Canadezen, zeker in de eerste partij van dit WK. En een foutje. En op die manier een leuke opportuniteit voor Zwitserland. Op wat zal het zijn? Dikke 20 meter. Vrij schop. Recht voor het doel. Bijna aan de halve maan. Rodriguez staat klaar. Ook Vargas staat achter de bal. En Crepeau die zet zijn muur juist. 4-5-mans muurtje. Buchanan komt aansluiten. 5 man daar in de muur dus. Crepeau, ja, die is een soort gebarentaal aan het doen die zijn gelijken niet kent. Ik hoop dat ze daar goed begrepen hebben wat ze moeten doen in die muur. Akanji ook achter de bal. Xhaka gaat het worden. Xhaka, een meter of 2-3 erover. Nee, dat was het niet. Xhaka trouwens al met geel geboekt in deze partij. Na een bijzonder moment, namelijk een vrij schop die hij heel snel wou nemen. Maar Kyle Larin die bleef ervoor staan. Dat is niet echt geweldig slim van de Canadees. Larin die tikte de bal dan net ook nog eens weg op het moment dat Granit Xhaka de bal wou spelen. Waardoor het zwaaiende been van de Zwitser tegen de scheen van Larin aanging. Die ging natuurlijk neer, want dat doet pijn. En Abati.

0: ging dan even met zijn vierde man overleggen. En daardoor allebei geel. Vooral voor Xhaka vond ik dat nogal streng. Want ja, Larin moet daar in principe niet staan. En vooral moet van die bal afblijven. Want het was geen vrij schop voor de Canadezen. Maar daarna wel een hele goede actie van Larin. Diep gestoken, vrijgekapt op de linkerflank. Kwam naar binnen en viseerde dan de verste paal. Maar te makkelijk en binnen bereik dus van Gregor Kobel. Die zijn net nog steeds clean houdt. En met dit gelijkspel, we krijgen het nu ook in beeld te zien, die virtuele stand, is Canada de groepsleider. 5 punten. En Zwitserland ook 5 punten. Maar op doelsaldo dus blijven de Canadezen daardoor voor de Zwitsers. En zullen zij in de volgende ronde, de eerste in groep B namelijk, tegen de derde uit F, E, G, I of J spelen. De tweede uit groep B speelt tegen de tweede uit groep A. En de derde uit deze groep weet eigenlijk al dat het ofwel tegen Team USA ofwel tegen Duitsland moet spelen. Twee moeilijke partijen. Dus dat is een beetje wat er op het spel staat. Ik denk dan vooral, als ik het voorlopig toch in de gaten heb, voor de Bosniërs. Die gaan wellicht tegen Amerika of nog erger Duitsland spelen. Maar ik weet niet momenteel in dit toernooi wat het ergste is. Het zal misschien toch eerder de Duitsers zijn. Maar dat is allemaal praat. Veel te vroeg, want er zijn nog heel wat groepswedstrijden te spelen. We zijn nog maar net aan het begin van de laatste groepswedstrijdenronde. Terwijl we een vrij schop krijgen met Mathieu Chouanière. De man van LAFC, indraaiende bal, maar niet echt een hoofd gevonden. Nu wel nog afhandig gemaakt. Het schot nu van Alistair Johnston. Die nogal hoopvol was met dat schot, maar die bal belandde bijna in de bovenstring van het stadion in Vancouver. Voilà, 40 minuten zijn we exact ver. Nog steeds 0-0 hier in Zwitserland tegen Canada.
1: Terug naar ons land, terug naar Waveren, waar onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, het opnemen tegen Nederland. Maar ze waren zo sterk gestart, Jonathan, en nu toch de ommezwaai.
2: Ze waren inderdaad sterk gestart. Maar kijk, hetzelfde recept zoals daarnet maakte Nederland al de gelijkmaker van op een strafcorner. En ze hebben nog een strafcorner gekregen en ze hebben die meteen weer omgezet. 1-2 dus voor Oranje en weer een doelpunt op naam van die Pepijn van der Heijden. Een van de nieuwe jongens in de selectie bij Nederland. 14 caps heeft hij nog maar tussen heel wat ervaren mannen. Maar dus ook zeker een aantal die hier gewoon niet staan vandaag. Zoals Jip Jansen, die normaal de man van die strafcorners is. Maar kijk, zal concurrentie krijgen van de jonge Pepijn. Dus we kijken weer naar een aanval van Nederland. Sterke start, inderdaad. En 10 zegens op een rij natuurlijk. De Belgen, de Red Lions in deze Hockey Pro League. Je zou denken dat ze dat echt wel in die dominante positie zou duwen. Maar die hadden ze de eerste 10 minuten vast, zal ik zeggen. Ondertussen hebben we weer bijna 5 minuten gespeeld in het tweede kwart. En ze worden toch meer en meer in de verdrukking gespeeld. Dit is de verkeerde paas van Telgekamp. En daar kan Van Dessel gebruik van maken. Mooie dribbel, dat kan hij. Technisch als hij is. Voetfout en dan moet hij hem meteen geven. Laat dat nog even na. Daarnet een prachtige crosspaas van die Arno Van Dessel. Van de linkerkant helemaal naar de rechterkant. Heel het veld overgestoken daarmee. En perfect in de stick van Nicolas de Kerpel. En die kon dan ook richting de cirkel lopen, richting het doel. Maar blaasde zijn schot over. Weer Van Dessel. Echt wel de spelmaker van de Belgen. De cirkel ingebracht weer. De Kerpel moet erachter lopen om die in tweede instantie nog mee te nemen. Wordt dan omver geduwd, vindt hij toch? Niet de Kerpel trouwens, maar Krols. Die hebben zo'n beetje dezelfde bouw. Wel een groot leeftijdsverschil. Krols, ook een van die mannen die snel namaakt bij McLeod. Even een gevaarlijk moment hier. De Belgen moeten die bal terugwinnen. Maar het lukt niet helemaal. Deze keer wel Krols die hem opnieuw verkeerd raakt. Maar wat ik dan net nog vertelde over Van Dessel. Hij dus echt de spelmaker bij de Belgen. 22 jaar ook nog maar, speelt bij het Barcelona van het hockey. Zoals onze commentator Eddie de Maris zo vaak zegt. Bij Bloemendaal in Nederland. 22 jaar en 72 caps ondertussen. We gaan naar Bosnië-Qatar. Daar is wat gebeurd bij Jelle de Bie.
3: Ja, daar is terug een beetje spanning in de partij. Want Qatar heeft Qatar heeft de aansluitingstreffer gemaakt. Het is de aanvoerder, het is de recordschutter die het deed. Hassan Al-Haidos, die een minuutje of twee geleden nog naast een voorzet maaide. Stond daar helemaal alleen, maar trapte ernaast. Maar deze trapte hij wel binnen. Het was eerst een voorzet van de rechterkant die voorbij Afif schoot. En dan waren de verdedigers even in slaap gevallen bij Bosnië. En was er nog de terugkeer En was er de goede paas ook, dat moet erbij zeggen, van Ed Milson Jr. aan de tweede paal. Trekt hij hem achteruit. En dan staat Moederziel alleen daar, de aanvoerder. En die duwt hem nog binnen voorbij. Een tackelende Sumnic en een glijdende Vasilje. En zo dus 2-1. En de Qatarese fans, ja, die zijn zeer tevreden natuurlijk. Want nu geloven ze er opnieuw in. 1 doelpuntje gemaakt. Ze moeten er nog 2 scoren om dus die derde plaats van Bosnië af te snoepen. Maar ze hebben alvast het begin van het werk gedaan. De Bosniërs waren een beetje met hun voet af het gaspedaal gegaan. Waardoor er opnieuw wat speelmogelijkheden waren voor Qatar. Want in die fase tussen de eerste en de tweede goal, ja, wisten ze echt niet waarheen ze moesten voetballen. Na die 2-0 hebben ze dan wat gas teruggenomen. De Bosniërs kwam Qatar iets beter in de wedstrijd. Wat voorzetten die in eerste instantie nog redelijk makkelijk werden weggekopt steeds. Maar ja, bij die voorzet van Sonet was dat dus niet het geval. En dan Ed Milson met de assist en het doelpunt van de aanvoerder Al Haidos. We hebben ondertussen een hoekschop aan de overkant. Alay Begovic even wat ruzie met de microfoon langs het veld. De hoekschop schiet door. En wordt dan uiteindelijk toch nog weggetrapt door Issa Lai. Geboren in Senegal, maar Qatarese internationals. Er zijn er wel heel wat die in andere landen zijn geboren. In Kaap Verdi, in Brazilië. En dus ook in België, zoals Ed Milson Jr. die nu aan de bal is. En die op zoek gaat naar wat medemaats. Kan hij het spel verleggen? Hij kiest ervoor om rustig te voetballen met Karim Boudiaf. Maar er staat gewoon Karim op zijn shirt. En dan een schot uit de tweede lijn. Maar dat was totaal ongevaarlijk. Maar dus met de rust in zicht is de spanning hier toch weer een beetje teruggekeerd. Hebben we weer een wedstrijd. Want Qatar heeft de aansluitingstreffer gemaakt. Ze staan wel nog steeds achter 2-1.
1: Dat belooft. En ondertussen kijken we verder ook de laatste minuten van de eerste helft van Zwitserland-Canada, Olivier.
0: Dat is absoluut zo. Bijna zijn we aan de rust toe. Nog de toegevoegde tijd. Die gaat er zo meteen bijgeteld worden. Voilà, we krijgen hem in beeld. 4 minuten gaan er nog bij. En ik moet toch zeggen dat vooral de Canadese 0-1 nu toch meer en meer in de lucht begint te hangen, hoor. De laatste kansen zijn allemaal voor de Canadezen geweest. Eerst met Ali Ahmed, die daar heel mooi werd gevonden aan de hoek van de 16. Een heel goede counter van de Canadezen. Plots stonden ze met 3-2. En ze speelden het heel goed uit. Laatste pass van Jonathan David. Heel mooi breed gespeeld. Ali Ahmed die probeerde in de korte hoek voorbij Kobel te geraken. Maar ik moet toch wel zeggen dat de jonge man van Norwich toch veel te zwak afwerkte. Kobel had er absoluut geen moeite mee. En het was alsof hij zelf een beetje was verrast door het matige schot dat hij hem in corner duwde. Maar eigenlijk had dat niet gehoeven. Hij had hem makkelijk kunnen klemmen, de doelman van Zwitserland. En daarnet was er dan ook nog eens een andere kans voor Jonathan David zelf. Aan de rand van de 16 kwam met een beetje getaffel en zoekend naar de ruimte toch plots tot een schot. En hij kwam zowaar voorbij het bos van Zwitserse benen. Maar 1,5 meter naast het doel van Kobel. Terwijl we nu ons klaarmaken voor een corner voor de Zwitsers. Dat zou wat zijn met hun lengte. Dat zij nu net op een stilstaande fase voorbij de Canadezen geraken. Dat is toch een beetje tegen de gang van het spel in. Daar komt die bal. Maar Cornelius werkt weg. Rodriguez duwt de bal nog terug in het pak. Blijft daar ook hangen. Maar Crippo kan vrij makkelijk komen oprapen. En die bal met een Zuid-Amerikaanse uittrap naar voren doen. David pikt op. Maar is niet sterk genoeg tegen Ricardo Rodriguez. De man van Betis Sevilla. En zo. Meer dan ooit. Bij de Zwitsers. Zowaar 3 spelers. Die in de prachtige Andalusische stad spelen. Op het veld. Met Gibril Sow en Ruben Vargas. Allebei bij FC Sevilla. En Ricardo Rodriguez bij de stadsrivaal Betis. Ja. Het zal toch niet al te vaak gebeurd zijn in de geschiedenis van Zwitserland zowaar. Dat er 3 jongens uit de stad van de sinaasappels op het veld stonden samen. Nou, de wedstrijd is een beetje aan het inzakken met de rust in zicht. Dat is jammer, want de eerste 45 minuten hebben ons echt wel vermaakt. Leuk, veel vaart in het spel, veel aanval, veel diepte. Maar nog geen goals. Dat is het enige waar we een beetje op onze honger blijven bij zitten. We zijn achterin aan het opbouwen met Chouanière. Hij, dus de vervanger van Eustachio. die toch wel een verdienstelijke, meer dan verdienstelijke partij in die 6-0 speelde. Maar ja, misschien wordt de ervaren man wat gespaard. En is het ook wel eens een experiment voor Jesse March. Die dan toch al weet van, god ja, met een gelijkspel zijn we al door. En hebben we zelfs de groepswinst te pakken. Dan kunnen we wel eens kijken wat het duo Chouanière en Saliba samen betekent. Even nog volgen nu. In dribbelen en de voorzet misschien van Mbolo. Nee, het gaat naar Freuler. Hakje is goed op Mbolo. Maar die zette zijn voet eerder op de voet van Jonathan David. Die goed gevolgd was en mee was komen verdedigen. Dan wel tegen de bal. We waren al in de 16 van de Canadezen. Maar David is goed gevolgd. En eerst op die bal op dat inspeelpaasje van Remo Freuler. Met zijn 34. Zo waren nog de oudste. Want je hebt Xhaka, die is er ook 33. Net als Rodriguez, ook 33. Maar de oudste op het veld bij de Zwitsers, dat is Remo Freuler. Maar absoluut niet de man met het meeste aantal interlands. Voilà, daarmee hebben we tot aan de rust volgepraat. En kunnen we ook zeggen dat dus na de eerste helft spelen nog steeds 0-0 staat hier tussen Canada en Zwitserland.
1: Dankjewel Olivier. Dan ga ik Jelle ook tot aan de rust bij Bosnië en Qatar laten uitpraten voor de eerste helft natuurlijk. Hoe staat het daar ondertussen, Jelle?
3: Nog altijd 2-1 in de laatste van 5 toegevoegde minuten in Seattle. En Qatar komt echt wel op de deur bonken voor die gelijkmaker. Waren er zo net heel erg dichtbij. Rechtsachter Pedro Miguel met een gekruiste poging. En hij trof de paal. Vasilje, die was geklopt. En Bosnië ontsnapt. Dus ze hebben de wedstrijd echt niet meer in handen. En dat voelen ze ook. Dus nu even achterin rondtikken. Trouwens daarnet vergeten meegeven, maar de 3-0 was ook heel erg dichtbij. Want Edin Dzeko trapte net voor de 2-1 nog tegen de paal. En dus hebben beide teams al de paal getroffen. En heeft Bosnië wel nog steeds de voorsprong te pakken. Nog een 20-tal seconden, komt nog een lange bal aan. En er is balverlies van Demirovic. Kunnen de Qatarese daar dan nog iets mee doen? Op de speelhelft van Bosnië. Nee, er wordt toch even getemporiseerd. Dat lijkt me niet de allerbeste beslissing in de slotseconde van de eerste helft. Dit is wel een splijtende paas van Afif. Het Milson meegeven. De voorzet kan komen. Wordt hij dan ook binnengekopt? Nee, want daar is de defensieve actie. Goede kopbal. Hoe was het op het middenveld daar? Of de middenvelder die hem wegkopt. Komt wel nog een voorzet aan. Kolasina kopt hem nu ook weg. En dat zal het dan wel geweest zijn. De Venezolaanse scheidsrechter kijkt naar zijn horloge. En als de Qatarese dan een paasje naar achter spelen, dan denkt hij, ja, dat zal volstaan. Dat is genoeg voor mij. En dus heeft Jesus Valenzuela deze eerste helft ten einde gefloten. 3 doelpunten gezien. 2 van Bosnië, dat de wedstrijd echt wel onder controle leek. En zijn schaapjes al op het droge leek te hebben. Maar dan was er enkele minuten voor het rustsignaal de aansluitingstreffer van de aanvoerder van Qatar, van Hassan Al-Haidos. En ze kwamen dus ook nog dicht bij de gelijkmaker. Maar voorlopig dus Bosnië met de zege 2-1. En voorlopig dus ook dat bijhorende virtuele ticket, moeten we er wel bij zeggen, voor de 16e finales.

0: my credits no good.
1: Van de Glamour Boys op het WK voetbal naar onze hockeymannen. Onze Red Lions die spelen hun wedstrijd tegen Nederland vanavond in de Hockey Pro League. Tweede quarter is daar net afgerond, Jonathan. Hoe staat het daar?
2: Ja, in die topwedstrijd waar België goed begonnen was, maar Nederland heeft toch echt wel overgenomen. Ondertussen dus net afgelopen inderdaad dat tweede kwart. 6 penalty corners, ik heb ze geteld voor Nederland in vergelijking met dat eentje van België. Dat zegt eigenlijk ook wel genoeg. Je krijgt veel penalty corners als je veel aanvalt. En dat zegt dus dat Nederland echt veel aanvalt en dat is echt veranderd na de eerste 10 minuten van deze wedstrijd waar België via Alexander Hendricks op voorsprong kwam. En daarna was er dus 2 keer Pepijn van der Heijden ook op 2 strafcorners. Alle goals dus in deze eerste helft vanuit die strafcorner. En België, ja, misschien toch gewoon een beetje te weinig vandaag. Het is ambitieus. Ze willen het vaak mooi doen. Je ziet een Arno van Dessel op het middenveld die heel veel ballen opeist, zelf het spel probeert te maken, maar misschien ook soms een beetje te lang talmt met hoe het spel exact opgebouwd moet worden. En hier op het einde zag je ook Arthur van Doren die dan maar zei, ik ram de bal gewoon in de cirkel en ik zie wel of er iemand zijn sticker tegenaan kan gooien om hem nog in doel te verlengen. Is uiteindelijk niet meer gebeurd. Wat me wel opvalt, Victor Foubert, nog een van de jonge mannen bij de Red Lions, die maakt wel een positieve indruk. Hij 23 jaar ook nog maar, iemand die de gouden steek voor talent van het jaar heeft gewonnen in 2024. Ondertussen ook al even geleden, maar vooral iemand die een transfer gaat maken naar Nederland, naar Oranje-Rood, waar ook collega Arthur de Slover speelt. Dit jaar trouwens ook tweede geworden in speler van het jaar dan in Nederland. Een Belg op 2 en trouwens ook geen Nederlander op 1. Wat misschien toch ook zegt dat België eigenlijk echt wel zijn voet meer naast die van Nederland zou moeten zetten. In deze absolute topwedstrijd. De beste voorproever die je kan hebben voor het WK dat straks in augustus gaat starten. In België en in Nederland. En dus vooral in deze Belfius Hockey Arena in Waver. Alleszins, eerste en het tweede kwart afgelopen ondertussen. De spelers zijn wat gaan drinken, want het is hier nog altijd heel erg heet, veel te warm eigenlijk voor de tijd van de dag dan maar. Maar dus 1-2 bij de rust in het voordeel van Nederland.
1: Laten we hopen dat het nog kan keren. Dankjewel, Jonathan. Voorwerken is op de E19 van Brussel naar Antwerpen de Kraaibeek-tunnel afgesloten. In Antwerpen-Noord is de aansluiting van de A12 Bergen op Zoom Antwerpen met de ring richting Gent dan weer afgesloten. Je moet daar omrijden via de E19 richting Breda en de afrit Kleine Barreel. De werken die duren daar tot 5 uur.

0: vorig jaar nog aangeduid. Oprock werkt er als opkomend fenomeen en nu niet meer weg te denken uit ons leven natuurlijk. Lola Young. Zometeen het vervolg op het WK voetbal met de wedstrijden Zwitserland-Canada en natuurlijk Bosnië-Qatar. En onze Red Lions die blijven ook opvolgen tijdens hun match tegen Nederland.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Wetteren in Oost-Vlaanderen was er een vechtpartij in een recreatiedomein, een openluchtzwembad. De warande, verschillende patrouilles van de politie kwamen daar ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stop.
4: Omstreeks 17:00 kregen we melding dat er op het domein van het zwembad zelf een achttal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is 1 gewonde, 1 persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonden voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
3: In Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht gsm's over de gevangenismuur wilden gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlakbij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn allemaal voorgeleid bij de jeugdrechter. 5 passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte. Hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. 5 mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. Ondertussen wil de Amerikaanse regering bijna $1,5 miljard aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia in Afrika te bouwen voor mogelijk besmette Amerikanen. Daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia uit angst dat de ziekte naar Kenia zou overslaan. In Centraal-Afrika zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie online te hebben gedownload en verspreid. Waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal worden tijdens de laatste speeldag van de poelenfase per groep de wedstrijden tegelijkertijd afgewerkt. In groep B speelt Bosnië-Herzegovina tegen Qatar en maken Canada en Zwitserland onderling uit wie de groep zal winnen. Olivier de Wilde, jij volgt die laatste wedstrijd. Kan je al zeggen wie er het beste voor staat?
5: Wel, voorlopig na 1 helft spelen is dat Canada dat genoeg heeft aan een gelijkspel. De Canadezen staan namelijk 0-0 tegen Zwitserland. Leuke potvoetbal, veel actie, maar nog geen doelpunt. Wat we wel kunnen zeggen dat door dit virtuele gelijkspel Zwitserland ook tweede wordt in de groep. In de andere match staat Bosnië namelijk 2-1 voor. Dat is te weinig aantal doelpunten tegenover de punten ook die Zwitserland heeft. De match tegen Qatar trouwens 2-1 voorsprong daar. En Bosnië dus virtueel naar de volgende ronde met de 3e plek. Zij dus een plekje in de 16e finales. Maar dus nog 1 helft te spelen in deze beide matchen natuurlijk.
3: Dankjewel Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Met de resultaten van Lotto 11, 13, 16, 18, 21, 43, bonusnummer 36. Bij Joker Plus is dat 9, 1, 0, 8, 2, 3 en Sterrenbeeld Leo.
1: Radio 1. Sportza WK.
0: Met Evelien de Bakker. Wie pakt... In groep B. Straks kennen we het antwoord op het WK voetbal. We zijn klaar voor de tweede helft, voor de twee wedstrijden van vanavond. Oh.

0: we kunnen meteen naar Zwitserland, Canada, want daar is iets gebeurd, Olivier.
1: 46 seconden ver in de tweede helft en 1-0 voor Zwitserland. Doelpuntmaker is Ruben Vargas. Het ging plots heel snel over de rechterkant. Daar werd het Manzambi goed diep gestoken en die zette even zijn lichaam tegen Laria. En daardoor kon hij makkelijk voorbrengen. En meteen een Bolo die gedekt stond, overgeslagen met die goede voorzet. Lendare Ruben Vargas die had tijd genoeg om af te werken en poeierde de bal dan via de korte hoek en via de paal vooral in het doel en voorbij Maxime Crépeau. En goh ja, je kan zeggen tegen de gang van het spel in, maar eigenlijk zijn het twee ploegen die allebei met de degens naar voren stonden en niet te veel verdedigend werk verricht hebben in die eerste helft. Vooral veel acties en veel diepgang hebben gecreëerd. En dan verdienen ze allebei wel die openingsgoal. Het is nu gewoon dat het kwartje in het voordeel van Zwitserland valt. En Zwitserland daardoor dus aan de leiding virtueel in de groep, in groep B. En dat zullen ze toch in Canada niet geweldig vinden. Want dat houdt dus in dat zij naar een andere speelstad gaan dan Vancouver. Dat is nog een beetje te zien waar die partij zal gespeeld worden. Het was vooral in de media van de Canadezen een topic dat bij winst, bij groepswinst, dat er de volgende wedstrijd opnieuw in Vancouver zou gespeeld worden. En we merken het van onze man die daar ter plaatse is, Peter van den Bent, die ons ook al vertelde van ja, ijshockey is hier al jaar en dag de echte sport. Maar vandaag zie je dan toch wel dat heel veel mensen op de been zijn en dat het dagelijkse leven stil is gevallen in Vancouver. Het WK leeft in Canada. Voetbal heeft zijn plaatsje gevonden meer en meer in de sportkaterne, maar ook vooral in de sportharten van de Canadezen. En dat is alleen maar mooi. We zijn aan het aanvallen, want de Canadezen moeten hier nu iets tegenover zetten. Zwitserland voorlopig met 7 op 9 naar de 16e finales. Johnston en Saliba. Niet erg veel in het stuk voorgekomen in de eerste helft. Aan de Anderlecht-speler om daar wat meer mee te doen. Buchanan, ook hij dus. Belgisch verleden, ex-Club Brugge, nu bij Villarreal. Maar kan ook zich niet doorzetten. En moet dan de inworp aan Rodriguez laten. Zie nog even volgen wat Rodriguez met die verre inworp kan. Hij stuurt Manzambi in de rug van Luc de Fougerol. Maar die moet de bal in onder zware druk toch rap de tribunes in keilen. En zo schuiven we plots een meter of 40 op. Rodriguez wordt aangemaand om zich te haasten. Dat is nu ook de regel inderdaad. 5 seconden krijgt hij om die inworp te nemen. En het gebeurde reglementair. Er was in de match van de Belgen bijvoorbeeld tegen Iran een momentje. Ik weet niet of u dat heeft gezien dat wij onze inworp verloren omdat Meunier er te lang over deed. En dat werd dan plots in een inworp voor de Iraniërs. Dat is toch altijd een bijzonder beeld. Bijzonder zicht in de sport die we al zo lang gewoon zijn. Dat zulke dingen dan ook plots

gerust zijn. Goed gedaan nu. Even volgen. Daar is een Bolo, maar die gaat net niet bij de bal. Het was weer een goede dropbal van Xhaka in de rug van de Canadese verdediging. Bolo probeerde die bal goed aan te nemen, maar dat was echt wel heel moeilijk. Dat zou echt van heel veel klassen getuigen als hem dat was gelukt. Nu nog even volgen ook, want Manzambi wordt met een kleine por naar de grond gebracht in de 16 van de Canadezen. Maar Abati heeft er niks in gezien en ik vermoed ook dat de VAR er niet zal intussen komen. Nee, voilà, we zijn 50 minuten ver in deze partij. We hebben eindelijk een doelpunt gekregen op naam van Ruben Vargas voor Zwitserland. Het is 1-0 voor de Zwitsers. Sportza.

0: Das Pop met Different Class. Virtueel is de groepswind binnen voor Zwitserland, dat met 1-0 leidt tegen Canada. In de andere wedstrijd zijn er al meer doelpunten gevallen. 2-1 staat het daar voor Bosnië tegen Qatar. Zo zijn we toch gaan rusten. Maar hoe loopt het de start daar van de tweede helft, Jelle?
1: Ja, gezapig begin in deze tweede helft. Nog niet al te veel gebeurd. Net een kopballetje van Demirovic probeerde om zijn spitsbroeder Edin Dzeko te bereiken. Maar dat lukte niet en zo werd het een doeltrap voor Qatar. We hebben wel drie wissels.

0: gezien aan het begin van deze tweede helft. Eentje aan de kant van de verliezers op dit moment, van die van Qatar. Hatem is Yassem Gaber komen vervangen. Niet de meest bekende namen uiteraard. En bij Bosnië dus een dubbele wissel. Amar Memic is de nieuwe rechtsachter, Malic naar de kant. En Tahirovic, dat is misschien de bekendste van de twee. Die heeft een verleden bij Ajax en speelt ondertussen in Denemarken bij Brøndby. En hij is op het middenveld gekomen voor Sunic. Maar voor het overige is er nog niet al te veel te melden in deze tweede helft. Bijna 52 minuten aan het voetballen. We lopen een klein beetje achter, enkele minuten op die andere partij. Met wat vertraging aan die tweede helft begonnen. Best opvallend toch, als je dan toch de wedstrijd op eenzelfde moment wil laten doorgaan. Oké, in principe staan die niet meteen nog in verband. Tenzij Bosnië nu dus nog een goal of 7 zou maken. Want dan kunnen ze nog over Canada springen als het daar ook 1-0 blijft. Maar goed, ja, daar gaat niemand van uit. En dus is het gewoon zaak om die derde plek vast te houden. En vooral niet meer in de problemen te komen in deze tweede helft. Want aan het eind van de eerste helft kwam Qatar toch een paar keer goed opzetten. En hadden ze dan ook die aansluitingstreffer gemaakt via de aanvoerder, via Alhaidos. Maar in de tweede helft zijn ze nog niet echt in de buurt geweest van doelman Vasilje. Bosnië bouwt op met Tahirovic. En de maker van de eerste goal, de mooie goal, Alajbegovic, die was even komen uitzakken. En wou de bal graag, kreeg hem dan ook. En ondertussen een interventie van de rechtsachter. De man die in de eerste helft tegen de paal schoot bij Qatar, Pedro Miguel. En die kreeg dan nog even de stuts van Kolasinac op het scheenbeen. Maar geen overtreding volgens de Venezolaanse scheidsrechter. En dus mag Bosnië gewoon verder voetballen met een inbok op de helft van de Qatarese. Maar dat was van erg korte duur. En dan gaan we meteen naar die andere wedstrijd, naar de partij tussen Zwitserland en Canada, want daar is gescoord.
1: Daar is het 2-0 geworden. Johan Manzambi met zijn derde goal al van het toernooi. En de Canadezen grijpen zichzelf naar de ogen, naar het haar, naar de mond, naar alles wat een beetje de verbazing kan opwekken op die manier. Want hij, Manzambi, heeft er dus 2-0 van gemaakt voor de Zwitsers. Ja, echt wel de man van hun toernooi hoor. En hij bedankt ook voor zijn basisplaats door dit makkelijk doelpunt. Waar, ik moet ook wel zeggen, de doelman van Canada absoluut niet goed eruit ziet. Eerst even volgen, want dan kijken we hier naar een lange bal die over Cornelius en ook de Fougerolle gaat. In de voeten van Mbolo. Met de rug naar doel legt hij perfect af voor het inlopende Manzambi. En overhoeks trapt hij hem onder de armen van Crépeau. Ja, daar moet die doelman van Canada, en dat weet hij ook zelf van, het voorhoofd gaat meteen in het gras. Dat weet hij toch ook zelf dat daar meer aan te doen was. Maar goed, ja, 2-0 is wat het is. En de man van Freiburg heeft zowaar al 6 doelpunten nu. En dat is wel leuk om te zeggen. De helft van zijn goals zijn op 1 WK al gemaakt. Johan Manzambi dus. En meteen de wissels. Meteen de mannen extra in het veld. Want je wil hier natuurlijk niet op die manier Canada zijnde dan een pandoering van je welste krijgen, waarin je ook nog eens gaat moeten goochelen met doelsaldo's. Want ja, het kan ook wel degelijk zijn, als Canada zwaar verliest en Bosnië pakt zwaar uit, dan zou Canada zowaar nog kunnen naar de derde plek klauteren of kelderen. Maar dat zal misschien allemaal niet echt zo'n vaart lopen. Want Canada, ja, heeft natuurlijk ook wel genoeg volk om er wel wat tegenover te zeggen, zetten tegenover deze Zwitsers. Maar voorlopig, ja, is hij in de stand niet echt te merken. 3 wissels dus. Miller, Eustachio en Ulasewi, die zijn er allebei ingekomen. Onder andere Larin is naar de kant. Ook Chouanière. En de derde naam, dat is in al dat volk dat daar langs de middenlijn is gepasseerd, moeilijk te zien geweest en is ons ook nog niet echt meegedeeld hier op onze schermen. We gaan even volgen, want hier is Vargas, de man van de 1-0. Wordt in de 16 geloosd en Crépeau zit er nog net goed tussen. En Bolo speelt er echt wel een goede partij hoor, als pivotspits. Nu was hij er erg snel bij, met de rug naar het doel. Kattenpootje lanceerde zo Vargas, maar in de rug van zijn opponent kon hij zich net niet genoeg doorzetten. En maakte zo de fout. Terwijl we ook nog eens zien hoe er enkele minuten later dan, of enkele seconden later, sorry, opnieuw een fout werd gemaakt door Mbolo op Tejan Buchanan. Alistair Johnston. De rechtsachter van Zwitserland was nog even de veters aan het strikken. En nu is die bal weer in het spel gebracht met de vrij schop. Eerste keer hier Eustachio aan de bal. Hij nu geflankeerd door Saliba. Eustachio, de vice-kapitein, heeft meteen de band teruggekregen van Jonathan David. De echte kapitein, dat is Alfonso Davies. En er wordt ook verwacht dat Davies vandaag zijn eerste minuten gaat maken op dit WK. Hij is geblesseerd begonnen aan het toernooi. En het is de hoop van alle Canadezen dat hij er toch nog wat minuten van gaat meepikken doorheen dit toernooi. En de hoop is dus ook bijna zelfs uitgesproken door de bondscoach dat er vandaag voor de ster van Bayern München wel wat minuten zouden kunnen inzitten. Nou, Manzambi, derde goal dus. Het is voor het eerst sinds Xherdan Shaqiri dat een Zwitser erin slaagt om 3 keer te scoren op een WK. Shaqiri was in 2014 in Brazilië. En Manzambi, die is per doelpunt zijn transferprijs weer een stukje de hoogte in aan het jagen. En het is wel al vrij zeker dat hij deze zomer wel nog zal vertrekken uit Freiburg. Zeker na zo'n toernooi als dit. 61 minuten ver. Misschien nog even deze corner volgen. En dan nog eens gaan luisteren op andere velden. Het zij een hockey, het zij een voetbalveld. En dan de corner nog volgen. Maar veel heen en weer. Maar dan toch de vuist van Kobel weggewerkt. En alle vaart weer eruit. Zwitserland staat 2-0 voor. We zijn een dik uur aan het spelen. En het heeft zo zijn schaapjes wel op het droge tegen Canada. 2-0 dus.
2: Zo ziet het er inderdaad naar uit. Laten we naar het veld in Waver gaan, want het derde kwart kent daar bijna zijn einde. Jonathan, hoe staat het daar voor onze Red Lions?
3: Hier nog 5 seconden inderdaad tot het einde van het derde kwart. En nog altijd dezelfde score, nog altijd 1-2. Ondertussen gaat de toeter hier af, dus afgefloten voor dat derde kwart. Het is een kwart waar eigenlijk niet zoveel gebeurd is. De Red Lions hebben wel 2 strafcorners af kunnen dwingen, maar hebben daar 2 keer... niet zoveel mee kunnen doen. Het was 2 keer een moment waar Alexander Hendricks, de specialist, niet op het veld stond. En dat dus een taak werd voor Tom Boon. Van hem verwacht je nu toch ook wel iets beter. 2 keer lukte het niet, maar om het meteen verder over Tom Boon te hebben. Ik heb daarnet 2 figuren genoemd waar we naar moesten uitkijken. En dat waren geen niche picks. Dat waren dus gewoon Alexander Hendricks en Tom Boon. En Boon hebben we eigenlijk echt heel weinig moeten noemen in deze wedstrijd. De wereldspeler van het jaar 2025 met meer dan 300 doelpunten. Voor de Red Lions, die wordt vandaag eigenlijk gewoon niet gevonden. Kan niet in stelling gebracht worden, is echt een afwerker. Puur sang, maar krijgt veel te weinig ballen in de cirkel. En dat zegt misschien nog het meeste over de wedstrijd van de Red Lions. Ze zijn aan het proberen, het komt er bij momenten wel een keer uit. Vaak nog altijd over het middenveld met Wenje, die zijn taak ook vormt met Van Dessel natuurlijk. Maar toch nog altijd vooral Nederland. Met een paar kantjes ook. Met Max de Bie ook hij. Een jongeman die zijn naam probeert te maken bij Nederland. En gebruik moet maken van de grote sterren die afwezig zijn. Viking Club. Ook hier op het hockey. Dus heel het stadion doet daar even mee mee. Ook om de sfeer toch een beetje in te houden. Want Red Lions, het lijkt erop dat die reeks van 10 gewonnen wedstrijden dan toch doorbroken zal worden in de Hockey Pro League. En ik zei het er net ook al, tegen Nederland hebben ze natuurlijk altijd moeilijk. Dat is de gigant in het mannenhockey, ook in het vrouwenhockey natuurlijk. Maar dus zeker ook in het mannenhockey. Van de laatste 5 ontmoetingen won Nederland 4 keer, won België maar 1 keer. En een tweede van de 6 keer lijkt er vandaag voorlopig niet aan te komen. Maar goed, nog 15 minuten te gaan. Zometeen de spelers maken zich klaar voor het 4e kwart. Nog een kwartiertje en zien of België nog iets uit de kast kan slepen tegen Nederland. Maar voorlopig dus nog altijd 1-2 voor Oranje.
2: De sfeer zit daar inderdaad goed. Dat is heerlijk om te horen. Tot zometeen, Jonathan. Voorwerken is op de E19 van Brussel naar Antwerpen. De Kraaiwegstunnel op dit moment afgesloten. In Antwerpen-Noord is de aansluiting van de A12 Bergen op Zoom. Antwerpen met de ring richting Gent ook dicht. Je moet daar omrijden via de E19 richting Breda en de afrit Kleine Bareel. De werken die duren daar zeker tot morgenochtend 5 uur.
4: Radio 1.
5: Sportza WK.

0: She See Under the Sun. Jazeker, dat voelen we allemaal natuurlijk, dat we onder de zon zitten. 39 graden, dat komt eraan. Maar goed, het blijft ook nog spannend altijd bij een voetbalmatch. Want je weet het, alles kan nog altijd gebeuren. Zwitserland, Canada, daar kijken we naar in Vancouver. Hoe staat het daar op dit moment, Olivier?
1: Nog steeds de 2-0 voor de Zwitsers. We zijn bijna toe aan de hydration break. Die zal voor elk moment kunnen zijn. En dan kunnen we zeggen dat Zwitserland echt wel zijn kansen heeft gegrepen in dit derde kwart van deze partij, waar ze heel snel op voorsprong kwamen via Vargas en Manzambi, de man in vorm, de score verdubbelde. Nu wel even volgen bij Jonathan David, maar een hele goede redding van Helvedi, die zelf ook de vuisten balt en de borst stoot tegen die van Akanji. Geweldige verdedigende actie. Het was Jonathan David die een inspeelpas kreeg op zijn rechtse, dan met die inspeelpas meteen de actie-reactie op die rechtse deed doorbotsen naar zijn linker. En dan binnen de 16 de goede knal naar het doel. Maar Helvedi wierp zich net voor dat schot. En zo wel een corner voor de Canadezen. Na de tweede paal gebracht. Kobel met één vuist. Dat is lekker ver. Saliba pikt op. We zijn wel aan de zijlijn, of aan de zijlijn met Laria nu. Opnieuw Saliba. Gaat hij hem voorbrengen? Ja, tegen de rug van Rodriguez aan. En dan gaan we inwerpen. Rodriguez, dat heeft hij gevoeld. De grimas. En het wrijven over die plek. Dat is zeggen genoeg. We zijn bij Johnston. Verre inworp dus. Naar de eerste paal. Weggekopt door Rodriguez. Saliba met een handigheidje tot bij Eustaquio. Die probeert nog tot bij Cornelius. Hier is Johnston aan de achterlijn voorgebracht. En Vargas zit ertussen. Krijgen we nog een corner? Of is die voor na de hydration break? Niemand eist de bal op. Johnston stond klaar. Wou kort doen. Maar ook Buchanan laat de bal liggen. En het is Eustaquio, de aanvoerder, die achter de bal staat. Iedereen met bepaalde gebaren naar Eustaquio. De bal komt naar het penaltypunt. Maar weggekopt door Helvedi. Laria nu. Helemaal breed terug naar Eustaquio. Op rechts. Eustaquio komt naar binnen. Daar het balletje binnendoor. Buchanan zoeken. Maar Mbolo was goed gevocht om die bal afhandig te maken. En ook buiten te tikken. Ik denk dat de Braziliaanse scheidsrechter het aan het vergeten is. Dat hij deze partij met een hydration break nog even moet onderbreken. En dan zou het wel eens zijn, als we de voorzitter een beetje kennen van de FIFA, dat het ook meteen de laatste match is van de Braziliaan. Gianni Infantino. Als u de podcast nog niet heeft gehoord, ik raad hem nu aan. Die heet Gianni's Imperium, een NOS-podcast. We hebben daar echt een sterk staaltje onderzoeksjournalistiek gedaan. Om eens helemaal bloot te leggen hoe die man zich aan de macht heeft gewurmd. En vooral zich aan de macht zal blijven wurmen. Het is hallucinant bij wijlen. En Infantino draait er dus zijn hand niet voor om ook dit te bestraffen, zeg maar, voor de scheidsrechter. Maar ik denk dat hij het nu door heeft, terwijl we een foutje zien van Alistair Johnston op Ricardo Rodriguez. Vermoed ik dat we ook op die manier even de hydration break in gaan gaan. Voilà. Dat is zo. Alle withemden bij elkaar. Alle roodhemden bij elkaar. Dik 70 minuten ver. Zwitserland staat nog steeds 2-0 voor. En heeft de groepswinst binnen handbereik.
0: Dat geeft ons de kans om door te vliegen richting Seattle naar Bosnië, Qatar. 2-1 nog steeds op het scorebord daar ondertussen, Jelle.
2: Ja, inderdaad. Ook hier bijna toe aan de hydration break. 68 minuten zijn we aan het voetballen. Qatar is mondjesmaat te druk wat aan het opvoeren. En Bosnië heeft in die tweede helft gewoon nog niets klaargespeeld. Lijkt zich echt wel gewoon naar achter te begeven. Te wachten tot de Qatarese aanvalsgolven zich herhalen. Hier komt er weer een nieuwe voorzet aan. Laag over de grond. Weggehaald in de eerste zone. En hier wordt de timing wel gerespecteerd door de Venezolaanse scheidsrechter. Die zal wel nog wat wedstrijden mogen fluiten op het WK. Want hij heeft wel door dat we halverwege deze tweede helft zit en dat we dus moeten gaan drinken. Meer nodig ook wel dan in Vancouver, laat ik me vertellen. Maar dus nu hier ook de hydration break. Wat hebben we gezien in de voorbije 10 minuten? Een best grote kans voor Qatar, dat wel. Afif 1 op 1 met de doelman. Wel vanuit een erg schuine hoek, maar hij trapte in het zijn. Het had hem misschien ook wel opzij kunnen spelen naar de pas ingevallen Alganei. Die is ingevallen voor de doelpuntenmaker Al-Haidos. Maar die was noodgedwongen, die wisselband aanvoerder van Qatar was geblesseerd en mankte toch echt wel van het veld. En ook bij Bosnië is de aanvoerder vervangen, Edin Dzeko. Die kan nog steeds geen 90 minuten aan en is vervangen door Mamic, de jonge snaak die een hele mooie goal maakte tegen Zwitserland. Al was dat uiteindelijk enkel een voetnoten eerredder in dat duel, want een 4-1 nederlaag werd daar dus geleden. Maar hij dus een nieuwe jongen op de flank. En bij Qatar, dus die Alganei, die er is opgekomen en misschien wel een paasje had moeten krijgen van Afif. Daarna was er ook nog een poging van diezelfde Afif van ver. Maar dat was niet echt gevaarlijk. En dan was er even een schrikmoment in de defensie van Bosnië. Want op een voorzet was er plots een ferme botsing tussen doelman Vasilje en centrale verdediger Katic. En ja, die bleven alle twee even liggen, werden dan wel opgelapt. En Vasilje die kon wel verder, maar Katic die werd uit voorzorg toch vervangen. En ja, maar gaat de wedstrijd niet volmaken. Wie die wedstrijd wel gaat volmaken is Denis Hadžikadunić van Sampdoria. Hij moet dus nog mee die overwinning over de streep zien te trekken. Zo'n 20-tal minuten moeten er nog gespeeld worden. En dan de extra tijd onder meer. Maar wij zitten hier dus nog altijd in de hydration break. 2-1 in het voordeel van de Bosniërs.
3: Radio 1. Sportza WK.

0: Madonna onderbreken met Don't Tell Me, dan weet je dat er iets gebeurd is. En we kunnen naar Vancouver, naar Olivier.
1: Ja, een Belgisch doelpunt, zowaar. Zwitserland komt naar 2-1, zeg maar. Canada heeft gescoord. Promise David, de man van Union, staat er zowaar. Goh, wat zal het zijn? 2 minuutjes op, nog niet. En hij scoort. De spits van Union is fit. En hoe? Hij maakt er meteen 2-1 van. De aansluitingstreffer is een feit. Ja, we krijgen het nog eens op ons scherm. 74ste minuut vervangen. 76ste minuut een goal. Eerste balcontact. Is het buitenspel? Moeilijk te zeggen. Gaan we nog eens moeten bekijken. Want er was daar iemand blijven hangen. Het is eigenlijk zelfs een volledig Brusselse goal. Want Saliba is de man van de assist. Geweldige assist trouwens. Prachtig gedaan. Met 2 baltoetsen in de lucht gehouden. Die bal aan de hoek van de 16. En voilà, hij is al goedgekeurd omdat Ricardo Rodriguez toch was blijven hangen. Het leek mij inderdaad nipt geen buitenspel. En dat werd ons ook bevestigd. Nee, de voorzet van Saliba naar Promise David. Die aan de tweede paal slim wegliep van zijn man. En hem dan in doel caprioleerde. En dus de 2-1. Zwitserland in minder fijne papier op die manier. De aansluitingstreffer van Promise David. De heupoperatie, daar is hij helemaal fit van gebleken nu. Of gerevalideerd van. In februari onder het mes gegaan. En er was een race tegen de tijd om hem fit te krijgen voor dit WK. En kijk, het is meteen met zeer veel opbrengst. Want zijn 4e Interland goal kan er wel eentje van heel groot belang zijn. Als er nu nog eentje volgt voor Canada, dan zijn zij weer groepswinnaar. De corner voor Zwitserland gebracht. Maar Manzambi in de eerste zone wegkoppen. Miller pikt op. Een van de invallers. Man van Hull. Ook Cedric Itten is erin gekomen voor Zwitserland. Dat is een van de grootste jongens die ze daar lopen hebben. We zijn bij Saliba. David onderuit geschoffeld door Ebischer. Nog een invaller. Ja, er is wat gewisseld tijdens die plaat van Madonna. En meteen na de hydration break. Maar Promise David dus. Leuk voor hem. Hij dus op het scorebord gebracht door Nathan Saliba. Van een Anderlechtenaar naar een speler van Union. De vrij schop opnieuw voor Canada. Dat is de ploeg die nu alles naar voren duwt. Terwijl het slotkwartier in is gegaan. We krijgen een beeld van Promise David en ook Tani Oluwaseyi. Een van de bekendere en grootstere spelers bij de Zwitsers. Het gaat een bal worden die wat wegdraait van het doel. Met Eustachio en Miller achter de bal. Het wordt die van Eustachio. Cornelius, bijna de 2-2. Cornelius zet er zijn hoofd tegen aan de eerste paal. Ter hoogte van de eerste paal. Geweldig gekopt. Hij wil een corner. Wordt het niet. Maar geweldig gekopt. Niet perfect gekopt. Ik denk toch ook dat het een corner is hoor. Dat hij die bal eigenlijk heel goed raakt. Maar Manzambi, de man die hem aan het volgen was. Dat die uiteindelijk toch degene is die die bal helemaal onschadelijk maakt. Dat is toch wat we uit het beeld kunnen afleiden. Maar het wordt niet bevestigd. Een dooi komt erin. En Ruben Vargas, de man van de 1-0, mag gaan rusten. Dat is een beetje de wissel die Murat Yakin al een paar keer in dit toernooi heeft gedaan. Een beetje gelijkaardige profielen. Een dooi en Vargas

0: 84ste minuut bijna volstreken of verstreken. En Canada met opnieuw hernieuwde moed gaan ze er tegenaan. Gaan ze dus die gelijkmaker gaan zoeken? Ik vermoed van wel. Maar lopen ze daardoor ook niet het gevaar in dat countermes met Manzambi, met Ndoye en ook met Mbolo te lopen? Balverlies van David op de eigen helft wel nog steeds. Fout nu van Saliba, opletten, want dat zou zomaar eens een gele kaart kunnen zijn. Maar niet gefloten, of toch niet gegeven. Wel de fout gefloten. Akanji, snel die vrij schop. Abati, de Braziliaanse scheidsrechter, geeft met een handgebaar en een fluitsignaal aan van laat het een beetje vooruit gaan. Bij Zwitserland laten ze de tijd nu met alle plezier op alle manieren die ze kunnen uitdoden. En het tempo volledig uit deze partij halen. Want zij willen natuurlijk de groepswinst. En weten ook dat nog één Canadees doelpunt hen daarvan verwijdert. Rodriguez. Bal in de 16 gooien, maar de Fougerol zit er goed tussen. En we krijgen een nieuwe inworp. Het is eentje voor Canada. Helemaal aan de eigen doelmond nog. Dan gaan we nog eens even afronden. Het is 81 minuten ver. Deze partij heeft weer nieuw leven gekregen door een doelpunt van Promise David. Het is 2-1 wel nog steeds voor Zwitserland tegen Canada.
1: Het blijft daar spannend in Vancouver. Dat is ook zo voor onze Red Lions. Want in het vierde kwart tegen Nederland is daar opnieuw van alles gebeurd, Jonathan.
2: Hier zijn de Belgen weer op gelijke hoogte gekomen. 2-2 met nog 3 minuten te gaan in het vierde kwart. Dicht bij het einde van de wedstrijd. Blijft het bij 2-2, dan gaan we naar shootouts. Maar eindelijk dan toch eens een strafcorner benut door Tom Boon. Bij zijn vierde poging was het dan goed aangemeten en hard door de benen gespeeld van Dirk Meijer, de doelman van Nederland. En dan toch zijn doelpuntje in een moeilijke wedstrijd voor de topspits van België. We kijken weer naar een Belgische aanval. Goed voorgebracht door Guillaume Hellet. En je hoort het publiek weer tekeer gaan, want er komt nog een strafcorner aan. 4 doelpunten uit strafcorners in deze wedstrijd. Alle doelpunten, je kan het ook zo zeggen. Het is niet de mooiste wedstrijd, dat absoluut niet. Maar het heeft op zich wel een leuk verhaal. België tegen Nederland, de twee giganten in het mannenhockey. Die elkaar toch zo dicht mogelijk benaderen. Niet dat België echt zijn topniveau benadert vandaag. Daar eigenlijk ook te ver van zit. Tegen de Nederland dat ook niet op volle sterkte zit. Maar goed, je kan het verhaal zelf een beetje invullen en daar word je er toch wel blij van. 2 minuten en 30 seconden nog te gaan en hier komt die strafcorner dus. Arthur de Slover klaar om hem binnen te slepen. Richting het einde van de cirkel. Hij moet er dus eerst volledig uitgaan. Voor hij stilgelegd kan worden door Arthur van Doren. En dan mag Alexander Hendricks, hij weer in positie, hem richting de doelmond rammen. Vier oranje hemden erin. Naast doelman Meijer. Heel veel van die pogingen werden al goed uitgelopen. Danet Bond dus wel geslaagd. Hendricks ook al eens geslaagd. Deze ook weer goed uitgelopen. Denk je dan, wat is op de voet van de mol beland. We krijgen dus meteen een nieuwe. Strafcorner 6. En zo tellen we ze ook op bij België, bij Nederland. Zaten we aan 8. Hockey is een spel van strafcorners. Dat maakt het absoluut niet de mooiste sport. Want je kan daarop trainen en dat wordt ook gedaan. Maar goed, nog eens een strafcorner. Weer richting de Slover deze keer. Hendricks mist een schot, mist een sleepbeweging. En dan moeten ze oppassen voor een counter van Nederland. Maar die gaat er makkelijk uit, want Telgenkamp mist zijn controle. 2 minuten te gaan dus nog. We gaan richting Olivier de Wilde. Wat is er daar gebeurd?
0: Hier is niks gebeurd hoor. Hier is gewoon nog steeds een kans. Maar het is bij Jelle dat we moeten zijn. Jelle, daar is een doelpunt gevallen.
3: Ja, de 3-1 gescoord door Bosnië, door Mamic de ingevallen. Mamic die zijn tweede doelpunt maakt op dit WK na een hele mooie tegen Zwitserland. Deze was iets minder mooi van dichtbij, maar hij verschalkt Abu Nada voor een derde keer. Is de doelman van Qatar geklopt vanavond. En zo dus de dubbele voorsprong opnieuw op het bord voor de Bosniërs. En is dit dan opnieuw de beslissing? We dachten dat al in de eerste helft. Toen werd het terug spannend. Het is een beetje een warrige fase. Demirovic die een robbertje uitvecht met de verdedigers van Qatar. Dan een voorzet die misschien tegen een hand botst. En dan is het uiteindelijk het overzicht van de aanvaller van Bosnië, van de verdediger moeten we zeggen van Bosnië, want het was de ingevallen Hatzika Dunic die even mee was ingeschoven en die stond dan in een offensieve positie en hij vindt Mamic en die trapt tegen een been van een verdediger waardoor die bal afwijkt, waardoor Abu Nada er nog net halfjes bij kan Maar dat is een beetje de rode draad van niet alleen deze wedstrijd, maar ook het toernooi van Abu Nahda. Hij zit er vaak half bij, maar even vaak ook niet volledig. En dit doelpunt kon hij dus niet vermijden. Daar was ook weinig aan te doen. Hem treft geen blaam in deze. Mamic heeft geel gekregen, want trok zijn shirt uit. De Sport BH, die mocht hij tonen. En daardoor heeft hij de gele kaart gekregen. Net als de middenvelder van Qatar, Ahmed Fatih, die is ondertussen ook alweer terug vervangen. Dus één gele kaart aan beide kanten. En zo zijn we 82 minuten ver en staat het 3-1 voor Bosnië.
1: En dan kunnen we naar Waveren, want daar zijn de seconden aan het wegtikken voor de Red Lions tegen Nederland, Jonathan.
2: Spannende slotfase bij die 2-2. En net Guillaume Hellain tegen de grond gehaald. Het mag allemaal van de scheidsrechter. Het is een potig duel bij momenten. Ook Floris Middendorf van Nederland ging daar net al even neus aan neus staan met de jonge Jack Vloebergs bij België. 8 seconden nog. Je hoort de fans aftellen. Bal in de cirkel bij Nederland. Goed weggehaald door Van Doren, maar toch niet helemaal. Wordt dit nog spannend? Hendricks gaat die bijhouden. Gaat de klok laten uitlopen. En dan gaat het op deze 2-2 eindigen. Fans van België zijn hier best blij. Want dat gaat dus naar shootouts voor het bonuspunt. Straks nog. Alhoewel, de scheidsrechter die moet toch nog eens kijken of er toch geen fout gebeurd is. Nederland zal zijn referral hebben gebruikt. Al zijn de spelers van België en Nederland toch gewoon handjes aan het schudden. Ik ga er voorlopig van uitgaan dat er dan niks meer van gaat komen. En dat we straks shootouts gaan krijgen. Verandert dat nog, dan hoor je het wel.

0: magistraal bestaan van Comilfo. Straks zijn er de shootouts voor onze Red Lions tegen Nederland in de Hockey Pro League. Ondertussen is het einde van de wedstrijd in zicht voor Zwitserland-Canada. Als Canada toch nog de groepswinst wil pakken, dan zal het nu toch moeten uitpakken, hè Olivier?
1: Dan gaan ze nu moeten scoren. Dan hebben ze nog 30 seconden reguliere speeltijd. En ik gok een minuutje of 5 of ja, misschien 6 die er gaan bijkomen in deze partij nog. Waar ja, toch een beetje is... afgewaterd of weggeëpt naar een echte schoppartij waar de ene stevige tackle na de andere wordt ingezet en dat daar toch vooral Zwitserland wel baat bij heeft, want daar komt weinig tempo meer uit deze partij. Voilà, 6 minuten tellen we erbij. Dat geeft de Canadezen nog moed. Dat geeft hen reden om nog eens achter hun ploeg te gaan staan. Je ziet een paar mensen recht staan in de tribunes hier in Vancouver. Zij hopen dus nog op nog een gelijkmaker. De Withemden zijn al sinds aan het aanvallen. Voorzet van Alistair. Oh, bijna Alistair Johnston. Die Cornelius bediende. Opnieuw hij aan de tweede paal. Wordt natuurlijk gezocht. Een van de grote jongens bij de Canadezen. Met die meter 87. Hij klimt hoog genoeg. Gebruikt daar ook wel zijn handen in de rug van Ricardo Rodriguez. En heeft ook geluk dat de Promise David er net niet bij kan. Maar daarna is het doorkoppen van Cornelius net niet doortastend genoeg. En zo gaat die bal zelfs gewoon in een doeltrap. We zijn alweer aan het voetballen. Een minuutje ver in de toegevoegde tijd. Nog 5 te gaan. Jesse March klapt in de handen. Wil dat zijn ploeg er vaart achter steekt. Terwijl Ricardo Rodriguez nu moet gaan inwerpen. Voilà, die telt echt mee met de scheidsrechter. Abati, de Braziliaanse ref, maakt het de Zwitsers ook niet al te makkelijk. Of niet al te moeilijk, sorry. Want hij telt echt met de vingers af hoeveel seconden ze nog hebben tot ze mogen of moeten inwerpen. Met andere woorden, ze kunnen echt gewoon rustig de klok uit laten lopen. En op die manier het echt wel op hun gemakje doen. Ja, je moet het ze ook niet te makkelijk maken natuurlijk. Je kan dan eerder gewoon zeggen, kijk, je hebt 5 seconden. En tel zelf maar af. En als je de grens overschrijdt, dan verlies je je inworp. Maar nee, de Braziliaan is de Zwitsers nog wel genegen. We zijn bij Oluwaseyi. Daar de voorzet meteen brengen. Vrij vroeg in de omschakeling. Enkel David en Promise David al in de box te vinden. Maar wel geraakt er niet tot bij die jongens. Ja, 3 echte spitsen nu in het veld voor de Zwitser, voor de Canadezen. Met Promise David, met Oluwaseyi en met Jonathan David. Je hebt 1 David en 1 David. Maar daarnet werd hij ook wel door de Canadese omroeper zelf opgeroepen. Jonathan David. Terwijl we Promise David net een heel goede kans zagen krijgen. Kon bij een inworp met het achterhoofd doorkoppen. Maar al bij al een vrij makkelijke bal. Voor Kobel, het is alleen de opwinding omdat die kans zo dicht bij het doel van Kobel zich afspeelde. Maar hij had heel snel door wat de bedoeling was van de Canadezen. Namelijk gewoon doorkoppen naar de tweede paal. En de doelman van Borussia Dortmund is ervaren genoeg om daar goed tussen te zitten. We zijn bij Itten. De boomlange invallerspits bij de Zwitsers. Hij geeft hem voor. Geen goede bal. Xhaka recupereert en zo kunnen ze weer van aan de middenlijn opbouwen. Een lange bal van Akanji. En Doi zoekt de fout. Krijgt ze niet. Wel de inworp voor de Canadezen op die manier. Johnston lekker ver. De helft van de toegevoegde tijd is voorbij. Jonathan David wordt door 2 man op de huid gezeten. Maar we spelen alweer. De bal is bij Eustachio. Aan de achterzijde, achterlijn LV, die haalt de voorzet eruit. Akanji kan er niet meer aan. En dus opnieuw een inworp. Opnieuw een gevaarlijk moment voor de Canadezen. Het wordt Johnston die zich snel naar zijn plek moet begeven. Ik hoop dat Abati ook voor hem aan het aftellen is. Want hij moet er nu wel echt zijn tijd niet meer voor nemen. Dit duurt langer dan 5 seconden. De bal komt. De bal blijft ook even hangen. Maar toch door een Doi weggekopt. Opnieuw Johnston. De voorzet is niet goed. Pas op, hè, want die kan bijna lelijk vallen tegen de kruising. Maar ook in de handen van Kobel. Ja, slecht geraakte vrij schop of slecht geraakte voorzet van Johnston was het. En bijna was er de inschattingsfout van Kobel. Maar hij had het goed doorzien en kon die bal alsnog klemmen. Ook al viel die ook tegen zijn doelpaal.

0: Scheffelberg gaat die bal voorbrengen. Daar is die bal. Daar is Johnston. Daar moet veel meer vaart achter zitten. Dan was hij binnen geweest. Maar veel te makkelijk in de handen van Gregor Kobel. Dit was wel eens de kans hoor. Aan de tweede paal komt hij heel makkelijk voorbij. Een slapende Dan Ndoye. En knikt hij veel te zacht richting het doel. Het was niet echt een geweldige actiereactie van het leer op het voorhoofd van Alistair Johnston. Je hoort de Vancouver fans allemaal nog eens extra hard juichen. Want er was weer een inworp met Johnston. De bal nog eens in de box geduwd. Met Promise David nu. Promise David, de bal wordt gelost. Kobel, die lost die bal daar. Bijna nog de gelijkmaker. Cornelius maakt uiteindelijk de fout op een grabbelende Gregor Kobel. Terwijl Elvedi en Akanji elkaar al in de armen vallen. Zij weten dat het pleit wel beslecht zal zijn. We kijken nog eens. Geen buitenspel was het. De bal van Johnston. Diep gepompt. En dan een acrobatische trap van Promise David. Niet al te hard. Maar gewoon even een foutje. Licht uit bij Gregor Kobel. En gelukkig voor de Canadezen was er de fout van Cornelius. En voilà. Of voor de Zwitsers, sorry. De Zwitsers mogen juichen. Wedstrijd is net afgelopen. Voilà. Abati heeft de bal genomen. En op zeer theatrale wijze drie keer met het fluitje geblazen. Canada verliest met 2-1 van Zwitserland. Doelpunten van Vargas, Manzambi en Promise David. Zijn aansluitingstreffer die kwam te laat, wil ik zeggen. Maar was ook gewoon geen opvolging voor. Dat betekent dat Zwitserland deze groep wint. Canada wordt tweede. Want Jelle, ik vermoed dat jouw wedstrijd ook stilaan gedaan is. Maar dat Bosnië niet genoeg heeft gescoord om hier nog iets aan te veranderen. Aan dat Canada tweede is geworden.
1: Ik neem nog even over, want we gaan eerst naar onze Red Lions. Want daar is het zeer spannend, Jonathan.
2: Hier kunnen de Red Lions de penalty shootout winnen als Vincent Van Asch de laatste poging saved van Reinga. Van Asch komt snel uit Reinga, speelt hem meteen door de benen. En dan zal het straks moeten gebeuren. Maar kijk, er is meteen nog een kans natuurlijk. Het staat 3-3 ondertussen. Maar België heeft een vijfde poging over. De score zijn nu via Max van Oost. Dan kan het afgelopen zijn. En dan is er het bonuspunt voor de Belgen na het gelijkspel. Na de 2-2 tegen Nederland in deze topwedstrijd in Waver. Maxime van Oost van de Wattux komt op richting Dij. Gaat nog even draaien. Speelde hem door de benen spelen in de herneming. Dan wel. En dan gaat Nederland niet naar de referral. En kan België vieren. En dan is het wel degelijk afgelopen. Wint België een shootout. Een belangrijke shootout voor het vertrouwen. Absoluut een moeilijke wedstrijd tegen Nederland. Lang de bovenhand moeten laten aan Nederland. Was nogthans goed gestart. De Red Lions. Maar zijn het verloren in het spel. Dan toch teruggekomen via een strafcorner van Tom Boon. En via de shootout dat bonuspunt en het vertrouwen naar zich toe getrokken. 2-2 dus in deze wedstrijd. Maar de shootouts die zijn voor België. En dat is een opsteker richting het WK. En richting dat Olympische ticket natuurlijk. Als leider van de Hockey Pro League. Het is nog niet binnen. Dat zal in de volgende wedstrijd moeten gebeuren tegen Australië. Maar dit is wel mooi. De Belgen winnen de shootouts na gelijkspel tegen Nederland.
1: Absoluut zeer mooi voor de Red Lions. Dankjewel Jonathan. Dat geeft ons nog de tijd om vlak voor het nieuws van 11 uur richting Bosnië-Qatar te gaan. Want daar ook de laatste seconden die daar aan het gaan zijn, Jelle.
3: Ja, inderdaad. Laatste van 6 minuten toegevoegde tijd is bezig. Zo gek veel is daar niet meer gebeurd sinds de 3-1 van Mamic. We hebben een poging gezien van Bajrak Tarevic op de vuisten van de doelman. Nu misschien nog een aansluitingstreffer. Ali, de ingevallen Ali. Nee, die kan daar net niet bij. En dus in de handen van Vasilij. Er was wel nog een schot van ver bij Qatar. Pedro Miguel testte de vuisten van Vasilij. Maar die waren van uitstekende kwaliteit. En dan zijn de 6 minuten nu volgemaakt. En heeft Bosnië een 3-1 zege te pakken. De tweede zege op een WK voor de Bosniërs. En dat was in 2014 ook een 3-1 zege. Dus als je nog eens op een WK-pronostiek een zege voor Bosnië ingeeft, Evelyn, dan zou ik voor 3-1 gaan. Zij winnen dus. Zij hebben niet met voldoende doelpunten verschil gewonnen om die tweede plaats nog af te snoepen van Canada, maar gaan wel met 4 punten vermoedelijk naar de 16e finales. Al is dat wel nog even afwachten wat andere landen doen. Maar Bosnië wint dus met 3-1 van Qatar.
1: Dat zijn duidelijke cijfers en zeker en vast, Jelle, niet de cijfers die ik in mijn WK-pronostiek heb ingegeven. Maar kijk, de wedstrijden bij groep B zijn uitgespeeld. Zwitserland, Canada en Bosnië-Qatar, dat is meer dan duidelijk. Meer daarover

0: Dat ga je sowieso ook horen in onze podcast uiteraard. Sporza WK Daily, elke ochtend om 7 uur. En natuurlijk zijn er nog andere matchen die gaan worden gespeeld vannacht om middernacht. Dus over een klein uurtje Marokko en Haiti en Schotland tegen Brazilië. Dan zitten we in groep C. En ook bij groep A gaat er duidelijkheid komen. Dat is voor de echte diehards uiteraard om 3 uur vannacht. Dan zijn Zuid-Afrika en Zuid-Korea aan zet. En ook Tsjechië gaat strijden tegen Mexico. Volg het allemaal via Sporza. Je weet waar je alles kan vinden.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. 5 passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte. En hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. 5 mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig, waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. De Amerikaanse regering wil intussen bijna $1,5 miljard aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia te bouwen in Afrika voor mogelijk besmette Amerikanen. Maar daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia zelf. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO, omdat het niet wilde betrokken raken bij het conflict met Iran. In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes. En dan sloeg hij op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van de dader voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is formeel aangeklaagd. Op het WK voetbal is de eerste eindstand van een poule bekend. Zwitserland wint groep B na een 2-1 overwinning tegen een van de gastlanden Canada. Canada sluit de groep als tweede af, Bosnië en Herzegovina als derde. Olivier de Wilde, jij volgde de match tussen Zwitserland en Canada. Is Zwitserland de terechte groepswinnaar?
4: Ja, met 7 punten op 9 kan je dat wel zeggen. En ook vandaag heeft het echt wel genoeg getoond om te tonen dat het de beste ploeg was uit deze poelen. Vandaag hadden ze eigenlijk maar genoeg aan 10 minuten echt even doorduwen. En zo ging het via Vargas en uitblinker Manzambi van 0-0 naar 2-0. Nadien viel Unionspits Promise David in en scoorde die meteen de 2-1 voor Canada. Op aangeven van trouwens Anderlecht-speler Saliba. Maar de Canadese gelijkmaker die kwam er niet meer. En zo sluit Zwitserland inderdaad als winnaar groep B af. Canada is tweede en Bosnië-Herzegovina heeft met 3-1 gewonnen tegen Qatar en gaat wellicht als een van de beste derdes na de 16e finales.
3: Dankjewel, Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen in het binnenland oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Hey, dit is Helena Casella en hier is mijn nieuwe single Forsaken Soul, de Vox-tip van deze week op Radio 1.
1: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
2: Radio 1.

is relatief. Het is te zien hoe tijd bekijkt. Het is relatief. Het is te zijn, het is te zien, maar wie.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken onder meer de grote top van het Militaire Bondgenootschap, die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO, maar Mark Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel degelijk op de afspraak waren in het conflict met Iran, wat Trump dan weer meteen tegensprak.
2: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing. But generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbases.
1: Volgens Rutte vertrokken 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict. In Antwerpen heeft een bestuurder 2 zakken geld uit zijn auto gegooid tijdens een politiecontrole. De politie merkte de man op omdat hij tijdens het rijden zijn gsm gebruikte. En toen hij gecontroleerd werd, probeerde hij stiekem vooraf de zakken met meer dan 70.000 euro cash weg te gooien. De bestuurder verklaarde dat hij het geld moest vervoeren. Waar het vandaan komt en naar wie het dan zou gebracht worden, dat is nog niet geweten. Dat wordt nog verder onderzocht. Nog in Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht wilden proberen om gsm's over de gevangenismuur te gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlakbij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader, klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. In Frankrijk zijn alweer 30 mannen gearresteerd in een grote zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie te hebben gedownload van het internet en verspreid. Daarbij onder meer beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal spelen op dit moment de landen in groep C hun laatste groepswedstrijd. En die worden tegelijkertijd gespeeld. In die groep is Brazilië voorlopig leider met evenveel punten als Marokko. Brazilië neemt het op tegen Schotland, de 3e in die groep. En Marokko speelt tegen Haiti, dat al is uitgeschakeld. In beide matchen is nog niet gescoord. In groep B is de eindstand wel al bekend. Zwitserland stoot door naar de 16e finales als groepswinnaar door een 2-1 zege tegen Canada, een van de gastlanden. Bij Canada scoorde Union-spits Promise David, en dat is opmerkelijk, want David had eerder dit jaar een zware heupblessure en haalde maar net het WK. En dat hij dan nog eens scoort, vindt hij onwerkelijk.
3: Based on the situation from a couple months ago for myself, it's not something I thought I would be able to do, but yeah, through the help of the medical staff and everything, making sure I get healthy after surgery and then being able to score here, it means a lot.
1: Canada eindigt de groep als 2e en gaat ook naar de volgende ronde. Bosnië-Herzegovina is 3e na een 3-1 overwinning tegen Qatar. Het kwalificeert zich wellicht als een van de beste 3e's voor de volgende ronde. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Donderdag opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog wat heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en dan is er ook kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
4: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
4: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goeiemorgen. We gaan beginnen met een deze van Elvis. A Little Less Conversation.

0: Tof als je artiesten gewoon met de voornaam kan voorstellen. Hè? Elvis, Elvis Presley, A Little Less Conversation.
1: De wereld van Sophie.
0: 24 juni is het woensdagmorgen en ik wens u allen een koel briesje toe, want het is echt belachelijk warm aan het begin van deze zomer. Blijft ook nog een paar dagen puffen, dus ik wens u een koel briesje toe, beetje schaduw en een radiotoestel om naar dat plekje mee te nemen. Vanaf volgende week starten de zomerprogramma's op de radio. Dat betekent dat Annelies Moons in de zomer van elke voormiddag gasten en hun favoriete platen komt ontvangen hier. Volgende week zijn dat onder meer content creator Bert de Kok, atleet en filosoof Hanna van den Bussen en podcastmaker Lucas de Rijke. Dat betekent ook dat de wereld van Sophie eventjes in de schaduw gaat zitten uitpuffen, maar niet voor we samen met u teruggeblikt hebben op de uitzendingen van het voorbije jaar. Vandaag doen we dat aan de hand van de favoriete verhalen van onze redactie. Morgen doen we dat samen met u en de berichten die u ons het voorbije jaar gestuurd heeft. Dus ik begin heel graag met Anke te verwelkomen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Anke van Meer, reporter voor dit programma, quasi altijd op pad om Klopt. Met mensen ergens te gaan babbelen over van alles en nog wat. Ik weet dat het enorm moeilijk kiezen is, maar welke reportage wilde jij graag nog eens laten horen?
2: Ja, het is echt verschrikkelijk moeilijk kiezen. Maar ik heb een keuze gemaakt. Ik heb gekozen voor een reportage uit half november, al lang geleden, met de zussen Linde en Marieke Roels. Dat zijn twee zussen uit Gent met een enorme liefde voor modulaties.
0: Ja, de modulatie-uitzending, daar hebben we heel veel goede reacties op gekregen. Voor wie niet thuis is in de muziek, wat is een modulatie?
2: Ja, een modulatie is het moment in een nummer waarop de toonaard verandert. Dat is het moment waarop de hemel lijkt open te breken, waarop je mogelijk zo kippenvel kan krijgen. En dat is het moment dat voor de zussen Roels het beste moment ter wereld is. Er is niets dat hen meer in vervoering brengt dan een welgemikte modulatie. En ja, wij zorgden eigenlijk op hun vraag voor de rehabilitatie van de modulatie, zoals ze zo noemden ze het. En hebben daar inderdaad 2 uur radio over gemaakt.
0: Ja, naar het schijnt zeer, zeer interessant voor zij die het gehoord hebben. Van alle reportages die jij gemaakt hebt, waarom spreekt die jou zelf aan?
2: Ja, omdat dat een reportage is die mij eigenlijk nog altijd achtervolgt. En omdat ik daar, omdat die ook mijn leven beter heeft gemaakt, Sophie.
0: Hoezo?
2: Ja, zoals je misschien wel of niet weet, ben ik totaal niet muzikaal. Als in, ik kan geen toon horen, ik kan geen toon ladder zingen.
0: Dat zeg jij vaak, ja.
2: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar ja, door die modulatie uitzending moest ik mij daar wel een beetje in verdiepen. Vooral ook om die montage te kunnen maken en om daar nummers ter illustratie
0: om
2: tussen te kunnen
0: monteren. Om de modulatie te kunnen laten horen.
2: Exact. Dus dat was een super moeilijke montagedag voor mij. Want ik dacht, maar waar zit die modulatie? En ja, ik heb ze gevonden. Ah, ja. En nu kan ik ze niet meer onthoren. En het is zo zalig om te weten wat een modulatie is en die te voelen en die te herkennen. Dus ik ben helemaal mee intussen met de zussen.
0: Het heeft je leven veranderd.
2: Exact.
0: Ach, schitterend. We gaan luisteren. De zussen Linde en Marieke Roels genieten van weinig meer dan van een goede modulatie. En ze vertellen u zeer graag waarom.
3: De modulatie is voor mij kippenvel.
4: Hoogtepunt, emotie, confetti,
5: ontlading,
4: ontroering.
5: Springen, dansen, elkaar vastpakken, de dansvloer die helemaal ontploft.
4: Ik kan er ook echt tranen van in de ogen krijgen. Zo het nummer dat echt naar een hoger niveau getild wordt.
5: Maar ook misschien intellectueel geraakt worden door van, oh, een twist in het nummer. Respect voor de maker van het nummer.
4: Ja, ja. En ook plezier in het ontdekken ervan. Omdat zeker bij nieuwe muziek die wordt uitgebracht, kunnen zo plots valt het zo in je oren en denkt, het is een modulatie. En dan kan ik daar zo blij van worden. En allebei, en dan sturen we dat naar elkaar. En dan, het is echt ook zo'n ontdekkingstocht of zo, de modulatie.
5: Een goede modulatie geeft mijn kippenvel niet alleen op mijn armen, maar ook op mijn benen.
4: Zo aan de rand van het gezicht ook zo.
5: De modulatie is het moment in een nummer waarin de toonaard verandert. En wij zijn vooral fan van de modulatie die naar boven gaat. Dus als de toonaard eentje opschuift naar boven, dan verandert het hele gevoel van het nummer en krijg je een soort van extatisch moment.
4: Er zijn zoveel voorbeelden. Bijvoorbeeld een van mijn favorieten is Onderweg van Abel. Het gaat eigenlijk zo over liefdesmijmeringen of zo uit het van liefdesverdriet.
6: Ik doe de deur dicht. Straten lijken te huilen.
4: Het start ook met zo'n mooi pianostukje. En op een bepaald moment in dat nummer komt dat eerste pianostukje terug. En dan voelde al van oké, dit gaat hier misschien. Dit komt gelijk naar een climax. En dan op het moment dat de modulatie komt, dan is het eigenlijk radeloos aan het worden. Is van klopt, straat in. En dat is zo. Kijk, ik kan daar echt nog. Nu, als ik het vertel, krijg ik daar weer kippenvel van. Zeker als we in de auto opstaan en dat moment komt, is zo. En dan is het echt van ja, ik zou een eindig willen schrijven. En die gaat er zo in op. En die modulatie die, ja, draagt daar echt zo toe bij dat dat nummer zo, op dat moment zo hard binnenkomt.

0: Wat ik leuk vind aan modulatie is als het ook het narratief ondersteunt. En ik was gisteren nog naar Dreadlock Holiday van 10cc aan het luisteren. En in de eerste twee strofes gaat het hoofdpersonage niet zo goed af. Hij wordt bestolen, moet zijn favoriete halsketting afgeven. Maar dan in de overgang naar de laatste strofe, waarin de modulatie voorkomt, daarin ontmoet hij iemand die hem wat cannabis aanbiedt. En hij wordt dus letterlijk high in de laatste strofe. Maar het nummer gaat ook letterlijk een toontje hoger, higher. En dat vind ik geweldig.
1: Makerschap, op zijn best, dat is zo mooi.

0: Voor ons was eigenlijk de modulatie-obsessie ook een coronaproject. We hadden plots ontdekt dat we heel veel nummers die we goed vonden, dat daar een modulatie in zat. En dan zijn we beginnen verzamelen en hebben een lijst gemaakt. En dat heeft ons ook wel een beetje door corona heen gesleurd om nummers te blijven zoeken en te blijven ontdekken.
1: Die is bijna 15 uur op dit moment, dus die is echt gigantisch. En die is ook al ondertussen wel wijdverspreid in onze omgeving. Mede ook door het feit dat we al twee keer een modulatiefeest gehouden hebben. Er zijn al twee edities van geweest. Iedereen is welkom en de avond bestaat uit uitsluitend modulatienummers. Er zijn ook toeters en een bellenblaas, zodat iedereen op het moment van de modulatie dat kan tonen en kan laten horen dat de modulatie daar is. Een geweldige aanrader, zo'n modulatiefeest. Dat is schitterend. En aangezien de modulatie zo divers is, passeert er dus ook gewoon van alles. Van slows, van meer zo ballads, naar echt dansnummers, naar...
0: Wim Soetaars met Allemaal komt daarin voor. Clouseau met Nobelprijs, heel veel meezingers. Maar ook Toni Braxton met Unbreak My Heart. Unbreak my heart. Total Eclipse of the Heart.
1: Because of You van Kelly Clarkson, maar ook The Beatles met Penny Lane, dus het is zo divers.
0: Penny Lane is wel echt een leuke modulatie.
1: Maar ik kan die spelen op piano.

0: Ja, ik denk dat onze vrienden ons soms een beetje nerdy vinden. Maar we vinden dat er respect mag zijn voor de modulatie in een song.
1: Ja, ik denk echt zo dat de luisteraar of een liefhebber van muziek dat belangrijk is om die daar attent op te maken. Dus echt een soort rehabilitatie van de modulatie. Het luisterplezier gaat echt vergroten als je erop begint te letten. De zoektocht ernaar is ook zo leuk. Ja, ik vind het fantastisch dat de Radio 1-luisteraar nu in contact gaat komen met de modulatie, want die verdient zoveel respect. En de songwriters die ernaar durven teruggrijpen, verdienen ook veel respect.
0: Ja, ik denk er is zo het cliché van de modulatie bij slagers of bij K3-nummers. En kan ook een beetje kitscherig overkomen, maar we hebben wel ontdekt dat dat heel breed wordt ingezet in heel veel genres. In folkmuziek, Laïs gebruikt modulaties, Aido gebruikt modulaties. In metal wordt het gebruikt, maar ook heel veel in funk, in soul, ja, popmuziek uiteraard, maar het is wel echt een heel breed gebruikt trucje. Ook in die groepen, Sylvie Kruijs gebruikt het, Warhouse, Bazaar, en dat is heel fijn als luisteraar. Wat mij ook heel erg opvalt als ik naar Eurosong kijk, is dat het heel vaak wordt gebruikt in de Eurosong-context.
1: Ja, inderdaad. Het is Oxonomie van Urban Thread, wat voor België in een bepaald jaar heel hoog gescoord heeft. Onlangs nog naar geluisterd en dat is zo mooi ook daar. Dat is een beetje ook meer volkssfeer en op wel met het instrumentale dat er een soort van draaierachtig instrument gebruikt wordt. En dan plots komt de modulatie en dan geeft dat nummer zoveel diepgang. Ik geloof bijna dat zonder die modulatie in dat nummer dat Urban Thread niet zo hoog gescoord had op Eurosong. Onlangs, dus misschien al even geleden, was er een IJslandse inzending, Think About Things. Want daar zit er ook een fantastische modulatie in. Het kan beschouwd worden als een makkelijke manier om het nummer zo'n beetje kracht bij te zetten, maar het is zoveel ingenieuzer dan dat. Het is ook niet altijd na die bridge.
0: Mijn allereerste single die ik ooit heb gekocht toen ik 8 jaar was, heb ik gisteren beseft, is Big Big World van Emilia. En daarin zit een heel emotionele modulatie. En het viel mij in van, oké, het is al sinds mijn kindertijd dat ik gegrepen word door die modulatie.

Ik was vroeger als lagere schoolmeisje graag fan van Belle Perez. En als ik nu naar haar oeuvre terugluister, dan besef ik dat er ook heel veel modulaties zitten in haar nummer. Dus het was misschien toch niet zo toevallig dat ik zo fan was van haar vroeger. Ja, de laatste keer dat ik geraakt was door een modulatie was eigenlijk vorig weekend toen ik op de terugweg was van Oostende richting Gent en ik het nieuwe album van Rosalía aan het beluisteren was, van begin tot einde, fantastisch album, fantastische artiesten. En tegen het einde van het album komt het nummer Dios es un stalker en ik ben aan het luisteren en op een bepaald moment, ik kan het bijna niet geloven, maar start Rosalía de modulatie. Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí. En ik wist echt niet wat ik had, omdat ik zo fan van haar. Ik dacht, ja, Rosalía, tuurlijk. Tuurlijk grijp je ook nu terug naar de modulatie. Het is zo'n stoere, innovatieve artieste. En dat ook nu zij een modulatie gebruikt. Dat waren voor mij echt mijn twee liefdes of zo die samenkwamen. Rosalía en de modulatie in dat nummer. Eigenlijk was er echt geëmotioneerd door. Ik wist, ja, die zondag kon gewoon echt niet meer stuk sinds dat nummer.

0: En dat stopt zo abrupt. Dios es un stalker van Rosalía, omdat dat zo'n prachtige modulatie heeft aan het einde van het nummer. En Linde en Marieke gaan goed op modulaties. Net zoals Anke van Meer denk ik dat er nu nog wel wat mensen zullen zijn die een bijzondere aandacht voor de modulatie zullen hebben in de toekomst.
1: De wereld van Sophie.
0: Een zeer goede morgen, Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
2: Uitstekend. Ik wil niet over het weer beginnen. Dat doet iedereen al. Uitstekend. Dank je wel.
0: Het is toch uitzonderlijk, het weer?
2: Ja.
0: Bijzonder, hè?
2: Bijzonder.
0: Een van de afleveringen waar we de voorbije maanden de meeste reacties op kregen, was onze aflevering over Pokémon-kaarten. Want er werd op een paar weken tijd in Geel, Genk, Afligem onder meer ingebroken in Pokémon-shops om dus Pokémon-kaarten te gaan roven. Want die dingen die zijn gigantisch veel geld waard. Duizenden euro's, soms honderdduizenden, soms miljoenen euro's per kaart. Mensen beleggen daarin, betalen er hun huizen mee af. Je moet zeker de podcast daarover eens checken, mocht je die nog niet gehoord hebben. Het is een zotte wereld, die van de Pokémon-kaarten. Bart, jij hebt toen zitten uitzoeken waar dat idee vandaan komt om kaarten te beginnen verzamelen en ruilen en verkopen voor grof geld. Dat is het soort vraag waar jij graag mee aan de slag gaat.
2: Ja, absoluut. Ik verkneukel mij daar eigenlijk altijd ongelooflijk op, omdat met name zo'n Pokémon-kaart, dat is iets van onze tijd, van vandaag. Maar ja, het idee daarachter, dat verkopen en ruilen van kaarten, dat is natuurlijk zo oud als de straat. Wat zeg ik, veel ouder nog dan de straat. Hoe oud is de straat eigenlijk? Een paar duizend jaar. Zie je, het begint alweer, hè? Het begint alweer te borrelen. Maar dan vind ik dat ongelooflijk boeiend om primitieve vormen van dat gegeven te gaan opzoeken. En het bijzondere is dat ik een paar dagen nadat ik dat verhaal kwam vertellen op de radio, dat ik helaas naar een begrafenis moest van een tante van mij. En ik werd op die begrafenis aangesproken door mijn onkel Gaspar. En onkel Gaspar die wist mij te vertellen dat hij in zijn auto was blijven zitten om te weten hoe dat verhaal over die ruilkaarten, over die Pokémon-kaarten, hoe dat nu afliep.
0: Ah.
2: En ja, dat is natuurlijk het mooiste compliment dat je een radiomaker kan geven. Sowieso,
0: ja.
2: In dit geval zeker, ook omdat het van onkel Gaspar kwam. Dat is toch een man die ik alleen al gezien zijn leeftijd niet meteen associeer met het thema Pokémon-kaarten. En inderdaad, we merkten aan de reacties in het algemeen van de luisteraars dat er toch voor heel veel mensen een nieuwe wereld openging.
0: Mm-hmm.
2: Nu, jij weet dat, Sophie, mijn gouden regel voor een goed historisch ontstaansverhaal, dat is dat je er vlot mee terug moet kunnen tot in de tijd van de kleitabletten.
0: Dat is inderdaad, dat is jouw ding, hè? Kleitabletten.
2: Ja, dat is zo'n klein beetje, adagium is misschien overdreven, maar ik vind als het interessant is, moet het ooit wel eens op een Mesopotamische kleitablet uit het derde millennium voor Christus gestaan.
0: Ja, dat is inderdaad, dat is ook mijn favoriete adagium.
2: Ja, het is een stellenregel, laten we maar zeggen. Maar goed, dat is hier in dit geval ja, niet het geval. Ik heb hard zitten zoeken, herinner ik mij toen. Maar ik heb geen kleitablet gevonden met een Pikachu op of zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar vertrekkende van de Pokémon-kaart, die in 1996 in Japan is ontstaan, dat hebben we toen in die uitzending ook geleerd, ben ik toch al vlotjes tot bij de Maya's geraakt.
0: Mm-hmm.
2: 500 na Christus zit
0: niet
2: je
0: slecht,
2: dan
0: hè?
2: Ongeveer. Dat is niet slecht, in het licht van de eeuwigheid is dat toch al niet meer zo ver af. En hoe raak je van de Pokémon-kaart tot bij de Maya's? Wel, heel simpel, via de sigaret. Geen paniek, het wordt duidelijk. Het zijn de Maya's die de sigaret min of meer uitgevonden hebben. Zij waren het die dachten van, tja, als we die tabak nu eens in buisjes gaan steken om aan te zuigen, zou dat niet leuker of verrassender of smakelijker zijn dan als we die tabak opdrinken? Wat in die tijd wel eens werd gedaan. Die werd opgedronken. En dus staken ze die tabak in holle rietstengeltjes bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of in maiskolfjes. En honderden jaren later zijn slimme mensen dan die, ja, hoe moeten we het noemen, tabakzuigbuisjes, die ondertussen qua design fors verbeterd waren, zijn die begonnen om die in verpakkingen te steken per 20 of per 25. Heel handig. En rond 1870, cruciaal jaar, kruist dan de vroege geschiedenis van de Pokémonkaart, de geschiedenis van de sigaret. En daar, in 1870, begint dan het verhaal dat nonkel Gaspar aan zijn autozetel heeft gekluisterd. Sigaretten worden dan nog uitsluitend verkocht in zogenaamde softpacks. Sommige merken doen dat trouwens nog altijd, zo van dat dun, soepel papier in plaats van het wat hardere karton waarin ze deze dagen meestal verkocht worden. Nu zit daar zelfs zo'n plastic wikkeltje rond en gruwelijke, afschrikwekkende foto's en zo. Dat had je vroeger allemaal niet. En ja, vroeger waren het alleen maar softpacks. En puur praktisch, vanuit het standpunt van de roker bekeken, is het enige voordeel dat ik daarbij kan bedenken dat het compacter was. Je had, zeker als de hoeveelheid sigaretten in het pakje afnam, minder plaats nodig om je sigaretten weg te steken. Mm-hmm. Maar ja, het had natuurlijk ook evidente nadelen. De meest voor de hand liggende, de sigaretten lopen een veel groter risico om geplet of gekraakt te worden.
0: Natuurlijk.
2: Ja, je zal maar eens in een onbewaakt moment zo'n softpack sigaretten in de achterzak van je broek gestoken hebben en niets vermoedend gaan zitten, ja, dan zit je daar met een pak platte sigaretten. Ik heb me ook laten vertellen dat die softpacks ook minder waterdicht waren. En natte sigaretten, ja, dat is natuurlijk ook geen goed idee.
0: Sigaretten te koer. Maar goed,
2: ja, dat is waar. Dat is
0: nat
2: waar.
0: Ook niet.
2: Voilà,
0: ja.
2: Inderdaad, je hebt gelijk. Maar goed, daar werd dus over dat soort praktische beslommeringen, daar werd door rokers in die tijd over gemopperd. En rond 1870 bedachten sigarettenfabrikanten iets revolutionairs om dat heikele pafprobleem op te lossen. Een wonderlijke uitvinding, waar ondertussen zoveel het vaderschap al over opgeëist hebben dat het gewoon onmogelijk is om nog te achterhalen wie nu precies de bedenker ervan is. Maar die uitvinding heet in het Engels The Cigarette Pack Stiffener. Vrij vertaald, de sigarettenpakjes opstijver.
0: Oké.
2: Ik geef toe, sigarettenpakjes opstijver, dat bekt niet zo fantastisch.
0: Wel veel punten in Scrabble, denk ik.
2: Heel veel, denk ik. Driemaal woordwaarde. Ik wil er zelf niet aan beginnen om het te berekenen. Maar goed, je mag het van mij ook gewoon het sigarettenpakjes karton noemen. Want meer dan dat was het eigenlijk niet. Hè? Een stukje karton dat de sigaretten moest beschermen tegen vocht en verplettering. Waarom ze dan niet bedacht hebben om meteen het hele pakje in dikker karton te maken, dat is mij een raadsel. Maar goed, never let praktische bedenkingen interfere with a good story, zei mijn grootmoeder altijd. Dus de sigarettenpakjes opstijver. En wat gebeurt er? Geleidelijk aan zien marketingmensen, slimme marketingmensen, brood in die sigarettenpakjes opstijvers. Wat als we daar nu eens boodschappen, reclameboodschappen op afdrukken op die stukjes karton, dachten ze. Ze zitten er nu toch in, die kartonnetjes. En zo begon je merknamen op die stukjes karton te zien. En op de achterkant stonden er soms ook korte verhaaltjes of moppen, zoals op de druivelaar.
0: Of,
2: ja, of nuttige tips voor een aantal zeer prangende levenskwesties. Zoals daar zijn, hoe steek je een lucifer aan in de wind? Of hoe verwijder je een splinter uit je vinger? Of hoe reageer je het beste op een wilde hond?
0: Kijk, en wie niet rookte, die wist het niet, hè?
2: En die wist dat dus niet. En ik verzin niets, hè, dat stond er dus allemaal op. Je kan die kaartjes ook nog altijd terugvinden. Die zijn redelijk wat geld waard ondertussen. Nuttige dingen, maar ja, niet echt flashy vonden de marketingmensen geleidelijk aan. En wat later begon men er, parallel met de opkomst van de vierkleurendruk, kleurenfoto's en afbeeldingen op te drukken van de sterren van die tijd. Baseballers en voetballers bijvoorbeeld. Zangers. En later bij de opkomst van de film, acteurs, filmsterren. En dat werd niet alleen bij sigarettenpakjes gedaan. Je begon ze ook terug te vinden, die kaartjes, die kartonnetjes, in snoepverpakkingen, kauwgompakjes, bij allerhande huishoudproducten. En mensen begonnen die kaartjes te verzamelen, in boeken te plakken, te ruilen met elkaar. Heb jij deze? Ah, die heb ik nog niet. In ruil kan ik je deze geven. Ze begonnen ze te verkopen ook. En daar speelden fabrikanten dan weer op in, op hun beurt, door gelimiteerde sets te creëren. Alle spelers van een baseballploeg bijvoorbeeld. En mensen sloegen aan het ruilen om hun set compleet te maken. Je moet maar eens op rommelmarkten gaan kijken hoeveel van die oude plakboeken vol verzamelkaarten je nog altijd vindt. Dat idee heeft decennia lang stand gehouden en heel veel succes gehad. Tot, en nu maak ik een heel grote sprong naar begin de jaren 90, iemand zich is beginnen afvragen, kan dat allemaal niet wat interessanter, wat prikkelender? Wat als je die kaartjes nu niet alleen verzamelt om ze te hebben en te verruilen, maar om er iets nog veel actievers mee te gaan doen, een spel mee te spelen, bijvoorbeeld. En de man die daarover begint na te denken, begin de jaren 90, is een wiskundige en gameontwerper uit Oregon in de Verenigde Staten, Richard Garfield. Het is heel, heel ver off-topic, Sophie, ik weet het, maar ik kan niet anders dan het mee te geven. Richard Garfield is de achterkleinzoon
0: van de kat.
2: Nee, van James Garfield.
0: De president?
2: Ja, een van de vier Amerikaanse presidenten die ooit zijn vermoord in 1881 was dat. En Richard Garfield's grootnonkel was Samuel B. Fay, de uitvinder van de paperclip.
0: Je zegt dat alsof ik het moest weten.
2: Ja.
0: Ah, Samuel moest weten.
2: Ja,
0: Samuel
2: kijk.
0: B. Fay.
2: Ja, kijk, qua wist je datjes porno, kan dat tellen? Ik ben er even niet goed van. Maar daar gaan we het dus allemaal niet over hebben.
0: Nee.
2: Doodjammer. Maar zwart, Richard Garfield dus, daar zaten we. Hij had een briljant idee om een spel te maken op basis van die ruilkaarten. Of sigarettenpakjes op stijvers, of hoe je ze ook wil noemen. In dit stukje interview is hij trouwens nog altijd onder de indruk van zijn eigen idee.
3: It's one of the few ideas, maybe certainly the only major idea that's ever come to me in a eureka moment. This one seemed to come out of nowhere. The idea which just swept me away, which was that not all players had to have the same equipment.
2: Mijn eigen idee blies me van mijn sokken, vertelt Richard Garfield. Het was echt een soort eureka-moment dat ik had. Namelijk het idee dat je een spel kan spelen waarbij de verschillende spelers niet over hetzelfde materiaal beschikken, niet over dezelfde kaarten beschikken. Dat was niet helemaal een nieuw idee, ondanks het feit wat hij er hier over vertelt. In 1904 was er al eens een idee geweest om een spel te ontwikkelen met baseball-ruilkaarten. Dat had toen totaal geen succes. Die kaarten zijn nu wel nog altijd te vinden, zijn echte collectors items geworden. Maar het idee dat Garfield had, was het idee van een fantasy-ruilkaartspel, waarin je als individuele speler zelf je stapel kaarten gaat samenstellen. Waarin elke kaart iets voorstelt. Een toverspreuk, een wezen, een magisch effect. En waarin twee spelers het elk met hun eigen stapel dus tegen elkaar opnemen. En het idee is dus dat je niet gaat ruilen om te verzamelen, om te hebben, maar strategisch om je eigen spel te verbeteren. De fans weten natuurlijk al heel lang waarover ik aan het praten ben. Dat spel heet Magic the Gathering. Mm. En het is samen met Pokémon, dat 3 jaar later is verschenen, in 1996, het icoon van de zogenaamde trading card games, de ruilkaartspellen. Allemaal dus omdat ooit eens iemand heeft bedacht dat er dringend iets moest gedaan worden aan natte, verpletterde sigaretten.
4: Radio 1.

0: Diana Krall met Exactly Like You en daarvoor Tyler Ballgame en Got a New Car.
1: De wereld van Sophie.
0: Bijna zomer, zeg. Zo snel gaat het. Bijna zomer. En dat betekent dat de wereld van Sophie de komende weken zich terugplooit tot podcast. Kan je ons de hele zomer zo verder beluisteren? Dat betekent dat op de radio in de voormiddag de zomer van te horen is. En dat betekent dat we vandaag en morgen terugblikken op het voorbije seizoen. Met een aantal stukken, reportages, verhalen die we de moeite vinden om nog eens te laten horen. Want het is radio, dat is zo snel gepasseerd. Te snel, soms. Goedemorgen Lotte de Kaluwe.
2: Dag Sophie.
0: Hoe gaat het?
2: Goed, bijna zomer hè.
0: Ja hè, dankt in de lucht hè.
2: Ja. Ja.
0: Waarvoor, voor welk verhaal heb jij gekozen?
2: Wel, ik heb iets gekozen dat ik samen heb gemaakt met Vincent. Hij heeft de montage gemaakt, maar ik heb het gesprek zelf gedaan. En dat gesprek, dat was met Dirk. Enfin, Dirk is niet zijn echte naam. De man wilde anoniem blijven. Maar ik sprak hem dus eind september vorig jaar, toen we het hadden in de wereld van Sophie over high functioning depression.
0: Amai ja, high functioning depression, wat was dat ook alweer?
2: Wel, dat is geen officiële diagnose. Het is wel een term die online toen heel erg circuleerde en daarom dat we het erover hadden. Maar psychologen en psychiaters nemen die symptomen wel serieus, want ze komen overeen met alle signalen die bij een echte depressie horen. High functioning depression is wat het woord eigenlijk zegt. Dat zijn mensen die depressief zijn, maar die tegelijk toch heel erg blijven functioneren, blijven presteren, ze doen voort. Gaan naar het werk, zorgen voor de kinderen. En voor de buitenwereld lijkt het alsof er niks aan de hand is. Maar als ze thuiskomen, als ze alleen zijn, dan crashen ze. Ze zijn kapot moe, ze kunnen hun sociale verplichtingen niet nakomen. En vaak kampen ze met heel sterke negatieve gevoelens. Maar toch blijven ze gaan. Zo ook Dirk dus. Ik vond hem via Facebook. Hij had gereageerd op een post over zo'n high functioning depression. En zijn reactie was heel kort, daaronder I can relate.
0: Mm. Dus, en dan heb je die gecontacteerd.
2: Ja, ik heb hem via Messenger dan aangeschreven. Heb hem gevraagd of hij bereid was om daarover te praten. En dat wilde hij, maar anoniem. Dirk is een gescheiden vader. Hij werkt zich te pletter als consultant. Maar achter dat beeld van die hardwerkende consultant gaat dus een Dirk schuil die kampt met donkere gedachten, mentale uitputting. Ik mocht niet naar hem thuiskomen, want hij schaamde zich om hoe zijn huis erbij lag. Op zijn werk de opname doen was ook geen optie, want ja, zijn collega's wisten van niks.
0: Ja.
2: Op café, dat is dan weer te veel lawaai voor ons om op te nemen. Dus uiteindelijk, Sophie, heb ik het interview gedaan in zijn auto, in de ondergrondse parking bij zijn werk. Dat was de enige plek, het enige moment dat lukte. En ik moet zeggen, die setting die maakte dat het verhaal wel extra hard binnenkwam bij mij.
0: Ja, ja, ja. Ik herinner mij dat dat bij jou, ja, dat je wel onder de indruk was, ja, van zijn verhaal, van jullie ontmoeting.
2: Zeker, absoluut. Ja, het is dan ook een heftige reportage geworden. Daar wil ik wel graag voor waarschuwen. Maar ik vind het wel belangrijk dat we ze opnieuw laten horen. Want, zoals Dirk, zijn er heel veel anderen. Dat bleek ook tijdens die uitzending toen. Er kwamen massaal veel reacties binnen van mensen die zich in zijn verhaal herkenden. Het probleem is natuurlijk dat je het aan de oppervlakte niet ziet. Hè. Dat is net eigen aan die problematiek. Mensen die daaraan lijden, ja, die doen dat vaak in stilte en in eenzaamheid. Maar zoals Dirk zelf zegt aan het eind van de reportage, er is altijd hoop, hoe moeilijk het ook is. Overigens, ik heb opnieuw contact opgenomen met Dirk, mm-hmm, gisteren, om te vragen of het oké was voor hem dat we die reportage opnieuw zouden uitzenden. Dat was zo, gelukkig. En hij liet me weten dat hij recent eindelijk in behandeling is geraakt. Na 3 jaar bijna op een wachtlijst.
0: Maar 3 jaar?
2: Ja, dat het heel zwaar is voor hem. En dat de weg nog heel lang is. Maar dat hij heel veel steun vindt bij zijn partner en bij zijn kinderen.
0: We gaan luisteren naar zijn verhaal.
3: Ik ben voltijds werker, dus ik ga alle dagen naar het werk. Dat is een hele opgave. Elke morgen is het van, ja oké, wil ik het, kan ik het? Stemmetje in je achterhoofd die zegt van, nee, dat moet je niet doen. Je gaat falen. En dan ja, moet je zeggen tegen dat stemmetje van, alsjeblieft, shut up. Want als ik dat niet doe, dan val ik sowieso in die negatieve spiraal. En dan heb ik ook geen houvast. 8 jaar geleden ben ik ingestort. En ik heb er ook wat psychologische hulp voor gehad. Met als gevolg ja, dat ik een tijdje wel van het werk weg ben geweest. Maar sinds dat ik ben ingestort, dan was eigenlijk mijn vreugde weg. Het was van, kijk, ik moet werken, ik moet geld binnenbrengen, ik moet mijn gezin kunnen onderhouden, ik moet zorgen dat ik niet in een zwart gat val. Want als ik dat niet doe, dan val ik in een zwart gat en dan, ja, dan is er met mij niks meer aan te vangen. Als ik niets doe, dan beginnen de stemmen in mijn hoofd terug te komen. Ik begin te piekeren, ik begin over alles hard na te denken, soms veel te hard na te denken. Moet je productief zijn? Ja, nee. Hoe productief wil je zijn? Dat is de afweging die je dan probeert te maken. Maar spijtig genoeg, in de samenleving van vandaag, voor niets gaat de zon op. Alles kost centen. En zonder die centen haal je het niet. En je kan onmogelijk proberen van dat te doen door op de ziekenkast te vallen, sociale bijstand te krijgen. Op een gegeven moment moet je echt wel zeggen van oké, door de zure appel heen bijten en kijken van toch productief te kunnen zijn. Zeker als je wilt vooruit geraken in het leven. Ik zal maar zeggen, mijn hoofd zit vol. Alle dagen kom ik thuis. Ik ben uitgeput. Ik voel me leeggezogen. Ik voel me ongelukkig. Ook al heb ik een aantal fantastische mensen rond mij die begrip tonen, die me proberen op te vangen. Maar ja, ze kunnen ook niet alles dragen. Sommige dingen moet je wel zelf kunnen dragen. Dus ja, ik voel me gelukkig op mijn job, voor alle duidelijkheid. Maar ik voel me ongelukkig omwille van de reden achter die job. Die negativiteit die momenteel mijn leven een beetje beheerst, zeg maar. Suïcidale gedachten? Ik heb die gedachten wel heel vaak. Stom voorbeeld. Ik zit in mijn auto, rij op de snelweg en ik kijk naar de auto voor mij. En ik betrap er mij op dat ik ineens met het gevoel zit, wat zou er gebeuren als ik op dat gaspedaal druk en dat ik nu vol in het achterste van die voorganger ga? Hoe hard zou het pijn doen? Hoe snel ben ik er vanaf? Dat is heel kort, maar heel heftig. En oké, voorlopig blijft het bij gedachten. Maar je weet wat ze zeggen, waar rook is, is vuur. En ik heb geen zin om te zien dat het vuur eraan komt. Maar gewoon al dat in je achterhoofd hebben, dat is al heftig op zich. En ik moet toegeven dat dat van tijd tot tijd wel heel erg angstwekkend is. Ik denk dat er heel veel mensen dat waarschijnlijk niet weten, hè. En als ze dit interview horen en ze kennen mij een beetje, dan gaan ze het waarschijnlijk wel beseffen. Ik denk dat ik de mensen die het weten op mijn hand kan tellen. En dan besef je ook van, ja, kijk, moet ik het gaan zeggen tegen iedereen? Nee, ik denk niet dat dat echt veel zin heeft. Maar zou het handig zijn, moesten ze het weten? Ik denk het wel. En dan besef je eigenlijk, we dragen allemaal een masker. Ongelukkig in je huwelijk, ongelukkig in je job. Ongelukkig met hoe je eruit ziet. We dragen allemaal wel een masker. En dat maakt het soms heel moeilijk om te weten welk masker voor wat dient. Maar het is wel zo, ik zou me eigenlijk veel gelukkiger voelen moest ik gewoon bij wijze van spreken spontaan in tranen kunnen uitbarsten en weten dat ik volgende dag nog altijd mijn job heb, bij wijze van spreken. Of gewoon, ja, dat als ik even nood heb aan een stevige knuffel, ik zal het maar zo zeggen, dat ik die dan ook gewoon kan krijgen. In een wereld als vandaag wordt alles echt, ja, door een vergrootglas of zelfs een microscoop gehaald, dat je automatisch je masker liever ophoudt dan dat je het afdoet. Gewoon omwille van het gevoel veroordeeld te worden, beoordeeld te worden of onbegrepen te zijn. Dus in mijn geval, ja, ik draag inderdaad alle dagen een masker. Ik probeer alle dagen met een glimlach op te staan, met een glimlach te gaan werken, mijn werk goed te doen en daar toch iets of wat van tevredenheid uit te halen. Gewoon door te horen dat de mensen die het werk ontvangen, dat die tevreden zijn. Maar op het einde van de dag, dan is dat eigenlijk maar een momentopname. En blijf je met dat masker zitten totdat je thuis bent en dat je zelfs dan de moeite hebt om het af te doen, omdat je dan niet wilt dat de persoon in de spiegel eigenlijk de pijn in je gezicht of in je lichaam ziet.

0: probleem is, wanneer dat je inderdaad met een high performance depression zit, dan is het eerste dat je kwijt bent, is je zelfvertrouwen. Maar als je zelfvertrouwen kwijt bent, dan ben je ook het vertrouwen kwijt in je medemens. Dan weet je niet van, ja, aan wie kan ik het eigenlijk zeggen? Gaat me dat niet zuur opbreken? Gaan die mensen mij begrijpen? Gaan die mensen bereid zijn van mij te willen helpen? Kunnen ze mij helpen? En zulke vragen blijven dan uiteraard door je hoofd spelen. Dus de mensen dat ik dan daarvan op de hoogte heb gesteld, was in de eerste plaats de mensen dat ik het meest vertrouw. En dat is in mijn geval dan mijn directe gezinsleden, mijn ouders. Maar ik heb uiteindelijk wel gekozen, na lange tijd er echt mee geworsteld te hebben, om toch de stap te zetten en te zeggen van, kijk mensen, ik zit met een probleem. Ik wil dat graag opgelost krijgen. Ik weet alleen niet hoe. Ik ben momenteel wel op de wachtlijst van een psycholoog. Via het werk heb ik een begeleidend psycholoog. Met wie dat ik trouwens volgende week een afspraak heb. Dus er is wel een verandering in de dynamiek gekomen. In die zin, ik werk voltijds. Mijn werkgever weet wat ik aan de hand heb. En we proberen van daarin een balans te vinden. Om ervoor te zorgen dat het werk gedaan kan worden. Dat we op elkaar kunnen vertrouwen en kunnen steunen. Dus met de huidige job heb ik wel het geluk gehad, maar ik kan me goed voorstellen dat dat voor heel veel mensen niet zo is. Er is altijd hoop. Dat is een van de dingen dat ik wel heb geleerd de laatste jaren. Je mag nog zo depressief zijn of zo diep zitten. Er moet altijd iets zijn waar je van jezelf zegt van, kijk, dit is mijn houvast. Dus ja, er is wel degelijk wel een beetje hoop. Want had ik die niet gehad, dan denk ik eerlijk gezegd niet dat we zelfs dit gesprek zouden gehad hebben.
1: Dirk heeft een high functioning depression. Mocht jij vragen hebben over zelfdoding of je hebt nood aan een gesprek, weet dat je altijd terecht kan op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be. Zoals Dirk zei, komt goed.

0: het magnifieke First Light.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse badplaats Biarritz is woensdag een vrouw om het leven gekomen nadat ze bedolven was geraakt onder een ineengestorte klif. Biarritz is een populaire bestemming voor surfers en duikers in het zuidwesten van Frankrijk, dicht bij de Spaanse grens. Er brak een stuk rots af van zo'n 2000 vierkante meter. In de buurt waren op dat moment veel mensen aan het zwemmen. 3 duikers

0: raakte bedolven onder het puin. Eén van hen is ongedeerd, één lichaam is gevonden en nog iemand is nog vermist. Je kan live naar de sterrenhemel kijken vannacht, maar kijk zeker ook eens naar een nieuwe foto van het centrum van de Melkweg. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft die foto gepubliceerd en er staan meer dan 60 miljoen sterren op. Het is een opname met een sluitertijd van 26 uur en de foto werd gemaakt door ruimtetelescoop Euclid. Die werd in 2023 gelanceerd om de grootste 3D-kaart van het heelal te maken. Dat doet hij op 1,5 miljoen kilometer van onze aarde. Wetenschappers gaan met de beelden aan de slag om onder andere nieuwe exoplaneten te ontdekken. Dat zijn planeten die zich buiten ons zonnestelsel bevinden. De prachtige beelden kan je zien in onze app van VRT Nieuws. Op het WK voetbal zijn er twee matchen in groep C op dit moment. In Schotland-Brazilië staat het bij de rust 0-2. Vinicius kon al snel profiteren van een blunder in de Schotse defensie en scoorde zo een erg makkelijk doelpunt. Net voor de rust verdubbelde hij de score opnieuw na zwak uitverdedigen van de Schotten. In Marokko-Haïti staat het 2-2. Haïti kwam twee keer op voorsprong, maar Marokko kon telkens opnieuw langzij komen. In groep B is de eindstand bekend. Zwitserland stoot door naar de 16e finales als groepswinnaar, dankzij een 2-1-zege woensdagavond tegen Canada. Canada eindigt de groep als tweede en gaat ook door naar de volgende ronde. Bosnië en Herzegovina is derde na een 3-1-overwinning tegen Qatar. Mogelijk gaat Bosnië en Herzegovina ook door als een van de beste derdes. Het weer nog. Vannacht is het meestal helder. Het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen. Die zullen niet lager gaan dan 23 graden. Overdag krijgen we dan meer van hetzelfde. Veel zon en nog iets warmere maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het wat minder heet en is er kans op een bui of een onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. En het WK voetbalnieuws kan je volgen in de app van Sporza.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
2: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
3: Een zeer goeiemorgen en welkom bij de radio.

0: Billie Jean van Michael Jackson. Sinds de film over de man, de documentaire ook, kan je zijn plaatjes weer veel meer horen, hè, op de radio. Plots zit hij weer in iedereens gedachten. Met zijn fenomenale muziek natuurlijk.
1: De wereld van Sophie.
0: Een minder fris verleden, maar goed, daar ging ik het niet over hebben. 24 juni, dat wilde ik zeggen, dat is de dag vandaag. We leven in bikinis, in korte shorts en op sletsen. Nog voor de zomervakantie goed en wel begonnen is. Omdat het niet anders kan, de mussen vallen van het dak, zo heet. Ik hoop dat u vandaag een goede plek heeft in de schaduw, naast een ventilator of ergens in een tochtige grot, zodat u van op die plek rustig wat naar de radio kan zitten luisteren. Want we zijn aan het terugblikken in de wereld van Sophie. Net voor de zomerprogramma's hier beginnen en wij ons terugplooien tot zomerpodcast. Deze zomer vind je de wereld van Sophie dus daar bij de podcastboer. Morgen blikken we terug met u op basis van de berichten en de mailtjes die u ons stuurt tijdens onze uitzendingen. Vandaag blikken we terug op basis van de verhalen die we zo plezant, interessant of waardevol vonden dat we ze u graag nog eens laten horen. Want het is en blijft radio, dat is altijd iets te snel voorbij. Een van de gesprekken waar heel veel op gereageerd werd, was ons gesprek met de Nederlandse sociaalwetenschapper Linda Duits. Zij vindt, en dat is wel gepast nu met de zomer in het vooruitzicht, zij vindt dat we ons plezier niet ernstig genoeg nemen. Wij, individueel, doen dat niet genoeg, maar ook als samenleving, zegt ze, waarderen we leut, lol en pret niet voldoende. Ze heeft daar het boek over geschreven, Leuk, pleidooi voor plezier, waarin ze wil achterhalen wat dat is, plezier maken, en hoe we, of plezier gewoon op zich, en hoe we er meer van kunnen beleven. Ze noemt zichzelf een plezieractivist. En dus sprak ik haar een paar maanden geleden en vroeg ik haar of dat pleidooi wel zeker zo gevoerd moest worden, want houden we niet al met z'n allen van plezier maken?
2: Ja, je zou denken, dat is toch vanzelfsprekend. Iedereen vindt plezier leuk, of wie vindt plezier nou stom? Mm-hmm. Maar ik realiseerde me in de coronaperiode dat plezier heel erg gezien wordt als een extraatje. Dat ook heel makkelijk terzijde geschoven kon worden. Dus in Nederland ging alles wat met vertier buitenshuis te maken had als eerste dicht. Yeah. En als laatste weer open. En je zag heel duidelijk dat plezier tegenover gezondheid geplaatst werd. Nou, was dat in de coronatijd, zou je kunnen zeggen, ook wel logisch. Hè? Was dat ook nodig dat er keuzes gemaakt werden? Maar ik vond het toch wel interessant. En toen ben ik in dat begrip plezier gaan duiken. En ik heb een achtergrond in media- en communicatiewetenschap. En dat hangt heel erg met plezier samen. En ik schrijf ook heel veel over seks en seksualiteit. Nou, dat gaat ook over plezier. En toch, in die wetenschapsgebieden is plezier een heel erg onderbelicht concept. En toen dacht ik, ik ben iets op het spoor. En toen ben ik daar dat verder gaan uitzoeken. En een van de dingen die ik vond, is dat we een hele lage waardering geven aan plezier. Dus wat we belangrijk in het leven vinden is bijvoorbeeld gezondheid. Maar ook productiviteit. Dingen moeten nuttig zijn. We moeten onze tijd zinvol indelen. We benaderen onze vrije tijd eigenlijk alsof het werk is. En we kijken naar onszelf alsof we een bedrijf zijn dat elk kwartaal cijfers moet aanleveren over hoe we gegroeid zijn en hoe we geïnvesteerd hebben in onszelf. En plezier speelt daar nauwelijks een rol in. Dus dat vond ik heel interessant om te merken.
0: Ja, ja. Het is interessant om het u te horen zeggen, want je staat er inderdaad niet bij stil hoe we plezier als een soort extraatje zijn gaan beschouwen. Iets wat er misschien kan zijn als we tijd hebben gemaakt naast al onze andere belangrijke activiteiten.
2: Ja, of plezier wordt doelmatig gebruikt. En dan is het dus eigenlijk geen doel op zich, maar een middel om iets anders te bereiken. Dus we vinden het prima als we bepaalde dingen opleuken, als ze maar nuttig zijn. Dus daarom is het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat mensen hun werk plezierig vinden. Daar hechten we wel heel veel waarde aan. Dus mensen moeten een passie hebben voor wat ze doen. Een van de hoogst haalbare dingen is van je hobby je werk maken. Hè? Dat levert veel status op. Of als je kijkt bijvoorbeeld naar educatie. Hè? Dus we vinden games spelen eigenlijk niet zo'n goed tijdverdrijf voor jongeren. Maar op het moment dat het educatieve games zijn, dan mag het weer wel. Hè?
0: Dan gaan we volop gamificeren, zoals men dat dan noemt.
2: Precies, ja. Dus plezier als middel, daar doen we niet zo moeilijk over. Maar vooral plezier om het plezier zelf, zeg maar. Daar kijken we met scheve ogen naar.
0: Ja, hoe komt dat eigenlijk? Hoe verklaart u dat we zo naar plezier zijn gaan kijken? Of dat we het zo zijn gaan inzetten?
2: Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met een christelijke erfenis. En dan in Nederland met name met het protestantisme. Waarin heel erg de nadruk ligt op het lijden. Dus in het hiernamaals, daar komt de leuke tijd eigenlijk. En het bestaan op aarde is heel erg afzien. En in dat protestantisme zit ook heel erg het idee van askese. Wat ze al bij de oude Grieken hadden. Hè, onthouding, afzien van dingen. En in die onthouding, daarin zit de relatie naar het hogere. Daar zit de relatie met God. In het katholicisme ligt dat nog wel weer iets anders. Maar dat is heel erg sterk een erfenis. En je ziet dat die gekoppeld is in de loop van de geschiedenis aan een protestantse werkethiek. Aan dat belang van productiviteit, wat zo goed samengaat. En dat merken we nog steeds. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de manosfeer, dus dat gebied van het internet waar manfluencers als Jordan Tate Andrew Tate en Jordan Peterson zitten. Mm-hmm. Dan zie je ook daar, dat is eigenlijk niet, dat is wel conservatief, maar niet noodzakelijkerwijs christelijk. Maar ook daar zie je heel erg die nadruk op hard werken, je doelen behalen, om 5 uur 's ochtends opstaan, naar de sportschool gaan, niet masturberen, komt er vaak bij kijken. Dus die oude protestantse of ascetische idealen, die keren daar steeds weer terug.
0: Ja. Ons plezier wordt bijna als zondig gezien. Dat is dan de erfenis die we vanuit religieuze hoek hebben. Zijn er nog andere redenen waarom we ons plezier zo zijn gaan verwaarlozen dan?
2: Ja, dus in de christelijke traditie gaat het dus om dat idee van de zonde. En in de zonde, in de verleiding, daar ligt de duivel op de loer. Maar in de loop van de tijd zie je met de secularisering van de samenleving dat er eigenlijk een psychologisering van de samenleving ontstaat. En het idee wat eerst zondig was, dat wordt dan ongezond. En ook daar zie je een indeling tussen goed en fout. Tussen goed en kwaad eigenlijk. Maar is het ongezond en gezond? En allerlei gedragingen die niks eigenlijk met het medisch lichaam te maken hebben. Die worden bestempeld als ongezond. En dat gaat dus heel vaak over plezier. Denk maar aan hoe er naar het gebruik van sociale media wordt gekeken. En hoe daarover wordt gesproken. Dan zie je dat daar allerlei diagnoses eigenlijk opgeplakt worden. Mm-hmm. Die met ongezond te maken hebben. Dus het wordt een verslaving genoemd. Er wordt de laatste tijd bewezen, bijvoorbeeld gewezen naar AI-schizofrenie. Dus allerlei diagnostische labels uit de psychologie worden op onze plezieractiviteiten geplakt. Dus er is heel erg een manier van praten ontstaan, waarin dus die nadruk wordt gelegd op dat plezier schadelijk is voor de gezondheid. En dan kan je zeggen, dat is ook soms zo. Hè? Als je bijvoorbeeld hard wil schaatsen, daar zit er een gevaarlijk randje aan. Maar het interessante is dat we bij sommige plezieractiviteiten dat gevaarlijk aspect veel meer benadrukken dan bij andere plezieractiviteiten. En dan zie je dus dat daar een moreel oordeel eigenlijk achter schuil gaat. Dus een makkelijk voorbeeld is marathons lopen. Dat vinden we eigenlijk heel goed. Hè? Daar ga je voor trainen, dat is inspanning, of weer dat afzien. Daar kom je dan bij. Maar uitgaan en misschien ecstasy gebruiken, dat wordt heel erg in die gevaarhoek geplaatst. Terwijl als je sec gaat kijken naar het aantal blessures dat er is, of zelfs dodelijke slachtoffers van marathons, dan is dat helemaal niet op die manier te rechtvaardigen. Door alleen maar puur te kijken naar dat gevaarlijke randje. Er zit een morele ondertoon in.
0: Er is een goede manier om je vrije tijd te besteden en er is een kwalijke manier.
2: Kijk, het zou natuurlijk fantastisch zijn, hè, als we allemaal onze vrije tijd zouden besteden aan cello leren spelen of Chinees leren praten. Dat is nog een beetje een soort van ook een oud verheffing verrijkingsideaal. Zo rond 1900 zie je dat met de industrialisatie en de erbarmelijke omstandigheden waaronder arbeiders leven, dat er een hele beweging van middenklasse mensen ontstaat die die arbeiders wil verheffen. En dat gaat bijvoorbeeld dus over hoe je de vrije tijd moet indelen. En dat soort middenklasse idealen eigenlijk, die werken nog steeds door in hoe wij naar ons eigen plezier kijken.
0: Ja, ja. Ik voel me plots betrapt. Ik bedenk hoe ik op vakantie bijvoorbeeld dan een boek moet kiezen. En dan denk ik, zal maar beter een literaire klassieker lezen. Dan heb ik die toch mooi meegenomen in plaats van een goedkope thriller waar ik meer ontspanning aan zou beleven. Dat is zo'n voorbeeld van dat denken, toch?
2: Ja, precies. Ja, alles wat moeite kost, dat wordt meer gewaardeerd. En plezier heeft gewoon die associatie van makkelijk zijn. He, dus we vinden ook, ik had een interessante discussie met een wetenschapper. We hadden een klein symposium georganiseerd over fun. Dus over plezier. Mm-hmm. En ik zei, ja, voor ons wetenschappers is dit leuk om te doen. Dit is fun. En hij zei, ja, maar ik zou dit toch niet fun noemen. Hij zou daar niet het woord plezier voor gebruiken. Terwijl, ja, wij hadden daar lol aan. Hè? We hadden lol met elkaar over een begrip te discussiëren. Dat is waar mensen plezier aan beleven. Dat is ontzettend verschillend. Maar we noemen dat niet altijd plezier. Dus het lezen van een Russische klassieker, dat kan hartstikke leuk zijn, als je dat leuk vindt. Maar toch zullen we dat niet vaak op die manier bestempelen. Dus dat woord plezier en leuk, dat heeft een hele lage waardering. En dat plakken we dus vaak op vormen van vermaak die we toch een beetje laagstaand vinden.
0: Die een beetje te min zijn. Zoals je guilty pleasures hebt in muziek, en dat is een goedkoop geproduced, simpele muziek, waar je dan liever niet vooruit komt dat je naar luistert.
2: Ja, dus guilty pleasure is een hele interessante term. Want je kunt eigenlijk helemaal niet. En dus we gebruiken die term vaak om een beetje een soort van ironisch afstand te nemen. En dan en te laten zien, ik weet eigenlijk heus wel hoe het hoort. Hè. Ik weet eigenlijk heus wel wat goede smaak is. Maar zeg je dan, het is mijn guilty pleasure om af en toe heel hard met ABBA mee te zingen. Maar je kunt helemaal niet ironisch ergens van genieten. Je beleeft ergens plezier aan, of je beleeft er geen plezier aan. Ja. Die ironische afstand, die spreid je alleen maar ten toon, omdat je wil laten zien dat je dus eigenlijk wel weet wat goede smaak is. Omdat je weet ook dat je er anders op afgerekend wordt.
0: Als we nu uw boodschap ter harte willen nemen en dat plezier hoger op het prioriteitenlijstje zetten, beter willen gaan waarderen, wat moeten we dan doen?
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je eerst eens nagaat, wat zijn nou eigenlijk de waarden in het leven? Wat vind ik het allerbelangrijkste? En kijk, op het moment dat je, om het maar even heftig te zeggen, op je sterfbed ligt, dan kijk je niet terug naar hoe productief je bent geweest of hoe efficiënt je ieder weekend je klusjeslijstje hebt afgewerkt. En dan gaat het, denk ik, toch om de mooie, maar ook de leuke tijden die je beleefd hebt met mensen die belangrijk voor je zijn. Dus ik denk dat dat allereerst belangrijk is. Hè? Dus op welke plek staat plezier eigenlijk in mijn leven? Hoe waardeer ik het? En een tweede ding, wat denk ik heel belangrijk is, is dat je weet wat jouw plezier brengt. Nou, dat klinkt ook heel vanzelfsprekend, maar dat is het helemaal niet. Als je gaat kijken op vlak van seksualiteit, dan zie je dat mensen dat heel moeilijk vinden. Mensen het heel moeilijk vinden om aan te geven wat ze, om eerst om te weten wat ze lekker vinden, maar dat ook om dat aan te geven. Dat geldt niet alleen voor seks, geldt voor allerlei gebieden. We zijn ook heel erg gewend om mensen te pleasen. Om te zeggen, wat zullen we gaan doen? Ik weet niet, wat wil jij? Wat heb je zin om te eten? Oh, doe maar wat jij wil. Mm-hmm. Dus we vinden het heel moeilijk om daarvoor uit te komen. En een derde ding, als je dat in kaart gebracht hebt, is denk ik durven. He, dus om plezier te beleven, moet je durven loslaten. He, plezier, als je wil klaarkomen, dan moet je loslaten. Of als je hardop wil lachen, dan heb je ook een beetje lef nodig. Dat is misschien de laatste stap. Stel je ervoor over, open en geef je eraan over.
0: Ik hoor wat je zegt, maar als we nu met z'n allen plots duiken in het ontdekken van ons eigen plezier en het beleven van ons eigen plezier, hoe gaat dat de samenleving ten goede komen? Krijg je dan niet een soort hedonistische, zatte bedoeling?
2: Nou ja, ik vond het heel grappig. Iemand wees me op Pluk van de Pettenflat. Ik weet niet of dat ook in Vlaanderen heel bekend is.
0: Ja, zeker. Annie M. G. Schmid, ja.
2: Precies, ja. En daar zit een verhaal in van de Hasselbramen. En Pluk moet dan een deel van het park redden van asfaltering. Dan haalt hij een plantje bij een oude hippie. En hij plant dat in een groeitje struik uit. En dat zijn de Hasselbramen. En als dan de bouwvakkers komen met hun bulldozers, dan zien ze die struik en dan gaan ze van die bramen eten. En het zijn magische, het zijn toverbramen. Dan gaan ze allemaal spelen. Dus het lukt, hè, Pluk redt de torteltuin van asfaltering. Alle bouwvakkers zijn aan het spelen. Maar ook de dokter is aan het spelen. En ook de brandweer is aan het spelen. En ik dacht, wow, dit is eigenlijk een heel moralistisch verhaal. Wat eigenlijk zegt, als we allemaal plezier hebben, dan loopt de samenleving. Die loopt dan
0: in het honderd.
2: Ja. In het honderd, ja, precies. Dus dat is eigenlijk een soort waarschuwing, hè, voor het individu. Ik denk dat dat wel losloopt. Ik zie heel erg dat plezier dingen voor mensen doet. Hè. Dus op het moment dat je plezier maakt, of dat nou in je eentje in de auto heel hard meezingen is met een liedje op de radio, wanneer je plezier met anderen maakt, het geeft je energie. Het laat je batterij op. Nou, individueel geldt dat dus alleen voor jou. Maar op het moment dat je samen met mensen plezier maakt, dan zorgt dat niet alleen voor onderlinge energie, maar het doet iets wat groter is dan de som van de delen. Het verbindt mensen met elkaar. En het laat eigenlijk de batterij van het collectief op. Mm-hmm. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat jat ik van een oude Franse socioloog, Emile Durkheim, die dat onderzocht. Die onderzocht wat er gebeurde met religieuze gemeenschappen als zij samen rituelen beleefden. Als ze bijvoorbeeld samen zongen. En hij noemde dat collectief effervescence, op zijn Frans. Collectieve vervoering. En dat is wat er gebeurt als je samen plezier maakt. Dus ik denk heel erg dat we, als we meer plezier met mensen maken, als we daar meer op inzetten, dat het goed is voor de gemeenschap. En laat die gemeenschap nou juist in onze tijd heel erg in crisis zijn. Hè? Dus je ziet dat onze samenleving steeds verder seculariseren, individualiseren. Er is heel veel afgunst naar elkaar. Mensen zijn verongelijkt over hun plek in de samenleving. En ik denk dat samen plezier beleven daar een goed medicijn op is. En ik vond het ook heel interessant om bijvoorbeeld te zien, ik ben eigenlijk een politicoloog, om te zien dat er studies zijn die laten zien dat op plekken waar het buurtcafé verdwijnt, het aantal kiezers op radicaal rechtse partijen toeneemt. He, dus je ziet op het moment dat mensen niet meer samen dat plezier beleven, misschien is elkaar in de armen vallen in de kroeg en luidkeels ABBA meezingen, dat op plekken waar dat soort plezier met elkaar, die verbinding met elkaar verdwijnt, de ontevredenheid in de samenleving dus toeneemt.
0: Een beetje collectieve vervoering, dat kunnen we gebruiken. Als dat geen goede motivator is om deze zomer keihard en vol een bak in te zetten op uw plezier. Linda Duits hoorde je, auteur van Leuk, pleidooi voor plezier.
3: Radio 1.

0: Johannes is zijn naam, met Ding.
1: De wereld van Sophie.
0: Vincent Bilololololo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie, meiden.
0: Ah, dat is de hitte, hoor.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat is gewoon een klein hitte-infarct hier. Zeg, hoe gaat het met je?
2: Dat gaat. Ik probeer mezelf cool te houden.
0: Ja, zoals velen. Hè. We zijn vandaag aan het terugblikken in de wereld van Sophie op een aantal verhalen die we in het programma gebracht hebben. Ik heb gevraagd aan iedereen van de redactie om een fragment te kiezen of een verhaal te kiezen. Als jij terugblikt op de verhalen die je hier verteld hebt, welk verhaal springt er dan voor jou bovenuit?
2: Ah, wel, het is een beetje ironisch, want wij werken ons altijd in het zweet, ook op dagen dat het geen 36 graden is, hè, om een goed origineel mogelijke radio te maken. En wel, ik ben dit seizoen op geen enkele bijdrage, Sophie, zo vaak aangesproken geweest als die keer dat ik eigenlijk gewoon een krantenartikel ben komen voorlezen.
0: Aha.
2: Nu, het was wel een bijzonder krantenartikel. Je herinnert je vast nog, het leek, ja, eigenlijk een kruising van twee legendarische tv-fragmenten. Enerzijds dit fragment uit Man bij het hond.
3: Nu is het naar Tutlein. Dat is hier een obus.
4: En kijk je als te hunter, obus jas.
3: Wat dat aan ploft, zie je ook de wet.
4: En jou, kijk je als obus jas. Versta je hoog.
2: Versta je hoog.
0: Ja.
2: Of hoe West-Vlaamse boeren aan buitenlandse seizoensarbeiders uitleggen dat ze moeten oppassen voor oude granaten.
0: Aha.
2: Enerzijds dus dat fragment uit Man bij het hond. Anderzijds dit fragment uit In de Gloria.
5: Wanneer heeft je voor het laatst seks gehad?
3: Zeg het.
6: Ja, gisteren.
5: En waar?
6: In mijn poep.
2: Ja. Voeg die twee tv-fragmenten samen. En dat is zo ongeveer de krantenkop die ik toen ben komen voorlezen.
4: Obusios.
6: In mijn poep.
2: Ja, een artikel.

0: artikel over iemand met een obus in zijn poep. Niet bij ons, maar in Frankrijk. En ja, ze hebben dat artikel toen ook op de Franse radio proberen voor te lezen zonder in de lach te schieten.
1: Je lis le titre. Toulouse, un patient arrive aux urgences avec un obus de la Première Guerre mondiale logé dans le rectum.
0: Man verschijnt op spoed met een obus uit de Eerste Wereldoorlog in zijn rectum. Dat heb je goed gehoord. In Toulouse is een man op spoed terechtgekomen met een oude granaat in zijn gat.
2: Ja, zeg.
0: Wat is daar gebeurd?
2: Vraag je je dan af?
0: Ik neem je graag even mee, Sophie, naar Toulouse 2 weekends geleden. Het is zaterdagnacht, wanneer een 20er de spoeddienst van het lokale ziekenhuis binnenwandelt. Nu ja, wandelt, het is meer waggelen. Ook dat zorgt op de Franse radio trouwens voor hilariteit.
1: L'histoire commence simplement. Un jeune homme de 24 ans arrive aux urgences. Il dit qu'il a très mal aux fesses. Bon, ah, on est dans le pays du cassoulet.
0: Toulouse, het is de streek van de cassoulet. Daar zijn ze het wel gewoon dat iemand pijn heeft aan de billen. Maar nee, die man is niet geconstipeerd. Er zit iets vast in zijn anus. Maar hij kan of wil niet specifieren wat. Het is pas bij het verwijderen van dat object uit zijn endeldarm dat de spoedartsen zien wat er precies klem zat in zijn aars. Een obus. Een oude Duitse granaat. Meer bepaald een exemplaar uit de Eerste Wereldoorlog. Meer dan 100 jaar oud dus. De afmetingen, Sophie, die genoemd worden in de verschillende nieuwsartikelen, die lopen een beetje uiteen, maar ze variëren van 16 tot 20 centimeter in lengte en een diameter van 4 tot 7 centimeter. Dat is toch alsof je een volledige bus melk in je gat zou duwen. Want dat is natuurlijk wat die jonge man daar met de benen wijd opengespreid een beetje beschaamd moet toegeven, dat hij die granaat uit de Eerste Wereldoorlog wel degelijk eigenhandig in zijn achterste heeft ingebracht.
2: Dat is toch living on the edge.
0: Hoe je dat doet en of je daar glijmiddel bij gebruikt en of je daar jarenlang je kringspier moet voor trainen, ik weet het niet, maar hij had dat hele ding er toch maar ingekregen. Zover zelfs dus dat hij het er niet meer uit kreeg. Consternatie natuurlijk in het operatiekwartier en ook wel een beetje paniek. Want 100 jaar oud of niet, zo'n obus kan nog altijd ontploffen. Hè? Daar weten West-Vlaamse boeren alles over.
3: Wat dat ontploft, zie je ook de wet.
0: Ja, dat zal wel zijn. Er ontploffen elk jaar nog wel een paar van die oude granaten op onze patattenvelden. Hè? En dus wordt dat ziekenhuis in allerijl geëvacueerd. De ontmijningsdienst komt ter plaatse. Er wordt een perimeter ingesteld. En de explosieve dienst stelt gelukkig vast dat er geen ontploffingsgevaar is en voert die granaat af.
2: Oef.
0: Einde verhaal. Die onfortuinlijke jongen kan stilletjes naar huis om te herstellen. Maar dat is buiten de plaatselijke pers gerekend.
4: Une histoire digne d'un film. Un homme se présente aux urgences de Toulouse avec un obus dans le derrière.
1: Dans la salle d'opération, les chirurgiens découvrent un obus allemand de 1914.
5: C'est le choc. Un obus de la Première Guerre mondiale.
6: Avec dans l'anus un obus.
5: Un obus.
4: Avec un obus dans le derrière.
6: Un obus de la Première Guerre mondiale.
0: De Franse pers raakt er niet over uitgepraat. En eerlijk, wij op de redactie eigenlijk ook niet.
2: Nee, het is gewoon, het is iets anders.
0: Ja, pittig detail. Behalve een torenhoge ziekenhuisfactuur wacht die arme jongen mogelijk ook nog een boete.
2: Ah ja?
0: Hij moet zich namelijk voor de rechter verantwoorden voor illegale wapendracht. Ook in je aars mag je kennelijk geen wapen dragen.
2: Alles zeg.
0: Maar weet je wat nog straffer is? Het is niet de eerste keer dat een Fransman met zo'n granaat in zijn anus op spoed belandt. Nog maar 4 jaar geleden, in 2022, is in Toulon een man van 88 opgenomen met in zijn gat. Jawel.
7: Alors Florian, la raison est insolite, c'est à cause d'un octogénaire qui s'est présenté aux urgences avec un obus dans l'anus.
6: Oui, effectivement. Un homme de 88 ans se présente aux urgences de l'hôpital avec dans l'anus un obus de la Première Guerre mondiale.
0: Ook die tachtiger had dus een obus uit de Eerste Wereldoorlog opgestoken.
2: Het lijkt wel een challenge of zo.
0: Dan vraag je je toch af, zou dat bij ons ook gebeuren? Zijn er ook Belgen die wel eens naar spoed moeten met een object in hun anus dat daar niet thuis hoort? Je voelt dat dat een vraag is die diepgaand onderzoek vereist.
2: Mm-hmm.
0: Dat heb ik dus ook gedaan en ik heb eens rondgebeld naar spoedartsen en radiologen en ook naar een abdominaal chirurg, een darmendokter, zeg maar. En zo kon ik onder meer bij Christophe Brutsaert terecht, abdominaal chirurg in het ziekenhuis van Diest, voor de noodzakelijke context.
8: Gelukkig zien we dit niet zo vaak en is het niet onze core business. Ik schat 1 à 2 keer per jaar dat we dat tegenkomen. En gelukkig slagen de meeste mensen er zelf in om voorwerpen te verwijderen die ze in een of andere lichaamsopening hebben ingebracht. Maar soms glipt er dus is een object naar binnen en is het niet meer mogelijk om het zelf door de sluitspier te verwijderen. En dan presenteren die mensen zich op de spoedgevallen. Meestal 's nachts of in het weekend, dan worden wij daarvoor opgetrommeld.
0: Alles samen heeft dokter Brutsaar toch al 20 à 30 keer een lichaamsvreemd object uit iemands aars moeten verwijderen. Ze doen dat vaak trouwens voor het plezier dat opsteken van die objecten.
2: Ik dacht even dat het over de chirurg gaat.
0: Daar kan ik op antwoorden, ook niet specifiek gevraagd. Nee. Het is vooral hun job. Maar dus mensen die daarmee op spoed belanden, hebben dat vaak voor het plezier gedaan, voor het genot, dingen in je aars steken. Het is blijkbaar een bekende fetisj en een populaire kink.
8: Mensen gebruiken hiervoor de meest diverse objecten. Bommen, granaten of projectielen, zoals bij die Fransman, ben ik gelukkig nooit zelf tegengekomen. En uiteraard zijn de vaakst aangetroffen verloren voorwerpen, seksattribuutjes zoals vibrators, dildo's, prostaatstimulatoren, buttplugs. Maar ook alternatieve objecten komen wel eens tegen. Typisch de badkamerattributen, shampooflessen, deodorantflessen, de doppen van die flessen. Of een behoorlijk lang stuk tuinslang dat ik eens heb moeten verwijderen. En ook uit de groenten- en fruitafdeling komen we wel eens iets tegen. Wortelen, rapen, komkommers. Alles wat een vorm heeft van een suppositoire, zeg maar.
0: Wauw. Wat een opsomming.
2: Ja, zeg.
0: En dat is gewoon uit 20, 30 jaar ervaring.
2: Ja.
0: Merk ook hoe de dokter het heel diplomatisch heeft over verloren voorwerpen.
2: Ja.
0: Maar kom aan.
8: Een behoorlijk lang stuk tuinslang.
0: Dat leg je toch niet zomaar verloren? Laat staan in je anus. En pas op, de lijst met artisanale seksspeeltjes is nog lang.
8: En dan nog rariteiten zoals het Playmobil mannetje, zoals in de sketch van In de Gloria.
0: Weer al In de Gloria. De dokter verwijst hier naar de bekende sketch waarin Sien Eggers met haar zoon Wim Opbroek bij een radioloog belandt nadat hij had geklaagd over pijn in de aars.
9: Dat is foto nummer 1. Dat is hier de aarsbekken.
10: Dat is een baardje, dat is een staart, dat is een kopje.
11: Dat is een Playmobil.
12: Dat is een ridder. Een ridderke met speer.
0: Een Playmobil-riddertje met een speer. Wow. Dat begint hier toch serieus op een Jan Ehle bingo te lijken, vind ik.
11: Een Playmobil.
13: Ik ben poep.
0: En het zijn trouwens niet alleen mannen die zo'n vreemde objecten in lichaamsopeningen opsteken. Vrouwen doen dat ook.
8: Een collega gynaecoloog vertelde mij dat ze bij een nonnetje ook eens een paternoster vaginaal heeft moeten verwijderen.
0: Dat is heel dicht bij God willen komen, hè? En zo weten we dus dat paternosters ook oneigenlijk gebruikt worden als vaginale kralen.
2: Wow.
0: Het is ook een interpretatie van de onbevlekte ontvangenis natuurlijk. Hè. Maar dan vraag je je toch ook af, hoe leg je dat uit?
2: Ja.
0: Wat zeg je aan het onthaal van de spoedgevallen als er een tuinslang vastzit in je reet of een paternoster in je vagina?
8: Ik kan je voorstellen dat die mensen zich kapot schamen. Heel vaak durven ze niet toegeven dat ze aan het experimenteren waren en willen ze toen overkomen als een ongelukje. En een vaak gehoorde smoes is: ik gleed uit in de douche met mijn zitvlak op de shampoofles en plots, floep, die schoot naar binnen.
0: Wacht eens. Weet je nog welke uitvlucht Wim Opbroek in de Gloria gebruikte voor dat Playmobil-mannetje in zijn poep?
12: Ik ben erop gevallen.
9: Hij bent erop gevallen?
12: Ja, ik zat in bad en ben daarop gevallen en zo is dat.
9: Wanneer hebt u dat paardje in uw anus gestoken?
12: Zeker niet, mevrouw. Nee.
0: Ook gevallen in bad. Ja.
8: Floep, die schoot naar binnen.
0: Dat anaal inbrengen van lichaamsvreemde objecten, dat gebeurt echt overal. Niet alleen in Frankrijk dus en hier bij ons. The American Journal of Emergency Medicine, Sophie, heeft vorige maand nog een rapport gepubliceerd waarin staat dat in de VS alleen al elk jaar 40.000 mannen en vrouwen op spoed belanden met een object dat vastzit in een van hun lichaamsopeningen.
2: 40.000.
0: En we zijn dit verhaal begonnen met een hallucinante krantenkop. Hè, Sophie, wel, ik vond tijdens mijn diepgravende opzoekingswerk ook nog deze krantenkop uit de Britse krant The Daily Mail. People sticking random objects up their bums is costing the NHS £350,000 a year.
2: Wow.
0: Dus het Britse ministerie van Gezondheid heeft berekend dat opnames van mensen die iets in hun gat hebben gestoken de Britse sociale zekerheid jaarlijks £350.000 kosten. Ja, voorzichtigheid is dus geboden bij het experimenteren met oneigenlijke buttplugs. En dokter Britsaert, die wou toch nog even graag illustreren.

0: met één zeer gênant voorval dat hij als abdominaal chirurg zelf heeft meegemaakt.
1: Het ging om een dertiger, een jonge vader, die zich op de spoedgevallen aanbood met een vibrator op batterijen die door zijn minares was ingebracht en die letterlijk tegen de stroom in tot hoog in de dikke darm was gezwommen en daar een volledige obstructie van de dikke darm veroorzaakte. Dat is geëindigd met een open buikoperatie om die vibrator te verwijderen. En de man had van op de spoedgevallen zijn vrouw gebeld dat hij naar de operatiezaal moest met appendicitis. Mijn toenmalige supervisor, mijn baas, had aan het eind van de ingreep de operatieverpleegkundige gevraagd het verwijderde voorwerp van de operatiezaal met de patiënt mee te geven naar de kamer. Want het was tenslotte zijn eigendom. Maar wel behoorlijk gênant voor de man was dat bij zijn terugkeer op de kamer zijn vrouw met de kindjes al op de kamer aan het wachten waren, die aan het voetuiteinde van zijn ziekenhuisbed een zakje zagen hangen met wel een heel rare appendix.
0: De appendix die daar zogezegd aan een zakje hing te bengelen onder de neus van vrouw en kinderen bleek dus een ferm uit de kluiten gewassen vibrator op batterijen te zijn.
2: Wauw.
0: Ja, ook dat verhaal kan meteen in de annalen van de medische geschiedenis. Maar dokter Britsaert herhaalt het dus graag nog eens voor de mensen achteraan in de zaal.
1: Mijn advies voor alle mensen die het niet kunnen laten zou zijn, wees voorzichtig.
0: Want voor je het weet...
1: Floep, die schoot naar binnen.
0: Heb je dus een...
3: Obusios in een poep.
4: Radio

0: Happy Mondays met Stepan.
1: De wereld van Sophie.
0: Aan het einde van het seizoen, net voor we de studio hier in de deskundige handen laten van Annelies Moons, Evert Venema en hun zomergasten, blikken we terug op een paar verhalen die we zelf zo plezant of interessant vonden dat we ze u graag nog eens laten horen. Kwestie dat ook iedereen op de achterste rij ze opgepikt heeft. Maar ik maak graag één uitzondering, want we gaan het nu eventjes hebben over een onderwerp dat u onmogelijk kan gehoord hebben in dit programma, omdat we het er nog nooit over hebben gehad. Tot zeer grote spijt van Els Aerts. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het mastjaar, dat moeten we absoluut eens bespreken. Vond je, vind je, elke dag opnieuw? Vertel.
2: Ja, elke dag na de uitzending van De Wereld van Sophie zitten wij allemaal samen rond de redactietafel en dan bespreken we de uitzending van de volgende dag. Het is dan ook de bedoeling dat iedereen nieuwe thema's aanbrengt voor komende uitzendingen. En het liefst van al zijn dat onderwerpen die een beetje geworteld zijn in de actualiteit.
0: Ja, dat zeg je goed.
2: Ja, heel vaak zijn dat onderwerpen zowat in de psychologische sfeer. Dan gaat het over weeskinderen of dagdromen of opbichten of zo van die dingen.
0: Boah. Ja. Het gaat over van alles en nog wat.
2: Dat is zo. Ja. Maar ik heb al gemerkt, mijn hoofd dat werkt een beetje anders. Ik kom meestal met iets andere onderwerpen. Zeg, meer nerdachtige onderwerpen, technische dingen, nieuws uit de wereld van de wetenschap.
0: Ja.
2: En dan soms,
0: seks in de ruimte bijvoorbeeld. Dat zeg je dan. Ja. We moeten dringend eens hebben over seks in de ruimte.
2: Dat is heel interessant, technisch gezien.
0: Ja.
2: Maar dus, wanneer ik dan over zo'n onderwerp heel enthousiast ben, dan lijk ik ook telkens een klein beetje te vergeten dat mijn hoofd een beetje anders werkt dan dat van de rest van de redactie. Mm-hmm. Dus afgelopen oktober, toen de vraag gesteld werd, heeft er nog iemand nieuwe thema's? Toen ontstak ik vol vuur in een betoog over het wonderlijke fenomeen dat wij toch niet, zonder het te beseffen, midden in een uitzonderlijk mastjaar zaten.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik ga het even uitleggen. Dus een mastjaar, dat is een jaar waarin bomen, vooral eiken en beuken, plots veel meer vruchten maken dan normaal. Zaden eigenlijk. En veel, dat is dan ook echt heel veel. Afgelopen herfst is de oogst van eikels en beukennootjes bijvoorbeeld bijna verdubbeld.
0: Uitbundige natuur.
2: Ja. Die eiken en die beuken die hadden zelfs last van doorhangende, afbrekende takken omdat ze zo vol hingen met hun zaden. Paden en stoepen lagen bezaaid met eikels. Je moest opletten dat je er niet over uitschoof.
0: Mm-hmm.
2: Bosdieren die eikels eten, die hadden plots een enorme voedselvoorraad. Dat wil zeggen, meer nesten, sterkere nesten, uitbundigheid in de natuur. Zo'n mastjaar, dat is een waterval aan gevolgen die in gang worden gezet. En dat is eigenlijk bijna niet te overzien.
0: Mm-hmm.
2: Ja, er was in mijn hele lichaam op dat moment geen gram twijfel aanwezig of mijn verwondering zou overspringen op iedereen en heel de redactie aansteken, tot ik opkeek en rond de tafel enkel lege blikken trof. Ik vond het onbegrijpelijk, maar de rest van de redactie die vonden het niet zo'n heel interessant thema.
0: Nee, ik denk gewoon dat we dachten, waar gaan we nu op reportage? Welke geschiedenisverhalen kunnen we hierover vertellen?
2: Dat was het inderdaad een beetje. Als ik zei van er zijn uitzonderlijk veel eikels, dan werd er wel een beetje gegniffeld. Maar ja, er waren niet. Ik geef het toe, er waren niet genoeg verschillende invalshoeken. Hè. Je kan zo een keer kijken van, ja, wat is het dan precies? Zijn er misschien historische gebeurtenissen ooit beïnvloed door mastjaren? Een stukje over klimaatverandering, maar ja, verder kwamen we niet en kom ik zelf ook niet.
0: Dus over eikels denk ik nu wel snel, maar ja, daar kunnen we wel lang mee aan de slag eigenlijk.
2: Maar goed, we nemen het mee voor volgende herfst. Maar dus, door de maanden heen verschenen er wel regelmatig berichten in het nieuws die dan op de een of andere manier toch terug te leiden waren tot dat mastjaar.
0: Mm-hmm.
2: En zo is dat dus een beetje een running joke geworden op de redactie. Als er ergens, als we klem zaten, als we geen goed thema konden vinden, dan was er altijd wel iemand die zei, goh, en anders, het mastjaar.
0: Mm-hmm. Dat is inderdaad een running joke geworden. Maar ik heb nu nog een paar minuutjes tijd. Dus als er gewoon dingen aan het borrelen zijn die je absoluut even kwijt moet aan de wereld over dat mastjaar,
2: ja,
0: dan denk ik, dan zijn we daar nu klaar voor.
2: Ik heb een paar weetjes voorbereid. Start de muziek.
0: Wow. Hola.
2: Ja, we gaan er vol voor. Wat wil de mast zeggen in het mastjaar? Dat is oud-Nederlands voor varkensvoer. Vroeger joeg men de varkens het bos in om zich vet te mesten aan al die eikels en noten in een mastjaar.
0: Mm-hmm.
2: Met al dat varkensvoer in het bos doen de everzwijnen het natuurlijk supergoed. Een paar weken geleden kon je nog lezen in de krant dat er zelfs al everzwijnen zijn gespot tot in de rand van Gent.
0: Dus, en dat is door het mastjaar.
2: Ja, die krijgen maar biggetjes en biggetjes en dat groeit natuurlijk alleen maar. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Dus zie je een everzwijn in het bos. Dank het mastjaar.
0: Oké. Okay.
2: Vroeger kwam een mastjaar om de 4 à 5 jaar voor, soms zelfs maar om de 9 jaar, maar nu volgen ze elkaar sneller op. De vermoedelijke boosdoener is dus ja, de klimaatverandering, warmere lentes, langere groeiseizoenen, heel die cyclus die versnelt eigenlijk.
0: Ja, dat voelen we ook een beetje gewoon aan de temperaturen, dat er wat verandert.
2: De bomen wisten het al in de herfst.
0: Ja.
2: Al die eikels en die beukennootjes, die zijn ook wintervoer voor de muizen. Daardoor overleven er veel meer muizen en andere knaagdieren de winter. Tot zelfs 4 keer meer dan anders. Hmm. Dus het bos zit nu vol met bosmuizen, rosse woelmuizen, andere knaagdieren. Ik heb dat al gemerkt, want ik woon nogal landelijk en ik heb al een paar keer dit jaar bij valavond ratten over mijn terras zien lopen.
0: Ah ja, dat kan ook andere oorzaken hebben, hè?
2: Maar wij zijn wel propere mensen. Dus ik zeg, dat ligt aan het mastjaar.
0: Oké. Ja.
2: Meer muizen, dat wil onvermijdelijk ook zeggen meer teken. Daar hadden we 3 weken geleden nog over in de wereld van Sophie.
0: Mm-hmm.
2: En teken, die voeden zich het eerste jaar van hun leven bijna uitsluitend met muizen. Dat is dus nu, op dit moment, aan het gebeuren. Muizen, dat zijn ook de belangrijkste dragers van de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Dus, volgend jaar zijn al die mogelijk geïnfecteerde teken oud genoeg om hun bloedmaaltijd bij mensen te komen zoeken. Dus ik geef het u vandaag al op een briefje. Volgend voorjaar en zomer zien we een piek in de ziekte van Lyme.
0: En dan gaan we weer in koor zeggen, mastjaar.
2: Het mastjaar, hè. Maar wel geen paniek. Dus dat is nu ook niet nodig. Dankzij het mastjaar en dit vertellement komt de waarschuwing bij deze ruim op tijd. Denk eraan om een lange broek te dragen die je zo in je kousen steekt als je gaat wandelen door het hoge gras. Mm-hmm. En gebruik ook een muggenspray met DEET erin, die beschermt ook tegen teken.
0: Ja, oké.
2: Meer muizen, dat wil helaas ook zeggen meer infectieziektes, zoals het hantavirus. Gelukkig is onze Europese variant van dat virus een pak milder dan de variant die zorgde voor de uitbraak op dat cruiseschip. Maar let toch maar op als je muizenuitwerpselen vindt, want als je die opborstelt, dan kan dat opwaaiend stof, dan kan je dat inademen en zo besmet geraken.
0: Els, ik weet niet hoe rijk het mastjaar nog is, maar Lieven van den Houten staat al klaar om aan nieuwe feiten te beginnen.
2: Oké.
0: Wat moeten we nog vertellen?
2: Dan ga ik alleen nog zeggen, masten, dat is alleen iets voor volwassenen, want bijvoorbeeld een beuk moet ongeveer 50 jaar oud zijn voor hij überhaupt beukennootjes maakt. Doe uw voordeel mee.
0: Ik ben heel erg blij dat het mastjaar eindelijk de aandacht heeft gekregen die het verdient, althans volgens Els Aert. Dankjewel.

0: En deze Baby Steps staat erop. Olivia Dean.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela was er vannacht een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,1 en het epicentrum lag in de buurt van de hoofdstad Caracas. Er geldt door de aardbeving ook een tsunami-waarschuwing voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden. Volgens journalisten van het Franse persbureau AFP is er op verschillende plaatsen paniek uitgebroken, maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. En ook in Japan heeft de aarde gebeefd. Daar was in het noordoosten van het land een aardbeving met een kracht van 6,9. Maar daar is er geen risico voor tsunamis. In Washington ontvangt president Trump NAVO-topman Mark Rutte. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Maar Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel op de afspraak waren. Wat Trump dan weer meteen tegensprak.
2: I know there have been debates about whether your allies in Europe were